Rivas. Alexander Arnold. Bernardo Silva.

down by Wendell, who just came on.

Media. Sagredo Jose. Another throw in here for Bolivar.

via. Altre venerdì. Mit dem Außenriss.

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren warmt het snel op en de zon schijnt uitbundig. In Brabant en Limburg is het rond lunchtijd al een graad of 30... bij een matige bries uit het zuidoosten. Rond de Wadden wordt het ook al snel zomers warm met temperaturen tot een graad of 25. Vanmiddag lopen de temperaturen verder op en bij volop zon verloopt de dag tot aan zonsondergang tropisch. De maxima tikken plaatselijk de 35 graden aan en daarmee is het de 8e zeer hete dag van dit jaar, een record. Op de stranden aan de westkust komt in de loop van de middag wat verkoeling door een zwakke wind uit zee. Ook de luchtvochtigheid ligt lager, waardoor het niet zo drukkend aanvoelt. De noordwestenwind neemt vanavond in kracht af. Vannacht is het helder bij minimumtemperaturen tussen de 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig met alleen wat sluierbewolking en opnieuw tropisch met maxima tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. In het weekend duiken de temperaturen een graad of 8 naar beneden en is er met name op zondag ook kans op een enkele onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd weinig aan de hand deze donderdagochtend. Wel vertraging op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de oprit daarbij, de A10. En een korte file op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. 3 kilometer met 5 minuten vertraging.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met een zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig aan de hand op dit moment op de wegen, maar een paar bijzonderheden. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je daar 5 minuten en er staat zo'n 5 kilometer file. De A8 Zaanstad richting Amsterdam, voor het Koenplein 6 kilometer file, ook met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de verbindingsweg bij de A10. En de A27 Utrecht richting Almere bij Huizen 5 kilometer met 5 minuten oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Slechts 2 korte files op dit moment. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Voor knop het Hofvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is 5 minuten. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht ook nog eens 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Die echt mooie plaat, hè? Die is echt, oh, echt zo emotioneel, hè? Die tranen schieten me in de kont, echt waar.

0: de dag weer nacht wordt.
1: Je luistert naar Godenzone FM. Het is 10:00.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Slechts 1 korte file op dit moment. En die staat op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 5 minuten op onthoud.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: Plantaardige spiezen, 1 plus 1 gratis.
1: Goedenavond, lieve mensen. Dit is de Oranje Zomer met een heerlijk publiek. Maar ook dito-gasten Chris Woerts, Alberto Stegeman, Raymond Mens, Wierd Duk en Astrid Holleder. Ja. Ik wilde beginnen met jou, maar ik moet eerst dit zeggen. Ladies and gentlemen, we got him. Witte rook, we hebben hem.
2: Yes,
1: de bondscoach.
3: Xavi.
1: Ja. Xavi Hernandez.
4: Mooi kut.
1: Officieel
3: nou, niet
1: bevestigd.
3: Iedereen weet dat hier nog, want ik hoor om me heen.
1: Nee, als je hier in de studio zit, moet je al een half uur van tevoren je telefoon uitdoen.
3: Vers van de pers.
5: Ja, ja. Ja, mooie primeur van Mike Verwij, de primeurjager van de Telegraaf. Die bracht het vanavond als eerste. Nu bevestigd door de KNVB. Geweldige keuze, denk ik. Geweldige carrière gehad, Xavi. En een hele goede keuze van de KNVB. En waarschijnlijk zal of Kluivert of Reiziger assistent worden. Dat is nog even in dubio. En dat is denk ik een hele sterke combi richting de eerste wedstrijd in september.
1: Ja, die is al vrij snel. Ik hoop dat hij morgen gelijk gaat beginnen, Wierd. Want...
2: Ja, we mogen ook niet meer zeiken over het duo de Jong-Zeedorf. Want die hebben uiteindelijk toch een grote jongen uit de hoed getoverd. Ja. Dat is natuurlijk een geweldige keuze. Ik bedoel, echt fantastisch, toch? Ik bedoel, grootheid in het voetbal. Staat voor Nederlands voetbal eigenlijk ook.
5: Barcelona-kampioen gemaakt. Ja. Supercup gewonnen.
3: Begreep ik nou goed dat jij dan wel een probleem had voor morgen en de krant?
2: Ja, want ik heb dus morgen. Ja, ik heb morgen dus een groot verhaal in de krant met Abdul uit Kuwait.
3: Ja.
2: Die is sinds 1988 de grootste fan van het Nederlands elftal. Als Kuwaiti. Dus, en die heeft alle wedstrijden gezien. En die beklaagt zich de afgelopen tijd enorm op sociale media dat we maar geen bondscoach
3: hebben. Ja, en dat staat morgen groot in de krant.
2: En dat staat morgen in de krant.
3: Dat vind ik wel mooi.
2: Nee, we hebben het nog net kunnen aanpassen. Oh, ik heb het nog even gebeld. En hij zegt: oh, fantastische keuze. Dus
3: blij met keuze, dat wordt de kop.
2: Dat, ik weet niet wat de eindredactie gaat doen. We zitten 10 minuten voor deadline of zo.
1: Maar Chris, is dit niet een heel klein beetje gezichtsverlies voor Michael Reiziger?
5: Ja, hij was eigenlijk de gedoodverfde kandidaat. Hè. In de media, iedereen dacht van hij gaat het worden. De Kamer heeft heel lang met hem gesproken. En eindelijk is het niet geworden. Omdat de geloofwaardigheid van Michael Reiziger was er gewoon niet. Nee. Niemand, iedereen zei als je vroeg van joh, wordt hij het? Nee. Louis van Gaal nog even in beeld geweest. Ja. Heeft de KNVB nooit mee gesproken. Is helemaal nooit in beeld geweest.
3: En maar had wel gekund.
5: Had wel gekund, zeker.
3: Ze konden bellen.
5: Aan Nederland had gevraagd. Absoluut. Ja. 9 Nederlanders zeiden gelijk. Hup, gelijk
2: maar Chris,
5: doen.
2: We weten helemaal niet waarover gesproken is met Reiziger. Misschien is wel met hem gesproken of hij assistent van Xavier wil worden. Nou, hij heeft zichzelf er toch niet over uitgelaten?
5: Nee, hij heeft helemaal niets gezegd in de media. En misschien wordt hij morgen wel de assistent-bondscoach. Ja.
1: Is dan alles weer goed? Is dan alles weer glad gestreken?
5: Nou, dat weet je nooit. Dat weet je pas als je gewonnen hebt op 24 september van die Duitsers.
1: Ja.
5: Dat is de lakmoesproef tegen Klopp, tegen Jurgen Klopp. Wel een geweldige wedstrijd gelijk in de Arena.
6: Ja, maar het is toch hartstikke leuk, man. Het is niet zomaar een speler, hè?
2: Nee,
1: het is niet zomaar een speler. Jij bent inderdaad kampioen met Barcelona, de Supercup. Ja. En kampioen van Qatar, jongens. Is hij geweest als trainer?
2: Ja. Kun je nagaan.
1: Ja, nee, als trainer heeft hij nog niet het een en ander bewezen.
5: Hij is wel gedeputeerd onder Louis van Gaal bij Barcelona. Ja. Dus hij kent de Cruijff-methode en de Van Gaal-methode uitstekend. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn dat we zo...
1: Ja, zijn we blij hier, mensen, met Xavi Hernandez?
3: Absoluut.
1: Ja, toch?
3: Ik hoor
1: verdeeld. Vrouwen die kijken naar mij aan.
3: Ik gok, maar dat moeten de mensen hier maar bevestigen, dat een aantal mensen misschien ook denken van ja, ik heb gewoon liever een Nederlander daar. Maar ik kan me ook voorstellen dat het goed is dat er iemand komt. En misschien, Chris, is dat ook een beetje de achterliggende gedachte die de boel een beetje opschudt.
1: Ja, maar hij voelt wel een beetje van de Nederlandse school. Hij heeft gedebuteerd onder Koeman. Toch een beetje Cruyffiaans. Hij wil een Nederlandse staf.
5: Ja, zal maar moeten. Hij moet een Nederlandse staf. Maar het is ook goed dat de jongen dadelijk een Reiziger of een Kluivert van Surinaamse afkomst in die groep komt. Want die kan heel goed communiceren met de jongens van de Surinaamse gemeenschap. Dat is ook belangrijk, weet je. Omdat die verbinding is heel belangrijk in het elftal.
2: Chris, daar komt een grootheid van misschien wel de beste middenvelder, een van de beste middenvelders ooit. Die jongens die kijken enorm tegen hem op.
5: Ja.
2: Die denken, die weten niet wat er overkomt, joh, als die gozer voor de groep staat.
5: Het werd een beetje tijd ook dat er een beetje pit in het elftal komt. Weet je. Dat hij durft ook lef te nemen, jonge jongens op te stellen. Ja. En niet die oude lullen die Koeman elke keer uit de kast over de week niet.
2: Ja.
5: Ik denk dat er een nieuw elan voor het Nederlands elftal vanaf volgende week te zien is.
1: Lekker.
2: Klinkt goed.
1: Ja, begint goed. Ja. Hoe vind je het hier, Astrid?
7: Nou,
1: gaat de hele avond over voetbal hebben.
7: Feestelijk, ja, leuk. Ik weet ook wel wat voor voetbal.
1: Ja.
7: Maar het is een beetje lang geleden voor mij. Maar Petter Kluivert, die kwam met mij nog bruine bonensoep eten. En dat is wat ik weet. Verder komt niet.
2: Waarom dan?
1: Ja,
7: waarom dan? Omdat ik... Toen speelde hij nog in de jeugd. samen met Clarence en mijn toenmalige, ja, dat noem je bonuszoon. En die speelde ook bij Ajax. Dus vanuit dat ken ik ze eigenlijk jaar in jaar uit. Ja. Samen met de moeders. Moeder Kluivert ook altijd op de tribune gezeten.
3: Jij verzorgde
7: voetbal. Ze heeft mijn dekentje nog gebreid voor Miljuska.
1: Kijk.
7: Dus haar babydekentje heeft zij nog gemaakt. En zij was de eerste die tegen mij zei... niet al die boze ogen boven je wieg. Niemand mag naar die baby kijken, behalve jij.
1: Het is geloof,
7: echt een mooi
1: bijgeloof.
7: Mens, mooi mens, ja. En Patrick is een schatje.
1: Ja. Ja. Ja, goed dat je er bent. Fijn om je te zien.
7: Nou, leuk, dankjewel.
1: We gaan het straks natuurlijk even hebben over RTL Late Night.
7: Ja.
1: Dat moet wel, daar kunnen we niet aan ontsnappen.
7: Ja,
1: maar
7: leg me maar uit, waarom?
1: Nou ja, eerst wil ik
3: dat
1: gewoon
3: we dat
1: even...
3: interessant vinden. Oh, ja. RTL Tonight, maar daar gaan we het over hebben.
1: Eerst even een hele andere vraag.
7: Ja.
1: Hoe gaat het met je?
7: Ja, goed. Met mij gaat het heel goed.
1: Ja.
7: Ik zie heel veel leuke verschillende mensen. Ja, dat maakt me ongelooflijk blij. Ik heb dus gewoon... heel lang natuurlijk heel weinig contact gehad met mensen. En met een heel select en een beperkt groepje. Een stuk of vier. En nu zie ik gewoon, nou ja, jullie ook allemaal hier. Ja, dat geeft zoveel energie. Je hebt gewoon echt mensen nodig om het gevoel te hebben dat je leeft. Mm-hmm. Anders leef je gewoon ook niet. En dat is best wel heel lang te doen. Want je kan jezelf van project naar project slepen. Dat heb ik gedaan met die boeken. Van het een naar het ander. Maar uiteindelijk gaat het toch om dat je in gesprek bent... met andere mensen, naar impulsen krijgt. En
1: ben je gelukkig?
7: Ik ben enorm gelukkig. Ja. Ik ben heel gelukkig. Ik hoop dat ik straks nog gelukkig ben als ik hier wegga.
3: Dat gaan we zien.
7: Raymond heeft me wat beloofd.
2: Je hebt veel tegenwoordig allemaal mensen.
3: Nee, dat valt heel erg mee. Ik stel gewoon vragen.
7: Ja, nee, dat mag wel, Raymond.
1: Ja. Oh. Wiert, ben jij gelukkig, Wiert, toen Elon Musk jou retweette?
7: Nou, dat is wel wat. Dat heb ik zelfs opgemerkt.
2: Oh ja, dat doet iedereen heel... weet dat gewichtig over. Maar ja, hij retweette mij inderdaad.
3: Nou, je mag wel eerlijk zeggen, je hebt het ingelijst.
2: Nee, nog niet.
7: Nee, nog niet.
2: Dat moet nog komen. Maar inderdaad, ik had dat op Twitter gezet. En dat kwam bij hem terecht via een heel groot Nederlands account trouwens. Dat die anoniem wil blijven, maar die heeft contact met hem. En die had die tweet van mij opgepikt en naar Elon Musk gestuurd. En toen heeft Elon Musk, die heeft dat gelezen en gedacht... oh, ik ben het hiermee eens en heeft het geretweet. Wat natuurlijk heel bizar is. Ik bedoel, dan krijg je ook een krankzinnig aantal views en zo. Ja, mensen weten misschien niet precies hoe dat werkt. Maar hij is dus gewoon een van de mensen met het hoogste aantal volgers op Twitter. En als hij jou retweet, dan krijgt zo'n tweet ook een heel eigen dynamiek. Maar ja, dat is ook het leuke aan die sociale media. Je kunt dus tegenwoordig via gewoon heel snel bij
1: mensen bereiken. Maar je bagatelliseert het een beetje. Deed het je niks?
2: Nou, eerlijk gezegd niet, nee. Nou, dat is heel raar. Ja, ik vind het bizar en grappig, maar het is niet iets dat nou...
7: Maar zou hij dat zelf allemaal doen? Want hij is natuurlijk zo groot en bezig.
2: Nou ja,
7: hij nou echt zelf gaan retweeten?
2: Ja, omdat die jongen die hem dus... Dat is ook zo leuk. Dat grote Nederlandse account heeft dus gewoon rechtstreeks contact met hem. Via DM. Dus hij stuurt dan zo'n tweet van mij via DM naar Elon Musk. Hij zegt, hier eens naar kijken. Je wordt hier een fascist genoemd. Want daar ging het om, hè. Sander Schimmelpenning, columnist van de Volkskrant... had Elon Musk een totale fascist genoemd. Nou, ik reageerde daarop en het komt dan bij Musk terecht. En die slaapt nooit. Dus hij ziet die tweet en maakt er zelf een tweet van. Dus echt, dat is heel leuk dat het allemaal zo snel gaat. Weet je? Dat je in één keer met zo'n man contact kunt krijgen.
7: Mooi.
1: Raymond, jij en ik hadden een heel romantisch momentje net boven op het dak.
3: Ik vond het heel romantisch, ja. Dat moeten we vaker doen.
1: Nou, en dat gaan we ook doen.
3: Ja, dat gaan we zeker.
1: Ja, er zijn beelden van, jongens, zelfs. Het was...
3: De zonsverduistering hebben
1: daar was natuurlijk ook veel over te doen.
3: Ja, zullen niet de enige zijn geweest. Ik zag dat al die brilletjes uitverkocht waren... en dat er al rijen stonden bij de plekken waar je dat kon zien.
1: Nou, er waren wat schermutselingen zelfs.
4: Dat het nacht is geworden.
3: Ja.
4: En dat duurt dan volgens mij een minuut of 5, 6, 7... en dan worden ze weer langzaam licht.
1: Ja.
8: Hoor je nou niet emotioneel hiervan?
9: Ja, man. Ja. Ik praat door mijn tranen heen.
8: Ja.
2: Er ontstaat iets.
1: Ja.
3: Ja. Nou, ik mag wel zeggen, we zijn naar elkaar toegegroeid. Toch?
1: Ja, zeker weten.
3: In een week tijd.
1: Ik zie jou vaker dan mijn vrouw tegenwoordig.
3: Ja. Dat zegt veel over jouw thuissituatie.
1: Dat is waar. Dat is waar. Chris, bijzonder fenomeen toch dit?
10: Wat een flauwekul. Is toch belachelijk. Ik reed even langs de Vecht vanavond. Weet je, van Vinkerveen hier naartoe. En zie al die mensen op de fiets met die brilletjes op. Jongens, waar gaat het over? Dat je het één minuutje zie je wat dingen.
3: Dan heb ik een tip voor jou. Als je nou straks naar huis rijdt, dan zet je de auto langs de kant. kant van de weg kun je nog een sterrenregen ook zien. Een meteorenregen.
5: Laat ze toch op in die flauwekul, joh.
3: Ja, dus, mensen,
5: er zijn,
3: ja, ja.
5: Er zijn zoveel problemen in die wereld. Gaan wij heel Nederland naar zo'n zonnetje zitten kijken.
3: Ja, heerlijk. Toch een beetje afleiding.
5: Wat zijn er van mafkezen, joh?
3: Nee, maar allemaal mensen die knikken hier. Maar Chris die waardeert de mooie dingen van de natuur niet. Wij wel.
5: Natuur?
3: Ja. Ja.
1: De natuur, ja. Natuur.
5: Ja, ik heb allemaal tegels in mijn tuin, hè.
1: Net als Lange Frans.
3: Net als Lange Frans, ja.
2: Chris, mijn zoontje ziet dat voor het eerst.
5: Ja.
2: Is toch mooi? Al die mensen die met elkaar staan te kijken.
5: Mooi, ja?
2: Dat
5: ja.
2: is verbinding waar mensen tegenwoordig allemaal over hebben.
5: Ja, het is wel heel grappig, hè, want we hebben het nu over een natuurverschijnsel. En dan wordt er gezegd, ja, dat duurt wel honderden jaar... zoals het weer in Nederland is, bla, bla, bla. Over 2 jaar gewoon in Noord-Afrika, geloof ik. In Australië over 4 jaar, weet je. Dus,
2: ben jij daar dan?
7: Zo.
5: Daar ga ik niet kijken.
2: Nee, daarom. Nee.
5: Misschien mogen we wel een filmpje zoetsoep.
7: Hij had het wel,
1: hè. We hebben ook Alberto in de gelederen. Hoe lang werk jij al voor onze zinnen?
11: Achter de schermen al meer dan 30 jaar, zo denk ik. Maar met undercover in Nederland 22 jaar.
1: Dat is toch niet normaal, eigenlijk?
11: Nee, het is echt een behoorlijk tijdje.
1: Ja, en er komt weer een nieuw seizoen aan, daar gaan we het straks over hebben.
11: Ja.
1: Dan zie ik zo voor, dan ga je zitten met de redactie op de hei.
11: Ja.
1: Jongens, waar gaan we het dit jaar over hebben? Dan zegt er eentje, nou, daarover. Zeg, nee, dat hebben we al gehad. Ja. Nee, dat hebben we al in seizoen 3 gehad.
11: Ja, nou, dat is wel een beetje zo. Maar weet je, die criminelen zijn inventief, bedenken ook steeds weer nieuwe dingen. Dus wij zijn er nog steeds heel veel nieuwe onderwerpen. En nog steeds heel veel, iedere dag, slachtoffers. Dus alle reden om die verborgen camera te pakken en bewijs te halen.
1: Ja.
11: Er is echt nog heel veel te doen. En iedere dag maken we ons nog druk om van alles en nog wat.
1: Met dezelfde passie en ambitie als 25 jaar geleden?
11: Ja, ik denk misschien nog wel meer. Omdat je wat beter begrijpt nog als je ouder bent wat het met mensen doet.
7: Ja.
11: Dus op het moment dat je echt wat zwaardere onderwerpen hebt, dan voel je het meer. Ik heb zelf nu kinderen, had ik niet toen ik begon, dat soort dingen. Dus nee, het is eerder meer dan minder. Ja. Ja.
2: Het zie ook nieuwe trends.
11: Ja, online oplichting is echt heel erg aan het groeien. Je ziet dat de politie daar eigenlijk te weinig mee doet.
2: Maken ze gebruik van AI ook?
11: Ja, dat is natuurlijk nieuw. Ja. Hè? Nu ben ik kan ik als mezelf nog doen, maar kan straks een AI-versie van mezelf in gaan zetten om undercover te gaan. Het is echt een zeker qua oplichting en online en al die nieuwe ontwikkelingen is het voor slachtoffers.
1: Ja, die altijd gebruik maken van de meest kwetsbaren. En dat is waar natuurlijk waar de schoen wrikt.
2: Af en toe lees je verhalen over hoe bejaarden worden opgelicht. Dat geloof je gewoon niet. Echt stok aan de mensen die dan al hun juwelen af... Ik had ook een tijdje geleden een verhaal gemaakt over een mevrouw... die was ook opgelicht, die had gewoon al haar juwelen zo afgegeven. Want die was zogenaamd door de bank gebeld. Komt er iemand langs, geeft ze al die troep mee, weet je wel. Nou,
1: gaat je bloed verkoken, hè?
7: Ja.
2: Echt ongelooflijk is dat.
11: Het is echt naar dat je... Als je kwetsbaar bent, als je bent gehandicapt... of je bent inderdaad... Je kunt het allemaal niet meer zo goed begrijpen, digitaal. Ja, dan ruiken ze dat en dan pakken ze jou.
1: We hadden gisteren jouw collega hier, mijn collega hier, Rob Geus. Jij reed naar huis. Raymond, je moest wel even gniffelen, hè?
3: Nou, ik weet eindelijk wat René van der Gijp bedoelt. Die zegt dat wel eens, dat hij naar huis reed en nog even moest lachen. Ik had dat gisteren...
1: Zo'n momentje, van der Gijp momentje.
3: Ja, dat ik in de lach zat. Hij had dus een zwembad gesloten. Dus ik zei tegen hem, dat kun jij helemaal niet. Ik zeg, heb je dan ergens een bordje geplaatst? Ja, dat had hij gedaan. Ja, daar moest ik dan erg om lachen dat iemand gewoon zegt... ik plaats hier een bord en bij deze is het zwembad gesloten.
1: Ja, als je het hebt gemist.
12: Ik heb toevallig gisteren nog een zwembad laten sluiten. Daar heb ik gewoon een slot omheen gezet.
3: Jij hebt toch helemaal geen bevoegdheid om een zwembad te sluiten?
12: Ja, ik heb het wel gedaan, hoor.
3: Je hebt gewoon een bordje neergezet.
12: Nee, zeker niet. De bevoegdheid gaat zo ver in mijn programma dat ik...
3: in je programma, maar in de werkelijkheid.
12: Nee, maar als de gezondheid van mensen in het geding komt... dan moet ik zeker actie ondernemen.
3: Ja, er is toch echt een verschil, denk ik, tussen zijn programma en de werkelijkheid. In het programma heeft hij het zwembad gesloten. Maar in de werkelijkheid gaat hij daar natuurlijk niet over.
1: Ja, helder. Ja, we moeten het even over hebben, Astrid.
7: Nou,
1: RTL vooruit. Late Night, daar is veel over te doen geweest. Daar is over geschreven.
7: Ja.
1: Af en toe wat positief, maar vooral heel negatief. Maar vooral belangrijker. Hoe kijk jij naar het avontuur?
7: Ja, ik vond het enorm leuk om te doen. En voor mij was alles nieuw natuurlijk. Ik kwam uit een ei... Uit een bunkertje eigenlijk. En ik stapte de wereld weer in. Maar voor mij waren het eigenlijk dezelfde mensen die ik al zag op televisie. Die mensen zaten bij mij in de huiskamer. Dus daar ging ik gewoon werken eigenlijk. Ja, en ik moest toch iets? Nou, Het makkelijkste was natuurlijk om televisie. Dan word je ergens neergedropt en je wordt weer opgehaald. In winkel staan is wat lastiger voor mij. Mm-hmm. Dus van die hele specifieke tijden, dat was goed. Ik wilde toen eerst, had ik eigenlijk plan om een ander programma te doen, maar dat lukte niet. Ging niet, deed ik niet.
3: Wat voor programma?
7: Een heel leuk programma. Ja? Enorm leuk programma, maar heb ik toch niet gedaan. Want dan moest je je mening de hele tijd geven en ik ben niet zo heel erg rap.
3: Oké,
13: maar dat is echt heel late night toch ook?
7: Dat gaat, nee. En zit je daar wel echt voor een deskundige. Dus heb je een item en het ga je helemaal uitwerken. Nou, dat nam ik ook veel te serieus. Want ik deed ongeveer anderhalve dag over een item van 30 seconden. Dus dan kwam ik met mijn hele verhaal en had ik zo'n boekwerk. En dan zei je, ja, maar je hebt maar 30 seconden. Ja. En, dus het was totaal nieuw voor mij. En, maar ik ben fantastisch opgevangen en niemand heeft mij
13: En las jij de kritieken over RTL Tonight?
7: Nee, totaal niet. Nee, ik heb één keer naar Johan Derksen gekeken en toen dacht ik, oké. Okay,
2: dat wil je niet doen.
7: Dat is de mening van heel Nederland.
13: Maar kan je dat heel makkelijk links laten liggen?
7: Ja, ik ben 60 jaar oud, hè. Als ik me nu nog druk moet gaan maken om wat iedereen over me zegt en schrijft, ja, dat zou toch wel heel triest zijn. Ja.
3: Maar jij zegt, ik werd dan gevraagd vanwege mijn expertise.
7: Ja.
3: Daar valt ook wat voor te zeggen natuurlijk. Ja. Maar dan, wat is er dan misgegaan in hoe jij het voor je zag en hoe het uiteindelijk in de uitvoering
7: Ik ben ingehuurd natuurlijk als strafrechtdeskundige. Ja. En ik merkte toen ik weer strafrecht deed dat ik het niet meer zo leuk vond. Omdat ik natuurlijk heel lang getuige ben geweest en ik heb gezien wat het met mensen doet. Dus ik heb nu echt heel erg de andere kant van de medaille van het werk gezien. En toen dacht ik, ik kan het ook helemaal niet meer. Ik kan niet gaan roepen, Bolle Jos moet vervolgd worden. Want ik weet hoe het is, dat je dan degene die daarbij betrokken zijn, ja, die komen in een bunkertje terecht en die komen er nooit meer uit.
2: Maar dan was jij de foute keuze,
3: ja.
2: Als deskundige.
7: Ik heb mezelf aangeboden als de goede keuze. Ik heb mezelf heel goed verkocht.
2: En toen kwam je erachter dat je de foute keuze was.
7: En toen kwam ik er zelf achter dat ik de foute keuze was. Dus toen ben ik ook maar eigenlijk heel weinig gegaan. Ja.
3: Maar zat je wel op je plek ook qua wat zeg maar de vorm van het programma was? Dus ik herinner me bijvoorbeeld dat je in gesprek was met een jongen die graag wilde dat zijn vriendin thuis bleef als huisvrouw. En die vriendin wilde dat ook. En jij nam het voor hem op, maar er werd naar je gekeken alsof je gek was. Ja. Ik heb soms het gevoel dat je daar niet helemaal jezelf kon zijn.
7: Nou, er wordt heel vaak naar mij gekeken alsof ik gek ben. Dat is mijn 9 jaar gebeurd, dus dat vind ik niet zo heel erg.
3: Ja.
7: Maar het is wel zo dat ik dan de tijd neem, omdat ik dan denk, ik ga niet een jochie van 21 lopen afzeiken. Omdat hij gewoon nog moet leren van het leven. En je hoorde al aan het kind dat hij eigenlijk een vader miste. Ja, dat soort jongens gaan opkijken tegen zo'n man als Andrew Tate.
3: Ja.
7: Ja, dan kan je daar heel streng over zijn. Maar je kan ook denken, misschien moet ik die jongen juist even uitleggen.
2: Nou, dat was juist goed. Dat is tenminste een beetje ander geluid.
3: Maar ik had het gevoel dat je je niet zo lang voelde om je dan te uiten bij
7: Jawel, want ik heb het wel gedaan. Alleen toen kreeg je de volgende dag weer al die koppen in de krant. En toen werd ik ineens een Tate-aanhanger en zo. Ja. Vind ik ook niet erg als mensen dat denken. Maar het is niet zo. Nee. Het is natuurlijk heel genuanceerd. En ik ben een beetje te genuanceerd voor al die hele eenzijdige afzeikerij. Ik ben daar niet zo goed in. Ja. Maar ik kan het wel. Dus als je met me begint, weet waar je aan begint.
3: Nou, omdat ik gewoon aan elkaar zit te puzzelen wat ik dan inderdaad gezien heb. En ik hoor ook wel eens wat
7: Wat vond jij dan van mij?
3: Nou, ik had dus het gevoel, als ik dat zie en als ze achter elkaar zet en ik hoor ook wel eens wat
7: Heb je het ook nog achter elkaar gezet van mij?
3: Ja, al die vrouwen.
7: Niet
3: alleen naar jou, maar ik kijk naar RTL Tonight. En dat zie ik dan. En dan hoor ik ook wel eens wat in de wandelgangen. Dat ik het gevoel heb dat jij eigenlijk allerlei dingen wilde zeggen die misschien wat conservatiever waren dan dat RTL dat graag zou zien.
7: Oh, ik weet helemaal niet of dat zo is. Maar
3: dat is de vraag.
7: Oh, ja, maar dat interesseert mij ook helemaal niks.
3: Maar mij wel.
7: Oh, ja, maar ik ben gewoon wie ik ben.
3: Ja, dat mag ook.
7: Of iemand mij conservatief vindt of links vindt, interesseert me helemaal niks.
3: Ja.
7: Ik ben in de eerste plaats mens. En ik ben een moeder, ik ben oma. En daarom zullen wij ook nog wel een leuk gesprek voeren.
2: Ik ben nog geen opa.
3: Maar ik wil best een gesprek
7: voeren. Voordat je er erg in hebt, hè, ben je dan. Okay. Nee, maar
3: Gaat het zo snel?
7: Gaat heel snel. Nee, maar ik ben gewoon mens en ik ben moeder. En ik wil helemaal niet in een hokje gestopt worden door helemaal niemand. Ook niet door jou, Remy.
3: Nee, maar klopt het wat ik zeg?
7: Ik heb geen idee meer wat je vraagt.
2: Maar ik denk dat hier begint het gesprek. Ik denk dat Raymond wil vragen, mocht je wel wat conservatiever zijn in die woke wereld van RTL?
7: Of vind je dat een woke wereld?
2: Ja, daarom is het programma ook helemaal niet aangeslagen. Want het was een en al gewoon sociaal wenselijke meningen die daar loskwamen, waar het Nederlandse volk helemaal niet op zit te wachten.
7: Oh.
2: Maar jij had een afwijkende mening. Als je nou gewoon die had doorgedrukt en een lekkere conservatieve dame was
7: geweest. Ik ben helemaal niet de hele lekkere...
3: Nee, maar de vraag van Wiert is dus, kon dat?
2: Precies. Nou, had dat gekund?
7: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ze dat wel heel leuk hadden gevonden als ik juist het tegenovergestelde was geweest. Oh. Want dan hadden we ruzie gehad in het programma misschien. Maar ik dacht juist zo, nee, ik moet juist een heel onderbouwd oordeel geven. Dus ik vond mezelf helemaal niet zo.
2: Of dacht je dat je een sociaal wenselijk oordeel moest geven?
7: Nee, dat doe ik zeker niet. Maar meer, ik bestudeer dan iets. Mm-hmm. En ik wil graag de voors en de tegens mm-hmm. van iets laten zien. Ja. Maar
2: dat is geen goede tv.
7: Nee, dat vindt helemaal niemand interessant. Nee.
3: Ja, terwijl je daar wel voor aangenomen bent om juist te duiden wat er in die juridische wereld speelt.
7: Ja.
3: Ja.
13: Ja, zie je jezelf vaker aanschuiven? Nu?
7: Bij jou elke week, ja.
13: Ja. Ja, ik doe het nog maar een paar dagen.
3: We hebben nog wel wat vragen.
7: Sonja. Nou, dan ga ik bij elke Sonja. Week bij je site zetten. Sonja?
2: Sorry.
7: Nou, dat vind ik wel echt...
5: Nee, als dit...
13: Even voor de duidelijkheid.
5: Het is ondercover,
13: dat is je zus.
2: I know, weet ik.
13: Hij is
2: ik zei net Astrid en ik maak een fout.
7: Ik ben gek op mijn zus.
2: I know, ik weet het exact.
5: Ze kijkt.
2: Maar ik wilde eigenlijk jou even een compliment geven... want je wordt een beetje aangevallen door die mannen.
7: Oh, dat voel ik niet zo, hoor, want ik...
2: Je wordt kritisch bevraagd, om het zo maar te zeggen. Ik vind het ontzettend stoer dat jij... gedaan hebt wat je daar gedaan hebt. Want je komt uit het niets. Je komt uit een ongelooflijk lastige situatie. Je bent daar gaan zitten. Of je nou de goede dingen hebt gezegd of niet de goede dingen hebt gezegd. Maar je hebt het wel gedaan. En je zegt net hoe blij je bent dat je weer als mens iedereen in de ogen kunt kijken. Ja. Dus wat het je ook gebracht heeft,
7: mensen?
2: Binnen het programma wel of niet... maar het heeft jou tot een gelukkig persoon gemaakt.
7: Zeker,
2: dus beter wordt
7: zeker.
2: Het toch niet?
7: Nee.
2: Dan moeten wij met z'n allen toch ook blij mee zijn?
5: Nou, Astrid heeft vanmiddag gezegd vanavond een heel uitzending van RTL Tonight. Ja. Dus dat is een compliment.
2: Ja, dat doet ze dan goed. En de vragen zijn ook goed.
3: Maar. Nou ja, het punt is juist, dat zijn we juist ook.
7: Dus maar jij bent de politiek aan het maken. Dat ben je aan het doen.
3: Nee.
7: En dat mag. Maar dan moet je mij gewoon vragen naar mijn politieke overtuiging.
3: Nee. Want dat maakt me oprecht niet uit.
7: Oh.
3: Maar ik kan het best wel even inkleden op basis van wat jij zegt... Ik heb jouw boek ook gelezen, Judas en andere boeken.
7: Ja.
3: En ik heb respect voor de strijd die je hebt gevoerd. Mm. Heel veel respect zelf. En mede doordat je op een gegeven moment de stoutschoenen hebt aangetrokken... en gezegd hebt, ik ga uit die anonimiteit en ik ga mezelf laten zien... Daar heb jij veel meer voor gegeven als dat ik dat bijvoorbeeld heb... om op televisie te komen. En dan zou ik het heel erg zonde vinden als mijn vermoeden zou kloppen... dat je je dan toch... bij RTL beklemd voelde om te zeggen wat je vond, snap je?
7: Nee,
3: terwijl je juist
7: ik ga er iets voor zetten. Ik ben het allemaal gaan doen zonder beveiligingen. Dus ik ben echt naar buiten getreden... terwijl ik wel de belofte had, maar daarna weer niet meer. Hè. Dus ik ben echt gewoon... Ik heb het risico genomen omdat ik dacht van... ik moet iets forceren in mijn situatie... anders kom ik er nooit meer uit. Nou, gelukkig is dat goed uitgepakt. Mazzel, weet je wel. Je moet een beetje mazzel hebben. Maar ik ben natuurlijk zo... Eigenlijk best wel... ik deed hele gekke dingen toen ik naar buiten kwam. Ik bedoel, ik was met Albert... Nou, dan ging ik bij Albert Verlinde aan zijn buik zitten. Omdat ik dacht...
2: Was dat
7: een
2: ding
7: bij
2: Wiert?
7: Ik
2: overkom me niet zo vaak.
7: Nu zie ik bijvoorbeeld... Ik zie deze mooie dame zitten. En denk ik eigenlijk alleen maar... Terwijl ik moet hier een show doen. Maar ik denk eigenlijk alleen maar... Wat zie jij er mooi uit? En dat is eigenlijk het enige wat ik tegen jou wil zeggen. Dus ik ben heel erg met dat ik dingen zie en reageer... bijna een beetje als een Mowgli die uit de jungle komt. En zo ben ik daar ook gaan zitten. En ik heb eigenlijk helemaal niet nagedacht over wat mensen van me vonden.
13: Oh, okay. Volgens mij op de een of andere manier zit je hier toch iets meer op je plek.
7: Ja, maar dat komt dan als jou zit. Want ik voel me veilig bij jou.
13: Zijn we daar weer helemaal rond. Raymond, even wat anders. Trump. Ja. Hij heeft gereageerd. Hij is inderdaad verdwenen in een cateringskarretje.
3: Ja, we hebben gisteren die beelden laten zien... waarbij Trump nog zei van niks aan de hand, niks aan de hand. Dat hij tegen die journalisten in Air Force One ook zei van... nou ja, goed, als er wat gebeurt, dan gaan we samen naar beneden. Bleek dus niet zo te zijn, want Trump zat in een ander vliegtuig. En daar werd hij naar gevraagd. En zijn antwoord was eigenlijk van... ja, als de geheime dienst dat zegt, dan doe ik dat.
14: And I just have to do what they say. They go for safety, and I have to do what they say.
15: Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One, but not too dangerous for the press?
14: I think actually the plane that I flew on was at greater risk.
15: Why do you say that? Greater risk
14: because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
13: Zodra hij off-script gaat, wordt het wel een beetje warrig, hè?
3: Nou, en nogmaals, ik kan me voorstellen dat die journalisten denken van... wij zijn nu in het vliegtuig gezet waar die dreiging omtrent speelde. Maar de andere kant van de zaak is dat als je als Trump zijnde... of als medewerker van Trump, die Caroline Leavitt bijvoorbeeld... is zijn perswoordvoerder, net bekend geworden dat zij opstapt trouwens. Maar normaal gesproken praat die dan met de pers. En als die dan tegen journalisten zou zeggen van... de president vliegt in een ander vliegtuig... want er is een dreiging richting dit vliegtuig, dat kan natuurlijk ook niet. Dan staat het in alle kranten wereldwijd.
7: Ja.
3: Dus natuurlijk kun je dat niet tegen al die journalisten zeggen.
13: We hebben zijn punt, die journalisten.
2: Ik denk het wel. Waarom stapt ze op? Omdat ze zwanger is of zo? Of gaat ze met zwangerschap voor?
3: Trump heeft dat net bekendgemaakt. Dus
2: okay,
3: ik ga dat zo
2: want zij is een geweldige woordvoerster. Ja. Hartstikke jong nog.
3: Nee, niet omdat ze meer tijd met de familie doorbrengt.
2: Ja, niet omdat ze zwanger is, want ze heeft net een kind gekregen. Oh, oké, okay, vanwege kindzorg.
13: Maar heeft de pers een punt?
2: Ja, tuurlijk.
13: Trump,
2: tuurlijk.
13: Wat vind jij nou?
2: Ja, tuurlijk. Maar ja, ik bedoel, dit is de president van de Verenigde Staten. Hè, leider van de vrije wereld. Dan moet je natuurlijk dit soort keuzes maken. Ja. En dan heeft de pers pech gehad. Helaas maar waar.
13: Hij gaat voor natuurlijk.
3: Ja, nogmaals, u kan moeilijk zeggen, er is een dreiging. En zeg daar niks over tegen het Verenigde Journal.
2: Dat
13: kan niet.
3: Nee. Dat kan niet.
13: Alberto, jouw nieuwe programma. Ben je erbij?
16: Ja, ik ben er zeker bij. Nee, excuus nog. Ik weet natuurlijk je naam, maar... Ik dacht dat je dat bedoelde.
13: It's water under the bridge.
16: Ja. Oké. Okay, ik ben
13: nieuw seizoen.
16: Wat zeg je? Thomas van Groningen.
2: Nee, ik weet Jan precies wat.
16: Ik wil dan toch wel mijn excuus benoemen.
13: Dat waren we allemaal weer gegeven.
16: Goed, maar ik wil het wel benoemen.
7: Nee, is oké.
13: Nee, jouw nieuwe seizoen. Ja. En ik wil nog even stilstaan bij het vorige seizoen. Want Rob Geus kan zwembaden laten sluiten. Maar door jou gaan er echt mensen de gevangenis in.
16: Ja, dat is niet het doel hoor van ons programma. We willen vooral blootleggen, onthullen. Zeker, dat gebeurt. Vorig jaar hebben we 10 mensen zeg maar celstraffen gekregen. Voor bijna 35 jaar, dat is veel. Verschillende dingen. Het gaat om oplichting, maar het gaat ook om een zorgboerderij. Het gaat om mensen die een boek houden.
7: Zorgboerderij was een fantastisch programma.
16: Of die zorgboerderij. Ja, dat is echt heel naar. Ja. Ja, die twee
13: maar
16: mensen.
13: Wat is dan het doel? Het is toch het doel om die mensen...
16: Nee, kijk, uiteindelijk op het moment dat zeg maar, het doel is onthullen... bewijs halen tegen van alles en nog wat, dingen laten zien. En op het moment dat wij bewijs hebben... dan gaan wij met dat bewijs wel degelijk naar de politie. We werken ook samen. En dan ben ik altijd heel blij dat ze worden opgepakt en dat ze worden veroordeeld. Dus dat is 100%. Maar we zijn een journalistiek programma. En wat ik bedoel te zeggen is, de vergadering begint niet met... wie gaan we vandaag eens willen laten oppakken. De vergadering begint met welke misstand willen we aantonen... en lukt het ons om bewijs te halen.
13: We hebben wat beelden van je eerste aflevering... maar dat behoeft wel enige context. Ja. Kan je even gaan vertellen waar we naar gaan kijken?
16: Nou, we gaan 1 september, dus het duurt nog een paar weken... maar dan gaan we inderdaad beginnen met een best wel rare wereld... over de zaaddonoren. Mm. Wensouders hebben ons benaderd. En die hebben gezegd dat er in het circuit buiten de klinieken om... wordt er ook heel veel gedoneerd. En dan wordt er afgesproken met je moet lachen.
7: Ik ben het niet.
13: Ja, je bent wel. Ja. Het gaat over sperma en hij moet lachen.
16: Ja. Ik was hier wel op voorbereid.
3: Er zijn ook dingen in de natuur die Chris wel heel interessant.
16: Verbaast me niet. Maar die wensouders, die hoeven dat niet per se. Maar die willen een kind. Ik heb bijvoorbeeld twee vrouwen hebben ons benaderd met... ja, we hebben een kinderwens. En dan kun je naar de klinieken toe, vanzelfsprekend. Maar er is ook een heel circuit, bijvoorbeeld via Facebook... waar donoren, wensouders elkaar ontmoeten. En wij hebben een massadonor ontmaskerd. Iemand die er bij de klinieken niet meer in komt. Ik snap dat je lacht ook, maar het is echt een hele serieuze bedoeling. Omdat die wensouders... inmiddels zijn ze erachter gekomen dat deze man tientallen kinderen... heeft. Dat vertelt hij niet tegen deze mensen. Daar is hij niet eerlijk over. En het vermoeden is dat er mogelijk nog heel veel meer zijn. En dat is slecht, omdat op het moment dat je niet weet... hoeveel halfbroertjes en halfzusjes er hebt, dan kan er inteelt komen. Ja. Er zijn ook heel veel kinderen met psychische schade daardoor. Ja. Dus we hebben die wereld in beeld
13: gebracht.
16: Laten
13: we even kijken. En dan, als we daarna nog vragen hebben, kunnen we die stellen uiteraard. Ja. Laten we even kijken.
17: Wij wilden graag een kind, dus wij zochten een donor.
18: Simon, een massadonor die vele koppels heeft voorgelogen.
16: Hoeveel kinderen zijn dat nu in totaal?
19: Meer dan 60. Dit is wel iets waar mijn kinderen de rest van hun leven rekening mee moeten houden.
16: Dit probleem is al jaren en jaren. En je weet zelf niet eens hoeveel kinderen je hebt. Ja. Ja, het is een probleem dat heel veel... deze man bijvoorbeeld komt er bij de klinieken dus echt niet meer in. En die is dan op Facebook actief. Dat is een enorm groot circuit. Ik wist dat ook niet. Ik heb me daarin verdiept. Daar zoeken wensouders donoren uit. En dat gebeurt ontzettend veel. Maar dan verwacht je wel dat de man met wie jij een afspraak maakt... dat hij ook eerlijk is en dat is hij niet.
7: Zit daar een stoornis? Ligt daar een stoornis aan de grondslag? Waarom doen mensen dit?
16: Nou,
7: zijn er mannen die het zo belangrijk vinden... dat ze overal hun zaad verspreiden?
11: Ja, hij presenteert zich niet zo. Hij presenteert zich als iemand die juist deze mensen wil helpen aan een kind. Maar als er zoveel meer kinderen zijn, dan kun je eraan denken. Er is een hele bekende Macedonier, Jonathan Meijer. Die is daar ook voor uitgekomen. Dat hij heel veel kinderen heeft. Een Netflix-documentaire over gemaakt. Ja, daar is uiteindelijk een vonnis over uitgesproken. Hij mag dat niet meer doen. Maar er zijn dus heel veel andere Macedonoren die via Facebook zich aanbieden zonder dat te vertellen.
13: Maar waarom ga je niet gewoon naar een kliniek? Waarom ga je naar Facebook? Die begrijp ik even niet.
11: Nee, ik moet zeggen dat ik die vraag ook had, hoor. Toen die ouders mij melden. Ik heb gesprekken gevoerd met die wensouders. Er zijn verschillende redenen. De wachtlijsten die zijn soms lang. Als je in Amsterdam het wil doen, ben je 3 jaar bezig. Ook een financiële grondslag kan het zijn. Er zijn ouders die zeggen, ik wil heel graag persoonlijk contact met de donor. Ik wil zelf uit kunnen kiezen wie het is. En het is een enorm groot circuit waar mensen elkaar kunnen treffen. Dus ja.
2: Maar die donoren doen niet voor het geld.
11: Nee, dat is de grap. Er is in Nederland een regel dat je maximaal 12 gezinnen mag helpen. En als je eroverheen komt, kom je niet meer bij de kliniek in. Alleen, je kunt dus via Facebook kun je dit soort dingen dus wel gaan doen. Dus die wensouders zeggen, als wij dit aan willen pakken, dan moeten wij dus zelf een advocaat gaan vragen. En die moet dan moeten we naar de rechter toe. En die moet dan een vonnis uitspreken dat die niet mag.
2: Maar Albert, betalen die mensen aan die donoren?
11: Nee, ik moet zeggen dat in dit geval het ook niet een financieel gewin is.
2: Zijn liefdewerk, oud papier, wat die Simon doet.
11: Ja.
7: Maar is hij iemand die contact houdt ook met die kinderen?
11: Nou, soms wel, soms niet. Dat wisselt een beetje. Maar ja, die ouders die zeggen van onze kinderen, die zijn voorgelogen. Wij weten niet precies hoeveel broertjes en zusjes ze straks hebben.
10: Hoe gaat het dan? Als ze dan met die vrouw naar bed? Of gaat het via haar? Spuiten ze het in? Wat doen ze?
11: Het
7: is de natuur.
13: Als je het echt niet weet, is het een goede vraag.
11: Ik zal het heel concreet. Nee,
7: als je het echt niet kan bedenken.
11: Die vrouwen willen dat vaak niet. Dus dan gaat hij even naar de badkamer. En dan komt hij terug met een potje. En dan is dat het. Maar je moet het niet onderschatten, want die ouders die zijn heel erg secuur op zoek naar de juiste vader, naar de juiste persoon. Ik kies heel bewust om met mensen af te spreken, daar een langdurig traject aan te gaan. En als je dan zo wordt voorgelogen.
2: Jij zat met die vent op dat bankje, toch?
11: Ja.
2: Hoe pakt hij die mensen in dan? Want hij ziet er nou niet echt bepaald uit, althans wat we gezien hebben.
7: Adonis.
2: Adonis, ja, precies.
11: Nou, hij komt vriendelijk over. Hij laat zien wat voor opleiding die heeft. Dat zijn allemaal
13: heel geraffineerd allemaal weer.
11: Ja. Ja.
3: En kan het ook niet gewoon zijn dat als je eenmaal bij hem uitkomt, dat je dan ook al heel veel. Dus jij zegt ook net bijvoorbeeld, dus een financiële grondslag ligt daaraan. Maar misschien gaan mensen eerst naar een kliniek en zien ze dan hoe lang dat duurt en hoe duur dat is. Ja. Je bent misschien ook wat wanhopiger als je eenmaal bij hem uitkomt. Of niet?
11: Ja, maar sommige mensen, ik moet zeggen, ik heb ook echt ouders gesproken die er bewust voor hebben gekozen om in dat circuit dat te doen. Maar het is wel een risico.
13: Nou, je hoort het, levert nu al genoeg gespreksstof op. Dus vanaf 1 september moeten we gewoon allemaal gaan kijken. Chris, we gaan het gewoon lekker over voetbal hebben.
10: Zeker.
13: Hey, voor je gisteren van NEC?
10: Geweldige wedstrijd. Ik had het niemand hadden verwacht eigenlijk, want die Grieken zijn een goed elftal. Maar fantastisch gespeeld. Ja. En dan zie je ook dat de invloed van die oude garde, van die Tadić.
13: Nee, ja, mogen we dat zeggen? De oudjes hebben het gedaan, mag ik dat zeggen?
10: 37 jaar of 35 jaar. Oh, kijk, hij schiet hem zo binnen, weet je. Top.
13: Ja.
10: Hij echt heel goed. En die Linssen, die heeft een energie ongelooflijk in de wedstrijd gebracht. En die Tadić, die schold die jonge jongens helemaal van zot als een verkeerde paasgave. Die zette die echt op de plek neer. En ja, geweldig voor NEC, geweldig voor Nijmegen. Geweldig voor Boekie, Marcel Boekhoorn, die club de grote hoofd.
2: Vergeet de trainer niet, Chris.
10: En de trainer, zeker. Ja.
13: En lucratief ook nog wel dit, toch?
10: Dit is, ze krijgen nu al een bonus van 4,9 miljoen. We slaan ze volgende week die Noorden. Dan komt er nog een bonus bij als ze Champions League gaan spelen van 18,5 miljoen. Dus echt serieus geld voor zo'n klein clubje.
7: Lekker.
13: Beude Glimt moeten ze tegen. Beude Glimt,
10: ja. Het Noorwegen. Eerst thuis en dan uit.
13: Verhaaltje van de avond was toch wel die Emre Mor. Die heeft het overal, was een groot talent, overal net niet waargemaakt. Dan mag hij bij NEC komen. Dan valt er een speler uit na 26 minuten. Mag hij invallen? Moest hij zijn oorbelletje uitdoen?
10: Ja, ik ben een beetje flauw van die Italiaanse scheidsrechter. Weet je, hij voetbalt er altijd mee. Maar bij die Italiaanse scheidsrechter is heel streng. Zeg, hij moet eruit, maar hij kreeg hem er niet uit.
13: Die trainer wordt boos.
10: Ja, hij is boos. Die scheldt hem helemaal verrot. Die denkt, wat is dat voor een mafkees?
13: Ja, trek dat ding eruit, zegt hij.
10: Ja, het zal best pijn gedaan hebben, hoor.
3: Dat doet pijn,
10: Om zo'n stuk ijzer uit je oor te trekken.
3: Maar hij speelt daar dus normaal gesproken wel mee.
10: Ja, in Nederland zijn ze wat makkelijker. Tape het af. En ze tapen ringen af. Ze tapen oorbelletjes af. Ja. En dan mag het gewoon.
2: Maar toen bleek er een heel verhaal achter te zitten. Hij slaapt slecht. Want hij heeft van alles meegemaakt, kennelijk. Hij barst ook in tranen uit toen hij die goal maakte. En dat ding helpt hem kennelijk bij het slapen of zo.
10: Ja, het was het grootste talent. Een van de grootste talenten. Bij Dortmund ging hij heen. Dat was eigenlijk, de wereld lag voor hem open. Eigenlijk heeft hij door problemen. Hij was niet zo gedisciplineerd. Hij is naar andere clubs gegaan. En eigenlijk heeft hij ook gezegd: ik ga niet meer voor het geld voetballen. Ik wil mijn plezier terugkrijgen in het voetballen. En dat is gelukt met NEC. Maar hij maakte gisteren die tweede goal. Ja. Nou, hij barst erbij.
13: Dus hij moet vertellen dat oorbelletje gewoon uitlaten. Want kijk,
3: Nou ja, als die scheidsrechter gewoon de regels in de Champions League handhaaft, had iemand natuurlijk wel tegen hem moeten zeggen.
10: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel vooraf, ja. Maar niemand houdt er rekening. Er zit zo'n spanning op zo'n wedstrijd. En niemand denkt van, joh, hij heeft een oorbelletje in, weet je. Dat hou je geen rekening mee. Nee. Maar voor Nijmegen, Wilgen van Schaiken, de algemeen directeur, zat met zijn kleinzoon op de tribune. Die barstte in huilen uit. Het was een hele emotionele avond. Want eigenlijk, het is maar een heel klein clubje. Het is een
13: sprookje toch? Het is prachtig.
10: 12.500 man op de tribune. Het is echt gigantisch.
13: Geweldig, hè, daar. Wat een feestje. Wiert, jij bent als opiniemaker, heb je een duidelijk idee hoe de maatschappij in elkaar zou moeten zitten.
2: Ja, zeker, ja.
13: Toch? Hoe zou jouw ideale school eruit zien?
2: Nou, heel veel discipline, heel veel uit het hoofd leren. Geen telefoons, stampen.
13: Analoog alles.
2: En gezag, heel veel gezag. Respect voor de leraren.
13: Gezellig. Waar kan ik mijn kinderen naartoe sturen?
3: Nou, geen telefoons, daar schaar ik mij wel achter.
10: En ja, Wiert, ook wel goed. Wiert, geen geloof.
2: Geen geloof.
10: Op school?
2: Nou, dat ben ik dus. Ik ben helaas toch nog wel een voorstander van artikel 23. Dat is de wet die bijzonder onderwijs mogelijk maakt.
13: Hoezo helaas?
2: Nou ja, omdat heel veel mensen die willen er natuurlijk vanaf. Alleen in Nederland is het bijna onmogelijk om daar vanaf te gaan. En ik vind, geloofsgemeenschappen hebben het recht om hun eigen onderwijs te creëren. Dus dat vind ik goed. Alleen het wordt problematisch op het moment natuurlijk dat je onderwijs gaat krijgen zoals sommige islamitische scholen, waar kinderen geïndoctrineerd worden. Forum voor Democratie opent nu een school. Daar wordt ook kritisch naar gekeken. Wordt daar politiek bedreven op die scholen? Dus dat is ingewikkeld.
3: Maar ik vind wel dat er een verschil is. Ik weet hoe jij daarnaar kijkt. Je hebt dat recht om dat te doen. Ja. Maar dan gaat het ook mezelf betalen. En ik vind niet dat daar belastinggeld in moet.
7: Nee, de grondwet, hè? Het is een grondrecht, hè? Daar is wel bepaald dat ook bijzondere scholen moeten gewoon ook bekostigd worden.
3: En omdat het in de grondwet staat, daar hebben we ook islamitische scholen aan te danken. En dan kan er nu dus ook zo'n Forum voor Democratie school bij komen. Ja. Maar ik vind, als jij bijzonder onderwijs wil, dat je dat ook zelf kunt betalen.
2: Ja, dan kun je zeggen, maar ja, dat tas je inderdaad de grondrecht aan. Dat is ooit een uitruil geweest, 100 jaar geleden.
7: Dat is een enorme strijd geweest,
3: 100 jaar geleden.
7: Ja, 100 jaar geleden inderdaad.
2: De schoolstrijd is een van de grote conflicten geweest in Nederlandse geschiedenis. Dat kun je niet zomaar een streep onder zetten.
7: Maar de vraag is natuurlijk of je dan dezelfde controle houdt. Hè? Op het moment dat je het ze zelf laat betalen, mag je dan ook als overheid zeggen, dan willen wij ook die controle houden die wij nu. Ik weet niet hoe dat in de praktijk allemaal uitvalt, die controle.
13: Je hoort wel eens dat wat minder gaat. Bezoek van de onderwijsinspectie.
7: Ja. Nou ja, als je dat wegvalt, dan heb je helemaal een probleem.
3: Klopt, maar er zijn natuurlijk tal van dingen en instellingen in de samenleving die niet door de overheid worden betaald en waar wel gewoon controle op is en waarbij je je ook aan de wet moet houden.
13: Ja. Ja. Jij zei net hoe jouw school eruit moet zien. Ja. Nou, er redelijk veel overeenkomsten met de Forumschool, de Renaissance school.
2: Dat weten we nog niet, want ik weet niet wat curriculum is, maar ik kan me voorstellen dat ze daar wel staan.
13: Ze trekken bijvoorbeeld wel een groot verschil tussen jongens en meisjes.
2: Het schijnt dat ze jongens een beetje volgens de islamitische methode jongens en meisjes.
13: Nou ja, ik weet, jij bent conservatief, maar dit is wel heel conservatief, toch?
2: Ja, dat is natuurlijk weer typisch Forum. Kijk, het is ook niet voor niks dat een groot aantal mensen die op Forum stemmen en ook uit de politieke, laten we zeggen, club van Forum sympathiseren met conservatieve islam. Omdat ze eigenlijk dezelfde opvattingen op nahouden op heel veel onderwerpen, zoals de rol van de vrouw, rol van de man, hè, een beetje die manosfeer ook. En kennelijk vinden ze dus, dat heb ik begrepen, dat jongens ander onderwijs dienen te krijgen dan meisjes.
13: Nou, jongens wat autoritairder zijn en meisjes wat dienender.
2: Ja, maar dat is dus het probleem.
13: Gaan we echt terug in de tijd.
2: Ja, maar dat is dus het probleem met het conservatisme. Ik bedoel, ik beschouw mezelf ook als een conservatief, maar als een

0: kinderen bij moet betrekken.
1: Nee, maar kijk, Raymond, 80-90% van het onderwijs volgt natuurlijk gewoon de, laten we zeggen, progressieve lijn. Ja, al die leraren stemmen op Pro of D66. Dus dat is de kritiek van die mensen van Forum. Die zeggen, ja, maar als wij onze kinderen naar zo'n school sturen, dan worden ze geïndoctrineerd door al die leraressen die allemaal op
2: GroenLinks
3: stemmen.
2: Maar daar kun je ook discussie over.
3: Je gaat mij iets te snel. Ga eens terug naar wat je zei over die leraren.
1: Het onderwijs is natuurlijk hartstikke links, laat ik zo zeggen. In het kader van de one-liners. Het Nederlands onderwijs is gewoon voor het grootste deel gewoon heel links. Hmm. En dan kun je met een conservatief kind...
2: Geef eens één voorbeeld.
1: Wat zeg je?
2: Geef eens één voorbeeld.
1: Toch, universiteiten zijn zo woke als een pest natuurlijk. Ik bedoel, dat is echt een verschrikking, de universiteit in Nederland. Als conservatief wetenschapper, zeg maar, kom je daar helemaal niet aan de bak. Het is niet voor niks dat onze belangrijkste...
2: Ik werd op de Universiteit van Amsterdam gezien als rechtsextremist. Ja. Want ik las de Telegraaf. Ja.
3: Nee.
2: Was echt, dus dat klopt wel. Maar daar kun je een discussie over voeren... zonder dat je allerlei andere instanties moet oprichten. Is mijn
4: Weet je waar ze geen jongetjes en meisjes scheiden? In de bondgenoten. Nee, echt niet.
1: Ik vond het weer leuk.
4: Nee. Dat is onze soap. En daar wordt gewoon weer een saga aan toegevoegd.
0: Huh? De laatste saga.
4: Want ik ben het door jou nu gewoon ook gaan volgen, hoor.
0: Ja, ik hoop dat ik heel veel mensen inspireer.
4: Ja.
0: Ik zeg het vaker, het is de nieuwe, de bold en de beautiful. Wat ik wel echt heel knap vind, Anouk heeft dus met die Diederik een relatie... en die vriend ziet dat op tv gewoon gebeuren. En dan ga je met die vriend medelijden krijgen. Maar wat heeft hij nu gedaan? Dat vind ik heel tof. Je hebt, dat weet misschien niet iedereen, maar op de sociale media... filmpjes waarbij mensen op een stoel gaan zitten... alsof ze aan een documentaire meedoen. En dan staat er boven, ik ga nu alles over mijn vriend vertellen. Of honden over hun baasjes bijvoorbeeld. En hij heeft zo'n video opgenomen over Anouk. Nou, van die gozer vind ik dat wel grote klasse. Ja. Dat je daar zo op reageert, want het zal voor hem niet niks geweest zijn.
4: Nee. Wow.
3: Dit is die jongen.
0: Dit is die jongen, ja. Die dus thuis zit te kijken naar...
1: Hoe zijn vriendin vreemd gaat.
0: Ja.
1: Hij is dus een kuk, zoals het heet. C-U-C-K dan.
0: Een?
1: Nou, zo heet het dan. Als je dan een man bent die, van wie dan de vrouw vreemd gaat... en je accepteert dat min of meer.
0: Oh, nou, ik vind het een held.
2: Chris, wist je dat?
5: Ik heb van nooit naar bondgenoten gekeken.
4: Hij ontwijkt de vragen.
5: Ja. Nee, ik sla even over.
3: Gaat hem ook niet. Kuk, ja. Was het.
4: Goh, heb ik weer wat nieuws geleerd.
1: Ja, dat is wel pijnlijk. Hoor, dit.
3: Ik ken het ook niet, hoor.
0: Ik hou iedereen goed op de hoogte.
4: Ja. En Anouk, heeft hij nog contact gehad met het thuisfront?
0: Ja, dat kun je ze af en toe doen met het thuisfront bellen. En die zeggen natuurlijk, kom naar huis, kom naar huis. En wat ze nu vooral tegen haar zeggen is... er is toch niks gebeurd, hè?
6: Je hebt toch geen dingen toch gedaan, toch? De afgelopen week.
7: Dat heb ik wel gedaan.
6: Ah, jezus. Oké. Oh, mijn god.
7: Ik hoop niet dat jullie teleurgesteld in me zijn. Ik weet dat dat allemaal wel zo is, maar ik kom eraan, ja.
8: Ja.
6: En niet teleurgesteld, maar gewoon echt super, super dom.
0: Dat klopt.
1: Ja. We missen wel wat, Chris.
5: Ongelooflijk, maar ga kijken.
4: Ja, kijk. Ja.
2: Zit nu om te kijken.
3: Hij wordt wakker.
4: Chris, Nadine Visser, als ik die naam zeg.
5: Ja, we hebben echt een geweldige sportweek in Nederland. We hebben natuurlijk eerst Demi Vollering gehad. Afgelopen zondag Tour de France. En Nadine Visser, die op 1000ste de 100 meter horde wint in Engeland. Die kogelstootse, Jorinde heet ze geloof ik, die goud wint bij het kogelstoten.
4: En de vette ploeg met
5: de
4: zwemmen net
5: brons. Vanavond bij zwemmen alweer een gouden medaille. Ja. Bij de ploeg achter, ploegen zwemmen. Het was fantastisch.
4: Maar het was echt een bloedstollend, hè, met die Nadine. Op een 1000ste van een seconde.
5: Ongelooflijk.
4: Even kijken.
3: Hoe dan?

0: ze is negen keer heeft ze deelgenomen aan internationale wedstrijden. En nu pas voor het eerst.
1: Heb jij zitten kijken?
0: Ja. En ik heb er ook doorgepost. Want ik vind het zo geweldig dat zo'n meisje dan al die jaren toch doorzet. En dan in het negende jaar, als ze 31 is, toch een medaille haalt.
2: Ze heeft indoor alles gewonnen. Nu voor het eerste keer outdoor. Ja. Is fantastisch.
0: Mooi, hè?
3: Chris, hoe kan het nou dat we dus in de topsport wel dat niveau halen, internationaal? En in heel veel andere opzichten, laten we zeggen, Nederland toch een beetje achterloopt qua doorzetten, aanpakken, weet je wel, gewoon kwaliteit
4: eisen. Jij doet op meer dan het voetbal nu.
3: Ook het voetbal, maar ook de hele samenleving. Een groot deel van de samenleving is een beetje ondermaats aan het presteren natuurlijk.
2: We hebben toch heel veel talent in Nederland, want we hebben heel fijnmazig systemen van sportclubs in Nederland. En het is een heel goed systeem, uniek in de wereld. Iedere dorp of stad heeft

0: Een voetbalclub, atletiekclub, korfbalclub, handbalclub, korfbal. Dat is uniek in de wereld. Hmm. En daar zijn we een beetje aan het verliezen. Want er gaat steeds minder sport vanuit de overheid. Minder geld naar de sport vanuit de overheid. Dat is ontzettend jammer. Want die fijnmazigheid van talenten. Het wordt steeds duurder om te gaan sporten. Wil je gaan voetballen, is dat duur. Hockey is heel duur. Ja. Alle sporten zijn eigenlijk duur. En we eigenlijk moeten naar een systeem toe in Nederland. Dat we die basisschoolleerlingen een vrije keuze moeten geven. Jongens, je kunt gratis lid worden van de sportclub. Want anders gaat die fijnmazigheid eruit. En wordt de sport iets voor de elite.
1: Wel mooi om te zien, Chris. Want we hebben een aantal brieven gekregen van vrouwen. Die waren aangenaam verrast. Van de week zou je het vrouwenwielrennen omhoog te praten. Nu dit.
0: Ongelijk.
1: Het is aan de hand, man.
0: Ik ben ook een vrouwenliefhebber. Nee, maar het is geweldig wat die vrouwen doen. De sport in Nederland is gewoon ondergewaardeerd. En die vrouwen die verdienen gewoon de aandacht die ze nu krijgen. Demi Vollering zondag, fantastisch. En dit is ook geweldig.
1: Nou, ik denk dat we daar allemaal over eens zijn.
2: Ja.
1: Kijken of we straks over nog meer dingen eens kunnen worden. Dat allemaal na de reclame. Meer Oranje Zomer. Tot zo.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Ja, lieve mensen, fijn dat u nog steeds kijkt naar de Oranje Zomer. Chris, die Memphis, was hij nou zo boos?
0: Die was echt boos. Hij was al eigenlijk was helemaal rond met Corinthians om zijn contract te verlengen met 2 jaar.
1: Mondeling, toch?
0: Mondeling, maar hij is bij de financieel directeur geweest, bij de commercieel directeur, bij de algemeen directeur. En op het moment van tekenen weigerde de voorzitter de handtekening te zetten.
1: Ja.
0: En dat contract is nu gecanceld. Maar hij krijgt nog uit het oude contract nog €12 miljoen. Heeft hij nog te goed. Die is ook pleiten. En hij zou nu €500.000 per maand gaan verdienen. Geen kattenpis.
4: Zeg je nu? Is dat pleiten, die 12 miljoen?
0: Ja, die krijgt de club zelf, Corinthians, heeft meer dan €460 miljoen schuld. Dus is eigenlijk technisch failliet. Of zeg maar gewoon.
1: Hij laat het er niet bij zitten, zei hij in
0: dat zegt hij. Maar ja, joh, ga jij je geld maar eens aan in Brazilië. Succes ermee.
2: Ja.
1: Onaanvaardbaar gedrag zal ik niet ongestraft laten.
0: Ja, joh, wat heb je
1: dat zijn teksten, Wiert.
5: Ja, de vraag is waar hij naartoe kan. Hè? Wie zit er nou op Memphis te wachten nog?
1: Moet Xavier bellen?
5: Nee.
0: Nee.
5: Die moet juist afbellen.
0: Nee. Ja. Nee, die oude meuk moet eruit. We moeten naar jong talent, jonge jongens die dynamisch zijn. En die
1: Virgil van Dijk kan toch wel even?
0: Virgil van Dijk, ook een beetje over de datum, hè?
1: Dus we gaan, wat voor tour gaan we op?
5: Ja. Huh? Hoeveel mensen zullen er vandaag in de zon hebben gekeken? Ik kreeg net berichtje in de pauze dat mijn zoontje in de zon heeft gekeken. Die maakt zich grote zorgen.
1: Oh.
5: Die hebben ze naar de arts gebeld en zei die arts, ik word helemaal plat gebeld. Allemaal mensen hebben in de zon gekeken. Ondanks alle waarschuwingen.
1: Ja.
2: Ja. Dat is verleidelijk, hè? Doe wat je niet
5: mag. Ja, maar ik bedoel, je gaat dus waarschuwen en dan gaan mensen natuurlijk juist in de zon kijken.
2: Ja, als je ze niet waarschuwt, dan wat dan?
1: Ja. Hoe reageerde jij op het bericht dat jouw broer naar een...
2: Zo, om even een switch van onderwerp te maken.
1: Dat is dit programma. Dat kan zomaar in dit programma.
4: Eerst even dit en zometeen weer RTL Tonight.
2: Oké. Die heb je nog te goed. Ja.
1: Nee, dat bericht kwam naar buiten. Hij zat in een zwaar beveiligde inrichting. Nu iets minder beveiligd. Ja. Wat heeft dat voor jou voor consequentie?
2: Nou, gelukkig. Oh, je hebt er ook een gezellige foto bij. Jezus, Mina. Ja, gelukkig voor mij heb ik nu hele goede beveiliging. Echt. Ja, en dus ik kan alles, snap je? Dus ik maak me voor mezelf maak ik me helemaal geen zorgen. Maar ik bedoel, ik ben natuurlijk niet de enige. Dus ik maak me wel zorgen om hoe dat in de toekomst moet gaan. En ik maak me ook wel zorgen om... Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die toch onder invloed staan. Omdat, kijk, wij zitten in dit schuitje... maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die hij kent... die iets met hem gedaan of voor hem gedaan hebben. Ja, en dan komt die druk wel weer naar buiten. En dat bedoelen ze altijd met intentie en potentie, weet je. Het is toch iemand die mensen voor zich kan laten lopen. Ja, en dan ben ik gelukkig niet aan de beurt. Maar zodra je iets met hem hebt uitgesproken ooit... dan ben je wel weer chantabel om weer dingen voor hem te gaan doen.
4: Maar betekent dit dan concreet dat hij meer vrijheid heeft... om zich met de buitenwereld te bemoeien?
2: Ja, zeker. Je moet dat ook niet... Kijk, er is natuurlijk een wereld die naar buiten wordt gebracht zoals het werkt. En het is de wereld zoals advocaten die kennen.
4: Ja.
2: En ik word al, natuurlijk, omdat ik weer in die wereld rondloop... dat is het voordeel daarvan, dan hoor je ook weer wat. Ja, dan hoor je eigenlijk dat die inrichtingen eigenlijk zo lekker zo'n mandje zijn. Ja.
4: Okay.
2: En de EBI was natuurlijk al niet helemaal potdicht. Hè. Dat hebben we allemaal kunnen merken. En het hoeft ook niet altijd. Hè. Mensen moeten ook het gevoel hebben dat ze iets kunnen, weet je, want anders worden ze ook onhandelbaar voor het personeel. Maar er is wel een kaliber crimineel waarvan je weet dat het gewoon niks aan ellende gaat brengen. En dan moet je niet gaan kijken wat er nu is gebeurd. Van ja, is er in die tijd niks gebeurd, hè? Dan zeg ik, nee, dat is logisch, want daar is die inrichting juist voor bedoeld. Mm-hmm. Het is er juist voor bedoeld om hem op te sluiten in een EBI, zodat er niks gebeurt.
1: Dus
2: maar als je dat dan als argument gaat nemen... Even wachten, Jill. Mm-hmm. We zijn niet klaar.
4: Okay.
2: Maar ik hoop dat je me kan volgen.
4: Ja.
2: Dus je stopt iemand in een EBI, omdat je daar niks kan. En vervolgens doet hij daar dan niks, hè? Want althans, je ziet het niet. En dan zeg je, omdat je niks doet, mag je eruit. Kan jij mij volgen?
4: Ik snap je, maar ik ben het er niet mee eens.
2: Ja. Nou, en dat is het gekke van het systeem.
4: Ja.
2: Dus als jij dan elke keer vraagt, je moet elk jaar iets nieuws aanleveren. Ik zeg op mijn beurt, kijk naar iemands geschiedenis. Ik weet, hè, financieel gezien, geschiedenis geen garantie voor de toekomst. Maar over het algemeen laat iemand door zijn geschiedenis wel zien wie die is. En waar ik nu heel erg bang voor ben, is wat we eigenlijk ook gezien hebben in 2012. Toen kwam hij er ook uit. Toen is hij ook van ontvoerder, afperser naar knuffelcrimineel gegaan. Ik ben heel erg bang dat we dat weer krijgen. Want nu is het zielig dat hij in de EBI zit.
5: Mag je weer
2: en dat wij bang zijn is vervelend.
4: Maar het is nu niet zo dat de publieke opinie het zielig vindt dat hij in de EBI zit. En er is nu ook niet meer sprake van dat hij natuurlijk vrij kan komen.
2: Dat niet, maar vrij zijn daarbinnen is... Het is een hele eigen wereld, hè? Vergis je niet. Er zijn mensen die daar ook gewoon echt hun relaties, hun handelskennis, hun handelsrelaties opdoen. Ja. Het is een eigen wereld. En die heeft zijn tentakels ook naar buiten. En dat is allemaal niet zo gesloten als wij denken. En dat is prima als ze er maar geen andere mensen mee vermoorden.
1: Maar eigenlijk zeg je, ik zal voor de rest van mijn leven om mijn schouder moeten kijken.
2: Ik moet voor de rest van mijn leven in de beveiliging blijven. Maar dat is op zich niet erg, want ik ben heel blij met de mensen die dat doen. En ik ben ook heel dankbaar dat dat inmiddels zover is.
0: Ja. Ja. Welke vrijheid heeft hij nu dan in de nieuwe kliniek?
2: Sorry?
0: Welke vrijheid heeft hij dan nu wel? Mag hij internetten? Mag hij bellen?
2: Nou ja, dat verschilt per AIT. Maar als je eenmaal in een AIT zit, dan mag je met meer mensen communiceren. Alleen dat is ook al natuurlijk heel erg overdreven dat het in de EBI niet zou kunnen. Want daar zitten ze ook gewoon... Ik heb namelijk die processen verbaal van die PIW'ers gelezen. Daar zitten ze ook al 4 uur. Ja, dat zijn de mensen die ze bewaken.
4: Okay.
2: Zitten ze ook gewoon 4 uur met elkaar te socialiseren en te eten en te drinken en te sporten. Dus het is niet waar dat je daar zo helemaal gesloten zit. En,
1: kortom, je bent er niet gerust op.
2: Nee, ik ben er niet gerust op, maar ik ben wel veilig. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je hier met mij zit vanavond, want het is allemaal oké.
1: Ja, goed zo.
4: Dat zijn we ook niet, toch?
2: Gelukkig.
1: Nee, zeker niet.
2: Gelukkig.
1: Zeker niet. Ik wil nog even stilstaan bij een berichtje van Messi. Afgelopen vrijdag overleed zijn vader. En vandaag kwam een bericht van hem naar buiten, zoals we hem niet zo goed kennen. Heel persoonlijk, heel verdrietig. Hij zegt, hij heeft zoveel voor me betekend, zowel zakelijk als maar natuurlijk ook privé. Misschien stop ik wel met voetballen. Ja. Is dit een beetje overdreven, Chris?
0: Ze waren zo close. Hij heeft altijd de zaken van zijn zoon behartigd. Ze zijn door diepe dalen gegaan. Ze hebben grote successen geboekt. Ze zijn in Spanje veroordeeld wegens belastingfraude. Ze zijn heel close geworden. Nog closer eigenlijk door al die jaren heen. Ja. Hij was echt zijn rechterhand. En zijn alles hier eigenlijk. En ik denk dat hij heel verdrietig is. Want eigenlijk waren ze 24/7 altijd met elkaar bezig. Zakelijk, om hem te ondersteunen als vader. En
1: dus
0: voor hem
1: dus
0: een
1: hij
0: heel
1: zou dit wel eens kunnen menen?
0: Ik denk dat hij nu echt een grote tegenslag in zijn leven heeft. De grootste tegenslag in zijn leven. En het is de vraag of hij er overheen komt.
4: Ja, maar misschien een beetje stom om te zeggen, maar het zou ook een mooi moment kunnen zijn om te stoppen. Toch? Hij moet een keer stoppen.
0: Op zijn leeftijd zeker.
1: Ja. De grootste?
0: Nou.
1: De allergrootste.
4: Zonder twijfel.
1: Ja. Dankjewel dat jullie er waren allemaal. Dankjewel publiek. Morgen zijn we er weer. En dan met...
4: Hele leuke mensen.
1: Van morgen weer.

0: Nu alle AH barbecue spiezen en AH terra plantaardige spiezen 1 plus 1 gratis.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Vrij en aan de andere kant van de lijn Pieter Zwart. Pieter, goeiedag.
2: Goeiedag.
1: Ja, we kunnen het hebben over de Supercup finale. We kunnen het hebben over de tegenstanders van FC Twente, van Ajax. Dat gaan we allemaal niet doen, want we gaan het hebben over de nieuwe bondscoach. Die is bekend en dat is Xavi.
2: Ja, toch wel een verrassende naam. Hij heeft ook natuurlijk... Nu pas vlak voor de aanstelling dook die naam op bij de collega's van de Telegraaf als eerst. En ja, werd nog dezelfde dag bevestigd door de KNVB dat Xavi daadwerkelijk de nieuwe bondscoach is. En ja, wat mij betreft wel positief verrast eigenlijk door dat nieuws. Omdat het is natuurlijk wel een serieuze trainer en een serieuze kandidaat. Iemand die vrij recent nog gewoon in een Europese topcompetitie... landskampioen is geworden. Ja, dat kun je van veel van de recente bondscoaches van Oranje al niet zeggen bijvoorbeeld. En ook in Qatar met eigenlijk minder materiaal heeft hij ook al echt destijds een ploeg echt goed laten voetballen, Xavi. Dus ja, ik ben wel nieuwsgierig wat die Oranje gaat brengen. En ook wel ergens een prikkelende gedachte dat in de jaren 70 dat natuurlijk Nederlandse trainers... naar Barcelona zijn gegaan. Dat die daar verder zijn gegaan dan in de periode van Cruijff en Van Gaal in de jaren 90. Met die filosofie ontwikkelen. En dat wij, Nederland heeft het ooit Spanje uitgelegd. En nu zit je toch in een situatie dat Spanje het weer Nederland komt uitleggen. Maar het is wel die directe bloedlijn die ook Xavi direct aanstipt in zijn eerste citaten. Inderdaad. Zijn presentatie volgt later op 25 augustus. Maar wat dat betreft, het is een Spanjaard, maar het is wel heel erg in de lijn met een Nederlandse gedachtegoed. En dan een moderne versie ervan. Dat is op zich, dat werkt wel interesse in wat voor soort voetbal je straks te zien gaat krijgen.
1: Ja, weet je wat ik vooral mooi vind om bij jou te zien, Pieter? En ik merkte het bij mezelf ook wel. Het is natuurlijk best wel een lange aanloop geweest naar de bekendmaking van een nieuwe bondscoach. Koeman zegt, ik stop ermee na het WK. Oké, en dan gaan er allerlei namen. En namen waarbij je in eerste instantie denkt, oké, Arne Slot, Peter Bos, daar word je vrolijk van. Dan denk je, wat zou dat teweeg kunnen brengen? Nou, vervolgens blijkt dat geen haalbare kaart. Dan worden de andere namen van Reiziger. Merk je toch dat het sentiment minder positief is. Sowieso in heel Nederland daaromtrent. De naam van Martinez valt. En nu toch Xavi, die toch wel als een enigszins als een verrassing uit de hoge hoed komt. Maar inderdaad, de Spanjaarden in Nederland, dat prikkelt. De manier van spelen, die natuurlijk heel erg belangrijk is voor hem, dat prikkelt ook. Maar de vraag is ook altijd van hoeveel tijd krijg je om te bouwen? Want het is meer een kwestie van opknappen dan dat hij op kan bouwen, toch? In korte tijd die hij heeft.
2: Ja, al is het natuurlijk anders. Omdat je nu natuurlijk... hij begint meteen met die XXL Interland periode. Dus die zijn nu langer, die blokken van de Nations League. Dus dat is natuurlijk wel, denk ik, in het voordeel van een trainer die... echt iets erin wil gaan slijpen zoals Xavi dat wil. Ja, wordt ook meteen getest door het pressingvoetbal van Jurgen Klopp. Dus dat is ook alvast een affiche om te omcirkelen in de agenda's. Dus dat is wel leuk dat hij op die manier start. Meteen een aantal interlands. Dus dan kan hij ook meteen kun je gaan zien wat hij gaat proberen bij Oranje. Hoe hij naar bepaalde spelers kijkt. Dus dat wekt interesse. En daar ben ik wel benieuwd naar. En ook wel met een aantal andere namen die je natuurlijk noemde. Het is natuurlijk wel een trainer met, wat ik zeg, met zijn cv als trainer. Uit een hele andere categorie waar je uit aan het shoppen bent. Dus het is wel iemand die niet alleen zelf goed gevoetbald heeft. Maar ook iemand die over voetbal nadenkt. En ja, ik heb dingen over hem gelezen, ook in die periode dat hij eigenlijk zonder club zat. Nou, dat zag je op een gegeven moment ergens in de Spaanse derde divisie een opbouwpatroon dat hem beviel. En dan zijn vrouw die vroeg zich af, ja, waar is die man? Die zit in een soort sabbatical. En dan zat hij de hele dag opbouwpatronen te bekijken van een of ander team uit de seconde division. Omdat hij dat dan toch wel even interessant vond. Of dat hij een van het team gezien. Wat hij op een leuke manier vond pressen. Atalanta bijvoorbeeld in die periode. Daar raakte hij ook door voor gefascineerd. En dan zat hij gewoon hele dagen alleen maar te kijken naar het Atalanta van Gasperini. Ja, ik denk bepaalde andere namen die je gehoord hebt voor het bondscoachschap. Ja, dat die misschien wat minder fanatiek daarin zijn. Terwijl je wel ziet dat het huidige trainerschap dat een beetje vraagt. En dat geobsedeerde, daarin krijg je dan soms ook wel het idee van een vleugje pep. Ik vond het ook wel interessant dat je een aantal interviews van hem hebt gelezen. Eén al dat hij aangaf van dat hij dacht, bondscoachschap, dat ligt mij eigenlijk wel. Maar ook dat hij terugblikte op zijn periode bij Barcelona. Dat is zijn ogen ook een van de dingen die daar fout was gegaan. Wat ook wel interessant is in relatie tot Oranje. Dat hij op een gegeven moment in het begin die lat heel erg hoog legde en heel veel eiste ook in professionaliteit van spelers. En dat hij bij zichzelf bemerkt had dat toen ze eenmaal kampioen waren geworden, dat hij die standaarden eigenlijk iets naar beneden was gaan leggen. En dat het daar in zijn ogen fout was gegaan. Nou ja, als je dat projecteert op een Nederlands elftal, dan kun je daar misschien ook wel van verwachten. Van dat dit jaar ook gaat zeggen van nou, dit is gewoon iets wat je verwacht bij Oranje. En als je daar niet aan voldoet, word je niet meer opgeroepen. Nou, daar ben ik ook benieuwd naar wat hij daar allemaal over gaat zeggen. In relatie tot hoe hij daarop gereflecteerd heeft naar zijn periode bij Barcelona.
1: Ja, grappig dat je dit aan had, hè? Want dat stukje dat zie je bij Luis Enrique en Pep Guardiola bijvoorbeeld weer niet terug. Maar ook eigenlijk als je dan het citaat van het bondscoachschap, dat ligt mij misschien wel. Dat had ik nou eigenlijk niet van, want ik vind het juist echt iemand die iets neer wil zetten, wil ontwikkelen, visie. Niet alleen bij zijn eigen team, maar misschien ook wel clubbreed, hè? Zeker bij Barcelona, wat natuurlijk echt zijn club is. Het is wel iemand die verder kijkt dan alleen zijn eigen team en vooral iets wil ontwikkelen, toch?
2: Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant, het is natuurlijk ook gewoon het leven dat je leidt. En hij had natuurlijk eigenlijk. Het is natuurlijk ook een beetje welke carrièreplanning doe je. En in het geval van Xavi, hij is begonnen bij Al-Sadd. Eigenlijk met het idee, eigenlijk hoe ook tot op zekere hoogte Guardiola zijn carrière begonnen is. Dat wil zeggen, hij speelde daar nog in Qatar en is toen naar Mexico gegaan. Het is eigenlijk in zijn nadagen van zijn spelerscarrière dit soort dingen gedaan. Om eigenlijk op een iets lager niveau een beetje je ideeën te ontwikkelen. Nou, dat heeft Xavi gedaan in Qatar. En dan was zijn ultieme droom trainer voor Barcelona worden. Nou, dat is hij toen geworden. Ook wel een grappig feitje, destijds ook als opvolger van Ronald Koeman al. Dus het is nu de tweede keer dat hij Koeman gaat opvolgen. Maar ja, voor hem is dat eigenlijk de ultieme job. En die ultieme job, die heeft hij al gedaan. Ja, en wat daarna? Zijn droom was eigenlijk daarna, misschien Premier League. Nou, daar kwam hij er niet echt tussen bij de topclubs. Dat die hem toch niet daar zagen. Ja, dan snap ik wel dat je voor jezelf gaat reflecteren van wat ambieer ik? Ja, je gaat dan misschien in Spanje bij een andere club of een lagere club dan Barcelona instappen. En Engeland, dat is eigenlijk je droom. Van, kan ik het ook daar laten zien? Dat komt dan niet. Ja, ga je dan uiteindelijk naar de Bundesliga? Er waren natuurlijk op een gegeven moment ook geruchten over Bayer Leverkusen, dat hij daar ook genoemd werd. En toen was zijn conclusie uiteindelijk, misschien wil ik wel bondscoach worden. En dat is nu dan geworden bij Oranje. Dus heeft Oranje ook wat dat betreft, denk ik, op het juiste moment bij hem aangeklopt. Op het moment dat dit eigenlijk al een beetje in zijn hoofd zat van, bondscoach, dat is misschien wel iets voor mij.
1: Ja, goed om te horen. Maar als we dan ook op VPRO, Sam Planting heeft daar een stuk gemaakt eigenlijk op de manier van hoe liet hij Barcelona spelen? En dan zie je toch ook wel dat hij enige vorm van flexibiliteit heeft. Dat hij niet per se vasthoudt aan het bekende Barcelona voetbal. Dat hij daar ook wel in zoekt naar oplossingen om spelers nog meer tot hun recht te laten komen. Een van de aanpassingen die hij deed, kwam ik terug in het stuk, dat hij het balbezit voetbal wat hij doet, dus veel balbezit spelen, dat hij van zijn opbouw wat aanpassingen doet, waardoor Frenkie de Jong eigenlijk beter uitkomt als een soort vrije controleur. Dus hij kijkt ook wel naar spelers specifieke kwaliteiten. Wat niet verkeerd zou zijn als je kijkt naar de kwaliteit die wij hebben bij Oranje op het middenveld bijvoorbeeld.
2: Nee, klopt. En bij Al-Sadd heeft hij bijvoorbeeld ook wel eens met 3 centrale verdedigers geregeld gespeeld. Dus ja, hij is daar denk ik wel flexibel in hoe hij die ideeën wil gaan toepassen. Daar zal hij denk ik ook wel gewoon kijken. Dat heeft hij toen met Barcelona ook wel echt gedaan. Ja, bij het materiaal. En je kunt ook wel bij hem zeggen dat die talenterkenning, dat ook wel op orde is. Omdat hij natuurlijk een Lamine Yamal, die haalde hij op zijn 15e, haalde die er al bij Barcelona. En recent heeft Jordi Cruijff nog in een podcast verteld dat Xavi hem eigenlijk nog eerder wilde opstellen. Maar dat Jordi Cruijff zei, ja, hij heeft nog geen contract. Dus als je nu gaat opstellen, dan gaan andere clubs gaan met hem lopen. Maar dat zegt denk ik ook wel iets over de trainer Xavi. Dat als u op een gegeven moment ziet van, hey, dit is een talent van de buitencategorie waar ik echt iets mee denk te kunnen. Ja, dan is hij ook best bereid om die voor de leeuwen te gooien. En destijds zat hij natuurlijk ook een beetje bij Barcelona in de periode van doorselecteren. Ja, wat ook moet gaan gebeuren bij Oranje. En misschien dat het ook dat wel makkelijker gaat relatief gezien met een buitenstaander die misschien niet alles meekrijgt van wat iedereen hier in Nederland ervan vindt. En die gewoon met frisse ogen gaat kijken naar die selectie van wat heeft de Nederlandse elftal nodig om over 2 jaar te kunnen presteren op een eindtoernooi. En dan de keuzes maakt die daarbij horen.
1: Ja, ik ga er overigens wel vanuit dat hij abonnee wordt van VE Pro, Pieter. Jij niet?
2: Dat lijkt me een van de eerste stappen natuurlijk Xavi om daar te beginnen. Nee, dat wordt gewoon heel interessant om dat proces te gaan volgen. Dus daar kijk ik ook wel naar uit wat je dan te zien gaat krijgen. Ik vind het vaak ook wel verfrissend dat iemand met een buitenstaande blik naar die situatie kijkt. En waarschijnlijk gaat hij wel met oplossingen komen waar misschien nu in Nederland nog niet echt iemand aan gedacht heeft.
1: Nee, waar ik heel benieuwd naar ben, Pieter, en ik ben ook even benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. En hij is ook tweeledig, hè, want een aantal laat ik het zo zeggen, het stuk van Sam. Daar ging het over het pressen van Barcelona. Dan gaat het om de PPD's, passes per defensive action, laat maar zeggen. Dat houdt ze eigenlijk in dat je hoeveel passes sta je toe bij een tegenstander voordat je hem verovert. Nou, daarin scoren ze heel hoog, dus hij wil gewoon graag hoog druk zetten. Iets wat we de laatste jaren bij Oranje wel minder hebben gezien. Ik ben benieuwd of we zoiets terug gaan zien. En zeker als we dan ook nog eens een keer tegen het pressievoetbal van Klopp. Ja, wat gaat dat teweeg brengen? Maar denk je dat, dat we dat ook terug gaan zien? Want dan ben ik ook wel benieuwd van doorselecteren, een manier van voetballen. Dat zal dan ook wel hand in hand gaan.
2: Ja, en hij zal natuurlijk ook wel weer de afgelopen jaren, wat ik aangaf met die voorbeelden van Gasperini, dat soort dingen, dat zijn ook dingen die hij zelf vertelt in interviews. Dus de kans is natuurlijk wel groot dat als hij een paar jaar uit het trainerspak is geweest, wat in zijn geval zo is, dat hij daar ook wel weer dingen heeft gezien. Destijds deed hij het veel met mandekking, wat op een gegeven moment natuurlijk echt steeds meer de trend werd, 1-op-1 over het hele veld, ook in de Europese top, waarvan je nu al een beetje ziet, zeg maar, met een beetje als absolute kantelpunt de declassering van Atalanta door Bayern. Ja, dat het daar ook weer een beetje in die internationale top van weg bewogen wordt. En dat je daar weer wat andere pressingstructuren terugziet. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat hij zich daarin heeft geëvalueerd. Dat hij daar ook weer wat nieuwe ideeën heeft opgedaan. En waarschijnlijk met zo lang zonder job gezeten. Dat is natuurlijk het nadeel dat hij misschien niet meer echt van nabij heeft meegemaakt. Maar een voordeel kan ook zijn dat hij wel de kans heeft gehad om het op een afstandje te volgen, nieuwe ideeën op te doen. En die gaat hij toepassen met een staf waarvan hij ook aangaf in de eerste citaten dat hij ook wil dat daar Nederlanders in zitten. Dus dat wordt natuurlijk later wordt het allemaal gepresenteerd. Dus dat wordt ook wel interessant. En dan ben ik ook wel benieuwd nu waar de toelichtingen vanuit de KNVB-directie nog vrij sumier. Maar ook hoe zij hebben gekeken naar waarom zij denken dat Xavi de beste kandidaat is om met Oranje op het komende eindtoernooi hoge ogen te gaan gooien.
1: Ja, verwacht je dat er ook dingen gaan veranderen in Zeiss, Pieter? Want hij tekent een contract voor 4 jaar. Hè. We zien bij Ajax, daar nemen ook de Spaanse trainers het over. Nou, die zullen ook een invloed gaan uitoefenen op visie, speelwijze. Maar ook, hoe ga je clubbreed, hoe ga je opleiden? Daar in Spanje doen ze dat natuurlijk, staan ze er goed op dat vlak. Denk je ook dat daar wat verandering in ja, plaats gaan vinden. Denk aan hoe gaan we om met de jeugd, maar ook misschien wel de trainersopleidingen.
2: Ja, ik denk dat hij in eerste instantie wel gewoon echt komt voor het elftal. En daar dat te gaan coachen. En dat die andere dingen, dat dat een beetje secundair is
1: voor Xavi. Wellicht.
2: Ja, nou, dat zou kunnen. Kijk, er komt natuurlijk wel iemand binnen met bepaalde ideeën. En dat kan uiteindelijk kan dat natuurlijk altijd wel weer doordruppelen. Dat gaan we zien. Maar ik denk niet dat dat bij Xavi dat het voor hemzelf de eerste prioriteit is. Maar het kan natuurlijk wel dat hij ook weer wat eigen mensen meeneemt. En die Spanjaarden zijn natuurlijk goed in methodologie. Om alles helemaal tot achter de komma vast te leggen. Dus ja, wellicht als mensen bij de KNVB dat zien, dat ze dan toch ook denken, oh, blijkbaar doen die Spanjaarden of zo, daar kunnen wij ook weer wat van meepikken.
1: Ja, nou, het klinkt allemaal goed. En wat eigenlijk de belangrijkste conclusie is, vind ik in ieder geval van deze podcast, is dat jij enthousiast bent. En ik denk dat er wel veel meer mensen in Nederland enthousiast zijn.
2: Ja, in ieder geval ook enthousiast en nieuwsgierig. Wat er ook nog wel goed is, denk ik, om te vermelden, is dat dit is een Spanjaard die goed Engels spreekt. Hij heeft natuurlijk ook gecoacht bij Al-Sadd. Dat was destijds ook al in het Engels. En er zijn ook veel interviews, et cetera, van hem te zien in het Engels. Dus dat spreekt hij goed. En eigenlijk al die Nederlandse elftalspelers zijn natuurlijk gewend bij hun club ook om in het Engels gecoacht te worden.
1: Ja,
2: dus ja, soms is bij een Spanjaard kan die taalbarrière een probleem zijn. Maar daar hoef je bij Xavi totaal niet bang voor te zijn.
1: En ook dat is goed nieuws, Pieter. Later vandaag nog veel meer op VE Pro als het gaat om Xavi, maar ook om andere zaken. Dan wil ik jou bedanken voor jouw bijdrage in deze VIZSM, zoals we vaker zeggen. Tot ZSM.
2: Tot ZSM.
3: Wat een vrouwenkul allemaal!
4: Godezone FM.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. Op 27 juni vielen er hagelstenen zo groot als pingpongballen en werden veel ruiten van bijvoorbeeld woningen, kassen en auto's vernield. Ook braken er verschillende branden uit. Meer dan 12.000 Achmea-klanten trokken bij de verzekeraar aan de bel. De beurs heeft Achmea gered. De beleggingsinkomsten droegen bij aan een fors hogere winst. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Er zijn verschillende straten in de buurt afgezet. Afgelopen maandag werd een stukje verderop in de wijk explosief materiaal in de bosjes gevonden. De politie legt vooralsnog geen verband tussen beide gebeurtenissen. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Vorige maand werd er al een reactor stilgelegd. Er wordt door het ministerie van Energie naar alternatieven gekeken om toch aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Denk daarbij aan windenergie. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Bedrijven en huishoudens zijn gevraagd om deze maand minder energie te gebruiken. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 jaar te weren van sociale media-platforms. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Eemnes en Muiden 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Is daar een ongeluk gebeurd? Is daar één reis ook afgesloten? De A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging 5 minuten. En het is druk op weg naar Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. En dat zien we op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Zeerooskerken bijna 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone.

0: Goedendag, dit is Voetbalpraat van woensdag 12 augustus. Dat is de dag waarop de zon enige tijd verduisterd werd, maar in Zeist bij de KNVB de zon juist is gaan schijnen. Want vanavond is de nieuwe bondscoach gepresenteerd. Xavier Hernandez gaat het Nederlands elftal leiden. Het is ook de dag waarop de UEFA Supercup werd gespeeld. Paris Saint-Germain wint van Aston Villa. Ajax en FC Twente bereiden zich voor op de returnwedstrijd. Europees gezien, NEC geniet nog na de transfermolen, draait op volle toeren. Kortom, meer dan genoeg om twee helften Voetbalpraat over te praten. Met Anko Jansen, met Kees Kwakman en met Marciano Vink. Even de test. Marciano, hoeveel vingers steek ik op?
1: 5.
0: Ja, heel goed. Ja. Want jij bent blote ogen in de zonsverduistering gekeken.
1: Ja, een beetje geknepen en af en toe weggekeken. Maar een prachtig schouwspel.
0: Maar je ziet
1: en toen kwam ik hier en toen hadden jullie gewoon een brilletje hier liggen. Dus ja, ik heb het laatste gedeelte nog met een brilletje kunnen kijken.
0: Goed zo. Nou, dan kunnen we ook rustig gaan praten over andere zaken dan
1: ik
0: de zon.
1: Ik heb
0: er nog op. Jij hebt met die bril gewoon gekeken. Dan kunnen we ook rustig praten over andere zaken die ons vanavond bezig hielden. Bijvoorbeeld het persbericht van de KNVB dat er nu echt een nieuwe bondscoach is. Namelijk Xavi. En toen dacht jij, Anko?
2: Daar word ik vrolijk van. En dan ga je naar... Waarom? Nou, misschien ook wel dat het eindelijk voorbij is. Er is duidelijkheid en al dat gedoe eromheen van die wel en die niet en noem allemaal maar op. Een buitenlandse trainer, terwijl ik hier ook wel eens heb verkondigd dat ik daar geen voorstander van was. En toch zeg ik nu, ja, ik word er wel vrolijk van. En dat komt misschien ook wel heel erg door de Xavi als voetballer.
0: Ja.
2: Al heeft hij als trainer natuurlijk wel Barcelona gewerkt, kampioen geworden in het eerste jaar.
0: Supercup.
2: Prijzen in de zandbak. Maar ja, ik ben wel toe aan een beetje Spaanse invloeden bij het Nederlands elftal.
0: Word jij er vrolijk van, Kees?
3: Nou, ik word er vooral nieuwsgierig van. Dus dat, en Xavi is voor ons natuurlijk ook... Het is lastig in te schatten hoe hij het gaat doen. Want het zal voor hem ook een uitdaging zijn om ten eerste bondscoach te zijn. Ja, ja. Dan ook nog eens in een ander land. Dus hij zal daar ook aan moeten wennen, denk ik. En wij ook aan hem misschien wel. Maar ik ben wel toe. Ik ben het helemaal eens met Anko met betrekking tot iets nieuws. En ook gewoon qua selectie hoop ik dat hij daarin een beetje gaat verversen. En ja, vooral heel nieuwsgierig. En toch wel een beetje geschiedenis waarin we in zitten. Want het is 78 was het. De laatste bondscoach van buiten Nederland. En ik denk dat we er allemaal in staan dat we Peter Bos of Ten Hag of wie dan ook een Nederlandse bondscoach hadden. Of aan de slot. Hadden we denk ik allemaal achtergestaan. Maar ja, je moet ook kijken wie er voorhanden is.
0: En wie als het beschikbaar dan, is.
3: Wie er beschikbaar is. Maar ook Xavi blijft ook wel een beetje een... Ja, we weten natuurlijk niet zo goed wat we gaan krijgen. Dus dat blijft afwachten.
0: Zat jij gelijk op het puntje van je stoel, Marciano?
1: Het maakt mij eigenlijk helemaal niks uit wie er... Meen ik oprecht, wie de bondscoach...
0: Sorry?
1: Nee, het maakt mij niet zo heel veel uit. Ik vind Xavi prima.
0: Het belangrijkste ambt in Nederland.
1: Ja, dat vind jij. Maar ik vind bij de drie grote clubs in Nederland vind ik eigenlijk nog belangrijker. Die zijn echt ons aan het vertegenwoordigen in het Europese voetbal. Kijk, daaronder wisselt het nog wel eens. Maar die drie grote clubs, dat daar gewoon hele goede trainers staan. En dat we daar punten scoren. En dat we daar het mooie voetbal wat we in Nederland gewend zijn. Dat vind ik helemaal prima. Zo'n bondscoach
0: dus
1: die heeft...
0: gewoon appie van straat
1: kunnen spelen. Nee, nou ja, ga jij nu weer in het hele overdreven. Maar zo'n bondscoach die heeft die spelers, heeft die ze 3 dagen. En dan moet hij toch een team samensmeden. Je kan niet helemaal jouw visie. Ik had wel willen zien bijvoorbeeld de Schreuder bij het Nederlands elftal. Maar ja, wat ga je doen in die 3 dagen? Ga je echt daadwerkelijk die gasten zoals hij NEC laat voetballen?
3: Nou, dat gaat nu wel veranderen, hè? Want dat is nu natuurlijk...
1: Ja, iets langer. Je hebt ze nou iets langer met
0: maar dat is niet helemaal waar. Want 24 september spelen ze de eerste Nations League wedstrijd. Ja. Ik geloof dat ze 21 september verzamelen.
3: Maar daarna heb je ze wel...
0: Ja, maar dan speel je dus 4 wedstrijden in die periode. 24 september, 27 september, 1 oktober en 4 oktober. Ja. Dus heel veel trainingen heb je ook niet zoveel, nee.
2: Maar er zijn toch ook bondscoaches waarvan je wel een hele duidelijke hand ziet?
1: Nee, absoluut. Maar dat weet ik. Bij Xavi weet ik niet. Kijk, een slot, daar weten we van met Hulshof samen. Die hebben een duidelijke visie, een duidelijk beeld. Die kennen ook alle Nederlandse spelers. En die weten ook waar de ververst zou moeten worden. Nou, en dat gaat nu Xavi doen met... Wie zijn de assistenten?
0: Dat is nog niet duidelijk. Daar gaat hij nu mee aan de slag, as we speak. Eigenlijk vandaag de handtekening gezet en morgen gaat hij daarmee beginnen. Nou, zijn broer gaat volgens mij altijd mee, dus dat zal nu ook zo zijn. Ik weet dat de KNVB Ruud van Nistelrooy er graag bij zou willen houden, ook als assistent.
4: Nou ja, die kan Spaans. Dus dat is misschien ook nog wel handig in dit geval. Ja, de naam van Patrick Kluivert zie ik voorbij, voorbij
1: maar
4: komen.
1: Goed, maar goed, weet je, voor mij is het echt om het even wie het gaat doen. Ik vind gewoon echt qua clubvoetbal, daar heb ik gewoon veel meer mee dan een bondscoach. En ik heb me best wel behoorlijk geïrriteerd de afgelopen jaren in het Nederlands elftal op die wedstrijden tegen Spanje na. Dat vond ik echt fantastisch.
4: Yep.
1: Maar... ja, over het algemeen zie ik het wel. En
4: maar
1: ik
4: maakt vind het jou dan ook niet uit of er een Nederlandse trainer is of een buitenlandse?
1: Gewoon als het een goede trainer is met een duidelijk beeld, een duidelijk visie. En helemaal nu dat er ververst moet gaan worden. En dat er spelers toch bedankt moeten gaan worden. Dan denk ik dat je daar wel gewoon een trainer nodig hebt die dat ook wel enigszins gemakkelijk kan doen, want daar zitten ook natuurlijk best wel verhalen aan vast. Spelers die meegegaan zijn met de WK-selectie, die omdat het allemaal ons kent ons en het is al een hele lange tijd bij elkaar en we willen leuke jongens in een groep hebben, want we gaan met elkaar op reis en we gaan, weet je, dus daar vanaf. Er moeten gewoon beslissingen genomen worden en of dat nou Xavi gaat doen of dat het Schreuder was geweest of het Slot toch.
3: Nee, maar het is wel... Tuurlijk, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik vind het wel fijn dat er een beetje een nieuwe swing gaat komen. Maar dat er iets gaat gebeuren.
1: Dat weten we eigenlijk nog niet.
3: Nee, nou ja, goed.
4: Moet de bezem
2: er toch? Van Nistelrooy, wat jij net zei. Ik vind echt dat moeten we vanaf.
4: Want?
2: Nou, omdat als je assistent bent geweest bij dit Nederlands elftal... dan heb je ook gefaald.
4: Ben je ook schuldig?
2: Ja, zeker.
3: Dat zijn trainerscarrière, dat je ook even zegt.
2: En ik kan het nog steeds niet loslaten dat het ook begon met dat hij gewoon afwezig was voor het WK. En hoe het WK verlopen is, vind ik dat ook nog.
3: Eigenlijk vind ik dat ook. Je moet gewoon een hele nieuwe staf. Gewoon alles wat Marciano net zegt over hoe het verlopen is.
2: Het gaan doen en weg en nieuwe start.
4: Maar alleen dan met Spaanse assistenten? Of, ja, maar, want hij heeft zelf volgens mij ook aangegeven bij de KNVB dat hij wel Nederlandse inbreng wil in de staf.
2: Ja, dat is mooi. Maar ja, goed.
3: Als hij
2: dat
3: spreekt gewoon goed Engels toch, volgens mij.
2: Die taal maakt toch voor die spelers allemaal niks uit.
3: Spreekt volgens mij wel goed Engels toch?
4: Jawel, maar goed, om een goed beeld te hebben van de beschikbare selectie is denk ik wel handig, lijkt mij.
2: Ah, ja,
4: ik
2: maar denk... als we de laatste selectie hebben gezien, is het misschien beter om geen mensen
4: geen beeld
2: daar
4: te
2: meer...
4: hebben.
2: Nee. Nee, maar ja. Maar...
4: ja. Nee, ja, maar ja, je moet toch als ergens op voortborduren. Nou... Je hebt het nog een paar weken en dan is het. Dus je kunt ook niet.
2: Nee, ja.
3: Maar een tolk, dan zegt Xavi iets en dan gaat Van Nistelrooy dat dan vanuit. Gaat dat dan vertalen? Ik heb niet het idee dat heel erg...
4: Hij in het Engels
1: en er wordt gewoon Engels gesproken. En die gasten die zijn dat overal wel gewend. Ja, ze hebben 36 verschillende coaches voor hun neus staan. En die praten ook allemaal Engels. En als ze dat niet doen, gaat het met een tolk de eerste maanden. En daarna komen de voetbaltermen echt wel... Ja. Dus dat gaat vrij snel. Maar mij gaat het er gewoon om. Er moet schoon schip gemaakt worden. De spelers moeten gewoon bedankt gaan worden. En zeggen van, hey, luister, dit was het. Nou, gaat Xavi dat doen? Ja. Prima.
4: Is dit het moment om dat te doen inderdaad? Een nieuwe bondscoach, nieuwe cyclus?
1: Je hebt gewoon een WK. Je hebt een EK gespeeld en een WK gespeeld. Het EK zijn we ver gekomen doordat de loting. En dat er allerlei dingen goed vielen. Het spel zag er niet uit. We hebben een aantal wedstrijden gehad dat we dachten, hé, daar zit muziek in.
4: Spanje.
1: En vervolgens zitten we op een WK waar we eigenlijk alles verloochenen. En waar wij voor staan, met Marokko, vind ik wel echt als dieptepunt. Nou, en dan vind ik, dan moet gewoon conclusies getrokken worden. En of dat nou Xavi gaat doen samen met een eventueel Nederlandse assistent erbij, met hopelijk veel Spanjaarden die wat erbovenop zitten. Ja, dan vind ik het allemaal prima.
3: Maar reiziger wordt niet genoemd als eventuele optie.
1: Praat ook Spaans trouwens. Hè?
3: Ja, spreekt natuurlijk ook. Maar goed, als het ook misschien wel daarin een toekomstige bondscoach
4: zien. Goed, ik denk dat het praktisch, als hij gewoon trainer blijft bij Jong Oranje, is dat praktisch natuurlijk lastig.
3: Hij kan niet en doen.
2: Morgen alweer beginnen.
4: Daarom, exact ook dat. En deels zit er natuurlijk ook overlapping in, inderdaad.
3: Ja.
4: Wellicht, want dat gesprek is er ook met de reiziger wel geweest. Wellicht dat daar ook over gesproken is. Maar volgens mij was dat ook vooral oriënterend. En in kaart brengen wat eventueel beschikbare coaches en opties zouden zijn. Jij hebt inderdaad vaak gezegd dat het moet een Nederlandse coach zijn.
2: Nou, kijk, het is een beetje dubbel. Want ik denk als er een Nederlandse coach beschikbaar was, dan was dat ook wel gebeurd.
4: Ja.
2: Ik bedoel, als Slot had gezegd, ik ga het doen, denk ik dat dat gebeurd was. Dus je moet op een gegeven moment verder kijken. Maar het is wel gek dat als je als KNVB de meest dure trainercursus hebt voor Nederlandse trainers. En we vinden altijd dat we behoorlijk wat talent hebben. En op dit moment hebben we geen bondscoach. Dan ja, had je ook bij een Nederlander uit kunnen komen. Maar ja, dat is dubbel.
4: Ja.
2: Want ja, ik zeg ook Xavi. Daar ben ik best wel blij mee.
1: Maar goed, weet je, als je nu ook kijkt naar de Supercup finale, twee Spaanse coaches. Als je kijkt naar de afgelopen jaren Champions League, weer Spaanse coaches. Spaanse coaches die zijn gewoon wat dat betreft, denk ik op dit moment sowieso hot, maar ook gewoon.
4: Ja, maar er is ook een periode geweest dat we allemaal een Duitse coach wilden. En, dat is,
1: ja, dat is wel een hele korte periode geweest met Tuchel en noem ze maar op. Ja, maar goed, het is een kort. Maar die Spanjaarden, je ziet het gewoon. Die hebben toch op een bepaalde manier hoe zij als coaches naar het voetbal kijken en hoe zij dingen kunnen overbrengen, blijkbaar.
4: Maar wat gaat Xavi dan het Nederlands elftal brengen?
1: Ik hoop aanvallend voetbal en gewoon met veel lef. En dan verlies je een keer 4-3. En dan verlies je een keer 4-1. Maar dat je wel allemaal denkt van shit, daar zit echt wel goed voetbal in. En over het algemeen winnen we meer dan dat we verliezen doordat we goed voetballen. En niet omdat we denken van oh jeetje, deze pool komen we wel door. We doen het weer met de oude getrouwe spelers. En het spel gaat weer schuif en schuif en schuif en schuif. En dan wachten we op een bevlieging van een van de voorhoede spelers, Gakpo of een Memphis. Dat willen we niet meer zien. We willen gewoon echt mooi voetbal zien.
3: Nee. Ja. En het mag ook wel een stukje uitdagender, toch? En het mag rustig zijn.
4: Maar kan dat ook?
3: Ik snap ook wel als je tegen Frankrijk speelt, dat je denkt, nou, misschien moeten we ook een beetje op die gasten bij Frankrijk voorin letten.
2: Maar begint het niet daarmee dat we daar eens een keer vanaf moeten? Dat we helemaal niet moeten kijken tegen wie we voetballen?
1: Ja, maar dan verlies je gewoon een keer 4-1. En dan ga je
3: maar ik noem nu
1: kloten.
3: Frankrijk en dan heb je het natuurlijk over de absolute wereldtop. Maar er zijn natuurlijk daaronder ontzettend veel landen waarin je, nou ja, we hebben het tegen Marokko gezien. Een land waarin we
1: hebben niet eens tegen een top 8 land gewonnen.
3: We scheiden gewoon in ons broek. Weet je dat? Ja, en daar moeten we wel vanaf tegen. En dan verlies je inderdaad een keertje van als je tegen Noorwegen moet. Ja, dat
1: exact.
3: Kan.
1: En daar moet je wel naartoe.
4: Maar goed, moet je dan nu inderdaad ook zeggen, nou ja, oké, we spelen september, oktober die Nations League wedstrijden. Dat zal wel.
3: Die helemaal, daar kan je toch gewoon.
4: Precies, we gaan gewoon bouwen, we gaan nieuwe spelers proberen.
1: En daar zou je misschien ook een keer een zeepert oplopen, omdat je iets nieuws wil proberen of omdat je wilt dat de verdedigers echt goed doordekken. Of ik zeg maar wat, hè. Ja. En dan zal het een keer mislukken en dan ga je erover praten in de volgende interlandperiode kom je bij elkaar en dan is dat gewoon geregeld. Nou, zo moet je denk ik proberen te kijken of je Nederland weer naar het, in ieder geval het positieve
2: flink
1: krijgen.
2: Flink doorselecteren.
3: Je hebt wel bij een kwalificatie natuurlijk dat wel gewoon het allerbelangrijkste is.
1: Ja, tuurlijk.
4: Ja, goed, EK-kwalificatie, dat zal waarschijnlijk wel.
3: Jawel, dus dat zal moeten lukken. EK-kwalificatie, dat is. Als je dat niet gaat redden, de komende
4: zodra niet meer van win. Nee.
1: Maar goed, dit is wel leuk.
4: Ja, uiteindelijk is dit dus de uitkomst inderdaad. Nadat er toch ook wat stilte is geweest en heel veel namen links en rechts voorbij zijn gekomen. En iedereen zei, wat is die Nigel de Jong natuurlijk allemaal aan het doen ondertussen. Als je dit nou als uitkomst ziet, Anko, denk je dan, nou ja.
2: Nou ja, het heeft wat lang geduurd helemaal als je het vergelijkt met andere toplanden. Maar ik heb er op dit moment wel vrede mee. Het enige wat wel een beetje blijft hangen is, vind ik wel dat de reiziger wel behoorlijk beschadigd is, denk ik.
1: Ja.
2: En dat vind ik wel.
4: Door?
2: Dat is op zich gewoon de algehele opinie. En iedereen had het over als het reiziger maar niet wordt. En daar zit best wel wat in, hè. Maar daar kan hij eigenlijk helemaal niks aan doen. Hij is eigenlijk helemaal geen partij in dit verhaal. En ja, ik vind toch wel dat hij best wel misschien wel een knauwde hiervan op heeft gelopen. Terwijl het wel gewoon een talentvolle trainer is. Alleen misschien nog niet klaar voor het Nederlandse elftal.
4: Nee.
1: Helemaal mee eens. En Anko, echt mooi dat je dat zegt. Want uiteindelijk is het zo dat iedereen had een mening erover. En de beste man heeft een minder EK gespeeld door allerlei redenen.
4: Met Jong Oranje bedoel je?
1: Met Jong Oranje. Ja. En die ga ik hier niet eens op tafel gooien. Maar er zijn wat redenen en verzachtende omstandigheden.
4: Ja. Nou, laat ik het wel even kort samenvatten. Misverstand tussen club en bond over meerding bijvoorbeeld. Miscommunicatie ook vooral misschien
1: maar
4: wel.
1: Maar goed.
4: Dat soort dingen.
1: En uiteindelijk is hij bondscoach bij Jong Oranje. En ik doe Jong Oranje heel veel. En hij heeft een prachtige kwalificatie toen gespeeld. Waarbij gewoon ongeslagen oefenwedstrijden heeft hij dingetjes geprobeerd. En hij was heel duidelijk naar de spelers toe. En de jongens kwamen daar ook heel graag. Noah Ohio speelde zijn beste wedstrijden in Jong Oranje. Alleen op een gegeven moment, op het moment dat er enigszins sprake was van dat hij bij een kandidaat zou kunnen zijn bij Oranje. Ja, kwamen er allemaal mensen uit krochten met allemaal meningen. En mensen op tv die allemaal riepen dat als hij bondscoach, kijk ik nooit meer. Dan kijk je niet. Maar dat je dat moet verkondigen en dat soort teksten, dat vond ik echt best wel richting het schandalige. Hij is met Ajax, is hij jong Ajax, is hij kampioen geworden. Ik geef veel trainers dat te doen.
4: In de keukenkampioen.
1: Ik geef veel trainers dat te doen. Ja. Hij heeft het nog niet bewezen op het hoogste niveau. Nee, hij heeft het nog niet bewezen op het hoogste niveau. En ik zeg ook niet dat hij bondscoach moest worden. Maar de meningen die er al over waren.
3: Hoe dat kan je, Xavi, ja, is die dan wel bondscoach? Ja. Nee, maar die voetballer die niet geweest in Barcelona.
2: Nee, maar dat is het. Worden met Barcelona, maar dat is toch een iets hoger instapmoment.
3: Ja. Zou dat moeilijker wezen dan met jonge Ajax?
2: Dat niet. Zo kan je het ook weer bekijken.
3: Dat was wel een ander jonge Ajax dan nu. Hè? Dat moeten we ook wel even toe.
4: Zeker, maar dat zou je nog kunnen.
2: Was ook met Frenkie. Ja,
1: dat hij bondscoach moest worden, dat zeggen wij allemaal niet aan deze tafel.
4: Maar dat is het ook. Kijk, Xavi weet ook niet van of hij bondscoach is. Dat moet ook nog wel blijken. Alleen daar gaat niemand nu van zeggen, nou, als Xavi bondscoach wordt, dan ga ik niet meer kijken.
3: Maar dan zou het wel mooi zijn eigenlijk dat een reiziger assistent zou kunnen worden en dan ook zou kunnen leren, zou kunnen doorgroeien. En als hij je dan daarna eventueel wordt, dan denk ik toch dat het minder.
4: Maar los daarvan, Kees, als
3: losmaakt,
4: jij,
3: maar ja.
4: Als KNVB een palet moet gaan maken van, hey, wie zouden we kunnen? Wat zijn ambities ook van mensen die wij zelf in huis hebben? Dan is het toch logisch dat je een gesprek voert met zo'n iemand. Zonder dat
3: met de trainer van Jong Oranje, dat is op zich niet
1: gek.
2: Nee, maar dat is het ook. En hij kan er helemaal niks aan doen. En het was nu wel een beetje te veel. Want iedere vraag die er over een bondscoach of wat dan ook, dan was het eerste antwoord, ging over reiziger. Maar dat is helemaal niet relevant in dat verhaal.
3: In zo'n profiel opstellen, dat vind ik ook altijd zo mooi. Altijd. Ja, we hebben een profiel opgesteld met welke trainer we willen. Nee, je kijkt gewoon welke trainers er beschikbaar zijn.
1: Ja.
3: En dan heb je reiziger en slot. En daarna kwamen, hoe heet die, Martinez en Xavi. Ja. Dat zijn er vier totaal verschillende.
4: Martinez is nooit aan de orde geweest.
3: Nee?
4: Nee.
3: Dus dat is gewoon zomaar opgeschreven.
4: Ik weet niet waar het vandaan komt, maar dat is niet. Misschien heeft hij op een lijstje gestaan, maar daar is zeker niet mee gesproken. Ja. En er zijn meerdere gesprekken gevoerd. Ook met Slot inderdaad. Maar nadat die heeft laten blijken dat hij het nog niet wilde. Of niet wilde. Zijn ze eigenlijk gelijk doorgeschakeld op Xavi.
3: Maar dat zijn allemaal verschillende coaches. Dus ze kijken welke beschikbaar was. En ze zijn met Xavi. Die Martinez er ben ik al.
4: Is dat vandaag op de tribune bij de Supercup?
2: Laten we daar even blij mee zijn.
4: Ja. Waarmee?
2: Nou, dat Martinez het niet gewonnen of geworden is. Want daar werd ik niet vrolijk van bij Portugal en België.
4: Dan zou je nooit meer naar Nederlands elftal gaan kijken.
2: Nee, ik kijk altijd, blijf kijken en zeiken. Maar ik heb goede hoop dat zeiken weggaat onder Xavi.
4: Ja, nee, maar in België waren ze daar volgens mij ook niet zo heel erg enthousiast over, inderdaad. Hij zat op de tribune te kijken naar de UEFA Supercup. Paris Saint-Germain wint met 2-1 van Aston Villa. Werden jullie wel enthousiast van die wedstrijd?
3: Leuke pot.
1: Superleuk. Ja,
3: zeker.
4: Terwijl je misschien op voorhand denkt, nou, we moeten het nog maar even zien.
3: Ja, inderdaad. Ja. En dan nog waren er best wel wat mensen die niet meededen. Bij Villa eigenlijk meer dan bij Paris niet.
4: Ja.
3: Waar die best
4: terwijl je dat zou verwachten ook wel weer.
3: Die toch wel met een behoorlijke opstelling kwamen. En Paris uiteindelijk ook wel. Maar die misten echt nog wel een rijtje spelers. En zijn ook wel wat spelers kwijtgeraakt. Bij Paris is dat minder het geval.
4: Uh-huh.
3: Maar het was een hele leuke wedstrijd die Villa eigenlijk misschien wel had moeten winnen. Kijk het ook naar de kans. En een opzienbarende spits, in ieder geval.
2: Wat een klerenkast.
3: Ja, iemand van 17. Waarvan je, waarbij je denkt, 17.
4: Ja. 17, ja.
3: Dat was een behoorlijke verschijning. Ja. God, allemachtig.
4: En dan druk jij het nog.
3: En hij deed eigenlijk technisch ook best wel slechte dingen. Ja. Hè? Bijvoorbeeld die kopbal. Maar die goal die
4: geboren
3: die
4: in Luxemburg, hij kwam van Metz.
3: Maar die goal die hij maakte was geweldig. Dus hij zat in het rechte. Marquinhos en Pacho. Hij dat zijn toch geen kwijtjes.
1: Die Pacho omver liep bij die ene kans.
3: Dat. Nee, Mendes was dat volgens mij.
1: Was dat niet Pacho die echt omver
3: liep? Nee, was voor mij Mendes. Maar dat maakt niet uit. Hij maakte het ze wel lastig. Ja.
1: Dat zijn gewoon echt sterke spelers. Hij leek wel gewoon een, zal ik het zo zeggen,
4: hij leek geen 17.
1: 20 centimeter breder dan de breedste speler van de verdediger van Paris Saint-Germain. En als ze erachter aan het dekken waren, dan had hij met het gemak waarin hij staande bleef, 17 jaar. Dat kan. Ik zeg het niet hardop, maar dat kan bijna niet, joh. Dat je zo tegen zulke ervaren volwassen tegenstanders ze zo de baas bent.
4: Ja.
1: Zowel in de diepte, want één keer sprintte die weg en toen gaf je die bal aan McGinn en die moest misschien in één keer... Op de eerste meter is ook verschrikkelijk snel. Nou, echt een monster.
4: Gaan ze nog veel plezier aan beleven. Ja. Bizot in de goal en Maatsen speelde.
2: Maatsen was goed.
4: Ja?
2: Ja.
3: Nee, het speelde goed.
2: Echt een goede wedstrijd.
4: Even doorgeven aan Xavi.
3: Ja, die heeft Xavi meteen even genoteerd. Ja?
2: Ja.
3: Ja.
2: Nou ja.
3: Of hij zag die Martinez zitten, maar zag hij, hey, de bondscoach. Ja. Lekker, ja. Dat heb ik gelezen.
4: Had het verkeerde bericht gelezen.
3: Ja, ja, toch niet.
4: Ja, nee. Paris Saint-Germain, daar verwacht je dan misschien inderdaad ook niet zoveel van, omdat er nou, veel WK-gangers en dat viel qua opstelling nog mee. Was het een beetje Paris Saint-Germain zoals je ze normaal gesproken ziet, of was het toch ook nog wel een beetje een slap?
2: Nou ja, ze hebben voor deze wedstrijd nog maar twee oefenwedstrijden gespeeld. We hebben natuurlijk ongelooflijk veel WK-gangers. Dus het is allemaal wel verklaarbaar. En ja, je ziet wel dat in momenten als ze weer tempo konden spelen, ja, dan komt op een gegeven moment een bal bij Kvaratskhelia of bij Doué. En dan, ja, weet je, dat gebeurt allemaal op het tempo. En dan is het ook in één keer in een split second, boom, boom. Ja, en dan, dat is zo'n kwaliteit. Die goal van Kvaratskhelia ook weer.
4: Ja, die man dat kan, was de 1-0 na 20 minuten.
2: Die man is ook zo ongelooflijk.
3: Toen raakte hij hem wel even kwijt, onze grote vriend.
2: Ja.
3: Hij begon niet, spits.
4: Die
3: begon niet zo goed, maar daarna wel.
2: Ja, dit is... Ja, en een slaapmomentje van Cash bij de tweede goal. Steekbal van Dembele. En wij zeiden eigenlijk allemaal buitenspel. Ja, die stond er toch nog, die stond even anderhalve meter achter zijn centrum.
1: Aanname van Doué.
2: Maar Doué, ja, dat is ook weer zo'n kwaliteit dat hij herkent van... Ik heb zoveel ruimte dat ik hem eigenlijk nog weer terug mee kan nemen richting de as, waardoor de hoek om af te werken veel groter wordt.
4: Uh-huh.
2: Ja, en dat gaat dan allemaal ook zo makkelijk. En als je ziet hoe die bal in het net ploft... naast een paal in de zijnet. Ja, dat is allemaal zo'n kwaliteit. Normaal.
4: Kortom, voor de tweede keer op rij. Vorig jaar ook wint Paris Saint-Germain de UEFA Supercup 2-1 tegen Aston Villa. Zometeen de tweede helft gaan we praten over de Nederlandse clubs in Europa. Over allerlei transferprikkelen. Over Memphis, kortom, nog veel meer. Zometeen. Dag, tot zo. De tweede helft van Voetbalpraat op woensdag 12 augustus. We weten inmiddels dat Xavi Hernandez de nieuwe bondscoach is van het Nederlands elftal. Dat Paris Saint-Germain met 2-1 wint van Aston Villa, de UEFA Supercup, een 5 miljoen ongeveer daardoor bij kan schrijven.
3: Paris?
4: Ja.
3: Oh, dat kunnen ze gebruiken.
4: Ja. Om Mika Gods te halen.
3: Ajax, hey, gaan we weer 5 miljoen omhoog. Zal het nog lang duren?
4: Nou ja, ik las berichten, nu we het daar toch over hebben inderdaad, dat het na deze wedstrijd dat ze door wilden gaan pakken.
3: Ja.
4: Maar goed, Mika Gods is ondertussen wel met Ajax mee naar Shelbourne.
3: Ja. Nou ja,
4: Park gaat hij morgen
3: dat
4: zitten.
3: Moet natuurlijk wel gewoon lukken. Dus in principe zou je dan kunnen zeggen, oké, Paris heeft de Supercup, Ajax is door. We maken het rond, om het zo maar even te zeggen.
4: Ja. En zien jullie dan Mika Gods schitteren bij dit Paris Saint-Germain?
2: Ja,
3: nog niet, nog niet zoals Kvaratskhelia. Nee. Maar ja, het is natuurlijk wel een jongen die enorm veel potentie heeft. En ja, we zitten elke week weer naar de wedstrijd te kijken. Die jongens die mensen passeren, die creatief zijn. Ja, daar gaat het om.
2: Ik heb toevallig vanmiddag een compilatie van hem zitten kijken. Dat is wel echt smullen.
4: Ja, maar als je een compilatie van hem maakt, dan is het ook genieten.
2: Nou, dat, ook niet bij iedereen, Pascal, dat weet jij ook.
4: Nee, dat is uitsluitend genieten.
2: Nee, maar hij heeft wel ook dat echt specifiek, dat passeren, wat Kees ook zegt. Ja,
4: nou ja,
2: bij hem zijn voetenwerk is van bizar niveau.
4: Ja, nou ja, wij waren zondag bij PK. Ja, ja. Dus op het moment dat hij erin komt, er gebeurt gewoon wat.
3: Tuurlijk,
4: ja.
3: En je ziet het ook, ik was bij Twente, Heerenveen Twente. Oyerzetter heeft zijn dag niet. Meerveld wordt gewisseld bij Heerenveen. En die komen de laatste half uur niet meer over de middenlijn. Het is echt, die jongens moeten...
2: Kan je de doelen weghalen?
3: Nou ja, we onderschatten misschien nog wel eens hoe belangrijk zo'n speler is. Die gewoon eventjes die passeert. En natuurlijk valt er nog genoeg te verbeteren bij Gods. Ja. En zal hij daar niet meteen 30 wedstrijden spelen. Maar ja.
4: Barcola begon op de bank vanavond.
1: Ja, zat op de bank. Maar moeten ze die niet
2: is ook niet ingevallen.
4: Nee.
1: Dus moeten ze die niet eerst verkopen voordat ze door kunnen schakelen? Ze hebben die spits natuurlijk wel verkocht voor
4: 73 miljoen.
1: Ja. Hoe heet die Portugees?
3: Ramos.
1: Ramos. Ja. Gonzalo Ramos. 73 miljoen. Maar goed, ze zullen geld hebben. Maar je wil niet en straks met Barcola zitten. En dan met Gods en Kvaratskhelia aan de linkerkant.
4: Nee, dan zal hij wel weg moeten inderdaad.
1: Ja, hij zal eerst denk ik weg moeten.
4: Ja. Nou ja, dat gaan we afwachten. Eerst moet Ajax dus sowieso morgen op dat prachtige Tolka Park. Hebben jullie dat gezien? Het thuisstadion?
3: Nee, ik heb het niet gezien.
4: Van Shelboom. Vanavond even ESPN Vandaag terugkijken.
3: Ja, maar AZ daar ook een klein tribunetje gespeeld?
2: Dus ik heb een goal gezien van dit weekend. Ze verloren thuis, hè, dit weekend.
4: Ja, ze verloren volgens mij, ja.
3: AZ heeft er ook gespeeld, toch? Laat, niet zo lang geleden. Voor mij is het achter dat doel dat je nog een stuk gras hebt, volgens mij. Maar niet zo lang geleden, volgens mij.
4: Vorig jaar, toch?
3: Goed, ja. Maar een leuk stadionnetje.
4: En geen probleem om door te komen?
1: Nee, natuurlijk niet.
3: Dat mag ik toch hopen.
2: Die waren slecht, hé.
3: Ja, dat had natuurlijk al lang al 5-0 moeten zijn. Ja. Maar ja...
1: die waren echt slecht.
3: Ja. Nee. Danny Beach, of weet drie ook alweer de keeper. Jan Joost's favoriet.
2: Die back bent. Dat was ook
3: ja, een goede. Ja. Nee. Maar goed, nee, dat moet geen probleem worden. Ik bedoel, dat lijkt me logisch. Nee. Dus Ajax zelf speelt als vorige week, dan gaan ze meer goals maken en dan winnen ze.
1: En als je het probleem hebt, dan gooi je gewoon Gods erin.
3: Nou ja, of die spits.
4: Nou ja, dat was natuurlijk de vraag of hij ook fit weer was. Want hij had een beetje last zondag. Ja. Maar hij heeft vanochtend gewoon getraind hier. Dus dat lijkt
1: maar ja, hij heeft toch ook gezegd, zolang hij voor Ajax kan spelen, speelt hij.
4: Dat zei hij zondag.
1: Nou, ja, toch?
4: Ja. Dus. Ajax geen probleem met Shelburne. Twente nog problemen met Dutch, denken jullie?
2: Dutch
4: in Slowakije na die 6-0 thuis?
3: Ze vonden wel van Bolton Wanderers in de voorbereiding.
2: Ik had ze een beetje overschat. Hè?
3: Ja, maar dat is wel, als jij dat leest, dan denk je...
4: Jij zei voor de wedstrijd in Enschede, dat is toch best een ploeg waar je...
2: Ik had zo iets overschat. Maar het is altijd, ik had er gelukkig nog wel bij gezegd... van, het is wel moeilijk inschatten hoe dat zich verhoudt tot FC Twente. Ja. Nou, dat werd wel duidelijk. Ja, want Twente is ook nog geen...
4: Stond de greephouding.
3: En Twente was heel goed die wedstrijd, want afgelopen zondag was het een stukje
4: minder. Een ander Twente.
3: En natuurlijk een andere tegenstander, weet ik wel. Maar die kunnen lekker roleren, toch? Hier en daar gaan wat mensen rust geven, geloof ik.
4: Ja.
3: De spelers zijn achtergebleven. Dus dat is ideaal.
4: Ja.
3: En dan kunnen ze zich richten op...
2: Kiev?
4: Back thuis.
1: Ja. Nee, maar wie heeft Kiev toch?
2: Ik ga Slot er niet overslaan.
1: We hebben het nou toch over de kwalificatie. Ja, dus volgens mij is Kiev toch was aan de winnende...
3: Ja, nee, nog Kiev of Karabach, toch?
1: Kiev staat
3: dat
1: voor.
3: Wordt sowieso een lastige... En dan is natuurlijk dat weekend daarna vrij. Dus die kunnen zich dan wel redelijk richten op de potjes daarna. Dus dat is fijn.
4: Het belangrijkste nieuws misschien bij Twente vandaag was wel dat Mees Hilgers...
3: Ja.
4: Weer mee traint.
1: Ja.
3: Was er opeens weer.
4: Jij kijkt ook ineens heel verbaasd, Marciano.
1: Ik dacht dat dat een beetje einde verhaal was.
4: Ja.
3: Van maar is daar nou dan toenadering gezocht dat je toch...
4: Nou ja, blijkbaar wel, want anders kom je niet om elkaar.
3: Nee, maar het is toch best wel gek dat hij dan opeens nu wel weer er is. Je dacht eigenlijk dat dat wel weer oké was.
4: Nou ja, hij was ook gewoon echt letterlijk niet meer, zeg maar.
2: Ja, maar zijn contract is natuurlijk niet...
3: Stilzwijgend verlengd,
2: zeg
3: maar.
2: Ja, dat is zo'n... Die zaakwaarnemer heeft gewoon een fout gemaakt.
3: Ja. Ja, maar de vraag is, moet hij daar dan zo...
2: Maar goed, een fout.
3: Hij heeft een kruisbandblessure gehad. Moet je dan niet gewoon uiteindelijk toch hartstikke blij zijn... dat je gewoon bij Twente onder contract mag staan?
2: Zeker.
3: Lijkt mij, hè?
4: Ja, maar als je graag weg wil.
2: Maar als
3: hij zit nog midden in zijn revalidatie. Hij zit in zijn revalidatie.
2: Als hij nog een jaar niks doet... heeft hij ook een groter probleem.
3: Nou ja, goed. Maar goed, nu heeft hij in ieder geval inkomen. En kan hij misschien in de winterstop, kan hij trainen. En dan kan hij in de winterstop misschien de stap maken. Maar ja, goed, het is dus ook maar van buiten af bekeken. Maar
1: buiten dat met een kruisband is het wel echt noodzakelijk... dat je dus zeg maar geleidelijk aan weer terug... En bij je oude club of de club waar ze je kennen.
3: De groep
1: waar
3: ook. Club,
1: en de groep je kent, dan kan dat veel makkelijker
4: het
1: en veel
4: lijkt
1: beter.
4: Me dat ze inderdaad dat ook
1: een nieuwe club heeft geen geduld. Daar moet jij op een gegeven moment te staan. En stel dus dat hij genezen is, ben je nog niet fit.
4: Nee.
1: Snap je? Dus op het moment dat jij fit bent, ben je ook nog niet wedstrijdfit. En helemaal met de kruis, want het zit ook hier.
3: Maar ze hebben natuurlijk wel genoeg centrale verdedigers. Dat is wel het verhaal. En daar zal hij waarschijnlijk ook naar kijken. En met Lemkin en Bruns en Prupper die rechtsbenig is. Ja, zal hij ook wel zien. Dat wordt
4: een... Nee, maar er zal bij beide, aan beide kanten ook wel een soort van realiteitsbesef gekomen zijn. Van aan zijn kant, hey, ik moet ook wel weer fit worden helemaal. En inderdaad mee gaan trainen. En de club zal ook denken, als hij niet op het veld verschijnt... hebben we er ook helemaal niks aan. Dus,
3: In de winterstop afscheid nemen lijkt mij het beste voor iedereen.
4: Ja, nou... Dan gaan we dat in de winterstop zien. Genieten jullie nog na van de NEC trouwens?
2: Ja, het is toch wel mooi, hè?
3: Mooi potje.
2: Ja. Zes jaar geleden nog... ik zag vandaag een foto van een lege Goffert tegen Almere City. Een
4: compilatie. Ja. Ook?
2: En nee, maar dezelfde dag. Ja, dat is wat social media doet. Hè. Dan zie je dat soort dingen langskomen. En dan zes jaar later Champions League in de Goffert, uitverkocht huis. Ja. Miljoenen hier en daar.
1: En NEC moet echt wel ontzettend blij zijn met Nijasmić. Ik ga het gewoon iedere week zeggen. De beste man is zo goed.
4: Zullen we dit even losknippen? En dan
1: ja, dit kan je gewoon copy-paste de komende weken doen. Ik verbaas me echt dat ze die... Ze wilden die al twee seizoenen geleden hebben. En toen wilde die volgens mij nog eerst in de zandbak ergens daar blijven. En toen hebben ze hem dus vorig jaar gehaald. Nog nooit van gehoord. En op een gegeven moment kwam hij vanaf de bank het elftal binnen. Nou ja, en ik denk dat iedereen in Nijmegen en omstreken ook wel ziet wat voor belang het is dat hij op het middenveld staat. Ja. Wat een werk hij verzet. Ook in de extra tijd, die sprint die hij terugtrekt, het terugmaakt om alsnog aan de zijkant te gaan verdedigen. Buitengewoon.
4: Ja.
1: Ja, weet je, we hebben het heel vaak over Le Breton. We hebben het over Tadic. Nu gaat het heel veel over Linssen, het werk wat hij verzet. Maar op zo'n grote ruimte kunnen verdedigen en het spel naar je toe kunnen trekken, dat is echt ongekend.
3: Maar hij zat dus bij Al-Sharjan, hè? Ja. En dat is een satellietclub van Ajax.
4: We hebben daar ook niet helemaal de contacten...
3: Dat is toch best wel...
1: Heb je nou, dit opgezocht?
3: Gisteren hebben we bij Ajax hebben ze het al drie jaar over een zes of twee jaar.
5: Deden wij niet de eerste wedstrijd van de NEC dat hij de eerste minuten maakte? Was dat met jou? Dat weet ik niet meer.
3: Dat weet ik niet.
5: Maar toen was binnen vijf minuten al, kon je al zien inderdaad.
3: Ja, maar ik las net ook wel een stuk op bij onze collega's van VI dat hij het... daar helemaal niet naar zijn zin had, omdat het te warm was en het tempo te laag. En dat hij dus helemaal niet zo, dat hij dus helemaal niet goed was daar. Ja. Dus dat zegt ook wel weer dat het misschien ook weer niet zo onlogisch is dat ze daar hebben gedacht, nou, die moet naar Ajax.
1: Is wel zo dat het spel wat Schreuder met NEC speelt, is hem wel echt op het lijf geschreven. Het is toch zo dat bij grote clubs zie je dat die zes toch wel ietsjes meer ingeperkt is op het middenveld, controleur spelen, de sterren aan het werk zetten. En hij is aan het pendelen en aan het doen. En hij mag overal komen. Ja. En overal waar hij komt, doet hij het ook voor het team hartstikke goed. En dat is dan bij de grotere clubs wel iets minder. Je ziet wel de zes daar wel echt eentje die hooguit tussen de verdediging terugzakt. En daar dan op een heel compact gebied. Of echt voor de verdediging regeert.
4: Ja, en ze hebben hem ook echt op het middenveld nodig, bleek ook gisteren maar weer eens inderdaad. Want van het weekend speelde hij in de centrale, omdat ze te weinig verdedigers hebben. Maar vandaag komt er een nieuwe doelman. Ja. Bolster, Oostenrijker, van Wolfsberger AC.
2: Ja,
4: dat is die verdediger is er nog steeds niet.
2: Nee.
4: Althans niet officieel.
2: Nee, ja, hoe ik Schreuder hoorde na de wedstrijd, had ik wel verwacht dat er een verdediger klaar stond. Ja.
1: Die van Porto, toch?
2: Maar goed, je weet nooit hoe dat gaat. Misschien is dat wel zo, maar zit dat nog op medisch of papierwerk of wat dan ook. Maar ja, goed. Jules de Korte kan zien dat er verdedigers nodig zijn.
4: Ja,
3: dat is vorig jaar natuurlijk ook al, hè? Ja. Het ook al heel lang om...
4: want ik las vandaag dat ze ook wel toch bang zijn dat Sandler wel weer...
2: Ja, maar het houdt natuurlijk een keer op. En met Sandler wist je eigenlijk dat dit eraan zat te komen. Maar hij moest weer een half uur, hij moest weer... Ja. En ja, dan weet je dat het helemaal een keer in elkaar dondert.
1: En het is eigenlijk ook best wel sneu als je eigen coach zegt dat je gewoon niet... twee keer in drie dagen kan spelen.
4: Ja,
2: maar ja, het is ook wel heel
4: als hij zou zeggen dat het helemaal
1: zo oud is, Sandler. Toch niet zo heel oud.
4: 28, 29 is sterk uit mijn hoofd.
2: Maar voor zijn doen heeft hij nu echt heel veel wedstrijden gespeeld, hè? In de zin van die periode daarvoor, de jaren bijvoorbeeld bij City onder contract.
3: 29.
2: Zoveel blessures, zo weinig minuten. Dus eigenlijk is het nog knap dat hij zoveel wedstrijden nog wel speelt.
1: Ja, maar als je 29 bent en je kan geen twee wedstrijden in drie dagen spelen. En dan
2: ja, maar als je zoveel blessures hebt gehad...
1: Nee, dat snap ik. Maar dan is het best wel kloten dat je dan bij NEC zit... waar ook nog eens hele grote ruimtes moet verdedigen.
3: Ze waren met Kaplan natuurlijk bezig, ook nu weer.
4: Ja.
3: En daar hoopten ze dan waarschijnlijk vorige week al akkoord mee te zijn. Maar ja, dat kwam dan met
4: er zijn 2 of 3 verdedigers voorbij gekomen waarmee ze inderdaad net elke keer of net misgrepen. Of een familielid zei van nee, we gaan het niet doen. Of zaakwaarnemer ineens rare dingen. Ja. Nou ja, zoiets.
1: Maar ja, nu zei Schreuder zelf, het maakt me niet uit hoe oud ze zijn als ze maar komen. Ja, weet je, het was echt zo een soort noodkreet.
4: Het moet snel.
2: Leeftijd is sowieso.
1: Leeftijd maakt me niet uit, zei hij.
4: Nee, volgend weekend hoeven ze niet tegen Excelsior te spelen, want die wedstrijd is verplaatst.
3: Ja, dat is een goede zaak dan, vind ik.
4: Ja, wel.
3: Vind ik wel. Maar ja, dat is nou eenmaal, dat mogen de clubs beslissen. En ja, als je nou zo'n belangrijk potje speelt, dan zou ik daar maar gewoon gebruik van maken.
4: Dus tussen de 2 wedstrijden van Boer de Glimt in.
1: Lastige tegenstander.
4: Ja. Iedereen was gisteren best enthousiast daarover, maar ik dacht wel gelijk,
1: lastig.
3: Ja, ik weet ook niet of Union of dat nou lekkerder was geweest. Want die hebben er ook wel invloed gemaakt. Ook het enige is misschien dat het natuurlijk, je moet daar naartoe. En met name die uitwedstrijd daar.
2: Maar is het lekker?
4: Jij maakt zo'n bewegingetje met je mond. Nou, moet te doen zijn.
2: Nou, helemaal niet. Ik vind Beude een geweldige ploeg. Niet voor niks vorig jaar gezien.
4: Ja.
2: En dat blijft, die spelers blijven maar elke keer daar. Dus dat is op zich. Maar ik denk dat het voor NEC wel het voordeel is. Kijk, NEC, die gaan dat weer doen. Ik denk dat het een voordeel is om tegen echt een voetballende ploeg dat te kunnen doen. In plaats van tegen een ploeg die vrij direct en fysiek kan gaan spelen.
3: Fysiek, fysieker.
1: Maar dat hebben ze nu toch tegen Olympiakos toch ook gedaan? Hebben ze toch, zijn ze over 2 wedstrijden toch ook de betere geweest?
2: Ja.
1: Olympiakos, fysiek, lange bal.
2: Ja.
1: Dus ik weet je, Bode Glimp is gewoon echt, als je er geen druk op krijgt, dan is het echt een lastige ploeg.
2: Nee, maar daar is NEC toch juist heel goed in?
1: Nou ja, dat zeg ik. Maar als je er geen druk op krijgt, dan is het wel open.
2: Ja.
1: En dat heb je in een aantal wedstrijden in de competitie richting het einde ook al gezien. Dat ze er niet helemaal druk op kregen. En als je er dan doorheen voetbalt, dan heb je gelijk een overtal.
2: Ja, maar
1: dus daar is Bode wel heel goed in.
2: Maar is toch meer het voetbal in de zin van vaak in de bal spelen. Heel veel mensen dicht bij de bal.
1: Maar ze kunnen wel vanuit
2: het
1: middenveld heel kort en dan versnellen. Ja. Daar zijn ze echt goed in. En daar heeft, denk ik, NEC wel moeite mee. Maar goed, we gaan het zien.
3: Het was gewoon allebei altijd heel lastig geworden. Dus
1: Dat is wel een finale.
3: Is hier wel eens koud in Noorwegen. Dat is wel lekker. En toch?
4: Graad of 10, 15.
3: Echt? Nu al?
4: Ja, volgens mij wel.
2: En weer in zijn
4: het is ook geen 20 graden, hoor.
1: Hadden die ook zonsverduistering? Maar
4: die hebben allemaal met een brilletje gekeken. Net
3: als, ja, dat kunstgras is natuurlijk. Want Arnold was er geweest met Twente. En die zei echt van dat kunstgras
4: daar. Dat begon daar, die is gisteren gelijk naar de wedstrijd al lopen.
3: Ja, dat kunstgras daar is echt wel een dingetje, zei hij. Dat is niet top.
2: Tadic is zijn voorzet nog niet kwijt, hè?
4: Nee, hè?
2: Die zijn wel op maat, hè?
4: En zijn wasbordje ook nog niet?
2: Die laat hij trouwens ook heel vaak zien.
4: Te passen
2: zien. Hij mag graag.
4: Maar als ik dat zou hebben, zou ik dat ook luisteren.
2: Wel, trouwens,
3: die kapbeweging.
2: Ja.
3: En dan het vaak het overzicht, weet het je? Is die, wel, die ene bal op Sherry.
2: Ja, het is wel meer vanuit stilstand geworden. Nog iets meer, maar er zit dan nog zoveel kwaliteit in.
1: Ik vond het eerst leuk om naar Tadic te kijken bij NEC.
2: Ja,
4: voor het eerst?
1: Ja, bij NEC.
4: Oh, oké.
2: Ik
1: vond de andere keren gewoon dat hij tekort kwam in het druk zetten toen hij als spits. En de andere keer dat hij invul, vond ik hem meer een verkeersagent dan dat hij aan het voetballen was. Heel simpel.
2: Lag toch echt puur aan zijn positie.
1: Nu van, ja, maar daarom zeg ik, ik vond het gisteren.
4: Uh-huh.
1: Vond ik het echt leuk om naar hem te kijken weer. Ja. En dan zag ik weer Tadic de dingen doen die, ja, waarvan
4: de
1: ik...
4: De Tadic dingen.
1: Ja.
3: Ja, het is wel, naar wie die allemaal aan het wijzen is in de hele wedstrijd. Ik ga toch eens aan hem vragen.
4: Er komt nog een keer een vliegtuig.
3: Ik zag ook weer dat hij dan met een vrije trap doet, dus je handen omhoog. Ja. Bij Groningen ook. Deed hij ook op een gegeven moment. Bij
2: Groningen
3: handen omhoog. Ik zeg,
4: hoezo
3: is dat nou eigenlijk?
4: Ja.
3: Maar hij is
1: niks afgesproken.
3: Ja, dat klappen en dat. En, hij werd ook boos op Fonville. Ja. Maar toen dacht hij na 10 seconden.
4: Ja, maar toen was hij echt boos. Inderdaad.
3: Ja, toch maar niet. Weet je, ging hij weer klappen?
4: Ja.
3: Hij is heel blij de hele tijd. Ja, goed. Er zit in ieder geval pit in. Ja. Dus dat
1: en
3: komt
1: knap
3: er wel
1: dat
3: gebruik.
1: Als je zo lang niet getraind hebt. Echt, en dat je dan gewoon nu
3: 120
1: minuten volle bak.
4: En hij zei in de afloop dat hij nog wel een wedstrijd kon spelen.
1: Ja, bizar. Ja. Ja.
3: Sherry ook, de hele wedstrijd. Die was niet zo goed gisteren, Sherry. Maar
2: miste een paar kansen, ook met zijn linker. Wat hij
3: dat hakkie maakte wel.
2: Die sprint van Fonville in de verlenging, we hebben het er nog over gehad.
1: Ja.
2: Dat vond ik zo indrukwekkend.
4: Ja.
2: Toen dacht ik echt van, wat een power heeft deze jongen. Ook met zijn verhaal van amateurs, Dordrecht, gelijk door, NEC, WK spelen en nu al hier staan.
3: Ja, en daar willen ze ook nog iemand hebben, hè? Achter.
2: Wat dat betreft jammer dat hij voor Curaçao gekozen heeft. Meen ik echt. Dat hij, met de ontwikkeling die hij al door heeft gemaakt. Goh, wat een power die gozer.
4: Had Xavi zo kunnen oproepen?
2: Nou ja, even maar. Ja, dat is echt razend knap. Echt. Ja,
4: we genieten ervan bij NEC. We hadden straks over of Xavi Memphis nog moet oproepen, wel of niet. Dan wordt dat de komende interlandperiode wellicht ook bepaald of het, door het feit of hij wel of geen club heeft. Bij Corinthians gaat hij in ieder geval niet meer spelen. De voorzitter durfde toch geen handtekening te zetten. En nu is Memphis zelf boos. Dit onaanvaardbare gedrag kan ik niet accepteren en gaat ook niet ongestraft blijven.
3: Ja, wat gaat hij aan doen? Een rechtszaak aanspannen? Ja, want ze hadden al een mondeling akkoord, denk ik.
4: Ja. Maar ja. Dus ja, dat is dan het verhaal.
3: Ja, ik denk toch dat het ook in dat soort landen dan ook niet even wat anders gaat. Als die voorzitter denkt, het gaat niet door. Het zal natuurlijk wel, het kost natuurlijk een hoop. Ook veel geblesseerd geweest.
4: Nou ja, dat
1: volgens mij hebben ze de financiën toch ook niet helemaal.
4: Dat is het probleem. De club heeft financiële problemen. Ik geloof dat ze een schuld hebben van 460 miljoen of zo. Maar, en er loopt nu ook een onderzoek naar of het binnen de club wel goed gaat. En die voorzitter is van de week ook voor verhoor bij het Openbaar Ministerie geweest. En toen ging het ook bijvoorbeeld over die transfer of over het contract van Memphis. En het vele geld dat daarmee gemoeid is. En waarschijnlijk heeft hij daarna gedacht, ja, ik ga het toch niet meer doen.
3: Lopen die lijntjes ook wel lekker bij die club. Dat de drie afdelingen die zitten er een krabbel onder.
4: Ja.
3: En dan de voorzitter zegt, nou, we doen het toch maar niet. Nee. Ik snap wel dat dat vervelend is voor Memphis ook. Maar aan de andere kant, misschien kan hij nu een mooi nieuw avontuurtje wat dichterbij. In Europa nog. Als hij in beeld wil blijven.
4: Denk je?
3: Voor de nieuwe bondscoach. Ja. Ik denk dat Memphis er zo wel denkt.
4: Ja.
3: Wie kent Xavi? Misschien heeft hij met hem gewerkt bij Barcelona.
2: Volgens mij wel.
4: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Ja.
3: Maar goed, het zou natuurlijk wel goed zijn.
4: Alles ervan. Zal hij niet gewoon in Brazilië blijven? Of volgens mij een club uit Mexico wil. Ja.

0: is misschien wel. Heb je ook niet meer zoveel andere opties?
1: Malen.
0: Robbie en Malen. Robbie. Ja. Ja, dan houdt het ook wel een beetje op.
2: Merink,
0: ja, maar Merink moet eerst. Als Parrot blijft, dan wil ik het nog wel eens zien wie in de spits gaat staan bij AZ. Ja.
2: Van Persie.
0: Toekomst, ja, oké, maar dat is natuurlijk wel niet.
3: Ja, eerst niet. Ja,
2: dat, ik droom maar een beetje weg. Ja. Nou, ik zie er wel wat.
1: Nee, maar om, ja, wel, om je toch even weer bij de les te houden dan. Tot slot nog even een rondje transfergeruchten, berichten, nou, mogelijkheden. Joey Veerman naar Dortmund misschien, las ik.
3: Mooi club.
1: Is Joey Veerman geschikt voor de Bundesliga?
3: Ja, absoluut. Ja? Ik ben Joey Veerman fan, dus wat dat betreft zie ik dat echt wel zitten.
1: Ja. Maar hij wilde toch altijd Spanje of zo? Een beetje een warm land. Hij wilde een zonnetje,
0: in Dortmund.
3: Maar pak je zonnebank.
0: Ja, je kan niet alles hebben.
1: Het is niet de meest zonnige omgeving, Dortmund.
0: Nee, dat ook niet. Nee. Maar ja, goed, dat lijkt me. Dat zou een mooie transfer zijn, toch? Zou prachtig zijn. Volgens mij is het wel. Wat de berichten waren wel vrij serieus. Ze wachten nog op de afwikkeling van een buitenspeler die ze willen.
1: Die moest dan nog weer weg. Ook
3: wat
1: nee, die
3: willen
1: ze halen. Of die willen ze halen, dat was het, ja.
0: En als het dan binnen het budget allemaal
1: paste.
0: Ja, dus volgens mij is het wel serieus. Ja, dat zou natuurlijk.
3: Wat is de vraagprijs op dit moment?
0: Voor mij heeft die clausule toch van 20
3: maar die verloopt miljoen. Toch ergens, die loopt ergens af, zag ik.
0: Volgende week, geloof ik.
1: Ja, een paar dagen nog. Ja,
2: snel zijn.
0: Moet snel zijn. Ja, mooi man. Mooie competitie. Maar vooral ook de uitdaging die hij, denk ik, nodig heeft. Vooral. Ik denk dat het heel goed is als hij een nieuwe uitdaging kan krijgen.
3: Ik denk dat PSV dan wel echt een probleem heeft.
0: Ja, ze zeggen dan ook, ja, het is voor PSV ook goed, las ik.
1: Nou, ja. Ja, nou, zullen we
0: hebben we afgelopen week gezien. Volgens mij, creativiteit, jongens.
1: Belangrijk. Nou, creativiteit heeft Kian de Recht ook. Die zei vrijdag bij jullie.
0: Ja.
1: Ik ga naar Holstein Kiel. En dan had ik je vanmiddag aan de telefoon en zei je, dat gaat misschien
0: nee, ja, ik vind het best. Nee, ik zei niet dat het niet doorgaat. Maar het is helemaal nog niet. Het is nog nergens voorbij gekomen dat het helemaal rond is.
1: Nee.
0: Nee.
1: Dus dat ze Jan Max al binnen hebben gehaald bij Excelsior.
0: Ja. Dus,
3: nou, nog eentje snel. Heb je er nog één?
1: Heb je
3: er
1: nog één? Otniel Raadring naar ADO.
2: Van de Gaasval.
0: Ja, en Twente, die buitenspeler, hè?
1: Ja.
0: Het schijnt ook echt genieten te worden.
1: Torvaldsen.
0: Dus Oyasetter en Torvaldsen.
1: Ja, van Vallarenga. Doet nog niet mee tegen Dutch, maar zonder hem gaan ze het ook wel redden.
0: Ja, denk ik wel.
1: Anko, dank. Kees, dank. Marciano, dank. Morgen zijn we er weer met een nieuwe voorpraat. Tot dan.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De zomer van 2026 telt voor de vijfde keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht vijf hittegolven kon registreren was in 1947. De verwachting is dat regionale hittegolven dit jaar in meer plaatsen zullen voorkomen. Een landelijke hittegolf zal waarschijnlijk uitblijven, omdat de reeks warme dagen die vereist zijn in de beeld niet gehaald gaat worden. Zondag of maandag is het even gedaan met het zeer warme weer. Een brand op een camping in België heeft aan één persoon het leven gekost. In één van de drie getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De identiteit van de overledene moet nog vastgesteld worden. De oorzaak van de brand wordt op dit moment onderzocht. Justitie denkt dat er van brandstichting sprake is. Op de camping verbleven zo'n 20 personen. Zij worden elders opgevangen. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. KLM heeft maatregelen getroffen en brengt zijn passagiers met bussen van de luchthaven van Palermo naar Catania. De luchthaven van Palermo zegt wegens een gebrek aan capaciteiten geen extra terugvluchten te kunnen uitvoeren. KLM boekt de passagiers zo snel mogelijk om. Op Spitsbergen heeft een man een boete van €4550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer te storen, te achtervolgen of te lokken. De man zat op een boot in een fjord en zag een slapende ijsbeer. Hij gebruikte een misthoorn om het dier wakker te maken. De ijsbeer is erg geschrokken en ging er vandoor, laat de gouverneur van de Noorse eilandengroep weten. Er leven zo'n 260 ijsberen op de eilanden en de dieren behoren tot een beschermde soort. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Cooker werken we elke dag aan slimme, duurzame oplossingen voor in de keuken. Oplossingen die wereldwijd het verschil maken. In miljoenen huishoudens. En dat doen we gewoon hier, in de omgeving van Rotterdam. We zoeken mensen met ideeën, met lef, met ambitie. Bij ons krijg je de ruimte om te groeien, jezelf te zijn en echt impact te maken. Met volop aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Klaar om jouw talent in te zetten bij een snel groeiend internationaal bedrijf? Ga naar werkenbijcooker.nl. Jij maakt Cooker.
1: De AD Voetbal Podcast.
2: Wordt dit dan het seizoen waarin Nederland weer eens een bubs punten haalt voor de coëfficiëntenlijst? NEC deed al aardig duit in het zakje. Nu is het de beurt aan Ajax en FC Twente.
1: Etienne Verhoef.
2: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 13 augustus met vanuit Slowakije Leon ten Voorde. Stond hij al op het lijstje? Had je die al schat, Slowakije, of niet?
3: Nee, Slowakije nog niet. Ik denk dat het het enige land is zo'n beetje in Europa waar ik nog niet... Waar ik nog niet geweest was. Die vind ik wel af.
2: Leon, zometeen praten we over FC Twente. En onder andere over de opmerkelijke rentree van Mees Hilgers. Maar eerst even schakelen met Maarten Wijfels. Want, probleem opgelost. De missie van Nigel de Jong is geslaagd. We hebben dan toch op tijd een bondscoach.
4: Er is een ei gelegd.
2: Ja.
4: Zullen we maar zeggen. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Maar al...
2: Ja. Xavi. Dit is een naam die niet op jouw lijstje stond, denk ik, van tevoren.
4: Van tevoren niet. En is ook geen één keer gevallen eigenlijk in het hele proces. Of hoe je het ook, om het maar zo te noemen. De afgelopen anderhalve maand sinds het opstappen van Ronald Koeman. En ja, afgelopen vrijdag kreeg ik de tip. Luister, er wordt nu gesproken, reiziger wordt allemaal genoemd en hele verhalen over. Maar dat gaat hem echt niet worden. Dat was me trouwens al duidelijk, maar dat wordt hem echt niet. Let op, er komt iemand, ze zijn met iemand bezig die buiten de, zeg maar, onder de radar is gebleven. En die, ze hopen dat die het gaat doen. En waarschijnlijk een buitenlander. Ja, en dan is de zoektocht nog vrij groot. Of zeg maar de keuze nog vrij ruim. Ja, en dan kwam dus net... vers van de pers, het persbericht dat het Xavi wordt, 46 jaar. We kennen hem natuurlijk vooral als speler, want als trainer heeft hij nog een heel karige staat van dienst. Ja, Al Sadd getraind en Barcelona. En dat was het. En hij gaf hij afgelopen zomer aan dat hij het liefst bondscoach wil zijn. Meer dan clubtrainer. En daar krijgt hij nu in een contract voor 4 jaar de kans voor. Dus de KNVB wilde, dat was ook wel duidelijk vanaf het begin... Iemand die dat voor 2 toernooien zou kunnen gaan doen. En daar zijn ze dan toch uiteindelijk op uitgekomen. Want hij is voor 4 jaar vastgelegd. Dus dat is echt een lange tijd.
2: En hoe kijk jij nou als onze Oranje Watcher naar het feit dat er nu een buitenlander aan het roer komt te staan bij het Nederlands elftal?
4: Ja, dat maakt mij persoonlijk niks uit.
2: Het is nu Xavi dan.
4: Nederlander, buitenlander. Kijk, volgens mij is het... voor iedereen duidelijk geweest dat Peter Bos de meest logische kandidaat was. Die heeft er ook op gewacht tussen december en februari. Niet verlengd bij PSV om de ruimte te houden voor de KNVB. Maar goed, we kennen allemaal het verhaal. Ze wilden voor het WK niemand benaderen. Dat hebben ze ook niet gedaan. Waardoor de zoektocht naar de opvolger van Koeman pas echt na het WK is begonnen. Nou, vervolgens... ze hebben geprobeerd om Pepijn Leinders, Jurgen Klopp, die tandem, dat was een droomtandem. Nou goed, die gingen naar Duitsland. Pep Guardiola is gebeld, nou, die wilde een sabbatical, heeft het niet gedaan. Vervolgens is Arne Slot op de lijn gekomen. Peter Bos hebben ze uiteindelijk niet meer geprobeerd, omdat de KNVB vond, ja, hij heeft verlengd bij PSV. PSV voert goed beleid, we gaan niet als bond de landskampioen overvallen. En met het verzoek of we dan alsnog de trainer mogen vastleggen... die we eerder niet hebben genomen. Omdat we die keuze niet hebben gemaakt. Dus dat hebben ze vanaf gezien. En vervolgens, Slot heeft, zoals hij zelf ook zei, kortstondig erover nagedacht. En eigenlijk na een week de stekker eruit getrokken. En ja, nu is een beetje de vraag, is Xavi toen meteen in beeld gekomen? De informatie die ik nu vanavond krijg is ja, er is meteen toen op hem wel achter de schermen ingezet. Alleen is dat nooit naar buiten gekomen. Ja, er zijn ook een heleboel andere namen gepasseerd. Nou, wat ik zei, Michael Reiziger is genoemd, die heeft echt gesproken. Volgens mij is Reiziger nooit echt kandidaat geweest, omdat hij het draagvlak niet heeft intern. Vervolgens zijn er nog wat wat losse vlodders geweest tot aan Roberto Martinez aan toe. Ik bedoel, zijn makelaar, zijn advocaat moet ik zeggen, aan de lijn gehad. Die inderdaad zijn naam ineens werd gedropt. Die zei, ja luister meneer, wij kennen elkaar niet, maar ik ga niet tegen u liegen. Het is echt helemaal niet van waar. Totaal niet aan de orde, geen gesprek geweest, niet benaderd. We zijn met hele andere dingen bezig. Ja, en toen uiteindelijk kwam pas nu, deze middag, kwam de naam van Xavi borrelen. En die is het nu dus geworden.
2: Oké, dan wordt het natuurlijk heel interessant wat hij straks gaat vertellen op zijn eerste persconferentie. En wat zijn ideeën?
4: 25 augustus. Ja. En zeker. Er is al een persbericht verschenen waarin wat teksten van hem zijn. En die zijn dat hij zich verwant voelt met de Nederlandse voetbalopvatting. Natuurlijk gevormd is door trainers met Louis van Gaal voorop. Je kunt dat uittekenen. Dat hij ook wel dicht bij de spelers van nu staat. Dat denk ik zeker dat dat zo zal zijn. Hij heeft natuurlijk een leeftijd waarin die, waarin dat inderdaad ook passend is. Het is iemand zonder echt relevante trainerservaring. Dus het is wel, het is wel een gok. Ja,
2: gelijk ook een gok voor 4 jaar, hè?
4: Meer of minder kunnen we er niet van maken, denk ik.
2: Nee, en een gok voor 4 jaar gelijk.
4: Ja, absoluut. Dus goed, daar zit er altijd wel een evaluatieperiode. Of een evaluatiemoment, moet ik zeggen, in het contract. Na zo'n eerste toernooi. Ja. Dus dat moet natuurlijk blijken of het dan 4 jaar wordt. Maar de intentie is er wel. En nogmaals, die intentie, die snap ik wel. Want kijk, daar werd in het begin ook een beetje naar gekeken. Hè, van, Arne Slot die zou maar voor 2 jaar willen. En de KNVB voor 4 jaar. Nou, Slot heeft dat zelf gezegd. Zover zijn we niet eens gekomen. Maar als je namelijk een bondscoach nu voor 2 jaar aanstelt, dan zit je in december 2027 zit je weer in hetzelfde schuitje als je nu afgelopen december zat met Koeman. Want wat doe je dan een half jaar voor een toernooi?
2: Ja.
4: Ga je dan, dan zit je met dezelfde onzekerheid. Dus ik snap dat je dat ook niet wil. Plus, want dat wordt natuurlijk een van de interessante vraagstukken zometeen. Wat doe je met Virgil van Dijk, met Memphis Depay, met misschien nog 1 of 2 wat oudere spelers? Als je voor een bondscoach maar voor 2 jaar aanstelt, ja, dan zou die nog kunnen denken, ja, weet je, dat kan misschien nog wel 1 toernooi en dan lost mijn opvolger het maar op. Maar nu voor 4 jaar, ja, dan is denk ik de conclusie dat Xavi echt aan een nieuw Nederlands elftal zal gaan bouwen. En dat dus van de oudere garde, ja, dat daar afscheid van wordt genomen. Ja. Dat, ik denk dat dat wel een reëel perspectief is. En dan moeten we zien wat hij daar zelf over gaat zeggen, 25 augustus. Wat over zijn staf nog. Hij zal wat eigen mensen meenemen vanuit Spanje. Ja. Maar er komt ook zeker een Nederlands deel. En ja, je kan ervan uitgaan dat Ruud van Nistelrooy in de staf blijft. Daar zijn ze tevreden over bij de KNVB. En hij zelf was ook te spreken over zijn rol op het WK. Dus die zal erbij blijven. En ja, ik schat zo in. Patrick Lodewijks, keeperstrainer, waar is ook tevreden over. Die heeft ook toch de opkomst van Bart Verbrugge begeleid. Robin Roefs. Dus ik kan me voorstellen dat hij ook erbij blijft. Ja, en Patrick Kluivert, die naam viel ook nog. Maar ja, wat ik ervan hoorde is dat. Met Van Nistelrooy is dat wel afgedekt. Dat zou niet aan de orde zijn. Maar goed, je weet het maar nooit. Dus laten we dat nog even afwachten, hoe dat verder gaat.
2: Dus zo is Ajax in Spaanse handen gevallen. En ook in Nederland zelf dan in Spaanse handen gevallen. Het gaat hard zo, hè?
4: Ja, kijk. En nogmaals, we moeten nu niet doen of dit een hele doordachte keuze is geweest. Want de insteek vanaf het begin was een andere. Ja. Maar goed, we zijn inmiddels 1,5 maand verder. En de Nederlandse toptrainers hebben geen van allen of niet de kans gehad om ja te zeggen, of hebben zoals Arne Slot zelf de stekker eruit getrokken. Dan kom je ergens anders uit. En of dat nou een Nederlander of een buitenlander is, nogmaals, dat maakt mij persoonlijk, want dat vroeg jij, mij persoonlijk maakt dat niet uit. Nee. Ik heb daar geen voorkeur in.
2: Ervaring, want je zegt net al het beeld, hè, waar hij heeft gezeten. Barcelona is dan in Europa de grote club geweest waar hij als trainer actief is geweest. Opvolger van Ronald Koeman trouwens, ook wel saillant. Die werd er toen uitgegooid, want Xavi moest komen, hè, eigenlijk, was toen het verhaal.
4: Klopt.
2: Maar
4: ja, en dat is nou ook niet Hansi Flick is daarna gekomen. En ja, dat is toch aanzienlijk beter verlopen. Dus ik ben toch ook benieuwd hoe dat.
2: Maar de ervaring als bondscoach, we zaten in Amerika bij het WK. En toen hebben we vaak de woorden van Pochettino aangehaald. Die bondscoach werd van Amerika en in de Amerikaanse media ook vaak liet optekenen. Ja, Ik zat daar bij mijn goede gedrag, hoe ik het altijd deed bij die clubs. Maar toen bleek ik eigenlijk een heel ander systeem moest gaan doen. Het kostte een half jaar om erachter te komen wat je eigenlijk moet doen als bondscoach.
4: Ja, maar je kunt er wel van uitgaan dat met Xavi, dat zal ook doorgesproken zijn, dat het moet echt op de Hollandse manier, om het maar zo te noemen. Dus dat is wel een bewuste keus geweest. Maar dat had je met Arne Slot en Peter Bos ook gehad. Mm-hmm. Het was anders geweest als nu bijvoorbeeld Antonio Conte was gekomen. Ik noem maar een dwarsstraat. Dan had je een heel andere, een ander vertrekpunt gehad. Een andere cultuur, een andere manier van spelen. Xavi past wel in de Nederlandse opvatting. Maar goed, weet je, het idee bij veel mensen is van dat dit een heel perspectiefrijk Nederlands elftal is. Maar daar kun je natuurlijk wel je vraagtekens bij stellen. Want als je het WK gezien hebt, dan om eens iets te noemen, diepgang vanaf het middenveld. Ja, daar gaat het eigenlijk, ik hoor het ook in de podcast, daar gaat het ook bij Ajax over. Daar is Nederland gewoon echt slecht in. En ik weet niet hoe Xavi daar naar kijkt, maar die zal er ook iets mee moeten. Want dat, wij zijn nu twee toernooien achter elkaar. Het EK 2024 en het WK 2026. De ploeg geweest die ongeveer de minste meters maakt in de wedstrijd. En dat heeft ook daarmee te maken. Dat allemaal in de bal spelen. Dat pasen om het pasen. Daar zit wat dat betreft te weinig dynamiek in. En goed, als hij dat erin wil gaan krijgen, dan zal hij dat toch met veel al dezelfde spelers gaan doen. Dus ik ben benieuwd.
2: Dan kunnen we van tevoren natuurlijk gelijk heel cynisch doen. Of heel erg zeggen, wat is het allemaal. Maar heeft Nigel de Jong hier ook jou als Oranje Watcher mee verrast? Dat het toch Xavi is geworden? Want het is ook geen C-artiest.
4: Tuurlijk is het verrassend, omdat die naam nooit gevallen is. En daar ook niet als eerste aan denkt. Om zijn beperkte ervaringsniveau. Ja. Als je Peter Bos neemt. En zelf Slot ook. Dus ook nog niet super ervaren, maar natuurlijk al wel.
2: Die hebben meer clubs gehad dan Xavi.
4: Wat op de teller. Ja. Erik ten Hag, dat zijn natuurlijk, dat is geen vergelijking met deze trainer. Dat mag duidelijk zijn.
2: Ja, maar goed, ze hebben een bondscoach. Nederland zelf al heeft een bondscoach. En gelukkig, ik heb het jou gelijk, het is maar goed dat je cursus Spaans hebt gedaan de afgelopen jaren. Jij kan hem in Spaans verwelkomen. Samen met Joep Schreuder.
4: Dus
2: Joep en jij kunnen naast elkaar staan. Dan zeg je hola, ¿qué tal?
4: Nou, ik moet zeggen dat het ook weer een beetje is weggezakt. Maar we gaan eens even kijken hoe.
2: Je hebt nog 2 weken.
4: Of moet ik dan zeggen, zoals Louis van Gaal op het trainingsveld zei in Barcelona. Hij is een ballonde hospitaal.
2: Misschien dat Xavi dat zich wel herinnert. Een ballonde hospitaal, hè?
4: Ja, daarom, dat zal hij wel kunnen verstaan. Dus,
2: mooi. Nou, fijn dat je even uit je vakantie nog bent gekomen. Volgende week uitgebreid weer in de podcast gaan we over allerlei voetbalzaken praten. Ik spreek je graag volgende week weer. En ik ga terug naar Leon. Want met Leon, je zit in Slowakije. Het schijnt toch dat zo'n reis naar Slowakije mensen dichter bij elkaar brengt.
3: Ja, niet helemaal. Want jij doelt natuurlijk op Mees Hulgers, hè?
2: Ja.
3: Ja, maar ik moet zeggen, Twente had vertraging. Dus die zijn later hier aangekomen. En vlak voordat het vliegtuig ging vertrekken vanaf vliegveld Münster-Osnabrück, want dat is een beetje de thuisbasis van FC Twente, is het dichtst bij Enschede, kwam er een heel sumier persberichtje van de club. En er stond op, dus nog vanuit Duitsland, dus niet vanuit Slowakije, Mees Hulgers hervat per direct de training bij FC Twente. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de centrale verdediger en FC Twente. Punt.
2: Oh, dat was het ook. Dus
3: dat was het.
2: Een soort telegram, stop.
3: Ja, die konden ze nog net, denk ik, eventjes via de achterdeur van vliegtuig deze kant op krijgen. En dit is het. En het feit dat dit zo sumier is, dat er verder geen tekst en uitleg wordt gegeven. Ja, dat zegt denk ik wel iets, hè?
2: Ja, maar dit is een zaak geweest die al meer dan een jaar eigenlijk loopt. En die werd natuurlijk extra saillant, omdat ze allebei waren, tenminste, Twente had het contract niet opgezegd, een heel rust, maar zijn zaakwaarnemer ook niet. Dus het contract werd automatisch verlengd. En hij kwam nu opdagen op een training.
3: Nee, ik ben ook benieuwd in welk shirt hij uiteindelijk op het veld staat. Want we hebben hem hier regelmatig in de shirt van Feyenoord gezien in Amsterdam. Dat hij een trainer was.
2: Ja.
3: Dus ik ben benieuwd in welke kleding die als Twente weer terug is. Waar hij niet op het veld staat. Nee, het is een enorme soap geweest natuurlijk. Hè. Die gaat meer dan een jaar terug. Ik kan mij niet heugen dat een club en een speler zo tegenover elkaar hebben gestaan. Tenminste, niet bij de club die ik volg. Maar ja, ik denk dat jij ook niet zo snel een voorbeeld hebt.
2: Nee, je hebt kleedkamer 3 verhalen heb je vaak, toch? Dat spelers in kleedkamer 2 of 3 worden verbannen, tijdelijk. Dat heb ik een keer bij ADO meegemaakt, je hebt het bij Ajax meegemaakt. Ah, ja. Maar na een paar maanden, na een paar maand of een paar weken lost zichzelf dat dan wel weer op.
3: Ja, dat hadden we vorig jaar ook al verwacht, maar die zaak werd niet opgelost. In eerste instantie, ik zal ze heel snel eventjes uitleggen. Mees Hilgers wilde weg, hè, is opgeleid door FC Twente. Nou, die gaf dat aan, maar bij de zaakwaarnemer, die ging op zoek naar de club. Toen heeft Twente ondertussen staf Lemkin aangetrokken. Die heeft het achteraf ook heel goed gedaan, hè, een verdediger uit Israël. Nou ja, Hilgers kwam niet weg. Op de laatste dag had hij te weinig tijd voor een overgang naar Frankrijk, waardoor er geen tijd meer was voor een medische keuring. Dus die bleef bij Twente. Toen heeft Twente gezegd, ja, luister eens eventjes, vriend. Jij wilde weg. Wij hebben geïnvesteerd in een andere centrale verdediger. Ja, jij komt niet meer. Je gaat niet meer spelen. Dus je komt niet meer voor in de selectie. Nou ja, heel gedoe. Wat gebeurt er vervolgens? Hij mocht dan wel trainen. Want dan moet je arbeidsrechtelijk natuurlijk al wel een beetje in de gaten houden. Ja, scheurde hij zijn kruisband. Dus dat was natuurlijk helemaal een treurige gang van zaken. Maar toen gaandeweg raakte hij weer fit. In het herstel en noem maar op. Ja, en toen kreeg je het geval dat het contract. Dat Twente met hem door wil, want hij had nog een 1-jarig contract. Maar dan, Twente heeft het niet opgezegd. Maar het kamp Hilgers moet voor, ik geloof, zeg ik uit het hoofd,
2: 1 april?
3: 15 mei.
2: Ja, precies, ja. Ja,
3: ja, moet het opzeggen. Dat hebben ze niet gedaan. Dat zijn ze vergeten. Dus het contract werd automatisch verlengd. Ja, dat hebben zij. Zij bestreden die versie. En ja, vervolgens kwam Hilgers, moest dus gewoon op de training komen. En die is nooit meer op de training geweest met Twente. Die was als het ware was die aan het staken. En ondertussen werden er wel te filmpjes op social media gezet door hem. Dat hij aan het trainen was en één keer in een Feyenoord-shirt. Ja, dat viel natuurlijk heel slecht. John van der Brom gaf ook een tijdje geleden tijdens een interview aan van, ja, ik reken niet meer op Mees Hilgers. Dat is wel gebeurd. Of die zaak. Ja, blijkbaar komen er allemaal juristen op het pad. En dan is er ongetwijfeld een arbeidsrechtelijk iets, waardoor beide partijen toch maar weer, ik denk, met heel veel liefde elkaar in de armen zijn gevallen.
2: Maar wat zegt het nu dan? Gewoon meetrainen, dat is het dan. Maar niet meer wedstrijden spelen. Of alleen al bij hoge nood?
3: Ja, ik denk in de 11 tegen 11 dat hij de 14e man is.
2: Dat hij steeds, zeg maar, aan de zijkant staat tot hij weer mag invallen.
3: Ja, ze hebben al 4 verdedigers, hè. Ze hebben natuurlijk Ruud Nijstad, ze hebben Staf Lemkin. Die hebben het vorig jaar heel goed gedaan. De laatste tijd speelt Max Bruns met Robin Pruppen. Dus ja, dat zijn voor een Eredivisie club natuurlijk in de subtop prima verdedigers, als je er al 4 van hebt. Daar komt Mees Hilgers nu bij. Dus ja, ik vraag me af, ja, hoe dit afloopt. En dit kan ook nog zomaar zijn natuurlijk, dat er voor 2 september, dit jaar, de transfermarkt, dat hij alsnog gaat, hoor. Dat sluit ik zeker niet uit. En in deze soap moet je sowieso niks uitsluiten.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Of dat er ineens dan na 2 september nog een ontbinding van het contract komt, dat ze dan op die manier oplossen op de een of andere manier.
3: Ja, of een club, hè. Dan kan ook een club komen natuurlijk.
2: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
3: Ik denk dat ze daar stiekem allebei op hopen.
2: Ja, deze wedstrijd trouwens voor Twente in Slowakije is meer een veredeld oefenduel eigenlijk, hè?
3: Ja, maar wel een oefenduel waarin er toch door, zeker door de eigen achterban, toch wel met veel interesse naar wordt gekeken. Want ja, wat doe je hier na een 6-0 overwinning? Dat is aan natuurlijk de punten binnenharken voor ook voor het Nederlands voetbal. He, want de technisch directeur heeft voor de eerste wedstrijd van FC Twente gezegd, en op volkomen terecht, van we hebben er met z'n allen toch een beetje een zootje van gemaakt. Dus ja, dan kun je het als is FC Twente nu niet maken dat je hier in zelf ook een zootje van gaat maken. Ik verwacht wel een wisseling in opstelling. Dat is natuurlijk ook niet zo heel raar. Maar Twente moet gewoon hier natuurlijk gewoon na een 6-0 overwinning ook weer gaan winnen. Maar dat is nog iets, en dat is voor FC Twente zelf veel belangrijker. Ze zijn natuurlijk slecht aan het seizoen begonnen. Ferencvaros thuis ging nog. Uit was een verschrikking. Uitgeschakeld. En dan heb je vorige week die 6-0. Maar ja, dat, die tegenstander, daar kun je alles van vinden. Die waren niet zo heel goed. Laten we het een beetje rustig brengen. Ja, en afgelopen zondag bij Heerenveen, dat was een valse start, om maar eens een cliché te gebruiken. Dat was weer niet goed. En ja, dus was er alweer heel veel kritiek op alles en iedereen bij FC Twente. Dus ja, ze moeten gewoon leveren. Ze moeten maar 1 ding doen. En dat is dat goede gevoel meenemen terug naar Nederland.
2: Ja, en misschien wel belangrijker, want dat is een beetje wat je ziet. De goede wedstrijd wordt afgerust met een mindere wedstrijd. Het is een beetje een beurskoers eigenlijk bij Twente op dit moment.
3: Ja, dat is best wel verrassend, hè? Want ze hebben een hele korte voorbereiding gehad, omdat ze natuurlijk al vroeg aan de bak moesten in Europa. Maar het liep eigenlijk best goed. En iedereen was eigenlijk toch ook wel heel erg tevreden over het feit dat ze zoveel spelers nog hadden van vorig seizoen. Dus die automatismen waar iedereen het altijd over heeft, die zijn er. Maar als je nu naar alle spelers een beetje gaat kijken, en die ga je 1 voor 1 afpellen, ja, maar zijn er heel veel spelers niet helemaal in goede doen. Het slechtste voorbeeld of mooiste voorbeeld, ja, hoe wil je dat noemen, is Bart van Rooij. Waarvan iedereen dacht, die gaat weg in de zomer. In de winter werd daar 10 miljoen voor geboden door de Wolves. op 31 januari nog. Ja, die zou Twente absoluut niet kunnen houden. Ajax kwam nog langs, werd gezegd, in het circuit. Maar diezelfde Bart van Rooij is geen schim van de speler die vorig seizoen was. Dat komt wel, daar heb ik alle vertrouwen in. Maar als je die goals gaat bekijken van FC Twente, dan gaat er heel veel via die rechterkant bij hem. Unistal, en je kunt niet zeggen dat hij blunders maakt. Hij pakte nog tegen Heerenveen een geweldige ballen van Propen. Ja. Maar toch, er gaan ook wel heel veel ballen die tussen de palen vallen, gaan er bij hem in wat je niet verwacht. Ruud Nijstad, een grote talent, is al uit de ploeg gehaald door Van der Brom. Lemkin geblesseerd geraakt. Zorukie moet nog duidelijk wennen. Linsson, topscorer vorig seizoen. Je denkt, die gaat de lijn nu doortrekken. Is al heel snel door Van der Brom uit de ploeg gehaald. Van der Belt, erin, eruit, uit de ploeg gehaald. Weidman deed goed vorige week, raakt geblesseerd. Daan Ros heeft het heel erg moeilijk. Dus ja, Wout Weghorst, dat is een casus op zich.
2: Hè? Ja.
3: Die heeft het heel erg moeilijk. Ja, als je dit allemaal bij elkaar op gaat tellen, ja, dat geeft wel aan dat FC Twente tot dusver nog niet echt draait.
2: Nee, en het was natuurlijk een beetje waar we het vaak over gehad hebben, doelpunten tellen. Met het vertrek van Sam Steijn viel er heel veel doelpunten weg. Maakte vorig seizoen moeizaam, hè, met de doelpunten maken, zeker in het begin van het seizoen. En je hebt dan nu eigenlijk 3 spitsen rondlopen. Maar ja, als niemand eigenlijk zijn doelpunten maakt, dat wordt ook een uitdaging. Zelfs Lammers is weer een beetje in genade aangenomen, mocht invallen, hè, de wedstrijd tegen Heerenveen.
3: Ja, maar wel eens derde spits, hè?
2: Ja, maar toch, hij was er nu wel bij. Hij werd niet genegeerd.
3: Ja. Ik denk wel dat ze bij Twente inmiddels wel een beetje spijt van hebben dat ze dit naar buiten zo gecommuniceerd hebben als derde spits, wat Van der Brom zei. Want ja, dit is natuurlijk helemaal een ding geworden. Hè? Vooral ook omdat Weghorst, die heeft 1 goal gemaakt tegen Ferencváros. Maar voor de rest, ja, is het een worsteling, hè, om hem in te passen, ook zijn eigen spel. Dat loopt allemaal nog niet. En ja, als Weghorst niet scoort, dan wordt er naar Lammers gekeken. En door hem derde spits te benoemen, ja, dat was niet zo handig achteraf. Want nu, dat is wel een heel groot thema geworden. En ja, Weghorst moet die angel eruit gaan halen. Hè? Die Twente heeft vol ingezet op Weghorst. Die moet de goals gaan maken. En dat kan allemaal nog, hè? Want we zijn 1 competitiewedstrijd onderweg en in Europa zijn we net begonnen. Maar ja, er wordt wel naar hem gekeken.
2: Ja, zeker met het oog op
3: met
2: die
3: een kritische blik. Ja. Door de eigen achterban, hè? Die toch al enigszins sceptisch was over zijn komst. Hè? Dat hebben we allemaal meegekregen. Dus ja, hij moet gaan leveren.
2: Ja, zeker. Ook met het oog op de volgende ronde in die voorronde Conference League. Hè? Want als Twente Europees door wil gaan spelen, dan krijg je natuurlijk een grotere tegenstander hierna dan deze Slovaakse Dash, deze ploeg. Ja, dan moet er echt wel gescoord worden. Je moet echt wel je doelpunten maken.
3: Ja, we gaan of naar het oosten van Polen.
2: Ja.
3: Waar nog wel eens wat drones, geloof ik, rond vliegen.
2: Ja, die vliegen daar ook waar jij nu zit, hoor. Kan ik je zeggen. Als je buiten kijkt, zie je in Slowakije ook wat drones vliegen, denk ik.
3: Ik dacht net al, wat is dit voor schotel buiten het raam? Ik moet dus niet meer naar buiten gaan. Ik moet nog maar naar de persconferentie straks.
2: Nee, ik zou het niet doen. Ik zou gewoon binnen blijven. Nee, ik zou hem overslaan. Ik zou hem gewoon schriftelijk doen.
3: Bratislava is een gevarenzone.
2: Twee zinnen en dan ben je ook klaar, zeg maar. Hetzelfde als persbericht van Twente.
3: Maar het wordt dus een stad in dat gebied, in het oosten van Polen. Of we gaan voor de 3e keer in de geschiedenis naar Baku toe.
2: Ja.
3: Karlsbad.
2: Leuk, man. Hè?
3: Ja, dat wordt een wereldreis, hè?
2: Dat wordt inderdaad een hele wereldreis, ja. Overigens, Ajax speelt ook nog in de Europa League, of de Conference League voorronde. Steven Berghuis mist die return wegens privéomstandigheden. Die Jansen gaat wel mee. Ook daar is nog steeds een beetje het grote inpassen begonnen natuurlijk, hè? Alhoewel Ajax dan gewonnen heeft in de Eredivisie. Die eerste wedstrijd winnen is toch ook een dingetje. Dat zag je bij Heerenveen ook afgelopen week tegen Twente. Maar Ajax won in ieder geval die eerste wedstrijd. De eerste hoorde was genomen.
3: Ja, en de verwachtingen zijn enorm hoog, hè, rond Ajax door al die nieuwelingen. Ja, dan is het toch in Zwolle, ja, valt het een beetje tegen. Maar dan is het wel prettig voor Jordi Cruijff, denk ik, dat de invallers, de veel geroemde en terecht geroemde spelers, hè, die gehaald heeft uit Duitsland, ja, dat die Ajax een beetje doorheen trekken. En een spits van 2,04 meter.
2: Dat is wel een grote spits, hè? Zo.
3: Daar staan wij letterlijk figuren bij in de schaduw.
2: Hebben wij bij Excelsior ook een hele lange spits met hele dunne pootjes. Maar deze is niet, heeft geen dunne pootjes, dat is wel een beer die voorin staat. Maar die ook, ja, als je daar een bal op geeft, dan kan hij hem zo terugleggen. Niemand komt erbij natuurlijk.
3: Ja, maar leuk en aardig. Je hebt het wel over de kop lopen, hè. Doe Excelsior niet tekort.
2: Nee, zeker niet. Ik doe ze nooit tekort, dat snap je. Hey, en als we het dan toch hebben over Nederlands voetbal en keuzes maken. Want we zijn begonnen met Mees Hilgers, met een bijzonder verhaal. Bij PSV hebben ze contracten met spelers die clausule bevatten. Sergino Dest heeft er een die dit weekend afloopt, dat hij voor 23 miljoen mag vertrekken. Daarna kan PSV vragen wat het wil. En ook de clausule van Joey Veerman loopt binnenkort af. 20 miljoen of meer. Als dat bedrag geboden wordt, dan moet je ze laten gaan als PSV zijn. Dat is de clausule die erin staat. Daar wordt er gezegd, Dortmund kijkt naar Joey Veerman. Maar stel dat die clausule zometeen voorbij is en afgelopen is, moet PSV dan het onderste uit de kan willen vragen voor deze jongens, of moet je die laten gaan om toch door te selecteren?
3: Ja, dat is altijd een dilemma. Hè? Want je supporters zeggen ook altijd van, waarom gaan clubs een clausule doen? En dat is het vaak het lastige. Want die spelers die willen alleen maar bijtekenen. En dat hoort allemaal bij dat spel van de onderhandelingen, als er een clausule in het contract zit. Dus dat zit een club altijd mee te worstelen. Dat is heel erg ingewikkeld. Ja, en ik snap jouw punt van, ja, moet je nu, als er bijvoorbeeld 20 miljoen clausule voor Veerman is, moet je dan nu opeens op 35 miljoen gaan zitten?
2: Ja, of moet je voor 10 miljoen, moet je voor 10, 15 miljoen laten gaan, als er geen club gekomen is deze zomer?
3: Nee, dat is heel lastig. Dat is echt heel lastig.
2: Want je gunt zo jong ook een transfer, zeggen ze altijd.
3: Ja, daarom. Dus ja, ja, ik moet het allemaal nog zien of die überhaupt weggaat of Veerman. Bij Dest heb je altijd wel een beetje gevoel, maar het is bij elke transferwindow wel die gaat vertrekken bij PSV. En hij zit er nog steeds. Maar ja, ik snap jouw punt. Dit is wel een duivels dilemma. Maar ik kan me niet voorstellen dat opeens Dest voor 40 miljoen aan de deur gaat.
2: Nee, dat denk ik ook niet. En dat is een beetje de vraag. Want je wilt ook misschien wel weer een beetje doorselecteren, gezien wat er nu allemaal gebeurt binnen die ploeg. Hè? Dat je soms denkt, weet je wat, wat vers bloed erin gooien, dan kan er weer wat nieuw elan komen in zo'n ploeg.
3: Ja, maar als PSV zo gaat blijft presteren de komende weken, dan wordt de roep om dat soort spelers juist weer groter bij de achterban.
2: Nee, klopt. Dat is het eerste wat ik ook zei. Kan PSV zonder Veerman als je die wedstrijd ziet tegen Fortuna Sittard? Iemand die het balletje tussendoor geeft.
3: Ja, aan de andere kant denk ik van, op het middenveld kom je er in Nederland wel mee weg. Dat moet, hè. Met de kwaliteit die ze nog overhouden zonder Veerman. Ja, dan is denk ik achterin is denk ik meer wat vereist.
2: Ja, ik geloof dat het bij meer ploegen geldt ondertussen. Hè, die allemaal achterin iemand zoeken.
3: Ja.
2: Scouts zullen druk aan het werk zijn om een goede verdediger te vinden die mee kan in het voetbal dat gespeeld moet worden.
3: Klopt.
2: Ja. Hey, Messi, moet het ook even over hebben. Vader van Messi, overleden, was tijdens het WK, ging dat gerucht al. Toen was het natuurlijk niet waar, was hij woedend. Nu is hij wel overleden. En in het bericht dat Messi ook een beetje verspreidt, is ook een beetje de vraag, gaat hij nu nog wel door met voetbal? Hè? Want het verdriet dringt wel door in de post op social media.
3: Ja, ik las het. Het werd ook wel best wel groot aangekondigd. Hè. Het is, hij zit natuurlijk nog heel erg in die rouwperiode. Hè. Dus het is heel moeilijk om daar nu al verregaande conclusies aan te verbinden. Maar ja, misschien heeft hij voor zichzelf ook altijd wel gedacht van, toen zijn vader ziek werd, van als pap er niet meer is, dan is voor mij ook de lust, zeg maar, om te gloriëren verdwenen. Dus ja, dit krijgt nog wel een staartje. Maar nogmaals, hij zit nu, zijn vader is net overleden, hè?
2: Ja.
3: En dan zit je natuurlijk in een enorme emotie. Dus hij heeft natuurlijk ook niet heel geleefd. Hij is 39 nu.
2: Ja.
3: Dus ja, het WK net gehad. Dit kan voor hem ook wel een moment zijn van, dit is misschien ook voor hem dan ook wel tussen haakjes een mooi moment om er dan misschien echt mee te stoppen.
2: Ja, hoe leuk.
3: Maar ja, als je dan op het WK bezig bent, kun je het bijna ook niet voorstellen.
2: Ja, precies. Ik wou zeggen, hoe leuk je voetbal misschien dan ook vindt, dat in sommige gevallen dat dingen dan uiteindelijk, dat je denkt, laat maar gaan. Het is wel vergoed zo, ja.
3: Ja.
2: Trouwens, het succes van NEC heeft er ook voor gezorgd dat we toch een beetje gaan schuiven. Dat we toch wedstrijden gaan verplaatsen, hè, in de Eredivisie. Dus
3: ja.
2: Excelsior zou tegen NEC spelen, maar vanwege die play-off in de Champions League wordt die wedstrijd, wat de derde wedstrijd eigenlijk zou zijn in de Eredivisie, derde speelronde, verplaatst. Van 22 augustus naar een nieuwe datum in september. Ligt een beetje aan of ze de volgende ronde halen, of de Champions League halen, of de Europa League halen. Dat is een beetje de unieke vraag.
3: Is de kaploper hier, heeft hij daar nog een rol in gespeeld? Heb je nog met de vuist op tafel kunnen slaan, of zijn ze gewoon gepasseerd?
2: Nou, ik denk dat dit is toch de combinatie. We hebben het er vorige week nog over gehad. Hè? Moet je dit NEC überhaupt niet gewoon wat vrije tijd geven, als je ziet hoe weinig spelers ze nog hebben en hoeveel er al nu al verzwaren het rood lopen? Om in ieder geval,
3: het grappige is, de tegenstander waar Twente tegen gaat spelen, waarvoor ik hier ben, Dutch, was afgelopen weekend vrij om zich voor te kunnen bereiden op de return.
2: Dat, compleet logisch met die 6-0.
3: Ja, maar daar hadden ze voor de tijd al besloten. En Twente speelt trouwens volgende week ook niet, hè? Ook nee. Die wedstrijd tegen Telstar is uitgesteld. Dus ja, die hebben daar ook gebruik van gemaakt, maar al in een eerder tijdstip. Ik denk dat ze in Nijmegen nooit gedacht hebben, we gaan die tweede ronde halen.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Dat ze nu ineens denken, oh ja, wacht even, we hebben toch nog wat ruimte hierover om dit te halen. Dat is wel een hele interessante.
3: Ik denk dat Dickie na de eerste wedstrijd, de slijtageslag in Athene, toch wel even ingegrepen. Hè, toen ze van Telstra verloren. Van jongens, dit of komt dus geen tweede keer. Wij zijn hier nog niet helemaal voor ingericht.
2: Nou, dat zie je ook toch? Twee jongens die binnen een half uur naar de kant moeten met een spierblessure.
3: Ja, en dat wordt sowieso wel een ding. Maar goed, NEC gaan er wel spelers halen. Die hebben natuurlijk in korte tijd heel veel leergeld betaald hiervan. Want ja, die gaan sowieso Europa League spelen tot en met eind januari. Ja, dat is... Ja, dat ploegen die er niet gewend zijn, die gaan dat merken.
2: Ja, je hebt eigenlijk een selectie nodig die zoveel breder is, omdat je twee keer in de week gaat spelen, om die blessures op te kunnen vangen. Zeker met het voetbal van Dick Schreuder, toch?
3: Ja, nee, absoluut. Dat is energievrezend.
2: Ja, toch vond ik het ook wel weer knap hoeveel jongens, ook nieuwe jongens die erbij kwamen, zo'n Storm en ook zo'n Bishop, die dat dan toch volhouden, hè?
3: Ja. Ja, hoewel Storm afgelopen weekend geloof ik niet speelde. Hè? Nee. Dus toen was hij niet fit.
2: Nee, precies. Ze kunnen niet allemaal elke week spelen. Dat klopt inderdaad. Nou, we gaan nog één ding doen in deze AD Voetbalpodcast. Dat weet je. Dat is de bekende vraag van vandaag.
5: De vraag van vandaag.
2: En dit was de vraag gisteren die Johan doorgaf. Met dank trouwens aan een van onze luisteraars.
6: Wie is de all-time topscorer van NEC in Europa?
2: Wie is de all-time topscorer van NEC in Europa?
3: Henk Grim?
2: Nee. Dat was niet degene die...
3: Jansen?
2: Ook niet.
3: Nee, nou ook.
2: Niels Jacobs kwam met deze vraag aanzetten. Moet wel zeggen, we pakken dan wel echt de Europa Cup toernooien, UEFA Cup, Champions League, dat soort toernooien. Niet de Intertoto voor competities. Johnny van de Beukering. 3 doelpunten. Ja.
3: Die zag ik vorige week nog op de bank zitten met zijn broer bij GVVV.
2: Oh echt?
3: Veenendaal.
2: Dat is natuurlijk waar jullie tegen speelden, of niet?
3: Nee, ik was gewoon kijkbaar liefhebber, hè?
2: Ja, dat is waar.
3: Ik rijd gewoon een Veenendaal voor een potje in de tweede divisie.
2: Hartstikke leuk. Nou, wat goed dat je dat nog even doet. Hey, en heb je nog een mooie vraag voor morgen dan?
3: Ja, ik heb denk ik een hele makkelijke vraag dit keer. Ik vond het een keer tijd worden. Ik heb een cv van een trainer. Die ga ik oplepelen. En de luisteraars moeten raden wie die trainer is.
2: Mooi, kom maar op.
3: Zeeburgia, Paris Saint-Germain B, De Treffers, DWV en Nederland onder 21.
2: Welke trainer zoek jij? Geef me door. Als je weet welke trainer hier gezocht wordt door Leon, je kan hem doorgeven via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Je kan reageren op Instagram, @ADVoetbalpodcast is ons kanaal. Of laat als je via Spotify luistert de reactie achter op Spotify in de reacties. Dan ding je mee naar de eervolle vermelding. Morgen het antwoord van Sjoerd. Ik zal het rijtje keurig netjes neerzetten, eens kijken of hij dat weet. Trouwens, als liefhebber van amateurvoetbal, maak je al zorgen over de droge amateurvelden of niet?
3: Ja, nee. De meeste clubs hebben natuurlijk wel kunstgras, hè?
2: Dat is wel waar, dat klopt inderdaad, ja. Maar
3: ja, dus
2: echt gras?
3: Ja, die paar clubs nog met gras, die hebben wel een probleem. Hoewel, volgens mij, dit weekend gaat het regenen. Ik zag een paar druppels staan bij de voorspellingen.
2: Ja, maar je weet nooit of dat helemaal uitkomt, hè?
3: Nee, en dan krijgen we het verhaal, de grond is zo hard, het water kan dan niet, hè?
2: Ja, precies.
3: Naar beneden, dus het spoelt dan weg. Dus ja, op gras wordt de komende 2 maanden niet gevoetbald in Nederland.
2: Maar het geldt ook voor de clubs in de Eredivisie, die grasmat onderhouden en goed houden. Als je geen water mag gebruiken.
3: Hè?
2: Ja, mag je nog, hè, natuurlijk. Want als je geen...
3: Ja, want ik was vorige week bij de training van Twente en die hadden toen die ochtend te horen gekregen dat er een sproeiverbod was.
2: Ja. Kijk ze op de gele velden om te voetballen.
3: Ja, er werd al gevraagd aan mij of ik het emmertjes water wilde halen.
2: Ja, maar dat is een beetje een dingetje natuurlijk. Hè. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Nou, jij zit in Slowakije. Ik wens je een mooie voetbaldag, een mooie voetbalavond.
3: Dankjewel.
2: En tot de volgende weer, Leon. Tot snel.
3: Yo, itje. Hoi.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je kranten en magazines voor de allerbeste prijs. Van het AD tot de Volkskrant en van Libelle tot Donald Duck. Elke week nieuwe leesdeals. De actie van deze week? Bekijk hem snel op kiosk.nl.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Per 1 oktober loopt het contract met GGD-GHOR af en volgend jaar juni is er pas een nieuwe uitvoerder. De ombudsmannen willen weten wie in de tussentijd verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit en de toegang tot zorg gegarandeerd kan worden. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. De man heeft spijt betuigd dat hij mensen in het gebouw in gevaar heeft gebracht. Binnen waren zo'n 30 mensen aanwezig. Het OM verdenkt Berry van D. van het veroorzaken van een ontploffing met terroristisch oogmerk. Van D. heeft verklaard te willen protesteren tegen de problematiek en afbraak van Nederland. Hij voelt zich niet gehoord en vreedzaam protest is volgens hem zinloos. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is 1 persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakte gewond. Vanmorgen was er een stroomstoring op een andere plek in de haven. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakte een stroompiek een brand in een transformatorhuis. Door de stroomstoring kwamen alle processen in een raffinaderij van ExxonMobil stil te liggen. Wat de oorzaak van de stroomstoring geweest is, wordt onderzocht. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn ook 17 kinderen. Verder raakten 2610 mensen gewond. De VN zegt dat drones en raketten opnieuw de belangrijkste oorzaak van de burgerslachtoffers waren. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Knoop het Batendorp gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de N57 Middelburg richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Brielen. De weg is op dit moment dicht. Verkeer wordt omgeleid.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: is het weerbericht.
1: Het Nationaal Hitteplan is weer van kracht en dat betekent dat het vandaag tropisch is. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht liggen de temperaturen tussen de 13 graden in het noorden tot 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer met 35 graden in het binnenland tot hier en daar plaatselijk 38 graden. Het warmst wordt het in de Achterhoek, Limburg en Twente. Aan de kust waait een matige westenwind, waardoor het daar iets koeler blijft. Zaterdag bepalen wolken, zon en een paar buien het weerbeeld. In het zuidoosten en oosten kan onweer ontstaan. Het wordt overdag een graad of 22 in het noordelijk deel, in het midden 24 tot 27 graden en in het zuidoosten 28 tot 31 graden. De wind zit in de noord- tot noordwesthoek en is overwegend matig. Aan de kust kan het stevig waaien. Zondag doet de temperatuur een flinke stap terug. Met een mix van wolken en zon met hier en daar een plaatselijke bui wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu onderweg vertraging op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Oudebosch en Roosendaal-West staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder doe je er een kwartier langer over. En tot slot de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Venlo-West en Horst heb je 20 minuten extra reistijd.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: I see the truth in your lies. I see nobody by your side. But I'm with you when you're all alone. And you correct me when I'm looking wrong. I see the guilt beneath the shame. I see your soul through your window pane. I see the scars that remain. I see Wayne, I'm looking at them.
1: Luister naar Gouden Zone FM. Dit is 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo water, pijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand woedt in een bos langs de N34 in de omgeving van het buurtschap Reeserveen en gaat met veel rook gepaard. Het publiek is opgeroepen niet naar het gebied te komen om de hulpdiensten volledig de ruimte te geven. Er is contact geweest met een camping in de buurt, maar vooralsnog hoeft die niet ontruimd te worden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat 2 mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Ze zagen centraal een vlek in hun beeld. Van tevoren was er gewaarschuwd om niet onbeschermd naar de zon te kijken, maar niet iedereen luisterde naar dit advies. Hoe langer mensen onbeschermd in de zon hebben gekeken, hoe groter de kans op blijvende schade is, laat Schouten weten. Afgelopen nacht kreeg het oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclips klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. De editie van dit jaar is voorlopig de laatste Formule 1-race die op Zandvoort verreden zal worden en is strak uitverkocht. Verwacht wordt dat volgend weekend dagelijks zo'n 105.000 mensen de Dutch Grand Prix bijwonen. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht. Je kan omrijden via Amsterdam. Verder vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Hoenderloos staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Afgelopen nacht kreeg het oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclips klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot een ongeluk op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg daardoor dicht. Je kan omrijden via Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Daarnaast deed hij een poging een vriend van het slachtoffer te doden door ook op hem in te rijden. Voorafgaand aan de fatale daad hadden H. en zijn vrienden ruzie met de vriendengroep van Nabil. Er ontstond een vechtpartij waarop H. in zijn auto stapte en met hoge snelheid over Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat de luchtkwaliteit in bepaalde gebieden slecht is. Naar verwachting verdwijnt de smog aan het begin van de avond wanneer de wind naar het noorden draait. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Volgens Katz zullen de Israëliërs er nu voor altijd blijven. De voormalige premier Sharon besloot destijds Ghanem en 3 andere nederzettingen te ontruimen. 3 van de nederzettingen zijn ondertussen onder premier Netanyahu weer in gebruik genomen. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: everywhere. Luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. In juni werden 33.000 nieuwe dynamische contracten afgesloten, blijkt uit cijfers van de autoriteit Consument en Markt. Dat is een stijging van ruim 3%. Doordat het in het Midden-Oosten onrustig blijft, schieten de prijzen voor gas, stroom en olie omhoog. Vaste contracten voor 1 of 3 jaar zijn duur en daarom kiezen veel mensen voor een dynamisch contract. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoge beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. Het 35-jarige slachtoffer werd in het najaar van 2020 in haar woning gevonden. Ze was toen mogelijk al een maand overleden. S. bleef van de woning gebruik maken en verkocht ondertussen allerlei spullen van het slachtoffer. Ook troggelde hij haar moeder geld af. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. Japan claimt de eilanden, maar de Russen hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de touwtjes in handen. Poetin was op het grootste eiland Iturup. De Japanse premier Takachi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Volgens haar is de eilandengroep een onlosmakelijk deel van Japan. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. In een verklaring laat de 62-jarige Kravitz weten dat het hem oprecht spijt. Hij neemt de beslissing om een concert af te zeggen nooit lichtvaardig en zegt het vreselijk te vinden om zijn fans teleur te stellen. Volgens eigen zeggen heeft hij er alles aan gedaan om het optreden te laten doorgaan, maar zijn artsen hebben hem geadviseerd om meer tijd en rust te nemen. Waar Kravitz precies last van heeft is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Nederland. Hou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoge beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. De Japanse premier Tagachi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. Waar Kravitz precies last van heeft, is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 125 kilometer file. De meeste files hebben een bijzondere oorzaak, vooral in de Randstad. Zo heb je vertraging op de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Hierdoor heb je een half uur vertraging. Ook op onthoud op de A9 richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer doe je er een kwartier langer over. Dan de A10, de Ring Noord, richting Zaanstad. Er gebeurde een ongeluk voor de Zeeburgertunnel en daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 35 minuten op onthoud. En tot slot de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meern en Nieuwerbrug is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor doe je er een kwartier langer over.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Maar trekkers die de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, worden wel aangepakt. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Landbouwminister Van Essen wil dat alles op alles wordt gezet om die 5 vergunningen te behouden. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. Ze werden eind juli en begin deze maand opgepakt in Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren na informatie van de AIVD. 2 van de verdachten zijn eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Waar en wanneer de groep nu zou willen toeslaan is onbekend. Bij huiszoekingen zijn telefoons en laptops meegenomen voor onderzoek. Er zijn geen vuurwapens gevonden. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomwaregroep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Buiten en Almere Oostvaarder staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de nasleep van een eerder ongeluk op de A10 de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Durgerdam doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke tot matige oostenwind. De nacht verloopt droog en helder bij een graad of 13 in het noorden tot 20 in stedelijk gebied en vlak aan zee. Het waait bijna niet, maar alleen in het noordelijk kustgebied staat er een matige zuidoostenwind. De ochtend begint overal zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon en wordt het tropisch warm met temperaturen van zo'n 30 graden op het strand, rond 35 graden landinwaarts en in het zuiden kan het kwik 37 graden aanwijzen. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind die van het zuidwesten naar het noordwesten draait. Morgenavond blijft het nog lang zonnig, maar komt er vanuit het westen wel wat bewolking het land in. Daardoor koelt het in de kustprovincies veel sneller af dan in het oosten. Daar is het aan het begin van de nacht nog een graad of 25. Namorgen koelt het langzaam af met op zaterdag mogelijk een paar stevige regen- of onweersbuien. Na het weekend krijgen we wisselvalliger weer met lagere temperaturen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. De meeste vertraging heb je nog op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Goldenzone.
1: De beste muziek komt voortaan uit je pc.
2: Goldenzone FM.
3: We're going to dance.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

heel veel fiducie meer in. En zijn er maar 4000, waaronder 400 uit Enschede naar het stadion gekomen. Dit is de opstelling van de Slowaken, gekozen door de Duitser Klaus. Hij wisselt op 4 posities, waaronder de keeper Leandro Felipe. De competitiekeeper mag het nu ook nog even in Europa gaan proberen. En vermoedelijk hun laatste Europese duel van dit seizoen. En ook de spits is nog wel even het benoemen waard. Dat is de Senegalese Abdoulaye Gueye. Hij start in de basis ten koste van Gagua, de Georgiër die in Enschede aan de aftrap verscheen. Maar heel veel momenten om tot scoren te komen. Nee, dat zat er niet in voor de nummer 2 uit de Slowaakse competitie van vorig seizoen. Spelend in de thuiskleuren geel en blauw. De neutrale zwarte kleur van de scheidsrechter uit Duitsland, Florian Badstübner. Hij wordt geassisteerd door onder andere de VAR, Benjamin Kontus, ook een Duitser. En aanvoerder Prupper vindt het allemaal wel prima. Zij pakken de bal als de tos naar de Slowaken gaat. Opstelling van FC Twente. John van den Brom wisselt op 5 posities. Drommel keert terug onder de lat bij Twente. Voor het eerst sinds zijn vertrek naar PSV in 2021. Ruud Nijstad pakt weer eens minuten. Na zijn mindere optredens tegen Ferencváros, omdat Adelkaart er niet bij is, staat hij zelfs linksback. Op het middenveld Linsson, die in de basis terugkeert. Orja Setter is er vanwege privéomstandigheden helemaal niet bij. En daardoor is er een plekje voor Taha aan de zijkant, die dan Piazza op papier vervangt. En Daan Rots, die speelt dan als rechtsbuiten, waar hij in de thuiswedstrijd wat meer op het middenveld speelde, omdat toen Piazza en Ojasetta op het veld stonden. Dus het ziet er allemaal wat anders uit. Met tot slot ook nog Lucas Vennegoor-Hesselink, die zijn basisdebuut gaat maken. Daar zal je hem net hebben. Hij gaat na 17 invalbeurten in zijn 18e duel vanaf de start meedoen in FC Twente shirt. Hij scoorde natuurlijk een doelpunt dat later niets meer waard bleek. Hongarije tegen Ferencváros. Nu mag hij vanaf de start het gaan proberen. Ook omdat Wout Weghorst is thuisgelaten. Oenerstal is thuisgelaten. Die twee krijgen extra rust. Met wat blessures van Adelkaart. Onder andere, ja, zetten dus met de privéomstandigheden. Ziet het er allemaal wat anders uit. Maar moet het toch genoeg zijn om die 6-0 van vorige week meegenomen naar hier gebruiken om door te gaan naar de play-off ronde tegen Dynamo Kiev of Karabach, die ook vanavond in actie komen. Mochten we daar een updateje van krijgen, want die wedstrijd is al begonnen, dan zal ik u dat ook mededelen. En meteen goed om te horen dat die 400 meegereisde fans uit Enschede en omstreken goed meteen een sfeertje van maken in de Mol Arena, die tijdens Europese wedstrijden, omdat er geen commercie is toegestaan, de Dutch Arena heet.

0: overtreding gemaakt op Weidman. Die de wedstrijd vorige week in de basis stond. Maar tegen Heerenveen, de wedstrijd die Twente met 1-0 verloor, ontbrak door een lichte blessure. Is dus van korte duur geweest. Dit is die 41-jarige coach van Dutch. Coach geweest in Oostenrijk bij Rapid Wien in Duitsland. Bij de Ersten FC Nürnberg. Een assistent van onder andere Nagelsmann. Leipzig heeft dan een mooie trainerscarrière erop zitten. Van der Brom had van tevoren niet al te veel behoefte meer aan vragen over derde spits Sam Lammers. Die nu dus als tweede spits op de bank zit bij afwezigheid van Weghorst. Nietzson kan daar niet bij. Weidman wel. Twente is de mogelijkheid om zeep geholpen. Nijstad gaan gooien. Weidman. Nietzson. Taha legt af. Serouki raakt de bal maar half. Maar het is genoeg om in balbezit te blijven. De start van Dutch vorige week was natuurlijk bedroevend, zowel in de eerste als de tweede helft. De doelstelling vandaag is om te scoren. Dat is Dutch in een derde voorronde van een Europees toernooi nog nooit gelukt. Dit is de derde poging. Het lukte ze niet tegen Las Klins. Het lukte ze niet tegen FCSB, de oude Steaua Bucharest. Vandaag willen ze dat tegen FC Twente voor het eerst gaan doen. Een soort zijdoel. Dat het hoofddoel niet meer te bereiken lijkt. Pas uitgeteld door Bart Stübner.
1: Inkebenen die denkt van ja, ik kreeg nu mijn kans. Ik moet het ook maar laten zien. Laat ik die bal maar in één keer op doel gaan schieten. Maar de linksbuiten van FC Twente speelt eigenlijk liever op rechts of op 10. Schoot die bal in de muur. En nu is er dus wel degelijk het eerste balbezit voor Dutch. Dunesca Strada, de linksback Juglero, die gaat er daar vandoor. Maar die wordt daar gestuurd door Mats Rots. En dan zegt Daan Rots. Mats Rots die is natuurlijk al een paar maanden weg. Die speelt in Hoffenheim. Zal ongetwijfeld aan het kijken zijn naar zijn oude ploeggenoten. En hoe zijn broer Daan het doet daar rechts voorin in de aanval. Maar zoals jullie al schetsen, FC Twente heeft het grote deel van het balbezit. En ik verwacht ook dat FC Twente vandaag geen problemen zal gaan hebben met Dutch. Nu gaat de bal richting Gueye, de spits van Dutch. Lijkt me toch buitenspel, maar de vlag gaat niet de lucht in. En dan is het Srouki die daar goed mee verdedigt en voorkomt dat Gueye die bal binnen kan schieten. Ja, en nu 30 seconden later gaat die vlag alsnog de lucht in. Nou, ik kon het vanaf hier toch wel zien dat het buitenspel was. En dan wat mij betreft mag je dan fluiten. Maar goed, zo zijn de regels nou eenmaal tegenwoordig. Over schitterende plekken waar we zitten. Ik zit echt pal op de middenlijn. Eerste rij. En als je naar binnen loopt, ben je binnen een seconde in de persruimte. En je loopt langs de spelers, loop je naar je plekken toe. Ah, het is echt schitterend hier. Ik heb er ook laten vertellen dat het trainingscomplex van Dutch, dat ligt er ook heel erg goed bij. Maar vooralsnog werpt het geen vrucht af in de Conference League. Want Ruud Nijstad is er daar vandoor aan de linkerkant. Speelt hem daar richting Vennegoor. En dan komt Vennegoor of Hesselink net een teenlengte tekort om al na 5 minuten voetbal de 1-0 op het scorebord te zetten. Daar was de spits van FC Twente natuurlijk de zoon van Jan Vennegoor of Hesselink heel erg dichtbij. Hij wordt gezien bij FC Twente als een groot talent. Ja, is niet voor niets gebombardeerd tot de tweede spits. En dat vindt Sam Lammers de derde spits inmiddels. Vorig seizoen nog de eerste spits. En ja, natuurlijk gewoon een spits van de formaat in de Eredivisie. Die kan daar niet mee leven. Ik heb vernomen dat hij ook erg boos was toen hij hoorde dat hij ook deze wedstrijd niet ging spelen. Maar als je Van der Brom de laatste weken hebt beluisterd. Ja, Jan, dan kon je het ook wel een beetje aanvoelen dat Vennegoor gewoon in de punt zou gaan staan. Want anders zou het wel heel vreemd zijn.
2: Ja, dat zou heel vreemd zijn als je in één keer nummer 2 in jouw beleving zou passeren. Nu er zo'n wedstrijd gaat komen waar je, laten we zeggen, in principe gewoon ook weinig fout kan doen. Maar Ik zit altijd een beetje te kijken verder, hoor. Het is natuurlijk een enorm talent. Maar als je 20 jaar bent, ja, dan moet je ook wel eens een keer door gaan breken. Hè? Want een heel groot talent staat er misschien met 17. Kijk, dan Nijstad 18. En het wordt toch een keer tijd als spits zijn dat je je laat zien en laat gelden. Dus wat dat betreft, je kan hem wel doorschuiven als club. Maar op het veld moet het gebeuren. En is hij dan beter als Lammers? Nou, we gaan het zien vanavond. Dus wat dat betreft, een mooie oplossing om te kijken van hoe je tweede spits het maakt vanavond.
3: FC Twente speelt in de volgende ronde, want die voorspelling durven verzeiden we al eerder wel aan. Tegen de winnaar van Karabach, tegen Dynamo Kiev, daar staat de tweede helft op punt van beginnen. En is het 1-0 voor Karabach door een goal van Djali Mouadib. En 1-0 was ook de eindstand van de returnwedstrijd vorige week. Jan, ken je Karabach?
1: Ja, 1-0, Max Bruns, hoekschop voor FC Twente. Het is Wijdman die bal indraait. En Max Bruns, die zet FC Twente op 1-0. Vorige week scoorde hij ook al tegen Dutch. Toen was het een 4-0 en nu mag hij wel echt vogelvrij binnenkoppen. De jonge verdediger van FC Twente, die speelt op de plek van de geblesseerde Staf Lemke. Het is een hoekschop vanaf links. Die bal die wordt daar ingedraaid door Wijdman. En dan is Bruns mee naar voren gekomen als onderdeel van de Twentse luchtmacht. Dan zie ik nu op de schermen voor me de herhaling en zie ik wel Bruns. Ja, dat is een goed blok van Nijstad. Eigenlijk doet hij eigenlijk niet heel erg veel. Ik vraag me af of dat wel een bewust blok is van Nijstad. Maar het is Bruns, die zet zijn hoofd tegen de bal. En Paul, je hebt ook wel eens in de spits gestaan. Deze had jij ook binnengekopt, toch?
3: Ja, ik zat even te kijken. Als je zoveel ruimte krijgt, en Jan praat meer, zou ik zeggen. Dit, die had ik erin gedaan, Job, absoluut.
2: Ja, maar je gaat kijken. Er bukt er gewoon een daar. Volgens mij Ramadan die bukt. En dan is Bruns toch normaal zijn hoofd er tegenaan zet. Maar het is goed dat Twente gelijk doorzet. En nu gewoon doordrukken en proberen nog een grote uitslag neer te gaan zetten. Dat is voor jezelf goed, het is voor de club goed. En daar zit je wat rustiger, lijkt mij als trainer ook.
3: Daar is het dus al 0-1, moet ik zeggen, voor FC Twente. We hadden het over Karabach en Dynamo Kiev. De volgende tegenstander van FC Twente komt daar uit. Daar is het 1-0. Je kent Karabach, Jan. Je kent ook Dynamo Kiev. Je zei me trouwens dat FC Twente bezig is met het talent van Karabach.
2: Nou, bij Karabach hebben ze het idee opgevat dat ze toch... ze hebben natuurlijk al een beetje connectie met Javadov vanuit het Twente-verhaal. Dat je zegt van, dat is een oud international. Dus ze zeggen van, we hebben nu een toptalent die dan mee kan trainen. Kijken hoe goed is hij dan als we de Nederlandse voetbalschool mogen geloven. Dus wat dat betreft is het mooi dat hij dan... en hopelijk dan tegen Karabach, omdat je dan denkt van... nou, dan is die jongen hier toch, maar die blijft 10 dagen meetrainen. Dus wat dat betreft, hartstikke leuk om te kijken of dat echt toptalenten zijn.
3: Over die tegenstander, als jij zou mogen kiezen... Karabach of Dynamo Kiev, waar zou je liever tegen spelen?
2: Nou, Karabach de laatste jaren toch over het algemeen wel wat beter. En zelfs Champions League gespeeld en noem alles maar op. Dus ik weet niet hoe ze er nu voor staan. Want ze zijn natuurlijk nu ook afgezakt. Maar ik denk dat je toch misschien tegen Kiev wat makkelijker zou kunnen spelen. Al zijn die spelers wel heel onbekend allemaal, hoor.
3: Ja, en dan speel je ook wat dichterbij.
2: Polen?
3: Ja, ik ben zelf een keer in Baku geweest waar Karabach speelt.
2: Ja.
3: Nee, dik 5 uur onderweg. Dat heeft ook zo'n weerslag.
2: Nee, maar dat heeft met elkaar te maken natuurlijk. En in Polen hebben ze laatst gespeeld, Lublin. Lublin, dus wat dat betreft zou dat beter zijn, lijkt mij op voorhand. Maar het zijn allebei gevaarlijke tegenstanders. Want er wordt soms wat makkelijk over gedacht. Maar om deze ronde dan door te komen... want dat is eigenlijk een must om in die pool terecht te gaan komen. Dan krijg je 6 internationale wedstrijden, ook tegen betere ploegen. Dus nee, een mooie uitdaging. Maar vanavond moet eigenlijk alles al gebeuren. En dan zie je wel een uurtje eerder, hè? Weten we het al.
3: Ja, dat klopt. Maar het zou kunnen dat het verlengd wordt daar.
2: Oké, met die 1-0.
3: Als het zo blijft, is het verlengen daarin... In Baku. Job Vaarhorst, terug naar de wedstrijd Dutch FC Twente. We zagen de keeper, andere keeper dan vorige week overigens, van Dutch tot de hemel bidden voor de wedstrijd. Misschien wel om niet zoveel tegen te krijgen. Nou, dat heeft nog niet echt geholpen.
1: Nee, dat moment heb ik even gemist. Maar inderdaad, hij heeft al heel vroeg de 1-0 moeten incasseren. En FC Twente staat dus op een 7-0 voorsprong over 2 wedstrijden. Ja, ik durf al te stellen dat dit niet meer mis zal gaan. En de enige vraag is van, met hoeveel zal Twente deze wedstrijd winnen? Want Twente wil natuurlijk gewoon met een goed gevoel hier weggaan. Wil zeker niet bijvoorbeeld met een 1-1 gelijk spel of zo. Want er is gewoon veel chagrijn in het Twentse kamp. Zeker na die nederlaag van afgelopen zondag tegen SC Heerenveen. Wel heel slecht. Balverlies nu van Taha. Dan kan daar Dutch er vandoor. En dan gaat die bal maar net langs de paal, hoor. Dat is een schot van de nummer 7, Uroš Kabić. En dan gaat die bal net langs het doel van Drommel. En dan daar hadden we het over de 1-1. En dit had dat hem zomaar kunnen zijn. Maar dat is wel echt slordig hoor. Daar in de opbouw van Twente gaat het mis als Van Rooij die bal terugspeelt naar Drommel. En dan opent Drommel hem naar links, naar Prupper. Prupper zoekt hem vervolgens naar Nijstad. En dan geeft Nijstad een blinde bal. Nijstad geeft de bal op Taha. En dan geeft Taha een blinde bal door het midden. Die daar onderschept wordt door de aanvallers van Dutch. En dit zijn wel van die momenten, daar moet je voor waken. Want ja, voor de uitslag maakt het helemaal niks uit. Maar Twente wil zo graag met een glimlach terugreizen naar Nederland. Want het is echt er heerst best wel een negatief sentiment. Ook als je vanmiddag in Bratislava rondloopt. Iedereen is toch wel chagrijnig over de prestaties van FC Twente. Waar er een week of drie geleden iedereen zei van Twente staat er goed op. Is klaar voor die wedstrijd tegen Ferencváros. Nou, ze werden uitgeschakeld in die voorronde van de Europa League. En daarna volgde dus... ook die tegenvallende start in de Eredivisie. Nu wel een kans voor FC Twente. Aan de rechterkant via Daanrot neemt die bal niet goed aan. En dan kan Dutch daar uitverdedigen. Maar Twente moet dus beter voor de dag gaan komen. Zeker in de Eredivisie. Komende zondag speelt het tegen PEC Zwolle. En dan is het de grote vraag welke elf namen er gaan spelen. Want Jan, Paul, we zijn nu een week of drie is FC Twente onderweg in het officiële seizoen. Ja, ik heb echt geen flauw idee wie die gaan spelen zondag.
3: Jan, het is aan jou. Wat denk je?
2: Nou ja, goed, als je gewoon zijn elftal... Kijk, als je ziet wie ze thuis gelaten hebben... Nou, dan mag je ervan uitgaan dat dat je eerste keuze is. En dat om uiteenlopende redenen. Je moet wel fit zijn, dat weten wij natuurlijk niet. Maar, en ook geen privéproblemen hebben. Maar gewoon die vijf die thuis zijn gebleven... Ja, die gaan natuurlijk gewoon normaal gesproken spelen. Het zou mij niet verwonderen dat alleen als Weidman... zeg maar zijn goede wedstrijd van vanavond zou kunnen laten zien... dat hij dan in de plaats van Van der Belt zou komen. En linksachter, Nijstad speelt normaal centraal. En hij kan ook links, want het is een links. Dus die kan ook wel een keer linkervleugelverdediger spelen. Dus
1: maar Jan, wat vind jij daarvan dan? Als je nu Nijstad linksback zet, terwijl je ook nog die Kurowski hebt gehaald. Is dit dan om Nijstad te pleasen? Want je hebt twee linksbacks en dan ga je je grootste kapitaal, Ruud Nijstad, ga je op een plek neerzetten waar die eigenlijk zelden speelt. Dan vraag ik me af, waarom doe je dat?
2: Ja, het enige wat ik kan bedenken is dat je denkt van... Nou, we hebben een alternatief voor hem als hij, zeg maar, als dit centrum blijft spelen. Nou ja, goed, er is er nog één geblesseerd. Maar als Prupper en Bruns blijven spelen... Ja, dan zeg je van Nijstad, als hij dan toch als grote aangemerkt wordt. En waar kan die dan nog meer spelen? Centraal spelen. En hij kan linksachter spelen. Dus ja, wat dat betreft zijn opkomen, zijn trappen, ja, dat is altijd prima. Maar aan de andere kant, net wat je zegt, van je wil ook niet te veel husselen. En Kurowski, ja, die hebben we nog helemaal niet in beeld gezien. Dus dat zijn altijd spelers...
1: Vraag ik me af of we hem ooit in beeld gaan zien.
2: Ja, nou ja, voorlopig denk ik dat niet. Hè, want dit zijn dan de mensen die staan te trappelen om Europees te spelen. Dus wat dat betreft, ik verwacht niet te veel wijzigingen. Maar de mensen die er niet bij zijn, dat zijn normaal gesproken ook allemaal basisspelers. En dan denk je toch van... gaan we Nijstad dan toch wel links een keer proberen? Of hebben we die al vaak op trainer daar zien staan? Dus wat dat betreft zou dat een vraag kunnen zijn. Maar Weidman, in goede doen... ben ik zeker tegen Zwolle thuis... als je aan moet aanvallen, een liefhebber van.
1: Ja, want voor de goede orde, Weghorst en Oenestal, die krijgen inderdaad rust. Dus die gaan komende zondag spelen. Want John van den Brom, de trainer, die zei gisteren tegen mij dat die rust kregen met het oog op zondag. Lemkin en Adelgaard hebben kleine pijntjes. Dus die zijn licht geblesseerd. Die zijn er niet bij. En Uriasette die ontbreekt vanwege privéomstandigheden. Waarvan het nog onduidelijk is of die er zondag weer bij is. Dus voor de volledigheid, dat zijn dan de namen die er niet bij zijn. En dat is dus de grote vraag wie er zondag wel bij zijn.
3: Zometeen meer over de wedstrijd Dutch FC Twente, waar het dus 0 tegen 1 is. Van Joop Faros en natuurlijk ook onze huisanalist Jan van Sta. Nu muziek.
4: De Oosttribune.

Gabic. Komt er niet voorbij. Sterk gedaan ook. Voor Nijstad, laten we niet vergeten. Zijn Van der Brom ook al. Nog altijd maar 18. Twente schakelt om met Vennevoort of Hesseling. Die is alleen. Dus kan deze paas eigenlijk nog niet gegeven worden.

Rots. Te moeilijk voor Linsson.

Meteen de bal weer overgenomen door de ploeg uit Enschede. Taha, laag, Vennegoor of Hesselink met een lastige bal. Hij in de voorwaartse beweging, de bal die net iets achter hem komt. Moeilijk om dan nog bij dat schot de juiste richting mee te geven. En dus geen perfecte voorzet van Taha, tevens vrij hard. Maar als hij vol goed op de voet landt, is dat geen probleem. Twente doet wat het moet doen, wat je van ze verwacht na een 6-0 vorige week. Ook met vijf andere namen op het veld. De bovenliggende partij zijn. Dicteren op de helft van de tegenstander. En tevens al een goal gemaakt via Bruns. Brupper. Serouki. Ja, rots naar Bart van Rooij. Alleen niemand bij de tweede paal. Er was wat meer tijd om uit te verdedigen voor rechtsback Trontelje, maar werd even niet gecoacht. Geeft dus een hoekschop weg. Gaan we weer naar een hoekschop kijken. Van Doda Weidman. We weten wat dat opleverde in de 7e minuut. Het doelpunt van Bruns. Nu kort. 1-2 met Taha. Dus een veel mindere hoekschop. Weidman komt er toch weer langs. En gaat voor het schot in de korte hoek. Verrassend genoeg dwingt hij Felipe tot een redding. De meest opvallende speler in het eerste kwart van dit duel bij FC Twente. De van een heel lichte blessure herstelde Douda Weidman. Zijn actie waaruit de hoekschop kwam. De hoekschop die hij zelf nam bij de enige goal tot nu toe. En het niet opgeven bij balverlies dat dreigt. Felipe. Linsson legt terug. Bruns kan hier niet bij.

vrije trap voor Taha. Die is boos. Kan beter opstaan. Er gaat natuurlijk niets meer aan veranderd worden. Kans om aan te vallen voor Dutch. Met aanval die sterke mannen. Gueye en Uro. Maar eerst genoemde blijkt daar niet zo sterk. Want hij gaat wel heel makkelijk naar de grond. Seruki even bij de arm. En dan valt hij bij kans om. Zonder echt goede reden. Van Rooij. Aan hoekschoppen geen gebrek voor FC Twente. De kater van zondag wegspoelen. Meer frivoliteit. Natuurlijk deze tegenstander een stuk minder dan Heerenveen. En waarschijnlijk ook een stuk minder dan de volgende tegenstander in de Vriendenloterij Eredivisie. PEC Zwolle, zondag. Philippe. Weidman. Weer een goede voorzet. Geweldig gedaan, maar niet binnengekomen door Prupper. En je kijkt hem toch eigenlijk al wel tegen het netje aan. De aanvoerder had zich in het illustere hele kleine rijtje scorende centrale verdedigers kunnen zetten. En dan ook nog het rijtje dat de twee Europese duels op rij scoort. Want ook Prupper was trefzeker in de wedstrijd in de goalsvesten. Voorlopig is die eer dus alleen nog maar voor Bruns. Wel weer opvallend hoe goed de bal voor van Weidman was. Zit er lekker in.

Ruud de Hart. Geen eer aan te behalen. Ruud Nijstad. Rupper laat zich verrassen in de rug. Niet goed aangenomen met het bovenbeen. Kwij. Ramadan. Hier is ruimte voor Dats. Dat wordt niet al te best uitgespeeld. Want het is natuurlijk geen probleem voor Drommel. Die na een kwart wedstrijd eindelijk echt iets te doen heeft gehad. Van Rooij. Nijstad, Taha, beweging bij Vennegorf, Hesselink, bij Weidman om wat ruimte ook voor Taha te trekken. Stads terugplooit. Goede herovering van Linsson. Rots aan het been van Nemanić.

Taha. Zijn rookie. Nijstad. Weer naar de as van het veld verplaatst. Linsson. Voorzet van Taha. En gekopt door Blazek. Dan heeft Twente de bal alweer. Hartman ging dat duel niet helemaal vol aan. Ramadan. Zoekt naar het schot. Ramadan. Een afzwaaier. Vanaf de aanname al zichtbaar dat hij voor eigen succes wil gaan. Terwijl er allemaal spelers om hem heen in beweging zijn. Dus is dit zeker niet de beste keuze. Van de Syrië. Jensus. Blazek. Kavic raakt de bal kwijt. Herkansing voor Darts. Dat hij geen vrije trap krijgt. Makkelijke valpartij. Nog geen pijl te trekken wie FC Twente in de playoff ronde van de Conference League gaat treffen. Want Karabach staat op een 1-0 voorsprong. Zitten daar net iets over het uur in die wedstrijd tegen Dynamo Kiev. Datzelfde eerste wedstrijd met 1-0 wist te winnen. Daar stevenen ze dus op dit moment af op een verlenging in Azerbeidzjan. Dat is natuurlijk ook niet ongunstig voor Twente als de tegenstander veel meer moeite moet doen om die playoff ronde te bereiken. Twente heeft die moeite zeker niet. En kan op een zonnige zomeravond in Dunajska Streda eigenlijk een veredelde trainingswedstrijd spelen.

Blazek boos. Geen afspeelmogelijkheden. Inworp voor Twente. Voelt zich in de steek gelaten, de aanvoerder van Dats 1904.

zomaar eens kunnen passen. Maar het niet dat keeper Philippe al ver uit zijn goal stond. Ontbreekt Taha even aan die zijde. Omdat hij vol voor die bal sprintte. Inmiddels weer terug. Bationo net op tijd met die ingreep. Voordat Rots met de bal vandoor kan. Geen haast bij Van Rooij. Die afgelopen zondag heel lekker zal hebben geslapen. Dat ene doelpunt van Heerenveen. Door Ooyen. Zijn rechterzijde. In de 16. In een korte hoek. Stel verrast. Natuurlijk nog steeds. Hoe lang blijft Bart van Rooij nog spelen van Twente? Geruchten waren de afgelopen maanden wel eens sterker. Dat hij zelf de stap zou willen maken. Hij staat buiten kijf. Moet alleen wel de juiste club zich nog melden. Rots. Loopactie van Rooij gezien. Wat Whiteman daar deed. Wordt Rots neergelegd. Is dat zeker een overtreding van Oero. Negenvoudig Togolese International.

maar dan. Ja, die krijgt de bal natuurlijk ook niet terug. Drommel wel tot een redding gedwongen. Dus is deze poging wel beter dan die we eerder zagen van de Slowaken. Moet zich echt tot het uiterste strekken. Hè? Anders zou die bal ook zeker erin zijn gegaan. Kabic met de poging. En dus voor het eerst sinds zijn terugkeer weer echt werk voor Joël Drommel. Eerste hoekschop voor Dats in deze wedstrijd. Genomen door Oerol. En dan wel hard uithalen, maar dat moet Joekleren toch wel zuiverder kunnen. Gelukkig zijn er maar 4000 kaarten verkocht. Dan zat hier misschien iemand onthoofd. Lijkt hem ook meer op zijn scheenbeen te raken. Is wel gevonden inmiddels door een behulpzame steward. Dat. Via de voet van Jensus. Weer een corner voor FC Twente. Whiteman komt de bal weer ophalen. Het brak de wedstrijd wel open. We zijn een hoekschop in minuut 7. Maar daarna niet superveel meer gezien van Twente. Hier had dat moment wel weer kunnen ontstaan. We worden net op tijd verdedigd. Even wat pijn bij Blazek, bij Bruns. Dus lijkt ook vrij snel weer overeind te willen komen. Goed verdedigd door de aanvoerder. Voelde even aan de schouder. Doelpuntenmaker Max Bruns. Hij gaat zich toch ook weer klaarmaken voor een nieuwe hoekschop. Opnieuw Blazek. Prupper. Had daar de pech dat er nog iets in geel en blauw voor hem stond. Want dat had best een interessante poging kunnen worden. Die leek toch goed op weg te gaan richting de goal van Philippe. Philippe opnieuw en in zijn eigen 5 meter aangevallen. De bal in het net liggen, daarvoor had het fluitsignaal al lang geklonken. Tussen 2 Twente-spelers in, heel veel geschreeuw vooral. Maar een keeper wordt aan die 5 meter in dit soort situaties wel vaak beschermd. Son steekt op Vennegoor of Hesseling. Dit wordt zijn moment, zijn kans, maar niet zijn goal. Blok van Emanic. Rots. Hoekschop.

drukke Europese avond voor doelman Philippe. Is de Europese minuten van het seizoen. Maar hij zal het vast verwacht hebben. Juist plaatsgenomen worden. Dat is ook af wat daar precies nou niet goed aan was. Maar hij was niet de enige. Uiteindelijk was het Van Rooij.

van Roy. Ramadan. Kabic. Bal gespeeld. Rupper. Hier de bal gespeeld. Uro. Nog een keer. Uro. Een moment waar Twente bedachtzaam op moet zijn. Slordig balverlies van Roy. Nu aan de andere kant. Rots. En de redding van Philippe. Maar de vlag omhoog. Het is bij het missen van zo'n kans eigenlijk een verzachtende omstandigheid voor Rots. Die hem daarna wel het doel inwerkt. Dan krijgt hij nog waarschuwingen voor. De scheidsrechter. Dat is niet de bedoeling. Hoero. Ramadan, goede sleep. En dan maar schieten in de verre hoek. Of was het de voorzet? Alleen wel een ploeggenoot tegenaan moeten lopen. Dat weet Kwij ook wel. Die staat daar eigenlijk voor. En zo weer een momentje voor Darts in deze wedstrijd. Had Ramadan echt gerekend op Kwij op dat moment? Jazeker. Dat zie je aan de gebaren na afloop. Weer een fout van Roy. Handen in het haar. Dat ziet er toch niet lekker uit. Van dit seizoen niet zijn allerbeste vorm te hebben. Beschrijft dat hier met weer een slippertje. Deze aanval van Darts was zeker niet een aanval. Die kwam door een slippertje. Prima opgebouwd. Geen doelpunt. Geen gedoe in die 5 meter. Geldt ook in het gebied van Drommel. Rupper verdedigt uit. Schot van afstand. Tromtel je. De nieuwkomers dit seizoen bij Darts. Overgekomen van het Oekraïense Zorya Lugansk. En over Oekraïne gesproken. Voorlopig geen Oekraïense tegenstander in de play-off voor FC Twente. Want Karabach is op 2-0 gekomen tegen Dynamo Kiev. Voorlopig is dus de matchup in die play-off ronde Conference League. FC Twente tegen Karabach uit Azerbeidzjan. Daar nog een kwartier te spelen. En hier nog 5 minuten in de eerste helft.

Hij is dat. Taha. Met een hoogstandje. Chono, Uro krijgt de vrije trap. Snel genomen, tot nog wat haast bij de Slowaken vlak voor rust. Daar had die paas eigenlijk nog een halte verder moeten gaan. Uro had dat niet in de gaten. Opening van Drommel uitstekend. Heel veel ruimte ook. Voor Taha. Geen resultaat voor FC Twente. Dat de teugels toch wat heeft laten vieren. Niet gek. 7-0 over twee duels. Het hoeft allemaal ook niet meer. Maar alleen al voor de 400 meegereisde fans zou het leuk zijn als het weer zo'n doelpuntenspektakel zou kunnen worden. Qua spelbeeld ook zonder Weghorst, zonder Oenerstal, zonder Adelkaart, zonder Ujazetter. Is dat 1, 2, 3, misschien wel 4 maten te klein voor dit FC Twente. Tweede helft straks ook interessant om spelers in actie te gaan zien die je niet zo heel vaak ziet bij de eerste van Twente. Jeugdspelers Benjamin Nagel, Nigel Groenewald zit op de bank. Het zou een wedstrijd voor hem kunnen zijn. Spelers als Piazza, Sam Lammers reken je misschien ook wel een beetje op. En op de nieuwe linksback uit Polen, Krzysztof Kurowski. Wie er ook mee is, Filip Thorvaldsen. Nieuwe rechtsbuiten overgekomen. Van Vallarenga, maar slecht nieuws, hij is nog niet speelgerechtigd. Hij is er alleen bij om alvast deel te nemen aan het groepsgevoel. Zo is de Twente snel beter te leren kennen. Zondag mag hij wel meedoen tegen PEC Zwolle. Drommel kan hier niet bij, hier ook niet bij. Maar hij hoeft ook niets te doen als de bal over de achterlijn gaat. Via Uro. Bal nog getoucheerd. Kan een hoekschop zien. Hier even wat twijfel bij Drommel. Inderdaad, Seruki. De poging werd wel gewaagd door de Rijns International en zijn keeper. Maar goed, voor de derde maal. Hoekschop voor Dats. Getrapt door Jukle Rut. Krijgt Nijstad nog een vrije trap. Aangetikt. Onbewust dat wel, maar een overtreding is het.
1 minuut zit erop. En dus fluit Florian Badstübner voor het laatst in deze eerste helft. Twente leidt na weer een flitsende start, net als vorige week in Enschede. De hoekschop van Weidman, de kopbal van Max Bruns. Helaas wel het enige wapenfeit in deze eerste helft van het sterk gewijzigde FC Twente. Dat daarna toch een beetje de teugels liet vieren. En zelfs nog wat kansen weggaf aan dat 19-04. Dat absoluut geen partij is voor de ploeg uit Enschede. Maar het zou natuurlijk wel prettig zijn om richting die play-off met een goed resultaat terug naar Nederland te vliegen. Straks gaan we dat natuurlijk allemaal meemaken in de tweede helft. Dus graag tot straks.

0: De Vriendenloterij Eredivisie is nu echt terug. En in speelronde 2 staat er genoeg moois op het programma. Met onder meer de eerste thuiswedstrijd voor Feyenoord.
1: Wat een fantastisch doelpunt.
0: En Ajax.
1: Klaassen, zo, wat een schitterende goal. Hij redt Feyenoord en ook zijn vader. Dit is ontzettend een goal.
0: Mis het niet en kijk het live op ESPN.
2: Bescherm je tanden met Elmex Anticaries Professional, want suiker is overal verborgen. Elmex helpt de belangrijkste oorzaak van gaatjes te bestrijden door suikerzuren te neutraliseren en het glazuur 4 keer effectiever te remineraliseren. Elmex Anticaries Professional.

0: Gillette Labs, our next generation of shaving. For the best a man can get.
1: Nou, mam. Jij eerst.
2: Oké.
0: Goed horen.
1: Je bent echt net zo gek als ik, mam.
0: Is juist de kleine dingen horen. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien.

0: Onze waterbestendige hoortoestellen. Probeer ze gratis. Maak een afspraak op schoneberg.nl.
1: Staat vast op Vinted. Kijk daarheen.
2: Zelfs de kleinste spullen kunnen veel ruimte innemen. Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet, verkoop het dan.
3: Wie past er op jouw huis als jij op vakantie bent? Met Verisure beveilig je je huis 24/7. Als er een alarm wordt getriggerd, reageren onze professionals binnen seconden. En bij een geverifieerde inbraak lichten we direct de politie in. Kies nu voor Verisure en ontvang de plaatsing van onze videodeurbel gratis. Ga naar verisure.nl.
4: Elk jaar droom ik van de zomer. Tenminste, totdat de hitte toeslaat en mijn hoofdhuid zich gedraagt als een drama queen. Dus nu reist deze met me mee. Head & Shoulders Mental Fresh. Het is als een draagbare airco voor je hoofd. Nu voelt mijn hoofdhuid zo fris als een komkommer.
5: Heb je dan geen last van roos?
4: Heb ik niet. Blijf fris en roosvrij met het nieuwe Head & Shoulders.
6: Dit is Jana. Ze moest vluchten voor geweld. Elke dag is onzeker. Is er eten, schoon water, een veilige plek? 520 miljoen kinderen zoals Jana groeien op in oorlog en conflict. In Libanon, Oekraïne, Soedan, Gaza. Met jouw steun kan UNICEF er zijn voor deze kinderen. Ga naar de website, scan de QR-code of bel nu. Voor slechts 9 euro per maand help je mee aan drinkwater, therapeutische voeding, medische zorg en een veilige plek om kind te zijn. Jana heeft recht op bescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming. Word nu donateur. Ga naar unicef.nl/Jana of bel 0800 1105. Doneer nu en maak het verschil. Voor ieder kind.
7: Daar gaan we weer. En weer omhoog. En wisselen. In 3, 2, 1. En smeren. En smeren. Tja, die tas is kapot.
8: Even bollen.
9: Alles voor school en werk handig op één plek. Gewoon even bollen voor een swingende start.
7: Hey.
8: Bro, ik heb gewoon eerst 2 uur vrij.
10: Nieuw van Hollands Nieuwe. Naast mobiel hebben we nu ook internet en tv. Nu 1 jaar voor minder dan 1 euro per dag. Hollands Nieuwe.
11: Bij Lees zijn we trots dat we Nederlandse kwaliteitsaardappelen telen. En proeven we elke batch om de 4 uur.
12: Willem, om de 4 uur, niet om de 4 seconden.
13: Wat kan ik zeggen? Ik neem kwaliteitscontrole heel serieus.
11: Lees. Lekker doen.

0: De is weer in volle gang. En dus schuiven de experts weer aan tafel.
1: Ja, Anko, jij ziet alles, hebt overal een mening over.
2: Nou ja, dat vind ik best wel knap.
3: Ho, even rustig aan.
0: Van het laatste nieuws tot verhalen uit de wandelgangen.
4: Er gingen wat geruchten, hè?
5: Dat vind ik eigenlijk echt niet kunnen.
1: Ik ga toch even bij jou aankloppen.
5: Ja, en terecht.
1: Ja.
5: Ja.
1: Tekengeld. Het transferprogramma van ESPN.
0: Kijk of luister elke werkdag naar een nieuwe aflevering.
1: En tot de volgende.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Goal Alert.
7: Wedstrijddag 1. Alles en iedereen is er klaar voor.
8: Wij weten dat gewoon elke week een finale is.
7: Hera United is een debuut gaat maken. Eens kijken of er ook wat oplevert. Nou, meteen die bal erin. Is dat niet te geloven? Oh, Biesbal, goede volley. Wat een goal zeg. Ongekend spannend. Vier ploegen kunnen kampioen worden dit seizoen.
9: Wat gebeurt er bij Hera tegen Utrecht?
10: 1-2. Drama compleet. Hera United degradeert.
11: ADO Den Haag blijft in de Eredivisie.
12: Daar is dat een losse uit, maar dat is de rebound voor Palma. En zijn de vrouwen van PSV landskampioen van Nederland.
13: Dat betekent dat we kunnen beginnen.
14: Bescherm je tanden met Elmex Anticaries Professional, want suiker is overal verborgen. Elmex helpt de belangrijkste oorzaak van gaatjes te bestrijden door suikerzuren te neutraliseren en het glazuur 4 keer effectiever te remineraliseren. Elmex Anticaries Professional.
15: Dit is Teun. Teun die kwam vandaag zwaar verwaarloosd bij ons binnen. Er werd gezegd dat zijn vrouwtje niet meer voor hem kon zorgen.
16: Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Zoals Teun, die ernstig verwaarloosd is aangetroffen.
15: Hier zijn zijn oogjes. Hier is dan zijn mondje. We kunnen amper zijn hoofd nog onderscheiden.
17: Zonder hulp van dierenvrienden zoals u kunnen dieren zoals Teun niet overleven.
16: Voor de opvang en verzorging van weerloze en kwetsbare dieren is meer geld nodig. En daarom hebben we jouw steun hard nodig.
18: Dus we rijden eigenlijk voor elk dier. En dat is ook ons motto, elk dier telt.
19: De rekening is altijd voor ons. Wij moeten de kosten betalen voor dierenarts, voor medicijnen, voor de opvang, voor voer.
20: Dus zonder hulp van buitenaf zou dat niet mogelijk zijn.
21: Het zijn torenhoge kosten. En we kunnen wel stellen dat een dierenartsrekening zo'n 7000 euro per maand is. Dus reken het maar zelf uit.
17: Ga nu naar dierenlot.nl. En help mee vanaf €1,85 per maand.
22: Laat dieren niet aan hun lot over. Steun Stichting Dierenlot. Dieren horen thuis bij een baasje of in de vrije natuur.
21: Als Dierenlot ons niet zou helpen, dan zou dat betekenen dat we niet kunnen bestaan.
16: Word donateur en ontvang 3 keer per jaar gratis het blad Samen voor Dieren. Waardevol nuttige en leuke informatie over onze huisdieren en dieren in onze eigen natuur. Ga naar dierenlot.nl.
22: Doen we het nu. Dank u wel.
17: Met uw donatie kan Teun herstellen. En terug naar een baasje dat goed voor hem zorgt.
15: Wat we straks gaan doen is hem helemaal scheren, knippen, helemaal wassen. Het enige wat je wil is dat hij weer gewoon Teun mag worden.
17: Help mee met €1,85 per maand. Ga naar dierenlot.nl. Dank u wel.
23: Dit is Jana. Ze moest vluchten voor geweld. Elke dag is onzeker. Is er eten, schoon water, een veilige plek? 520 miljoen kinderen zoals Jana groeien op in oorlog en conflict. In Libanon, Oekraïne, Soedan, Gaza. Met jouw steun kan UNICEF er zijn voor deze kinderen. Ga naar de website, scan de QR-code of bel nu. Voor slechts €5 per maand help je mee aan drinkwater, therapeutische voeding, medische zorg en een veilige plek om kind te zijn. Jana heeft recht op bescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming. Word nu donateur. Ga naar unicef.nl/Jana of bel 0800 1105. Doneer nu en maak het verschil. Voor ieder kind.
24: Baby's houden net zoveel van hun buikjes als onze nieuwe Flex & Protect taaieband. Pampers Premium Protection is nu flexibeler om de gevoelige huid te helpen beschermen. Voor onze beste huid- en lekbescherming. Onze nummer 1 Pampers in Nederland. Bewegelijke baby? Kies voor Pampers luierbroekjes.

0: staat vast op Vinted. Kijk daarheen.
1: Zelfs de kleinste spullen kunnen veel ruimte innemen. Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet, verkoop het dan.
2: Bedankt voor je sollicitatie, maar je bent gewoon niet snel genoeg voor ons.
3: Oh ja, niet snel genoeg?
2: Een aardige poging, maar wij zijn niet voor niks iedereen altijd een stap voor. Wij drinken ook Red Bull.
3: Oh, oké. Okay.
2: Red Bull geeft je vleugels.
4: Bij Lees zijn we trots dat we Nederlandse kwaliteitsaardappelen telen. En proeven we elke batch om de 4 uur. Willem, om de 4 uur, niet om de 4 seconden.
5: Wat kan ik zeggen? Ik neem kwaliteitscontrole heel serieus.
4: Lees. Lekker doen.
6: Nieuw van Hollands Nieuwe. Naast mobiel hebben we nu ook internet en tv. Nu 1 jaar voor maar 1 euro per dag. Hollands Nieuwe.
7: Het voetbal van morgen begint hier. Bij de Otten Innovation Cup nemen de grootste talenten van internationale topteams ze tegen elkaar op. En stellen ze niet alleen elkaars kwaliteiten, maar ook nieuwe spelregels op de proef. Deze zomer stonden maar liefst 32 oud-deelnemers op het WK. En nu staat de nieuwe generatie klaar. Kijk de Otten Innovation Cup live op ESPN. De Vriendenloterij Eredivisie is nu echt terug. En in speelronde 2 staat er genoeg moois op het programma.
8: Salomo Owusu, ongekend.
7: Met onder meer de eerste thuiswedstrijd voor Feyenoord.
8: Wat een fantastisch doelpunt.
7: En Ajax.
8: Klaassen, zo, wat een schitterende goal. Hij redt Feyenoord en ook zijn vader. Dit is opzet, wat een goal.
7: Mis het niet en kijk het live op ESPN.

Welkom terug. De spelers van Darts 1904 staan alweer op het veld. Het is wachten op de spelers van FC Twente. Maar daar zagen we wel een aantal spelers een warming-up doen in wedstrijd tenue. Daar hoorde ook Christophe Kurowski bij, de nieuwe linksback. Die overkwam transfervrij van de Poolse Slask Wroclaw. En ook Piazza hebben we al gezien in wedstrijd tenue. Dus zijn er wissels aanstaande in het team van John van der Brom. Die vast tevreden zal zijn geweest over de eerste 10, 15 minuten. Maar daarna verviel zijn team, ook al is de wedstrijd wel in het slot over twee duels, 7-0 op dit moment. Weer een beetje terug in de oude fouten die we de laatste wedstrijden gezien hebben. Doelpuntenmaker Bruns er vanaf. Zerouki zien we ook niet meer terug. Voor hem komt Kjölle. Piazza valt ook in. Net als dus het debuut van Christophe Kurowski. Daarmee kan Nijstad naar het hart van de verdediging. Die speelde de eerste helft op de linksbackpositie. Best wat goals en assists op lagere niveaus in Polen. Niet zo heel veel wedstrijden op het hoogste niveau. Daan Rots is als derde in de kleedkamer achtergebleven. Zoals ik zo in de dugout melden om de wedstrijd mee te kijken. Een drievoudige wissel dus aan Twente zijde. Omdat het na dat eerste kwartier wegebte, dat ze ook daadwerkelijk kansen kreeg. Eén goede redding van Drommel was noodzakelijk. Zagen we toch ook weer een paar slippertjes van rechtsback Bart van Rooij. Richting de play-off. Lekker om nog even wat frivol spel te kunnen laten zien. Zit dat erin? Is de behoefte er ook nog vooral? Dat is de vraag in deze tweede helft. Als we wel weten inmiddels dat na 9 minuten blessuretijd Karabach met 2-0 heeft gewonnen van Dynamo Kiev. En dat dus over pak een beet drie kwartier het helemaal zeker is. Dat het Twente Karabach gaat worden in die play-off om de Conference League League Face. Dat wat Twente wil, dat wat het hele Nederlandse voetbal wil. Alle Nederlandse ploegen in een League Face. En natuurlijk ook nog Ajax dat voorronde speelt. Dats met Kavic meteen in aanval. Jentsjus. Piazza. Kjölle lost zijn eigen fout op. Heeft goed mee aan Lietzel. Vennegolf Hesselink in de punt. Da! Redding is goed hoor van Philippe. Net op tijd naar de grond. En zo is de eerste kans. Deze tweede helft voor Taha. De eerste helft kwam hij vanaf de linkerkant. Nu vanaf rechts met Piazza vanaf links. Hopelijk wat meer aanvoer voor Vennegoor of Hesseling. Want die hebben we de eerste helft niet heel veel in actie gezien. Kurowski voorbij gelopen. Van Rooij die de hoekschop heeft te voorkomen bij het uitverdedigen.

Virgin og Bationo. Tolisso. Spel ging alweer verder. Houdt zelf ook wel even het boekje van Lidson vast. Daarna inderdaad de judo-walk van de IJslander. Piazza.

Taha, Van Rooij. Doeltrap voor de ploeg uit Dunajska Streda. Een stadje van 25.000 inwoners pak een beet. Vraag me af of Robert Klaus er ooit van gehoord had voordat hij er ging werken. Zijn eerste seizoen. Het is een beetje een gekke club wel. 2013 voor de laatste keer gepromoveerd. Best wel lastige jaren. Maar sindsdien een vaste top 5 club in Slowakije. En heel vaak ook tweede geworden. Nog nooit kampioen. Dat is de ultieme droom. Ze hebben in de prijskast 1 beker staan. Maar die dateert het jaar 1987. Dat is een landskampioenschap. De Nikkei League. Dat zou een absoluut hoogtepunt in de clubgeschiedenis betekenen. Komend seizoen. Een hoofdtoernooi in de Europese competitie zit er weer niet in. Ze zijn ook nog nooit in een play-off gekomen. De derde voorronde steeds het hoogst haalbare. Ze willen graag in een derde voorronde nog een doelpunt maken. Dat is ze nog niet gelukt. De voorgaande 2 pogingen. Linsson. Van Rooij. Kabic. De balende Trontay.

Rupper. Weidman. Kurowski op Piazza. Twee invallers spelen elkaar de bal toe. En het is Piazza die hem binnenprikt. De verre hoek lag helemaal open. De keeper leek daar niet vol het zicht op te hebben. En laat zich verrassen door invaller Piazza. En zo staat de tweede op het scorebord. Voor Twente deze avond staat de tweede ook op het scorebord. Die vorige week net zo goed een doelpunt maakte. Na Max Bruns, die in de kleedkamer achterbleef. Bij de start van de tweede helft. Is het nu Marco Piazza. Die zorgt voor 0-2. En daar goed te zien dat de kluwe aan spelers zicht van Philippe volledig ontneemt. En dat hij zich daardoor verrast voelt door het schot van de Kroaat. Dat zou ook nog een doel op zich kunnen zijn voor Twente om de dubbele cijfers te halen in dit tweeluik. Daarvoor nog twee doelpunten nodig. Eigenlijk, als je ziet hoe zwak de tegenstand is, is Twente het aan zijn stand verplicht.

Djokovic. Tronteri. Van Rooij. Gedaan. Taha en Lienzon. Die wel heel makkelijk wordt weggezet. Persoonlijke duel. Weidman doorjagen op Uro, maar wel hangend aan de arm. Terwijl hij zelf ook aan het shirt wordt getrokken. Hij geeft dat ook aan bij de scheidsrechter. We zien dat moment niet, maar het doelpunt van Piazza nog wel een keer. Dat is op zich een prima besluit. Dan is het, hoe je het went of keert, toch een assist voor de debutant in het Twente-shirt, Krzysztof Kurowski. Die bal schiet door. Puntje van Nijstad. Gabic. Ruimte om uit te halen is er bijna niet, maar toch wordt het gaatje gevonden door Uro. Zwakke inzet tegen het zijnet. Het schot kon er toch komen. Er is de aanwezigheid van het centrale duo Nijstad en Prupper. Nijstad die natuurlijk afgelopen seizoen voerde van Twente ook veelvuldig op de bank hield. Zonder reden. Geweldig seizoen gespeeld. Maar het dipje was zichtbaar. Begin van dit seizoen in dat tweeluik. Met Ferencvaros. Maar ja. Wie zakte daar niet door de ondergrens? Nemanić. Uro kan niet koppen. Jensjus. Gabic. Toch wat druk van Dats. Heel leuk op weg. En zeker niet op de manier waarop Nijstad daar wordt op gerekend door de keeper die zelf al de stap naar voren maakt. Maar Nijstad wint dat duel allesbehalve. En dus kan Gouaye hem in een leeg doel binnentikken. Niet goed gedaan, verdedigend gezien door FC Twente. Met een tegentreffer incasseert. Maakt zijn basisplaats dus waar. Ten faveure van Gakwa die in Enschede aan de aftrap verscheen. Het is niet dat het er nou echt aan zat te komen. Maar het is er zeker niet. Dat Twente na die tweede treffer in volle glorie door ging voetballen. Eigenlijk dat wat ook gebeurde toen het 1-0 werd in de eerste helft. Heeft de bal wel. Het krijgt de kansen niet aan één. Het is zo nu en dan slordig. De 1-2 was daar ook het bewijs van. Zon fysiek weer iets afgetroefd.
shirtje getrokken bij Jensus. De vrije trap moet wel genomen worden met een stilliggende bal.

Prupper, nuttig. Kans voor Twente om eruit te komen. Vennegoor of Hesselink. Taha in de buurt, andere zijde Piazza. Toch weer geen lekker moment voor de spits van FC Twente. Want helemaal niets uitgehaald. Terwijl een paar minuten hiervoor Dats dat dus wel deed via Guay. Voorzet van Trontelje die de assist op zijn naam krijgt. De 400 duidelijk te horen. Ook naar de tegengoal. Kjöller. Kurowski. Weghorst natuurlijk ook niet al te veel ballen gekregen vanaf de zijkanten. In de wedstrijden dat hij vanaf de start meedeed voor Vennegoor of Hesselink geldt eigenlijk hetzelfde.

Gabić. Nemanič. Juklerud, Rupper, een risico genomen. De lichaamstaal van de aanvoerder van Twente is te zien. Eerst op dit moment ontevredenheid. Weer balverlies. En dan losgelaten door Drommel, die daar heel goed nog zijn been uitsteekt. Doel nu wel leeg, maar dan wordt hij naast gekruld. De bedoeling goed van Kabić, die hem naast schiet. Voor een half leeg doel. Ingreep van Drommel dus belangrijk gebleken. Maar die eerst wel zelf het foutje maakte. Dit was niet een heel moeilijk schot van Nemanić. Met een stuitje erin wordt het voor Drommel lastig. Hij is op tijd weer op de been. En dan heeft hij een uitstekende baltackle in huis. Met alle risico. Guaye, die misschien al een beetje geraakt is. Maar dit was echt een baltackle. Ziet dan niet wat er in het vervolg nog gebeurt. De kans om met Drommel uit zijn goal alsnog een doelpunt te maken mislukt ook. Philippe. Attent. Een dubbel attent. Want hij gunt de bal aan zijn conculega. Weidman. Taha zelf. Philippe ook moeite mee. Koppen Juklerud. Even Twente de corner op. Dat is een mooie actie van Weidman. Twee tegenstanders voorbij, vooral die tweede. Had even het nakijken. Eerste had vooral nog even last, Jentsoes, maar schade valt mee. Landschoot bij deze hoekschop om mee te verdedigen op de rand van de 16. Dit wordt een inworp. Via het hoofd van Trontelli. Maar niet voordat we gaan wisselen. Bart van Rooij gaat er vanaf. Ook vanavond was het niet zijn avond. En Guilherme Peixoto, de Portugees, krijgt een kans van Van der Brom. Om zich te laten zien op de rechtsbackpositie. Dit seizoen nog geen minuten gemaakt. Heeft nog überhaupt maar 2 duels in de hoofdmacht gespeeld. Dit is dus zijn derde. Houdt Van der Brom nog 1 wissel over. Ramadan is de eerste speler van Dutch die zijn rugnummer de lucht in ziet gaan. Voor hem komt Prins Owusu. En daar is Gagwa, basisklant in Enschede. Spits van beroep. Hij komt erin voor Jentsoes, de controleur op het middenveld. Dat betekent dus dat coach Klaus wel zin heeft deze 1-2 nog mooier te gaan maken dan die al is. Weidman wil een hoekschop, krijgt hij ook. Weidman. Jatsa, slim gekopt. Dat is lastiger in de praktijk dan dat het eruit ziet. Moet een beetje naar de grond. En in een bukkende houding dan naar achteren ziet te koppen. Hij dwingt Philippe tot een redding. Marco Piazza. Van Weidman aan de ene kant gaan we nu naar hoekschopnemer Taha aan de andere. Hoekschop 11 voor FC Twente. Risico's gaan er genomen worden door Dutch.
Dus is hier de redding van Drommel noodzakelijk om een 2-2 te voorkomen. Inzet van Gagua. Zijn eerste moment meteen na zijn invalbeurt. In samenwerking met Guaye. Nu ze bij Dutch met twee spitsen spelen. En Twente daar nog niet georganiseerd terug was na de eigen genomen hoekschop. Drommel. Andermaal met een prima redding. Maar hij krijgt er nu toch best wel veel naar zich toegeschoten. Alles bij elkaar opgeteld. Gesterkt door de aansluitingstreffer in dit duel probeert Dats door te gaan. De ingeslagen weg. Jukleruit. Kopbal 2-2. Nemanić. En dan wordt het van kwaad tot erger bij Twente. Centrale verdediger uit Slovenië, Klemen Nemanić. Helemaal vrij kan hij hem zo de hoek in koppen. En heeft Drommel geen schijn van kans. Kan FC Twente na deze gelijkmaker ervoor zorgen dat het de draad weer oppakt? De draad die zichtbaar en voelbaar was in het eerste kwartier van deze wedstrijd. Daarna gemakzuchtig met de stand. Het scorebord over die twee wedstrijden geen enkel probleem, maar nu toch in de problemen. Want dit resultaat zou een beschamend resultaat zijn als Van der Belt, we zagen hem al even, is ingevallen voor Weidman. Piazza. Piazza. Philippe. Strekt zijn been. En voorkomt een voorsprong voor Twente. Met de komst van Van der Belt. Van der Brom uitgewisseld. Vijf wissels toegepast. Dan weten we dus ook dat we de jeugdspelers niet in actie gaan zien. Univar niet. En Sam Lammers niet. Kjöller. Kjöller. Metertje over de goal van Philippe. Van der Belt. Peixoto. Weer geen fijne bal voor Vennegoor of Hesselink. Kwart wedstrijd heeft zich te laten zien. Na de 0-2. Ik hoor het mezelf nog zeggen. Tegen dit team ben jij in stand verplicht de dubbele cijfers dan ook te halen. Met nog zoveel tijd te gaan. Een dikke kwartier later is de stand gelijk. En blijkt eens te meer dat de pieken van Twente in dit nog jonge seizoen niet zo hoog zijn, maar de dalen wel heel diep.

0: Anic,
1: maker van de 2-2, levert in bij Nijstad. Korowski. Kjöller. Peixoto op Linsson. Een schotje. Korowski, naast van het veld opgedoken. Het heeft dan toch ook te weinig daadkracht, te weinig verrassing, te weinig snelheid. Met dat geest heeft gekregen, is het dan ineens wel lastig afrekenen. Daar komen ze weer, de Slowaken, met Prins Owusu. Dit is geen prinselijke paas.

lijkt me buitenspel, maar hij gaat er ook niet in. Het is ook buitenspel voor Gakpo.

Nemanić sluipt ook wat meer mee naar voren, de verdediger met deze stand. Misschien zit er wel een enorme stunt in voor Dutch. Op dit moment in de wedstrijd valt dat toch niet uit te sluiten. Weer een schietkans. Piazza. Kurowski. Invaller voor de Pool.

Killer.

De volgende slordigheid is Trusa. Dat is klaar staat. Hij is niet de enige. Ook een voorbeurt voor Falou Diongue, een andere Senegalees. Zijn er een aantal van in de selectie van Robert Klaus.

kwartier nog voor Twente. Om de overwinning te pakken in deze wedstrijd. Door naar de play-offs gaan ze wel. Het is ook een boodschap die afgegeven mag worden. Om willen de coëfficiënten Polonaise die we willen blijven lopen. Elk resultaat voor een Nederlandse ploeg in Europa is er één. Dus ook een overwinning in Dunajská Streda voor Twente. Voorlopig is het een gelijkspelletje. Zou het coëfficiënten bewust zijn nog doordringen bij Twente van de Bron?

Peixoto. Kurovský. Piazza. Kurovský. Daar was geen ruimte op te schieten. Gagua. Zet het op een loop. 3-2. Als Dats dit heel snel uitspeelt. Maar heel snel gaat het niet. Het wordt wachten, wachten, wachten. En dan kwijen. Schot smoort in de handen van Drommel via Nijstad. Slim gedaan door Taas. Tegenstander kwijt. Dat is Jukleruit. Dan Nemanić nog. Maar die wint. Houdt ook nog eens de bal binnen.

Montelli. De rug van een medespeler. Lastig uit te verdedigen voor Twente, maar dat gaat wel goed. Risotto en Kjölle. En Paul Vensling raakt hem kwijt. Ruimte voor Kabic. Kabic laat de bal even wat verder lopen. Bazziona. Ligt het vastpakken van Lietzel. Het is een doeltrap, dus het vasthouden was te licht om voor te fluiten in de ogen van Bad Stupner.

even tegenstander vastpakt. Laatste wissels bij Dats 1904. Kweijen gaat er vanaf, de maker van de 1-2. Wordt vervangen door Matej Trusa. En hier zien we Falou, De Jong. En hij vervangt Bazziono, de Ivoriaan.

zal dan zelfs eventueel nog een keer kunnen wisselen als hij wil, Klaus. Hij heeft zijn vijfde wissel nog als mogelijkheid. Straft. Onbegrip bij Gakwa. Gehoopt op beweging naar voren. Hij zijn dieptepaas.

0: piazza. Rupper. Taha. Goeie aanname van Linsson. Vennegolf Hesseling kan alleen maar terugleggen op Van der Belt. Weer eens een mogelijkheid voor FC Twente. Met ingaan van de laatste 10 minuten officiële speeltijd. Het is vanuit de tweede lijn. Laat het dan maar een startschot zijn van een slotoffensief. Het publiek laat zich wel van de beste kant horen. Die zouden ook graag de beste kant van hun team nog willen zien. De belofte voorafgaand aan deze wedstrijd. Althans, aangeven dat het nodig is reactie te geven op het teleurstellende resultaat in Friesland afgelopen zondag. Is er niet van gekomen. Te weinig. Zit het er nog in? Het van diep komen.
1: Later meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Gode Zone FM.

0: Radio live in Dublin voor Shelbourne tegen Ajax. Dat zijn toch de kelen van de ruim 600 meegereisde Ajax-supporters. Zij nemen het over op Tolka Park, een schitterend klassiek stadion in Dublin. Niet per se een klassieke voetbalstad, maar volgens mij hebben de Ajax-ieden er nu al een geweldig uitje, Daaf Beuzen.
1: Absoluut. Goedenavond, Diederik. En goedenavond iedereen die luistert. Leuk dat je luistert naar Ajax Radio, waar we je vanavond op de hoogte gaan houden. 90 plus minuten lang van die tweede wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League, waar de spelers inmiddels het veld opkomen, lopen het veld omringd door een aantal hele oude, mooie, klassieke tribunes. Een stadion dat al meer dan een eeuw oud is, gebouwd in 1924, ingesloten tussen aan de ene kant een woonwijk, aan de andere kant de rivier. Hier de Tolka, waar dus het stadion Tolka Park ook naar is vernoemd. Ja, echt cult is het eigenlijk, dit stadion. Het is mooi om te zien. De Ajax-supporters laten zich horen, ook de Ieren laten zich horen. Normaal gesproken past hier bijna 6000 man in dit stadion. De UEFA die vindt het niet goed dat het helemaal vol zit. Dat heeft dan te maken met de veiligheids... eisen die er door de UEFA worden gesteld. Door de oudheid van het stadion zijn er een aantal plekken die daar dan blijkbaar niet aan voldoen. En zijn er dus een stuk of 1000 minder, alsnog ruim 4000 man in het stadion. Even andere koek dan vorige week in de Johan Cruijff Arena. Toen Ajax met 3-1 wist te winnen. Een toch wel een beetje geflatteerde uitslag waar Ajax niet tevreden mee kon zijn. Want het leek bij vlagen wel één grote rondo op het veld, hè, Diederik?
0: Poh, ja, zeker weten. Dat klopt. Maar... Dat geeft voor vanavond toch ook wel een aardig perspectiefje, zou je zeggen. In de opstelling van Shelbourne voor ons natuurlijk wederom weinig bekende namen. Kan ze wel even met je doornemen. Beach is wederom de keeper. Nou, die hebben we vorige week toch wel in ons hart gesloten. Die jonge Welshman die daar op doel staat. En die het toch ook wel aardig heeft gedaan. Want ze hadden een stuk meer dan 3 kunnen zijn. Dan hebben we Ledwich, Casey en Bone centraal in de verdediging. Linksback lijkt Norris. Rechtsback, en die had het vorige week heel zwaar tegen onze Mika Gods Mbeng. Op het middenveld McKinroy de Schot, Lunny en Caffrey. En voorin, ja, er staan er 2. Maar of ze echt met z'n tweeën voorin staan, dat vraag ik mezelf af. Kelly en Vrijtas. En dan is het misschien meteen maar een goed moment, Daaf, om even naar de Ajax-zijde van vanavond te kijken.
1: Ja, zeker. De aftrap nadert al. We zien dat Daley Blind de aanvoerdersband om de arm heeft bij Ajax en klaar gaat staan voor de TOS. Terwijl Shelbourne nog eventjes op de teamfoto gaat. Die willen dat graag vastleggen. Het gebeurt niet vaak dat Shelbourne een Europese wedstrijd speelt in een Europese voorronde. Dan, het zou zomaar kunnen dat dat de laatste van dit seizoen is. Laten we dat hopen vanuit Ajax-perspectief. De opstelling van Ajax, ik heb er al één verklapt. Daley Blind op doel is er ook een beetje een verrassing. Dat is Maarten Paas, dus niet aan Mark ter Stegen, zoals afgelopen zondag. Sowieso 9 wijzigingen ten opzichte van afgelopen zondag. De defensie bestaat uit Anton Guy, Bouwman, Blind en Wijndal. Een driemans middenveld met Mokkio, Regeer en basisdebuut voor Julian Brandt. Dat is leuk om te zien. En de aanval bestaat ook uit 3 verrassingen. Edwardsen staat linksbuiten. Carrizo staat op rechts en in de spits ook voor zijn basisdebuut Marcus Leonardo.
0: Ah, een verrassingsopstelling, dat op zich wel voor deze 13e augustus in Dublin. Dus het is ook prima weer in Ierland. Het waait zelfs niet zo hard op het groene eiland. Meepraten kan zoals altijd via radio@ajax.nl. Dat is een e-mailadres, daar kun je ons op mailen. En in de maand augustus, we merken het de hele tijd, hebben we luisteraars van over de hele wereld. Omdat Ajax-ieden altijd aan het reizen zijn. Maar zo in augustus nog net wel iets vaker. Ik zag net ook de scheidsrechter in beeld. De TOS is volgens mij al verricht. En de thuisploeg heeft gekozen voor de fanatieke thuiszijde in de tweede helft. Achter het doel waar ze zouden moeten scoren. En die scheidsrechter is Claudio Pereira. Dat is een Portugese scheidsrechter van 39 jaar oud. Met niet al te veel internationale ervaring. De spelers staan er klaar voor. In het volledig rood de thuisploeg. Shelbourne FC. En de uitploeg gesteund vanaf de zijde waar ze nu naartoe spelen. Een beetje aan de linkerzijde van de aanval voor Ajax. Ajax dus in het lichtblauw. En ze zijn nu in balbezit en worden uitgefloten in dit stadion.
1: Jury Regeer voor het eerst aan de bal. Die speelt hem opzij naar de zijkant. Daar is het Owen Wijndal die dus de voorkeur krijgt boven Caio Henrique. Die afgelopen zondag in de basis stond tegen PEC Zwolle. Die wedstrijd die Ajax met 2-0 wist te winnen. nadat er een rode kaart werd gegeven voor Floranes zo vroeg in die tweede helft. Een goede seizoenstart dus voor Ajax, dat sowieso een uitstekende voorbereiding speelt tot nu toe. Goede resultaten boekt en ook steeds beter begint te voetballen. Julian Brandt, hij is een van de mannen die het beste staat te voetballen de afgelopen twee wedstrijden. Maakt een goede indruk tijdens zijn eerste invalbeurten in het Ajax-shirt. En hij staat er maar al te goed, dat shirt. Nu dus in de basis voor het eerst als Daley Blind de bal heeft achterin. Die dus de voorkeur krijgt boven Jurri Baas. Vandaag afspeelt naar Bouwman. Hij een van de drie spelers die wel is blijven staan na afgelopen zondag. Krijgt de bal teruggespeeld van Carrizo. Ajax speelt rustig in. Rustig over achterin. Neemt meteen het initiatief in het tweede minuut van deze wedstrijd. Als Jurri Regeer de bal heeft, de middenlijn oversteekt. Afgeeft aan Carrizo. Terugspeelt naar Regeer. Creëert daarmee wat ruimte. Nu op de helft van de helft van Shelbourne. Als de bal richting Blind, wat aan de harde kant is. Die kan hem net binnenhouden en afspelen naar Marcus Leonardo. Die zich daar komt aanbieden. Dan is daar de onderschepping van Shelbourne. Misschien een eerste mogelijkheid tot omschakelen voor de Freitas. De Portugees die daar voorin staat. Maar die ziet de bal over de zijlijn gaan en wordt het een inworp voor Ajax. Een metertje of 15 van de eigen achterlijn verwijderd aan de linkerkant. Ajax neemt initiatief in de eerste paar minuten. En Shelbourne zal het toch van de omschakeling moeten hebben. Net als afgelopen donderdag vorige week in Amsterdam. Toen dat wel één keer succesvol was, maar Ajax drie keer het net wist te raken.
0: 24 graden en ik ben wel eens bij een wedstrijd in Ierland geweest. En toen was het zeker geen 24 graden, ik denk een graad of 5 en een koud windje. En toen zaten de reservespelers allemaal zonder lange broek op de bank. Nou, nu is het 24 graden, dus nu zitten ze zeker allemaal met een korte broek op de bank. En ook op de tribunes veel korte broeken, heel veel witte, lichtgevende ledematen te zien in dit stadion. Naast ook veel gedragen het rood natuurlijk. Het felrode thuisshirt. Ook de kleuren van het meeste metaal rondom dit stadion. Allemaal rood geverfd. Schitterende klassieke kleuren in dit stadion. Carrizo voor Ajax nu aan de rechterkant. Trekt naar binnen een beetje met zijn linker. Bij zijn eerste wedstrijd in de basis. Officiële wedstrijd. Gaat de bal naar de linkerkant. Is het Wijndal die hem doorsteekt. En hij krijgt hem dan weer terug. Maar die bal gaat over de achterlijn. Dat was niet een al te beste bal van Regeer dan, denk ik. Die hem probeerde weg te steken. Nee, Edwardsen. Dan gaat de bal over de achterlijn. Is het dus een doeltrap voor de Ieren?
1: Doeltrap voor de Ieren. Eddie Beach gaat klaarstaan om die doeltrap te nemen. We zien dat achter dat doel, waar dus die doelman van Shelbourne staat, een lege tribune te zien is. Dat is dus die tribune die volgens de UEFA leeg moest blijven. Het is een hoekschop voor Ajax overigens. Geen doeltrap voor Shelbourne. Twee handen de lucht in bij Julian Brandt. Die gaat hem naar de eerste paal geven tegen het hoofd. Op het hoofd van Marcus Leonardo. Beach laat hem dan uiteindelijk los. En dan denk ik dat we een hoekschop ook aan de andere kant gaan krijgen. Het is, het ziet er wat apart uit, die hoekschop van Brandt, die heel hoog de lucht in wordt gekopt. Wordt verlengd eigenlijk door Leonardo. Bij de tweede paal staat dan nog Mocchio. Die springt een beetje tegen Beach aan, waardoor de doelman de bal loslaat. Maar er wordt niet voor een overtreding gefloten. Dus wordt het gewoon opnieuw een hoekschop voor Ajax. Maar ditmaal aan de rechterkant van het veld. Ja, die doelman van Shelbourne is het daar echt niet mee eens. Maar het gaat wel gebeuren. Het is weer Julian Brandt, maar nu vanaf de rechterkant.
0: Ja, en die tribune is leeg. Dat moet voor de Europese regels. Bal wordt voorgezet en weggetikt. En dan het schot van afstand. Ajax speelt dus tegen dat lege doel aan, tegen die lege kant aan. En dan is die tos toch denk ik verloren gegaan voor de thuisploeg. Want je wilt toch eigenlijk in de tweede helft die andere kant op. Nu spelen ze de eerste helft richting supporters. En die bal gaat naar de achterlijn. Wordt bijna op goal geschoten. Maar dat lukt net niet helemaal. En dan de man die de voorzet geeft. Die knalt volgens mij tegen de balustrade aan. Want dat ligt daar vrij kort achter. Dat gaat niet helemaal lekker, Daaf. Aan de rechterkant wordt Freitas weggestoken. De Portugese aanvaller. Die geeft de bal dan voor. Voor de goal, daar ligt McInroy. Maar Freitas, die Portugees, die gaat eerst over een pionnetje. Ja, die knalt dan keihard tegen een hekje aan. Het ziet er toch echt niet al te best uit.
1: Nee, ik lach er maar om. Het ziet er ook heel knullig uit. En daardoor ook wel een beetje grappig. Maar hij heeft er echt wel pijn van, de Portugese spits van Shelbourne. Hij staat inmiddels weer. Er is wat verzorging ter plaatse. Hij grijpt naar zijn arm. Zijn hand zit overigens al in het gips. Het zit hem niet mee volgens mij, de Portugees. Die is, ja, waarschijnlijk afgelopen, die is waarschijnlijk afgelopen zondag ook al tegen dat hek aangelopen toen ze de stadsderby speelden tegen Shamrock Rovers. Verloren heeft Shelbourne afgelopen zondag die stadsderby. Zit er niet bepaald lekker in. Het spel is inmiddels doorgegaan en nu ligt er een Ajaxiet op de grond in de persoon van Jurie Regeer. De overtreding is gemaakt door McInroy. Die middenvelder bij Shelbourne met een behoorlijk kale kop valt op. Een opvallende verschijning, kunnen we toch zeggen. En Ajax heeft het spel hervat. Jurie Regeer staat inmiddels weer en die geeft hem af aan Daley Blind.
0: Ja, Daley Blind. Een aardig kale kop, maar toch niet zo'n behoorlijk kale als McInroy. Al wordt het steeds een beetje minder het haar op het hoofd van Daley. Bal is bij Mokio in het midden. Die geeft hem naar de linkerkant. En dan daar Edwardsen die er voorbij is. Edwardsen richting de achterlijn. Eerst maar even terugleggen. En dan Wijndal met de voorzet. En die bal gaat weer over de achterlijn. Ja, en vanaf het middelpunt van het stadion waar ook de camera's staan. Daar kijk je als de camera naar rechts richting die doelen swingt. En dat doel waar Ajax nu naartoe speelt ook gewoon rechtstreeks een woonwijk in. Met de corner nu vanaf de linkerkant voor Ajax. En daarachter zie je volgens mij ook gewoon een van de pubs die hier dichtbij gelegen is. Daar staat ook nog wel een bord waar 0-0 op staat. Echt een heel ouderwets scorebord. Daar kun je echt niks op projecteren. Wordt die corner slecht genomen, gaat hij over de zijlijn. En is de ingooi voor Ajax in de 7e minuut. Je luistert naar Ajax Radio. De stand is 0-0 in Dublin tussen Shelbourne FC en Ajax. Het was 3-1 in Amsterdam, dus er is geen vuiltje aan de lucht. Meepraten kan zoals altijd via radio@ajax.nl.
1: Ja, ik denk echt dat ze bij mijn jeugdclub Legmeervogels een beter bord hebben hangen. Als Shelbourne daar gevaarlijk de bal onderschept aan de linkerkant met Freitas. Maar daar is Anton Guy, die een stuk sneller is dan de Portugees, in een stevig duel verwikkeld is en die uiteindelijk wint. Freitas gaat naar de grond, maar de scheidsrechter laat doorgaan. En dan kan Ajax omschakelen. Bal naar voren gespeeld via Regeer. Uiteindelijk bij Mokio terecht. Nu een beetje vertraagt dat spel om te zorgen dat iedereen naar voren toe kan gaan lopen. Daley Blind de middenlijn overgestoken. Iets aan de linkerkant van het veld. Heeft daar wat afspeelmogelijkheden. Regeer komt zich aanbieden in de middencirkel en verplaatst het spel naar de rechterkant. Daar is Anton Guy, speelt naar Carrizo, die dus de rechtsbuitenpositie mag gaan invullen vandaag. Vanaf de basis krijgt de bal terug van Mokio. Carrizo kan misschien gaan schieten. Nee, gaat toch opzij. Daar is Wijndal, die vorige week nog het net wist te vinden. Geeft af aan Edvardsen, die dus linksbuiten staat vandaag. Die stuit op een bang, maar krijgt de bal vervolgens wel terug van een teamgenoot van de rechtsback van Shelbourne. Het is Wijndal die hem afspeelt weer aan Anton Guy. En Brandt krijgt de bal, speelt hem terug naar Jurie Regeer. Ajax speelt rond en probeert zo de 16 van Shelbourne te omsingelen. Daley Blind kijkt om zich heen, ziet aan de linkerkant Edwardsen. Edwardsen heeft Wijndal bij zich, maar ze heeft ook een rechtsback die hem op de hielen zit. Julian Brandt. Brandt ziet daar Mokio gaan. Mokio, randje 16, gaat maar eens een keer uithalen Mokio. En

0: Maar dat lukte Ajax niet. En dan wordt hij nu uitverdedigd. Dan is het achterin Edwardsen. Die nog de achterste is voor Ajax. En hem dan even helemaal terugspeelt. Nummer 20 is hij vandaag. Oliver Edwardsen. Nu heeft hij hem weer. 5 meter over de middenlijn. Gaat een kaats aan met Brandt. Brandt had dat volgens mij niet helemaal verwacht. Houdt de bal dan wel in zijn bezit. En speelt hem terug naar Blind. En niet terug naar Edwardsen. Aan de rechterkant is het Anton Guy. Die nog steeds niet bij de kapper is geweest. Het is niet gemillimeterd zoals vorig jaar vaak. Maar hij heeft inmiddels een volle bos haar, de Deen. Donkerblond kunnen we wel zeggen. Inmiddels weten we hoe dat het eruit ziet als het wat langer is. Aan de linkerkant Wijndal speelt hem even rustig in de voeten van Mokkio. Mokkio even helemaal achteruit. En in de 10e minuut van de wedstrijd gaat hij terug naar Daley Blind. Stand nog steeds 0-0.
1: Blind dribbelt de middenlijn over, speelt af naar Mokkio. Shelbourne ver teruggetrokken. Nu ruimte voor een voorzet voor Edwardsen wellicht. Maar die speelt hem tegen het been van centrale verdediger Boon. Bal blijft wat hangen in de 16. Daar is Edwardsen alsnog. Maar Boon torent boven Edwardsen uit en kan hem wegwerken. Wel heeft Shelbourne de bal nu alweer ingeleverd. Wijndal terug naar Edwardsen. Die speelt hem weer door. Goed gespeeld. Voorzet van Wijndal. Komt terecht bij Carrizo. Maar die stuit op het been van Casey. Waardoor het een hoekschop wordt opnieuw voor Ajax. Ditmaal aan de rechterkant. Even een momentje van gevaar. Veel gaat over de linkerkant, waar Edwardsen veel wordt gezocht. Wijndal gaat er overheen, wat vorige week heel vaak gebeurde in combinatie met Mika Gods. Een harde bal over de grond voor, die uiteindelijk bij Carrizo komt. Daar ter hoogte van de tweede paal. Maar zijn schot gaat dus via het been van een verdediger van Shelbourne over de achterlijn. En dan staat Julian Brandt wederom klaar om een uitdraaiende hoekschop te nemen.
0: Ja, de bal wordt voorgezet naar de tweede paal. Maar bij de tweede paal staat alleen een verdediger. En die heeft hem ook. Hij probeert hem vervolgens weg te schieten. Het was Kelly, de aanvaller, die mee verdedigt. Hij krijgt hem uiteindelijk wel bij Freitas. En die zet ook een Ajax-iet makkelijk weg. En dan steekt hij een andere speler van de Ieren weg. Kan de bal worden voorgezet. En dan is daar in het centrum McInroy. Afslaande bal ook alweer bijna voor de Ieren. Maar dat loopt goed af. Een countertje. Maar wel een enigszins gevaarlijke voor Shelbourne. In de 12e minuut. Zo is Ajax toch een beetje gewaarschuwd. Ajax, net als vorige week, natuurlijk veel dominanter tegen Ajax. Want vorige week het was de 400ste van Klaassen. Ik weet niet, Daaf, heb je gehoord wat hij na de wedstrijd van Mike Verwij gevraagd kreeg over zijn 400ste wedstrijd?
1: Nee, dat heb ik gemist.
0: Ja, vond ik wel klassiek bij, ik denk bij de persconferentie. Vroeg hij aan Davy Klaas, was je 400ste. Heb je in 400 wedstrijden ooit zo'n slechte tegenstander gehad?
1: Ja. En wat was zijn antwoord?
0: Dat heeft hij heel netjes afgewimpeld.
1: Ja, nou, ik kan me wel iets bij de vraag voorstellen. Het niveau van Shelbourne is niet om over naar huis te schrijven. Dat hebben we vorige week in de arena wel kunnen zien. Ik moet zeggen dat ze vandaag beter beginnen dan vorige week. Of Ajax begint slechter dan vorige week. De waarheid zal ergens in het midden liggen. We zijn 12 minuten onderweg en de stand is nog 0-0. En we moeten eigenlijk concluderen dat de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe voor Shelbourne was, net uit de counter. Als Ajax op dit moment aan een aanval bezig is om er eentje op te zetten. Bal wordt teruggespeeld naar Daley Blind in de middencirkel. En zo is het zoeken naar een gaatje in die defensie. Dat kan je wel aan Daley Blind overlaten. Weet Brandt te vinden tussen de linies. Brandt speelt hem door naar Leonardo. Maar die bal komt niet aan. Overname van Shelbourne met Caffrey. Maar Ajax zit daar bovenop en onderschept de bal weer. Dan gaat Regeer naar de grond. En die heeft een tik tegen de hak aangehad van Lenny. Gezien door de scheidsrechter. Dus een vrijtrap voor Ajax die snel is genomen. Halverwege de helft van Shelbourne is het Jurie Regeer. Die even terugspeelt naar Daley Blind. Staat in de middencirkel. Speelt af naar Wijndal. Die ver naar voren opgesteld staat. Edwardsen speelt hem weer terug naar Wijndal. Wijndal lijkt aan te geven dat hij voordeel had gewild of een vrije trap richting de scheidsrechter. Maar Ajax gewoon nog aan de bal met Bouwman. Nu aan de rechterkant van het veld speelt naar Regeer. Die zich veel aanbiedt in het midden. Terug naar Wijndal aan de linkerkant. Edwardsen gezocht. Edwardsen gaat dan een voorzet geven richting de tweede paal. Maar er staat eigenlijk niemand. Carrizo staat bijna helemaal tegen de zijlijn aangeplakt. Nu Mokkio met de onderschepping op het middenveld. Ajax zit er bovenop. En laat Shelbourne niet aan voetballen toekomen deze afgelopen minuten. Dat is goed om te zien. En doet me denken aan de eerste helft van vorige week. En Tonga levert de bal makkelijk in. Maar Carrizo onderschept direct alweer. Ajax zit er bovenop. Maar moet in de passing zelf nog wat nauwkeuriger worden om echt tot kansen te komen. Bouwman nu in de middencirkel speelt af naar Daley Blind. Kan hij dan zo'n splijtende paas geven om een kans in te leiden? Gaat nu toch in eerste instantie even een stukje terug. En speelt af naar de zijkant. Daar is het Wijndal. Mokkio gevonden. Iets verder naar het midden toe. Halverwege de helft van Shelbourne. Brandt snel door naar Leonardo. Mooi gedaan. Maar Leonardo probeert het dan met een hakje terug naar Brandt. Dat was iets te ambitieus, want hij levert hem in bij Shelbourne.
0: Ja, aan de linkerkant Vrijtas die hem even vasthoudt. Probeert er dan bij twee Ajax-ieden tussendoor te lopen. De eerste

0: is regeren. Die spijkerhard pakt Vrijtas met ballen aan. Met bal en al aan. En dat vinden de fanatieke supporters die aan die kant zitten. De linker aanval nu voor Shelbourne toch wat overdreven. Ze reageren, vind ik dan ook weer wat overdreven. Je gaat er toch een beetje vanuit dat het voetbal hier in Ierland ook hard gespeeld wordt. En dit was gewoon hard, maar fair van Joeri de Geer. Die nu een kaats aangaat met Klaas. Het staat dan met Brand. Met nummer 8 natuurlijk. Dan staat het even helemaal stil. Is het Bouwman die indribbelt. Geeft hem door aan Daley Blind. Daley Blind verder door naar buiten. Edwardsen in balbezit aan de zijlijn. Edwardsen naar de grond. Achter hem daar is een hele lange bank met Ajaxide. Het moet allemaal op een rij. En ze zitten op een soort tuinstoeltjes. Net voor de tribune, ook net voor het uitvak. Dat is ook wel leuk voor het uitvak dat ze zo dicht op de Ajax-staf zitten. Want die zitten aan de buitenkant van de dugout. Mannetje of 20, 23 denk ik op een rij van Ajax. Met zowel reservespelers als dus ook wat staf. Bal gaat naar de rechterkant. En aangenomen nu door Aaron Bouwman. Verder door naar links. Daley Blind. Daley Blind geeft hem nu in de voeten van Wijndal. Wijndal aan de zijlijn is het Edwardsen. En dan weer terug. Het staat helemaal vast. Na 15,5 minuut spelen. Blind met een balletje naar de rechterkant. Aaron Bouwman. Omsingeling van de Ieren. Maar doorheen steken, dat doen we nog niet.
1: Nee, Shelbourne is zeker niet van plan om het anders aan te pakken deze week. Dus tot zover is duidelijk. Je zou kunnen denken, 3-1 achterstand goed maken. Misschien iets aanvallender gaan voetballen. Maar dat is duidelijk niet de tactiek van trainer John Russell. Als hier een schot is van Guy, zoals we dat van hem kennen. Uit het niets eigenlijk. Ajax speelt rond het randje van de 16 van Shelbourne. En Guy gaat maar eens schieten. De redding van Beach is goed. Die moet hem echt de rechterkruising uit tikken. Tweede assist van Julian Brandt kunnen zijn. Ja, die bal gaat net naast Brandt. Het is niet Beach die eraan zit, maar het is via het been van Casey dat die bal naast vliegt. Goed schot dus van Ndongai als een volgende hoekschop van Ajax ons staat te wachten. Julian Brandt legt de bal klaar aan de rechterkant, dus het wordt weer zo'n uitdraaiende bal. Aaron Bouwman, Daley Blind verzamelen zich voor de goal. Linkerhand gaat de lucht in bij Julian Brandt. Aanloop is daar. Bal gaat richting de tweede paal. Het hoofd van Bouwman komt daar niet aan. Net iets te hoog en hard die bal van Brandt. Komt wel bij Carrizo terecht. Die daar aan de linkerkant de bal staat op te wachten. Speelt af naar Blind. Carrizo gaat dan met links met de voorzet komen. Voorzet richting het hoofd van Bouwman. Die daar nog steeds staat. Na die corner komt bij Brandt terecht. Randje 16. Brandt met links. Heeft iets te lang nodig om die paas te versturen. Met wat geluk komt die bal alsnog bij Edvardsen terecht. Aan de linkerkant Wijndal. Wijndal op het puntje van de 16 zo'n beetje. Geeft af naar Carrizo die nog steeds aan de linkerkant staat. Die speelt hem terug naar Blind. Even de rust bij Ajax als de omsingeling van Shelbourne. De omsingeling van de 16 van Shelbourne nog steeds een feit is. Sinds die hoekschop is genomen. Hier is het Joeri de Geer. Speelt naar Daley Blind. Tussen de linies naar Mokyo. Wat ruimte daarmee gecreëerd. Aan de linkerkant Carrizo. Maar daar blijft toch wel een rode Ierse muur staan. Waar lastig doorheen te voetballen is. Aan de rechterkant is het Bouwman die inmiddels weer een stukje naar achteren is verschoven. Bouwman met de bal aan de voet. Ziet geen afspeelmogelijkheden naar voren dus, maar op zijn naar Daley Blind. Dat is altijd een goede optie. In de middencirkel speelt door naar Wijndal. Wijndal vindt dan Carrizo die nog steeds aan de linkerkant staat opgesteld. Mokyo omspeelt daar een bang. Mooie actie van de Belg. De voorzet in de 16 is net iets minder, want die komt zo in de voeten bij iemand van Shelbourne. En die peert de bal vervolgens naar voren. En daar is het Bouwman die de bal in de voeten heeft.
0: Bouwman in de middencirkel, net niet. Geeft hem naar de rechterkant. En dan net iets over de middenlijn. De bal aangenomen door Ndongai. In de voeten van Joeri de Geer. Hij even helemaal terug. Weer richting Bouwman. 10 veldspelers van Ajax nu op de helft van Shelbourne. Is het Daley Blind die net voor de middencirkel even afwacht en hem dan afgeeft. In combinatie met Wijndal en Mokyo komt uiteindelijk wel voorin. Heel even bij Leonardo komt hij ook een keertje aan de bal. Maar die kaatst wel meteen. Goede bal nu op Brand tussen de linies. Brand probeert door te steken. En dan gaat hij eerst naar de rechterkant richting Guy. Zijn we in de 16. Wordt de bal door Brand doorgestoken. Verrassende bal. Ook helaas voor Edwardsen. Want hij was de bedoeling als eindbestemming van die paas. Loopt nu met man en al daar iemand over de zijlijn. En krijgt hij over de achterlijn. Dan krijgt hij volgens mij nog een corner ook. Ja, Ajax houdt er een corner dan over. Ik denk dat Edwardsen hier mazzel heeft dat hij zo klein is. Want dan komt hij met de schijn weg. Want het was uiteindelijk wel gewoon een zetje volgens mij wat hij uitdeelde, Daaf.
1: Ja, het is bijzonder hoe hier inderdaad een hoekschop voor wordt gegeven. Edwardsen die deelt met zijn elleboog eigenlijk een zetje uit in de rug van Mbeng. Die daar die bal eigenlijk over de achterlijn wilde laten lopen. En dan via dat been van de vallende Mbeng gaat hij over de achterlijn. Afijn, een hoekschop voor Ajax, kort genomen. Voorzet uiteindelijk van Edwardsen. Lood wordt, wordt laten lopen en het is gewoon 0-1 voor Ajax. Want niemand zit daar uiteindelijk meer aan. Is het dan Julian Brandt die dat doelpunt op zijn naam krijgt? Daar heeft het alle schijn van. En net als afgelopen zondag maakt hij dus een doelpunt. Ook vandaag bij zijn basisdebuut. Ajax op een 1-0 voorsprong na dus die snel genomen corner. En Brandt die de bal zo de verre hoek in zich
0: krijgt. Ja, probeert een lage voorzet te geven. Maar het gaat er uiteindelijk toch bij de tweede paal gewoon in. Hij geeft hem vanaf het hoekje van de 16 meter stuiterend voor. En ik heb beelden gezien hoe op ditzelfde doel volgens mij, dezezelfde goal, Shelbourne een goal tegenkreeg afgelopen weekend uit een corner. Die was, laten we zeggen, nogal potsierlijk. Koddig. Nou, dat kun je van deze ook zeggen. Op een hele andere manier. Maar ook dat was een corner. Ook dat was slecht verdedigd. En Ajax krijgt hier een doelpunt. Cadeau. En Julian Brandt mag hem op zijn naam schrijven. Maar hij lijkt zich er, zo zie ik in de close-up en in de slow motion, zelfs een beetje schuldig over te voelen dat hij zo'n lelijk doelpunt maakt.
1: Ja, nee. Als dit een... het was niet eens een schot eigenlijk. Als er zeg maar geen spelers daar in die 16 hadden gestaan, dan had doelman Eddie Beach hem met zijn pink nog tegen kunnen houden. Hij had al nog een kopje koffie kunnen drinken voordat hij hem tegen had kunnen houden. Maar ja, blijkbaar wordt het zicht van de doelman zo belemmerd dat die bal zo langs misschien wel 6 verschillende voeten in een soort kabbelend tempo in de verre onderhoek rolt. Het ziet er wat knullig uit. En daar zal de Shelbourne doelman ook absoluut niet tevreden over zijn. Daar zal hij vannacht nog een keertje van wakker schrikken. Ajax staat met 0-1 voor in de 21ste minuut van de wedstrijd. En is alweer lustig aan het doorvoetballen op de helft van Shelbourne via de rechterkant. Carrizo speelt hem door naar Ntongai. Die is snel, maar Ledwich staat goed op te letten. En dan is er een duwtje uitgedeeld door Ntongai in de rug van die Ledwich. Dan is het een vrije trap voor Shelbourne. Zo'n beetje een metertje van de achterlijn verwijderd aan de linkerkant. De teleurstelling en het ongeloof is een beetje van de kopjes af te lezen bij Shelbourne. Dat toch eigenlijk nog niet hele grote kansen tegen had gekregen van Ajax. Dat is heel anders dan vorige week in de Johan Cruijff Arena zelf ook wel wat had gecreëerd. En ook langs de zijkant zien we een vloekende trainer. Een vloekende John Russell. Want die had echt wel het gevoel dat er iets in zat vandaag. En het wordt lastiger en lastiger. Want over 2 wedstrijden is de stand 4-1 voor Ajax. Edwards er weer vandoor aan de linkerkant. Met een goede actie. Voor het doel staat Leonardo. Speelt hem even terug naar Wijndal die daar hulp kon brengen. Wijndal komt naar binnen toe. Speelt af naar Regeer. Regeer weer terug naar Edwardsen. Maar via het been, mag ik hopen? Ja, via het been van Kelly gaat de bal over de zijlijn. Dan wordt het een inworp voor Ajax. En die gaat naar Daley Blind.
0: Ajax staat dus met 0-1 voor in Dublin. En dat wordt weer op allerlei plekken in de wereld met ons meegevierd door daar via radio@ajax.nl. Bijvoorbeeld Boudewijn, die luistert in Lima in Peru. En Ajax combineert, terwijl de zon een klein beetje achter wolken is verdwenen. Wees niet bang, er is niet een nieuwe eclipse. Maar het is gewoon een beetje grijzig geworden in Dublin. En de bal naar voren geschoten in datzelfde Dublin. En die Freitas die maakt een showtje. Ja, dat is toch wel een... laten we zeggen, een artiest. Hij is al een paar keer gedoken. Net dook hij tegen de hekken aan. Nu duikt hij waar Bouwman hem een beetje aan het shirt trekt. En dan naait hij hem echt ouderwets een gele kaart aan bij zijn landgenoot. Want dat is ook een Portugees, de scheidsrechter. En op het moment dat ik die Freitas dat bewegingje zie maken van geef hem eens een kaart, krijgt hij hem ook. En ik zie in herhaling dat er echt heel weinig aan de hand is. Dit zijn echt even Portugezen onder elkaar. Wat een gemarchandeer van die scheidsrechter. Ja, Bouwman twijfelt om hem te pakken, doet het niet. En dan gaat Freitas onderuit alsof hij hem echt net door midden heeft getrapt. Nee, dit is meteen mijn minst favoriete Shelbourne-speler.
1: Ja, nee, er was heel weinig aan de hand. Inderdaad, gewoon een sprintduel tussen die Freitas en Bouwman. En Bouwman maakt wel wat contact, maar een overtreding is het niet. Laat staan een gele kaart. Het is Shelbourne dat de vrije trap heeft genomen. En nu een keertje voor de verandering met z'n allen op de helft van Ajax staat. Een bang aan de rechterkant, probeert daar langs Daley Blind te komen, dat lukt niet. Caffrey nu wel in het midden, die kan eens gaan schieten van afstand. Het stadion wil dat wel, doet het ook, wordt aangeraakt en vliegt erin. Het is 1-1. Ja, Caffrey, die wordt door het publiek aangemoedigd om maar eens een keer uit te halen. Doet dat dan uiteindelijk? Dat is volgens mij helemaal niet zo'n goed schot. Maar via een Ajax ziet de rug van Daley Blind, meen ik, wordt die bal dan van richting veranderd. En Maarten Paas wordt daarmee kansloos gelaten. 24ste minuut en Shelbourne is toch weer terug in de wedstrijd.
0: Ja, Weer een doelpunt tegen voor Ajax. Dat is toch een trend ook tegen Vojvodina. Toch ook al een zwakke broeder. Kreeg Ajax twee keer een doelpunt tegen. Vorige week in de Arena een onnodig doelpunt tegen. En deze is ook weer zeer onnodig. Het is een vrij doelpunt, maar het heeft er met name mee te maken dat hij van richting wordt veranderd. En waar het eerlijk is eerlijk ook wel mee te maken heeft, is dat het van die schitterende doeltjes zijn. Want het past niet helemaal om dat doel volledig naar achteren te trekken, zoals in moderne stadions. En dus voelt het als een ouderwets amateurdoel. En in dat doeltje, daar schiet hij hem toch maar weer aardig binnen, omdat hij van richting wordt veranderd. Caffrey was het, hè? Ja, nou, 1-1, we schrijven hem op. En feest natuurlijk hier in Dublin.
1: Ja, dan kan het nog gaan spoken zo in Dublin. Hier een overtreding op een speler van Shelbourne. Ja, het is Caffrey die op de grond ligt. En de supporters op de tribune die willen een rode kaart zien, lijkt het, aan al het lawaai wat er wordt gemaakt. Maar het is een gele kaart. De gele kaart is voor Marcus Leonardo. We zien hier in de herhaling dat hij... Nou, daar gebeurt ook weer behoorlijk weinig, moet ik zeggen. Leonardo komt daar gewoon het duel in met Caffrey. En Caffrey komt wel heel veel te invliegen en misschien wordt er wel een been geraakt, maar gaat wel heel gewillig naar de grond. Ze zijn er niet vies van om over de grond te rollen, heb ik het idee, bij Shelbourne. In ieder geval vandaag wordt er ook nog eens een keer een gele kaart uitgedeeld aan iemand van de staf van Shelbourne. Die heeft dan misschien ook lopen roepen dat het een rode kaart moest zijn. Nou goed, er worden aardig wat kaarten uitgedeeld en Shelbourne heeft een vrije trap. Dat is zo'n 5 à 6 meter over de middenlijn op de helft van Ajax. Hij gaat hem in één keer naar voren schieten. Chipt hem zo richting de 16. Wordt verlengd. Blijft daar liggen in de 16. Is daar een volgende kans? Ja, er is een volgende kans. Maar ook de redding van Maarten Paas. Het momentum is eventjes voor Shelbourne. Lunny nu met de bal. Lunny verplaatst het spel naar de rechterkant. Daar is heel veel ruimte, moet ik zeggen. Gaat er weer geschoten worden? Nee, de bal is nog naar een bang aan de rechterkant. Die speelt hem even terug. De voorzet is daar. Zoeken naar Freitas, maar weggekopt door Leonardo, die daar echt mee staat te verdedigen. McInroy nu speelt hem terug naar Casey. En die speelt hem helemaal terug naar Beach. Druk zetten is van Jurie Regeer. Die dwingt Beach dan om de bal in één keer weer naar voren te spelen. Zoekt aan de linkerkant Norris, de linksback die ver opkomt. Maar Guy staat dan goed op te letten en te verdedigen. Bal wordt wel weer ingeleverd. Hier een heel stevig duel tussen Carrizo en Caffrey. Daar komt Carrizo uit, speelt af naar Brandt. Maar het is vol druk zetten nu van Shelbourne. Bal terug naar Paas. Die blijft rustig. Geeft hem af aan Daley Blind. Goede bal van de doelman. Daley Blind in één keer naar Leonardo. Volgende overtreding
0: op Blind, jongen. Oei, oei, oei, oei, oei. Ja, hij gaat geel geven, maar dit kan je ook rood, hier kun je ook rood voor geven. Wat een rotrap van die Freitas. Die krijgt nu geel, Daaf, maar er is een VAR aanwezig. En het erg is, Daley Blind ligt daar zeer, zeer gepijnigd op de grond.
1: Veel te laat.
0: Hij is echt veel te laat. En Daley Blind, dit ziet er niet goed uit. Ik heb Daley Blind een keer geblesseerd uitzien vallen uit bij Gibraltar met het Nederlands elftal. Dat was ook een tegenstander van ongeveer dit niveau. Blind ziet er nu wel oké uit, maar hij zegt ook VAR. Hij geeft ook aan van hier moet je even naar kijken. Ik denk dat Freitas heel veel geluk heeft als hij over 1 minuut nog op het veld staat, eerlijk gezegd.
1: Ja, dit is echt een overtreding. De bal is misschien al 2 hele seconden weg. En daar komt die Freitas als een imbeciel invliegen op Daley Blind. Lijkt daarbij ook Daley Blind zijn been een beetje te klemmen als het ware. We zitten nog even te wachten tot we de herhaling zien. Die komt er nu aan. We zien dat Shelbourne is eigenlijk in eerste instantie in de aanval. Nee, we zitten naar een heel andere herhaling te kijken. Zien.
0: Ja, dat doelpunt nog
1: dat
0: een
1: is
0: keer.
1: De goal van Caffrey. Ja,
0: hier is de regie misschien. Die denken dit laten we niet nog een keer zien. Ja, het spel gaat gewoon verder. En Blind verbaast zich er ook over. Heeft die vrije trap zelf genomen. Ja, Freitas, ik zeg het natuurlijk absoluut met een Ajax-bril. Want ik vond hem net al ontzettend vervelend. En ik had hem hier graag rood zien krijgen. Want dit is echt... dit is geen voetballer. Ze hebben opgepikt in de derde divisie, geloof ik, ergens in Portugal. Dan had hij van mij mogen blijven.
1: Ajax inmiddels weer aan het overspelen achterin. Het is dus gebleven bij die gele kaart voor Freitas. En het beste nieuws is dat Daley Blind gewoon weer op 2 voeten staat. En nu ook weer aan de bal is. Metertje of 5 over de middenlijn. Oh, een hele slechte bal van Mokkio die zo inlevert bij Kelly. Kelly er vandoor over de rechterkant. Wel veel Ajax-verdedigers weer op tijd terug. En een goede ingreep van Wijndal. Maar een onbegrijpelijke bal van Mokkio die zo inlevert bij Kelly op het middenveld. Met maar 2 Ajax verdedigers die er op dat moment nog achter staan. Volgende overtreding inmiddels alweer gemaakt. Het is niet heel gezellig op het veld in Shelbourne. Het is dit keer Omen Wijndal die is blijven liggen na dat duel met Mbeng. Mbeng raakt daar inderdaad de voet van Wijndal. Wijndal gaat dan wel heel gewillig naar de grond en lopen rollen. Wat volgens mij ook niet helemaal nodig is. Staat inmiddels weer, huppelt bijna alweer over het veld. En dan kunnen we gewoon doorgaan. Een inworp is het voor Shelbourne. Die is nu ingegooid, de 16 in, verlengd. Dat kan een kans opleveren. De bal wordt nog aangeraakt door Maarten Paas. Ik twijfel of dat echt nodig was. Hij leek net naast te gaan, maar neemt het zekere voor het onzekere. Die kopbal van weer die Freitas. Het wordt een hoekschop voor Shelbourne. En het gaat nog niet echt heel erg goed, hè, Diederik, volgens Ajax.
0: Ze willen er een vechtwedstrijd van maken. En dat krijgen ze ook hier aan Shelbourne Road. Want de wijk heet geen Shelbourne of zo. We zijn in Dublin. Maar het is Shelbourne Road, een van de straten die vanaf zo'n beetje overal in dit stadion ook te zien is. Omdat het gewoon midden in een woonwijk ligt. Het is McKinney die nu, McKinroy die een keer de corner neemt. Korte variant. Lage voorzet van McKinroy komt bij onze Carrizo. Afslaande bal is voor dezelfde man die net de goal maakte. Maar dit keer raakt hij hem niet helemaal lekker, Caffrey. Hij gaat ver naast en over. Net kreeg hij ook natuurlijk hulp van een klein zetje van de medespeler. De coaches van Shelbourne haasten zich nu allemaal naar de iPad. Gaat het dan om die corner die ze meteen nog een keer willen zien? Ik heb het idee van wel. Of zou er een moment zijn waar ze over willen klagen? Ik weet het niet. In ieder geval gaat het Ajax-spel gewoon verder. Het veld lijkt ook zwaar op te stuiteren. Of Wijndal gaf er gewoon een hele matige bal terug. In ieder geval was het lastig voor Ajax om uit te verdedigen. Het is echt even een potje op het veld. Er was geen vuiltje aan de lucht. Ajax kwam op 1-0 voorsprong. En nu is het in de 31ste minuut ineens 1-1. En is het vechtvoetbal geworden. Dat is precies wat Shelbourne volgens mij wil. En denk ik ook de enige manier waarop ze resultaat zouden kunnen halen. Wijndal levert de bal in. Gaat via een Shelbourne-speler over de zijlijn. Linkerkant van het veld de ingooi voor Ajax bij een 1-1 stand in Dublin.
1: Ja, Michel Sanchez woest langs de zijkant. Het bevalt hem allerminst wat hij voor zich ziet op het veld hier in Dublin. Het is ook echt een verschil van dag en nacht met die eerste helft vorige week in de Johan Cruijff Arena. Waar Ajax prachtig positiespel speelde. Een soort grote rondo tentoonstelde aan alle supporters op de tribune. En nu is het inderdaad, zoals je zegt, een soort vechtwedstrijd geworden. Er worden niet heel veel mooie aanvallen opgezet. Maar er wordt hard gespeeld. Er worden veel overtredingen gemaakt. En er worden ook bovendien veel fouten gemaakt. Ook aan Ajax kant. Ajax dat nu over de rechterkant er misschien uit kan. Bouwman speelt naar Carrizo. Carrizo gaat toch eventjes terug naar Bouwman. Want hij heeft meteen Norris in zijn nek zitten. Hier Bouwman die de middenlijn oversteekt. Lijkt niet heel veel afspeelmogelijkheden te hebben. Bal dus weer terug naar Carrizo. Krijgt nu wel weer wat meer ruimte om meters te maken. Komt wat naar binnen toe. Leonardo ingespeeld. Speelt door naar Brandt. Goed gedaan. Carrizo wordt gezocht vervolgens door Brandt. Maar Doelman Beach is iets eerder bij die bal. Dat leek dan voor het eerst weer een beetje op een aanval van Ajax zijde. Dat heeft even geduurd weer. 32e minuut inmiddels. Stand dus nog altijd 1-1. Als Eddie Beach, de doelman van Shelbourne, de bal heeft, even de tijd neemt om te hervatten, uit heeft getrapt en Ajax heeft alweer overgenomen aan de linkerkant van het veld. Daar is de bal bij Daley Blind.
0: Daley Blind, gelukkig oogt hij wel gewoon fit, want wat kreeg hij net een trap te verduren. Gaat nu verder met Entogay aan de rechterkant. Heeft hem even in de voeten van Carrizo. Carrizo wordt aangetikt, maar gelukkig gaat het spel gewoon verder. Gaat weer een sirene af, dat was een minuut of 10 geleden ook al zo. Ik heb het eerder dat de grapjas op de tribune is die er eentje heeft meegenomen. De 33e minuut, de bal stil onder de voet van Aaron Bouwman. Geeft hem naar zijn rechterkant, daar is het Jury de Geer. Moet er een beetje dynamiek in brengen. Geeft hem aan Carrizo, swingt. En is er twee voorbij, trekt naar binnen, is nog ver van de goal. En geeft hem naar zijn linkerkant, komt een afstandsschot aan van Wijndal. En dat is een aardig schot. Ja, dat is een prima schot van Owen Wijndal. Keeper moet gestrekt en Eddie Beach volleert de bal over met zijn zijn rechterarm bokst hem er dus overheen. Dan is het een corner voor Ajax. Dat is wel even lekker. Ajax moet gewoon het initiatief weer nemen. Even snel de 1-2 maken, want anders krijgen ze er echt geloof in.
1: Ja, een hoekschop dus voor Ajax. Julian Brandt gaat stevast achter die bal staan. Nu vanaf de linkerkant. Toch net iets fijner als je die bal kan indraaien als Brandt zijnde. Hij neemt de aanloop voor het doel. Leonardo druk in duel met zijn tegenstander. Ook Blind, Bouwman staan daar klaar. Twee handen in de lucht bij Brandt. Die gaat om de 16 in gooien. Net langs Bouwman. Daar staat aan de andere kant Mokkio klaar om de bal op te pikken. Mokkio terug helemaal naar Edwardsen die daar achterin was blijven plakken. Edwardsen wil hem de 16 in krijgen. Maar die bal is te laag en kan tegen een voet aankomen van Casey, de centrale verdediger van Shelbourne. Die schiet hem dan in één keer keihard over de zijlijn. Zo van weg is weg die bal. Het wordt een inworp voor Ajax. Daar krijgt Anton Guy volgens mij een bak confetti over zijn hoofd heen. Tot vreugde van de Ieren op de tribune. Inmiddels het spel verplaatst naar de linkerkant. Waar Wijndal de bal terug speelt naar Blind. Nu begint Shelbourne druk te zetten. Guy moet oppassen. McInroy komt eraan. Guy blijft rustig. Speelt terug naar Bouwman. Die speelt naar Blind. En dan vindt Shelbourne het wel weer mooi geweest. Druk zetten is gestopt. En Ajax krijgt wat meer ruimte om door te voetballen. In de middencirkel is het Jury de Geer.
0: Jury de Geer naar zijn linkerkant. Mokio speelt nog niet echt een geluk. Een gelukkige wedstrijd, combineert nu met Edwardsen. Mokio lijkt hem weer kwijt te zijn, maar met geluk gaat hij door het midden dan toch door. En dan brandt hij hem achter zijn standbeen, probeert langs te spelen. En dan ziet dat McInroy die bal afsnoept. Dan trapt hij hem wat ongelukkig. Stopt daar wel de aanval, de countermogelijkheid voor Shelbourne. McInroy ligt op de grond, krijgt een vrije trap wel mee. Maar gelukkig blijven de kaarten bij de Portugees dit keer op zak. Hey, dat shirt hè, van Shelbourne. Dat doet mij zo ongelooflijk denken aan een shirt dat ik in de kast heb van Liverpool uit, ik denk, 2004, 2005, zoiets.
1: Ja, er viel mij wat anders op aan die shirts. Je weet toch wel, als je een shirt met een speler achterop hebt en die je dan al 10 keer hebt gewassen, dat die letters een beetje los beginnen te raken. Ja. Ik leek net te zien dat bij het shirt van McInroy dat ook een beetje aan de hand is. Alsof ze gewoon eigenlijk al 2 seizoenen lang met dezelfde shirt spelen. Het zou kunnen, hè? Ja, het is Ierland.
0: Volgens mij niet, want volgens mij zit er ook een badge op van de Conference League, als ik me niet vergis. En ze zullen sowieso wel nieuwe shirts hebben. Maar ja, het is geen Adidas, hè? Het is geen Adidas.
1: Nee, zo is het. Als Anton Guy daar bij de cornervlag de bal weg moet schieten. Want iedereen van Shelbourne staat op de helft van Ajax. Weer een fase waarin Shelbourne iets meer aan de bal komt. Ajax nu in de counter eruit proberen te komen aan de linkerkant met Wijndal. Maar die levert de bal zo weer in. Het is echt chaos op het veld. Flipperkast nu zo nu en dan. Ajax nu weer met Brandt. Die weet de bal ook niet in bezit te houden. Maar Shelbourne levert hem vervolgens zo weer in bij Edvardsen. En dus Ajax weer aan zet. Edvardsen speelt af naar Wijndal. Even de rust bewaard. Terug naar Daley Blind in de middencirkel. Ja, die ook met een slechte paas. Dat is toch ook niet des Daley Blinds om die bal zo tegen een voet van de tegenstander aan te schieten. Nu een lange paas naar voren. Kelly met ruimte voor Shelbourne. De 16 in aan de linkerkant. Maar buitenspel. De vlag voor buitenspel. Kelly, de man die vorige week nog het doelpunt maakte in de Johan Cruijff Arena. Ziet chip de bal uiteindelijk nog over paas heen. Zo was de bedoeling.
0: Over de goal, ja.
1: Over de goal heen. Nou goed, tot vreugde nog wel van de supporters op de tribune in Ierland. Die er hoe dan ook een leuke avond van maken, heb ik het idee.
0: Zeker weten, ja. Het klopt wel allemaal bij het plaatje dat we hebben. Het zijn wat bonkige spelers. Het zijn noeste supporters. De hoofdsponsor is ook een merk in kleding voor werklui. Dus dat vind ik ook typisch. Dat is ook wel een beetje wat ze zijn natuurlijk. Maar ja, het staat 1-1. En Ajax heeft ze nog steeds zeker niet kopje onder. En dat had makkelijk gekund. Ajax kwam op 1-0 voor. Maar op een lullige manier werd het 1-1. Daarna wat gele kaarten bij Ajax. Wat frustratie. 9 wisselingen in de basis vergeleken bij de wedstrijd tegen PEC Zwolle. En dat lijkt zich in ieder geval in de dynamiek van deze wedstrijd een beetje te wreken voor Ajax. 38e minuut, Daley Blind geeft hem even terug naar Aaron Bouwman. Aaron Bouwman loopt rustig naar voren. Ja, die supporters van Ajax aan de linkerkant bij Edwardsen, daar staan ze met z'n allen. Die hebben het echt prima naar de zin. En in onze mailbox op radio@ajax.nl is het ook gezellig. Maar ik hoop wel dat Ajax het nog iets gezelliger en comfortabeler maakt door in de eerste helft nog te scoren.
1: Edvardsen met een bang aan de linkerkant van het veld. Speelt even terug naar Jury de Geer. Die speelt hem nog iets verder terug naar Daley Blind. Blind krijgt hem weer terug van Edvardsen. En dan is het weer begonnen. Het zoeken naar een gaatje in die rode Ierse muur. Ze staan allemaal weer compact rond die 16. Verzameld in de 5-4. Ja, 5-3-2 opstelling wat het eigenlijk is. Carrizo nu met een 1-2'tje met Leonardo, de Argentijn en de Braziliaan. Die elkaar weten te vinden. Het schot van Carrizo gaat vervolgens tegen een speler van Shelbourne aan. Maar dan is daar Anton Guy die de bal keihard tegen de touwen schiet. Ik miste het net ook al echt uit het niets. Is het eigenlijk weer een kanonskogel van je welste Anton Guy. Hij doet het maar weer eens. En op een moment dat Ajax het echt wel eventjes nodig heeft. Gelijk staat in Ierland. Maar nu weer met 2-1 voor staat in de 39e minuut. Good old Anton Guy met een pegel tegen de touw aan.
0: Ja, als hij scoort, dan scoort hij goed. En het is op een manier dat hij hem krijgt die heel knullig is. Maar de manier waarop hij hem afmaakt, is heerlijk. Er komen ongeveer 3-4 Ieren ongelukkig aan te pas. Eerst is de schot dat geblokt wordt in het centrum. Dan het schot dat nog eens 2 keer wordt gestopt door McInroy. En de tweede keer denkt hij, nou dan haal ik maar uit. Want dat kan ik toch zo goed, Anton Guy. En daarmee is het 2-1 voor Ajax. Haar of geen haar, Anton Guy kan altijd lekker uithalen. 1 tegen 2 met lang haar. Anton Guy zet ons op 1-2.
1: Ja, we kunnen niet zeggen dat het echt in de lucht hing. Maar daarom des te lekker om nog voor rust die voorsprong in de tas te hebben. Nog 6 minuten officiële speeltijd in die eerste helft. En Shelbourne moet weer op zoek naar de gelijkmaker. Over 2 wedstrijden staat het natuurlijk 5-2 inmiddels voor Ajax. Na die 3-1 overwinning van vorige week. Behoorlijk comfortabel. Vorige week waren het nog Mika Gods, Wijndal en Dolberg die de doelpunten maken. Gods en Dolberg wel op de bank. Vandaag kunnen in de tweede helft nog wat minuten gaan maken. Sowieso een hele andere opstelling ten opzichte van afgelopen zondag. Mocht je het hebben gemist, 9 andere namen heeft Michel Sanchez in het veld gezet vandaag. En ja, het gaat op zich prima, prima genoeg om te kunnen winnen van Shelbourne. Want het staat 1-2 in die 40ste minuut. Als Shelbourne de aanval maar weer eens gaat zoeken. Mokio pikt op, maar geeft de bal zo cadeau aan een Beng, de rechtsback van Shelbourne. Die levert hem vervolgens in bij Julian Brandt. Die meekrijgt mooi in de loop van Daley Blind. Buitenkantje voet, mooie paas van Brandt naar de rechterkant. Daar is Carrizo. Guy gaat er overheen. Krijgt ook Guy in de 16 voorzet. Die komt tegen het been van Boon aan. En dus kan die voorzet niet bij Leonardo aankomen. Een snelle omschakeling van Ajax met een prachtige paas van Brandt die daaraan ten grondslag lag. En het wordt de zoveelste hoekschop voor Ajax, ditmaal weer eens aan de rechterkant. En dan zal die Julian Brandt, die zo'n lekkere paas en voorzet in de benen heeft, weer achter de bal gaan staan voor die hoekschop. Die hoekschop die wordt genomen voor die lege tribune achter de goal van Beach. En het is niet Brandt ditmaal, maar Carrizo die de hoekschop gaat nemen.
0: Carrizo aan de rechterkant gaat hij met 2 handen de lucht in. En de bal gaat bij de tweede paal komen. Dat was blijkbaar de bedoeling. En de bal wordt weggewerkt vanaf de rand van de 16 door Shelbourne. Dus 2 spelers van Shelbourne die er uiteindelijk voor gezorgd hebben dat de bal helemaal aan de andere kant van het veld belandt. Bij Maarten Paas in het zwart vandaag. De keeper van Ajax, Mark ter Stegen, heeft afgelopen zondag gekiept. En nu is het even de beurt aan Maarten Paas. De bal gaat rond bij Ajax aan de linkerkant. Anton Guy en ook Julian Brandt. Zij treden in de voetsporen van Henny Meijer. Want dat is de enige Ajaxie tot nu toe die scoorde op Ierse grond. Dat was in 1987-88. Want toen speelde Ajax tegen Dundalk. Iets noordelijker in Ierland. Daar won Ajax toen ook over 2 wedstrijden. Toen kreeg het helemaal geen doelpunten tegen over 2 wedstrijden. Nu al 2. Want de stand is 1 tegen 2. En toch zijn de vuiltjes die in de lucht zaten toch ongeveer wel verdwenen door het doelpunt van Anton Guy zojuist.
1: Daley Blind met de bal aan de voet. Halverwege de eigen helft. Heeft steun op links van Regeer. Maar slaat het station over. Gaat naar Mokio. Uiteindelijk de bal toch bij Regeer. Aan de linkerkant van het middenveld. Driehoekje met Mokio en Brandt. Mooi gevoetbald. Brandt opent naar de rechterkant. Daar staat Carrizo tegen de zijlijn aangeplakt. 1-2'tje met Leonardo. Carrizo erlangs. Mooi gedaan. Carrizo krijgt nu 2 Ieren in zijn nek. Maar komt daar goed uit. Geeft weer af aan Julian Brandt. Die verlegt het spel naar de linkerkant. Daar staat Wijndal. Randje 16, punt van de 16 aan de linkerkant. Afgeven aan Edwardsen. Gaat voorzetten met rechts. Nee, toch afgeven aan Brandt. Brandt probeert buitenom te gaan. Daar is toch geen ruimte. Dus weer naar de rechterkant toe. Daar staat Anton Guy. Net niet genoeg ruimte om te schieten. Misschien na de 1-2 met Mokio. Mokio speelt naar de linkerkant. Het schot dan van Wijndal. Wijndal! En bijna vliegt hij erin. Zit Eddie Beach daar nog aan? Ja, ik denk het wel, want er wordt een hoekschop gegeven. Hij besluit maar eens uit te halen. Wijndal wist vorige week het net te vinden. Gaat voor een droge knal richting die rechteronderhoek. Maar ziet de bal dus via de hand van Eddie Beach over de zijlijn gaan. En dan wordt het weer de volgende hoekschop aan die rechterkant. Want dan wordt het denk ik weer Carrizo die met zijn linker de bal gaat inkrullen. Want dat deed hij net niet onverdienstelijk. 2 handen de lucht in bij de Argentijn.
0: Ja, inderdaad. Dan zal hij wel weer een lange bal gaan geven. Dat klopt. Bij de tweede paal is het Mokio die naar de grond kopt, maar naast kopt. En dus is het een doeltrap in de 44ste minuut voor Shelbourne FC. En voor Eddie Beach, die jonge doelman, zal dat zelf wel gaan doen. Plezier is ook zichtbaar op de bank bij Ajax, bij Michel. Maar ook bij de reservespelers die ook wel enigszins opgelucht ogen natuurlijk. Het werd toch heel even penibel net. Toen het ook wat onvriendelijker werd op het veld. Ajax heeft de bal ondertussen. De doeltrap werd hard en hoog geschoten. Maar door Ajax is prima verdedigd. Maar de paas nu enigszins onder druk. Geeft hij de bal naar de rechterkant. En Tongai achteruit naar Bouwman. Bouwman en dan weer de bal in de voeten van Maarten Paas, linkerkant van het veld. Daar is Daley Blind. Daley Blind weer terug. Aaron Bouwman biedt zich aan. Als Paas de bal heeft, gaat hij ook naar Aaron Bouwman. En zo Ajax, denk ik, de tijd gewoon vol tikken. Willen we weer terug naar die Rondo. Hier vorige week toch een groot gedeelte van de wedstrijd was. Daaf noemde het al bij aftrap. Is het dat even niet geweest, deze wedstrijd. Maar nu zijn we toch weer aan die spelersvorm bezig. Moeten we nog uitleggen wat de Rondo is, Daaf, misschien?
1: Ik denk dat als je een echte Ajax-ziet bent en naar Ajax Radio luistert, dat je wel weet wat een rondo is. En ook als je vorige week in de arena was, want daar leek het heel erg op. Aan de rechterkant is Carrizo weg. Randje van de 16, zet hem voor richting de tweede paal. Het ziet eruit als een gevaarlijke bal, maar hij is net iets te hard, net iets te hoog. En gaat zo over de achterlijn, terwijl Marcus Leonardo daar goed opgesteld stond om die bal binnen te knikken. Net niet dus, die twee Zuid-Amerikanen die proberen elkaar te vinden. Dat gaat af en toe goed, maar levert nog geen grote kansen op. Hopelijk in de tweede helft gaan we dat vaker zien, dat die twee elkaar proberen te vinden. Als ze er überhaupt in blijven staan. Er zitten natuurlijk nog genoeg goede spelers op de bank. Als precies 45 minuten er nu op zitten. Er komen er nog twee bij. Twee staat op het bord dat de lucht in gaat. Als Wijndal de bal hoog en hard naar voren schiet. Die blijft even hangen. Leonardo in duel met Boon deelt daar een klein duwtje uit in de rug van de verdediger. Uiteindelijk een duel tussen Caffrey en Leonardo. Dat wordt gewonnen door de Braziliaanse spits van Ajax. Nee, het wordt toch een inworp voor Shelbourne, zie ik. Dat kan proberen in de laatste anderhalve minuut om nog op jacht te gaan naar de gelijkmaker.
0: Ja, want 2 minuten blessuretijd lopen en er zijn nog anderhalve minuut te gaan. Bal is in het centrum bij de Ieren achterin. Het is Cassie met het tikje naar voren. En aan de rechterkant nu de bal naar voren geschoten. Die komt uiteindelijk gewoon in de voeten van Maarten Paas. Tikje van Maarten Paas gaat weer rechts voor hem richting Aaron Bouwman. En dan zijn we weer aan die rondo bezig. Ja, ik ga dan ook niet uitleggen wat het is, Daaf. Als jij zegt dat iedereen dat wel weet, dan ga ik het toch ook maar niet aan beginnen.
1: Nee, is niet nodig.
0: Was jij er vroeger goed in?
1: Nou, alles waarbij ik echt daadwerkelijk moest voetballen was ik niet zo heel goed in, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik was snel en daar hield het wel een beetje bij op.
0: Ah ja. Ja. Ja, dat snap ik wel. Maar dan, dus je was er niet zo goed in, bedoel jij? Dus stond je vaak in het midden?
1: Ja, ik bakte er gewoon niet zo heel veel van, dat voetbal. Ik vond het heel leuk, maar ik kon het gewoon niet zo goed. Dus toen ben ik maar gewoon heel veel voetbal gaan kijken en erover gaan praten. En dat gaat me beter af.
0: Ja, je had het overzicht toen al.
1: Ja, exact. Ja. Exact. Ja, ik zag het wel.
0: Je wist precies hoe het moest. Ja, dat geldt voor ons allemaal natuurlijk. 47e minuut van de wedstrijd. En ik denk dat het zo wel rust gaat wezen. Lange bal nog. Lange crossbal bij de Ieren. Die wel nog onderschept wordt door Ajax nu. Maar Carrizo loopt de verkeerde kant uit. Namelijk richting zijn eigen doel. Geeft hij hem terug aan Blind. Lastige bal richting Paas. Die gaat hem nu een lange hands naar voren geven. Komt er nog een sliding als een zeis bij hem voorbij. Er zit een lastige bal voor Guy. Die krijgt een trap. En een stevig ook. En er komt nog een gele kaart. En dat is gewoon een onbezonnen domme actie van Ledwich. Die krijgt hier geel. En gelukkig is Guy weer oké. Okay. Maar Guy vraagt zich ook af van joh, is dat niet oranje? Ik wil dat het zo rust is.
1: Ja, het eindigt dan toch weer een beetje in die onvriendelijke sfeer die er zo halverwege die eerste helft insloopt. Daar is het laatste fluitsignaal van de eerste helft tenminste van de Portugese scheidsrechter. Ajax gaat met een 1-2 voorsprong de rust in. Maar het gaat allemaal niet vanzelf deze avond in Ierland. Het is een behoorlijk rommelige wedstrijd waar Ajax niet al te best begon. Daarna een fase wel iets meer creëerde. 1-0 tegenkreeg van Caffrey. Een schot dat van richting werd veranderd. Uiteindelijk een voorzet, een soort rollertje van Brandt die met wat geluk de verre hoek inrolde. En een ouderwets zondagsschot van Anton Guy die keihard tegen de touwen vloog. En zo gaan we gewoon met een voorsprong de rust in. En is er eigenlijk geen veldje aan de lucht voor Ajax.
0: Hey Daaf, zou je liever 1,44 voor een halve liter beer betalen? Of toch dan 8,50?
1: Nee, 1,44 voor een goede Ierse halve liter, dat klinkt hartstikke goed.
0: Nee, het gaat over Armenië of Zwitserland.
1: Oh nee, dat kan ik me ook
0: niet
1: voorstellen.
0: Het is spannend namelijk bij Sion tegen Noah. Een van die twee gaat het worden.

0: In Dublin staan de mannen weer op het veld. De mannen van Ajax in het lichtblauw alweer in positie. En de mannen van Shelbourne FC in het rood, in dat felle rood. Die lopen nog in een rijtje aan de zijlijn. De ingang voor de kleedkamer zit ook niet op de plek waar je hem zou verwachten. Zoals alles net even wat anders is in dit stadion dan dat het allemaal zo oud is. 100 jaar. En dan heb je zo'n hoekje waar je naar binnen moet, wat dan weer onder de fanatieke supporters is. En de dugout is weer niet aan de kant waar de pers en de camera's zit. En zo is alles net even anders. En is het ook typisch en moet zelfs de spelerstunnel ook weer worden weggereden. Want ja, het is een soort accordeon. Het kraakt, het piept, maar het is schitterend. Iedereen die van traditioneel voetbal houdt, die komt hier aan zijn trekken. Alhoewel het qua voetbal niet overhoudt deze wedstrijd. Maar hij staat wel met 2-1 voor bij Shelbourne.
1: Ja, de voetbalromantiek spat er vanaf dit stadion. Van inderdaad het spel wat we de eerste helft hebben gezien. Daar spat nog niet zo heel veel vanaf. Een beetje chaos hooguit. Het was een rommelige eerste helft waar Ajax wel twee keer het net wist te vinden. Shelbourne wist dat één keer te doen. Dus Ajax staat met 2-1 voor, 5-2 over twee wedstrijden gezien. En het moet heel gek lopen. Wil het echt nog spannend worden deze tweede helft in Ierland? Dan moet Ajax wel gewoon rustig blijven, zijn ding blijven doen. Zijn er nog wissels gepleegd? Het lijkt er niet op. Ik denk dat dezelfde elf namen daar gewoon aan de aftrap gaan verschijnen. Een bank waar nog een hoop kwaliteit op zit. Mocht er nog een kwaliteitsinjectie nodig zijn, of mocht er iemand moe worden, dan kan dat prima vervangen worden. Ajax heeft afgetrapt en het is Wijndal die aan de bal is.
0: Ja, geeft hem naar zijn linkerkant, naar Edwardsen. Dan weer terug naar Wijndal. Hij weer verder achteruit. En dan is daar de aanvoerder van vanavond. En dat lijkt me toch niet meer Daley Blind. Ik heb het idee dat dat basis, maar die zou dan ook de band hebben overgenomen. Dat klopt, Carrizo. Het is baas dus die in de ploeg is gekomen. Carrizo, even terug. Komt er een lange bal van, ik denk Regeer. Die gaat richting de linkerkant, Edwardsen. Edwardsen wordt als een shut getrokken, maar hij komt ermee weg, een bang. En geeft de bal naar voren, naar mijn favoriete voetballer in eerste dienst, Vrijtas. Zeker niet, maar dit doet hij wel fraai. Hij speelt Mocchio voorbij en dan vervolgens loopt hij zich toch op Regeer stuk.
1: Carrizo gaat om zijn directe tegenstander heen. Tenminste, dat was de bedoeling. Niet zo'n beste actie van de Argentijn. Ledwich die blijft gewoon naar de bal kijken en onderschept voor Shelbourne. Nu Kelly gezocht, die inkomt zakken vanuit de spitspositie. Die positie die hij dus eigenlijk deelt met de Portugees Freitas. Die zich niet heel populair heeft gemaakt bij ons de eerste helft. Een paar keer gewillig naar de grond ging. Een smerige overtreding nog in petto had op Daley Blind. Wat misschien wel de reden is dat hij is achtergebleven in de kleedkamer. Of in ieder geval op de bank plaats heeft genomen. Hij zal misschien nog wat last hebben van die tackle van die Vrijtas. Dus wordt het Jury Baas in de tweede helft. Inderdaad, hij ook de aanvoerdersband meteen om de arm als Shelbourne de aanval zoekt. Maar die andere Jury Regeer, de bal goed onderschept en afgeeft aan zijn naamgenoot. Baas speelt hem af naar de linkerkant. Daar staat Wijndal. Ajax moet proberen van die eigen helft af te komen. Als we bijna de derde minuut van de tweede helft ingaan. Wijndal gezocht net voor de middenlijn aan de linkerkant. Gaat openen naar de rechterkant. Nee, in de middencirkel eerst nog een tussenstation. Julian Brandt speelt hem dan door aan de rechterkant. Is het de Regeer die Marcus Leonardo inspeelt met een dramatische aanname, zeg. En die levert de bal zo in bij zijn verdediger, bij zijn directe tegenstander. Barrett, nee, het is niet Barrett, dat is Casey. Die knalt de bal naar voren richting Vrijtas. Die staat er dan in de hoek nu met Bouwman. Bouwman die de tackle inzet en via het been van Vrijtas de bal over de achterlijn speelt. Dus wordt het een hoekschop voor Shelbourne aan de linkerkant.
0: Oh, ja, inderdaad. En dan zie ik ondertussen nog eens een keer de herhaling van wat die Ferreira daar aan de zijlijn allemaal probeerde. Nou, Bouwman laat zich in ieder geval niet gek maken. Werkt die bal over de achterlijn. En dan kunnen de Ieren een keertje zelf een corner nemen. Verdedigend was het lastig eerder in de wedstrijd. Eens kijken hoe ze het nu gaan doen. In ieder geval duurt het lang voor alle mensen mee naar voren. Er zijn 48e minuut van de wedstrijd. 1-2 stand. Shelbourne Ajax. Het is McKinroy die hem neemt vanaf de linkerkant. En hij kan gevangen worden door Maarten Paas. Is de bal dan daarvoor al achter geweest? Ja, dan is het een doeltrap. En daar wijst de scheidsrechter dan ook op. Ja, dat zie je ook vooral toch bij de amateurs. Dat je hem, als je hem door een linkspoot vanaf links laat nemen. En dat is McKinroy. Dan is dat eigenlijk vragen om die bal over de achterlijn te draaien. Dit is alsof je er nooit op hebt getraind.
1: Nee, Julian Brandt deed het ook een paar keer in de eerste helft. Met zijn rechter dan, vanaf de rechterkant. Dat ging wel beter. Maar die bezit over iets meer kwaliteit dan de gemiddelde speler van Shelbourne, kunnen we toch wel concluderen. En dat laat hij vandaag ook weer zien. Geeft de bal hier mee aan Jurie Baas, die ver op komt stomen. Afgeeft aan Regeer. Even terug naar Mokkio, zo halverwege de helft van Shelbourne. In het midden van het veld speelt nu naar links. Daar staat nog altijd Edwardsen. De linksbuiten van dienst vandaag speelt naar Brandt. Die geeft hem af aan Baas, die weer ver door komt dribbelen. Geeft af. Nu ruimte voor het schot voor Regeer. Maar dat schot gaat tegen het been van Casey aan. Herkansing komt daar misschien, want de bal is weer bij Brandt. Naar Baas, terug naar Brandt. Brandt, die daar echt de regisseur op het middenveld is vandaag. Je ziet hem wijzen naar zijn medespelers waar ze naartoe moeten lopen. En daar luisteren ze ook naar, ze zo te zien. Het is Baas die afgeeft aan Wijndal. Zo'n 5 meter over de middenlijn. Mokkio ingespeeld aan de linkerkant. Kan Wijndal er nu overheen komen? Voorzet de 16 in, maar daar staat helemaal niemand. Leonardo was wel onderweg naar de penaltystip. Maar de bal van Wijndal verdwijnt in 1 keer in de handen van Beach. Die hem in de voeten van Norris. Rolt.
0: En die geeft hem naar de linkerkant in de aanval. Daar is de aanname voorin bij Kelly. Kelly helemaal teruggedrongen. De man met het haarbandje

0: Aner van het zweet van de kale speler. Volgens mij zometeen gewoon vanaf bladderen.
1: Ja, het is wel opvallend. Ik denk dat ze misschien op zoek moeten gaan naar een nieuwe shirtsponsor. Misschien dat ze dat kunnen betalen van het geld wat ze verdienen in de voorronde van deze Conference League. Dat zal vast aardig wat bij de Ierse begroting optellen. Ze zullen vast niet heel veel uit te geven hebben normaal gesproken in Ierland. Als Mbeng de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Daar de centrale verdediger zoekt. Casey is dat. Zo speelt Shelbourne de bal eventjes over achterin. Ajax zet nog niet zoveel druk. Moet dat nu wel gaan doen. Want Shelbourne komt de helft van Ajax op aan de rechterkant. Is er wat ruimte voor Mbeng. Vrijtas gaat buitenom. Nee, toch binnen door. Mbeng helemaal terug naar Boon. Boon naar het midden toe. In de middencirkel staat daar Casey. Speelt hem naar Lunny. Lunny draait naar zijn linker toe. Speelt daar Kelly in, de andere spits. En dus even een moment dat Shelbourne de tijd neemt. En ook wel de tijd krijgt van Ajax om de bal even over te spelen. Aan de linkerkant worden er nu aardig wat passen gezet door Kelly. Die richting de achterlijn gaat. Guy bij zich heeft. Kelly. Guy nog steeds in duel met die Kelly. En dan wordt het gewoon een doeltrap. Want Kelly speelt hem door de benen weliswaar van Anton Guy. Zo over de achterlijn. Kans verkeken voor Shelbourne en een doeltrap voor Maarten Paas. Want die heeft vandaag de voorkeur gekregen, mocht je dat nog niet hadden gehoord, boven Mark ter Stegen.
0: Ja, en trainer van Ajax, Michel, die knipperde zo met zijn ogen dat het me even leek alsof hij tegen de slaap aan het vechten was. Misschien dacht hij, hey, hoe kan het hier nu al donker zijn? Het is tenslotte ook nog een uurtje vroeger dan in Nederland. Het loopt tegen negenen in Ierland. Maar donker is het al wel bijna. Ja, dat zal wel met de lijn te maken hebben. Op de aardbol aan de linkerkant Kelly weer namens de Ieren. Loopt de 16 in en Bouwman is hem even kwijt. Zetje uitgedeeld door Mocchio. Slim zetje. Scheidsrechter, de Portugees wuift het weg. Kelly wilde graag een penalty hebben. Maar ja, het was toch voornamelijk ook gewoon een beetje lomp aan de bal gespeeld. Niet echt lekker gedribbeld. Bal gaat nu over de achterlijn. Nee, ingooi voor Ajax. En Kelly die wil nog zeggen, de VAR moet er nog even naar kijken. Er wordt gefloten, maar de scheidsrechter wuift het volgens mij nogmaals weg. Ik zie een herhaling. Ja, Kelly lijkt door drie man heen te willen spelen. Bouwman kan niks anders dan naar die bal kijken. Mocchio deelt een zetje uit. Ja, niks aan de hand toch, Daaf?
1: Niks aan de hand, zeker niet. Kelly die wordt hier heel licht getoucheerd door Mocchio. Maar een overtreding is het zeker niet. Het volgende moment is daar wel voor Shelbourne. Het schot van Caffrey die in de eerste helft het net wist te raken. Die schiet hem nu ver over. We zien wel een woedende Maarten Paas. Die zijn verdedigers daar in ieder geval duidelijk maakt dat Caffrey helemaal niet aan schieten toe had mogen komen. Het schot gaat dus, zoals ik zeg, zo'n beetje het stadion uit. Dus Ajax komt daar goed weg en is nu achterin weer aan het overspelen. Meepraten kan overigens nog altijd. Stuur even een berichtje waar vandaan je luistert, hoe je deze wedstrijd beleeft. Mailen kan naar radio@ajax.nl of een berichtje via X, via de hashtag AjaxRadio. Wij zijn heel benieuwd of jij hier in Nederland bent of misschien wel op een hele mooie vakantiebestemming. Fotootje meesturen om ons jaloers te maken is ook mogelijk. Hoeft niet per se. Kan wel, hè, Diederik?
0: Nee, joh. Hoeft niet, hoor. Ik ben nu in de tweede helft. Het is donker. Ajax moet het gewoon even binnenhalen. Ik zit trouwens met een schuin oog te kijken naar of het Zwitserland of Armenië wordt. Het lijkt toch echt Zwitserland te worden. Dus er moet gespaard worden, want die biertjes die zijn duur daar. Sion lijkt de volgende tegenstander te worden als Ajax dit allemaal tot een goed einde weet te brengen. McKinnor helpt een handje, want die schiet een enigszins kansrijke counter over de achterlijn. De aanvoerder van de Ieren. Ja, het is een hardwerkende jongen, McKinroy, die kale met een baard. Maar echt goed voetballen kan hij niet. Ajax in balbezit aan de linkerkant. 55e minuut, goede bal van Wijndal door het centrum richting Leonardo. Bal loopt over de achterlijn. Nee, goed het lichaam ertussen gezet door Casey. En dan is Leonardo dus kansloos. En is het een doeltrap voor Ajax. En is het zeker nog niet de wedstrijd van Marcus Leonardo. Want zo zul je het volgens mij eigenlijk uit moeten spreken. Maar dan ben ik een beetje een aansteller, hè, als ik dat doe.
1: Ja, dat zou je zelf wel tegen jezelf zeggen, weet ik in ieder geval.
0: Ja, ja, ja.
1: Moet het hier nog goed over hebben. Ik blijf gewoon Leonardo zeggen. Dat is misschien, moeten we het dan heel Amsterdams ook nog gaan uitspreken. Nou goed, we hebben geen tijd om dat te bespreken. Want een Mbeng is er vandoor aan de rechterkant. Heel veel ruimte om de 16 in te komen. De rechtsback van Shelbourne, maar die schiet hem dan recht op de vuisten van Eddie B. Nee, niet Eddie B. Maarten Paas. Ja, ik ben zo in de war dat dat Shelbourne een kans creëert in plaats van Ajax. Dat ik de verkeerde doelman doe. Maar er was heel veel ruimte aan de rechterkant voor die rechtsback van Shelbourne. Die die dus vervolgens niet een hele moeilijke poging in petto heeft om Paas

0: te verrassen. Een hoekschop wordt het wel voor Shelbourne. Aan de rechterkant verzamelen de spelers van Shelbourne zich voor het doel. En jouw favoriete speler van Shelbourne, McInroy, gaat achter de bal staan.
1: Ja, ik had al gezegd dat Kelly dat was, maar inderdaad, McInroy aan de rechterkant kan het wel met een indraaiende bal. Bal wordt overgekopt door Casey. En dan is er volgens mij gelegenheid om te wisselen hier. Kan ik even vertellen dat op jouw oproep, waar er zoal geluisterd wordt, natuurlijk weer van allerlei zomerse orde gemaild wordt. En die laat ik gewoon eens even links liggen. Maar er komt ook een mailtje van Jury binnen. En die luistert vanuit Valdes. En waar denk je dat het is?
0: Nog één keer.
1: Ja, Valdes.
0: Valdes.
1: Ja, Valdes.
0: Dat klinkt als Spanje.
1: Ja, dan denk je inderdaad ook aan een zomerse oord, maar het is in Alaska.
0: Zo.
1: Ja, dan maakt met zijn zoon Samuel een rondreis door de prachtige Amerikaanse staat. De Ziggo Go-app doet het niet buiten de EU. Maar dankzij Ajax Radio kan ik de wedstrijd toch volgen. Kijk, dat vind ik dat toch leuk. Want ik zei net al, ik ben eigenlijk een beetje jaloers op al dat lekkere weer. Want het begint hier toch aan het einde te komen met de zomer. En terwijl Ajax de doelpuntenmaker van de eerste goal nu wisselt. Hij heeft maar weer gescoord. Onze Brand, Julian Brand. Heb ik dan dus verteld dat Jury daar luistert. En zie ik dat er volgens mij twee keer gewisseld is. Een andere speler die binnen de lijn is. En die ook afgelopen weekend belangrijk was. Is Tolu Araucadare. Het was wel een fenomeen, hè, in Zwolle.
0: Zeker, zeker. Hij had een fenomenale invalbeurt, durf ik toch wel te zeggen. Was echt heel belangrijk in zowel de 1-0 als de 2-0. Wist echt wat te forceren en wat extra's het veld in te brengen. Laten we hopen dat dat vandaag ook het geval is. Twee nieuwe namen dus daarvoor in. Tolu en ook Ouazan staat in het veld. En die zijn ver naar voren geschoven. Zullen daar de mogelijkheid krijgen om een derde Ajax-doelpunt voor te bereiden. Vooralsnog is het Shelbourne dat er vandoor gaat met Caffrey. Caffrey, grote passen richting de 16. Wordt niet echt aangepakt. Gepakt nu dan toch wel door Guy. Dus kon niet aan schieten toe. Wegschieten door Mokkio. Maar ook meteen weer de onderschepping van Ledwich. Shelbourne zit er eventjes bovenop. Verdedigen van Ouazan. Die maakt dan een overtreding. Dat is zijn eerste bijdrage. Voorkomt daar misschien wel mee dat Shelbourne gevaarlijk kan worden. Het wordt een vrije trap voor Shelbourne. Tegen de zijlijn aan zo'n beetje. Een meter of 15 à 20 van het doel verwijderd. Een plek die goed is om de bal voor het doel te slingeren. Ja, het is wel een overtreding van Ouazan die daar even de borst eigenlijk van linksback Norris vastpakt. Om te voorkomen dat hij de voorzet kan geven. En nu komt die voorzetter dus alsnog in de vorm van een vrije trap. In de 59ste minuut van de wedstrijd. En het is weer good old McInroy die achter de bal gaat staan met zijn kale kop.
1: Ja, Shelbourne Ajax 1-2. En de Ieren proberen het. Laatste stuiptrekkingen in Europa normaal gesproken van Shelbourne. Lage bal en weggewerkt door, Tolu bij de eerste paal. De lange Nigeriaan staat daar zelf bij de eerste paal. Hij heeft een lang warmloopshirt in het lichtblauw. Dat is verplicht, geloof ik, onder de korte mouwen van het lichtblauwe Ajax-shirt. En de man met nummer 99 maakt er met zijn grote sterke rechterbeen een corner van voor Shelbourne. En die bal die wordt neergelegd bij Shelbourne door wie anders dan de kale McInroy.
0: McInroy neemt die corner richting de tweede paal. Daar een stevig duel tussen Regeer en Casey, als ik het goed zie. Komt terecht bij Caffrey helemaal aan de rechterkant. Lunny speelt naar een Bang, die rechtsback. Die Fransman, die aardig snel is aan de rechterkant. En Shelbourne laat die bal rustig rondgaan. Nu weer de 16 in pompen door Lunny. Geen verkeerde bal, maar Kelly kan zijn hoofd daar net niet tegenaan zetten. En zo rolt die bal uiteindelijk zonder aangeraakt te worden over de achterlijn. Maar Shelbourne is wel weer een beetje aan het aanzetten en wordt zo hier en daar echt wel gevaarlijk voor dat doel van Paas. Het is ook Shelbourne dat gaat wisselen. Nummer 15, Bone, gaat naar de kant. En dan komt er wel een Iers fenomeen het veld in. Dat is Sean Gannon, 35 jaar. En hij mag zich de meest succesvolle League of Ireland speler ooit noemen. Weet je hoe vaak hij kampioen werd, Diederik?
1: 12 keer.
0: 11 keer werd hij kampioen.
1: Wauw.
0: Bij 5 verschillende clubs.
1: Wauw, dat is serieus indrukwekkend. Ja.
0: Maar het bizarre is dus dat hij geen enkele interland voor Ierland heeft gespeeld.
1: Ja,
0: dat zou in Nederland niet gebeuren, denk
1: ik. Nee, maar dat komt ook omdat de spelers die voor Ierland spelen, die spelen maar heel zelden, denk ik, in de eerste competitie. Het is heel vaak Engeland, Schotland, waar zij hun interlands spelen. Maar ja, geinig. U gespeeld, 1-2 de stand bij Shelbourne tegen Ajax. Een wedstrijd die vooraf eigenlijk al niet echt spannend leek te worden. Misschien in de eerste helft dat heel even was toen het 1-1 werd. En Ajax zich ook met wat overtredingen op de kast liet jagen. Maar nu inmiddels, nu de schemerrecht vol heeft toegeslagen in Dublin, is het wel gespeeld. En de spanning eraf en kan er dus flink gewisseld worden. En kunnen we ook nog even dus wat andere Ajaxiden in actie zien. Alhoewel er al 9 anderen aan de start stonden. Ouazzane probeert de steekbal, die wordt echt makkelijk doorzien. Ja, en krijgen we dus ook weer heel veel mail binnen, Daaf. Toch wel weer vanuit allerlei mooie plekken. Panama, daar zit Tom. En ook niet zo ver als Lima, dat zegt Vincent. Dat vind ik dan wel weer mooi, maar gewoon vanuit de Achterhoek. En Amar, die luistert voor het eerst naar Ajax Radio. Amar, die is een lang weekend weg in de Ardennen. En die ligt lekker in bed naar Ajax Radio te luisteren.
0: Heerlijk.
1: Ja, vind ik een intieme gedachte dat we rechtstreeks op je oren zitten. En dan is het ook wel een gezellige avond, hoor, zo in Shelbourne. In Dublin tegen Shelbourne.
0: Ja, volgens mij heeft iedereen op de tribune ook prima naar zijn zin. En dat kenmerkt denk ik ook wel hoe Shelbourne hier een beetje in staat. Dat bleek vorige week ook wel. Die supporters die geïnterviewd werden in het centrum van Amsterdam zeiden van ja, we gaan hier natuurlijk gewoon keihard verliezen. Maar we hebben er wel een mooie dag van gemaakt. Als er een stevig duel is op het veld waar Ajax als winnaar uit de bus komt, wordt niet voor gefloten. Bal helemaal terug naar Maarten Paas. Aan de linkerkant biedt Jurie Baas zich aan, die dus na de wissel de aanvoerdersband om de arm heeft. Die kreeg van Daley Blind. Ouazzane hier de bal op komen halen. Geeft af aan Bouwman. Dit speelt zich af in de middencirkel. Een metertje of 5 voor de middenlijn. Als Regeer nu die middenlijn oversteekt, kaatst met Ouazzane. En een mooi driehoekje wordt daar neergezet. En de bal komt uiteindelijk bij Carrizo aan de rechterkant. Die gaat de actie aan tegenover die Gannon die net is ingevallen. Regeer naar de linkerkant toe. Daar staat Wijndal. Die kan aardig wat passen maken. Links van hem staat Edwardsen tegen de zijlijn aangeplakt. Edwardsen naar binnen toe gaat de actie aan. Buitenom uiteindelijk toch. Maar hij speelt de bal te ver voor zich uit. Niet een al te beste actie van Edwardsen. En zo wordt het een doeltrap voor Eddie Beach.
1: Ja, is nog een fluitje? Wordt er dan eerst nog gewisseld? Nee. Een andere bal komen. Lagen de twee in het veld, denk ik. Ik denk dat dat aan de hand was. Shell, de trainer van Ajax, staat zich nog op te winden aan de zijlijn. Weet waar dat om ging. Het ging vooral richting zijn assistenten dat hij druk aan het gebaren was. Aanname nu bij Wijndal die hem zomaar aangespeeld krijgt na het slechte uitverdedigen van Shelbourne. Wijndal loopt het centrum in. Wijndal is heel veel aan de bal en lang aan de bal. Geeft hem aan Tolu. Tolu legt hem naar Ouazzane. En die raakt hem helemaal niet lekker. Het is al het tweede balcontact op rij dat niet helemaal soepel verloopt voor Ouazzane. En normaal gesproken is juist aan de bal zijn comfortzone, zou je zeggen. Heerlijke speler aan de bal. Maar nu raakt hij 2 keer even de bal niet lekker.
0: Ja, zachte voetjes is toch wel iets wat in mij naar boven komt als ik aan Ouazzane denk. Dat lijkt er nu nog niet helemaal op. Heeft misschien gewoon niet helemaal zijn dag als Ajax doorvoetbalt. En we zien dat er een nieuwe tussenstand is op dat andere veld. De eindstand zelfs. Sion heeft met 2-1 gewonnen van FC Noah. Wat betekent dat Ajax, mochten er geen hele gekke dingen gaan gebeuren, volgende week en de week daarna gaat spelen dus tegen de ploeg uit Zwitserland. En helaas moet er toch wel iets meer uit de portemonnee getrokken worden voor een biertje, Diederik.
1: Ja, ja, de reis is wel wat minder ver. Dat scheelt natuurlijk een hoop. Sion. En ze zijn vorig jaar 4e geworden in Zwitserland. Tja, het is een interessante ploeg. Ik dacht eigenlijk dat Noah dat wel zou worden. Die kwamen vorig jaar heel ver in de Conference League. Ik denk zelfs in de halve finale, volgens mij. Ja, dat is wel een ploeg waar een gedachte achter zit. Maar die hebben dus toch verloren van FC Sion uit de gelijknamige Franstalige ploeg, Franstalige stad in Zwitserland. Mooie omgeving. Leuk, ik weet niet waar ik daar ooit gespeeld heb. Dat ga ik snel even uitzoeken.
0: Weet ik ook niet. Armenië, dat was denk ik niet het geval geweest. Ik denk dat de meeste fanatieke supporters die graag naar een Europese uitwedstrijd gaan, toch stiekem hadden gehoopt op een tripje naar Armenië. Dat is toch net wat bijzonderder dan Zwitserland. Maar dat is dus wat het gaat worden. Dan maar een iets te duur biertje met een lekkere kaasfondue erbij. Het moet een ploeg zijn die te doen is voor Ajax. Dat lijkt me in ieder geval de conclusie als Shelbourne weer eens in de aanval is. De voorzet richting Kelly wordt gegeven bij de tweede paal. Is een bang en die gaat erin. Het is 2-2. Shelbourne maakt voor de tweede keer vanavond gelijk. Als we het al eventjes niet meer over het spel hadden gehad, omdat er ook niet zoveel gebeurde, Shelbourne dan toch in de aanval. En heel makkelijk kan deze goal gemaakt worden door de Franse rechtsback van Shelbourne. Een bang. 66e minuut en de stand is weer gelijk.
1: Ja, vorige week alle hoeken van het veld laten zien. door Mika Gods, die vandaag niet in de basis staat. En nu maakt hij hem, Mbeng, bij de tweede paal. Bal wordt verlengd door Aaron Bouwman. Ongelukkig. Wijndal is zijn mannetje kwijt. En Mbeng kan dan toch vrij binnenwerken. En dat doet hij ook alleraardigst. Paas duikt er nog wel naartoe, maar duikt er net overheen. Ja, hier staan meerdere mensen bij Ajax slechter op. Want deze mag niet vallen, maar hij valt wel. 2-2. En zo kijken wij al naar Sion. En dat mag ook nog steeds wel, want ze moeten er nog steeds in ieder geval 2 maken. Maar misschien moeten we even wachten tot de laatste 5 minuten of zo, voordat we verder gaan over FC Sion, want we willen niks jinxen. 66e minuut, 2-2 in Dublin.
0: Ja, ik zal het woord kaasfondue ook niet meer in de mond nemen. Nu het 2-2 staat, natuurlijk staan we nog met 5-3 voor. Er wordt wel eventjes gewacht. Ik heb het idee dat er wordt gekeken door een VAR. Of daar misschien sprake is van buitenspel of een overtreding. De aftrap mag in ieder geval nog niet genomen worden. De Portugese scheidsrechter loopt nu richting de zijkant, heb ik het idee. Wordt hij dan al daadwerkelijk naar de zijkant geroepen? Ik heb hem nog niet het scherm, het VAR-gebaar zien maken. Handje bij het oor van de scheidsrechter. En de Ierse supporters vinden dat helemaal niks. Die beginnen te fluiten. Druk overleg met dus de VAR. Ook Jurie Baas die komt eventjes polshoog te nemen. Hij mag dat. Hij heeft natuurlijk die aanvoerdersband om de arm. Bij de Ieren is dat McInroy. Ik moet ook eventjes vragen wat er allemaal aan de hand is. En het lijkt er echt op dat de scheidsrechter aan de zijkant even gaat kijken of er misschien wel een overtreding is gemaakt. Dan denk ik, Diederik, of buiten spel.
1: Ja, dan gaan wij hopelijk hetzelfde zien. Want dan kunnen wij over zijn schouder meekijken. Want zo werkt het dan vaak. Er is een VAR-check. Hij zegt, ik ga naar de zijlijn. Maar hij gaat niet naar de zijlijn toe. En dus gaat het doelpunt volgens mij gewoon niet door. Dan hoeft hij niet eens te kijken. Want het VAR-scherm blijft waar het staat. En het staat weer 1-2. Doelpunt is afgekeurd. Ja, dan zal het gewoon buitenspel geweest zijn. We hebben geen lijntjes gezien. Er is iets toch vreemds aan de regie vanavond. Een paar keer dat het zeg maar, tegen de Ieren was. Dat ze weer geen herhaling kregen te zien. En dit was ook weer zo'n moment. Heel vreemd dat hier niet voor gekozen wordt om dit even op ons beeld te laten zien. Ja, dus denk ik dat het buitenspel was. Maar ik weet niet zeker.
0: Ja, we hebben het al vaker over een aantal amateuristische elementen gehad van het hele schouwspel hier in Ierland. Het stadion, het scorebord. Het is allemaal in de positieve zin van het woord overigens. Want ik vind het allemaal wel wat hebben. Maar inderdaad, de regie doet rustig mee aan het amateurisme. Al zien we hier uiteindelijk toch die herhaling. En is het inderdaad Kelly die daar buiten spel staat. Hij is niet degene die de bal binnenschiet. Ook niet degene die de voorzet geeft. Maar wel de bal, ja, terwijl die voorzet richting een Mbeng gaat, tegen de borst krijgt. En vanuit buitenspelpositie mag dat natuurlijk niet. Dus is de goal inderdaad terecht afgekeurd. Staat Ajax gewoon weer met 2-1 voor. Nog met 2-1 voor. Is het wel Shelbourne dat direct alweer de aanval zoekt. Het is duidelijk dat het momentum voor de Ieren is. En Ajax alle moeite heeft om nog een aanval op te zetten. Zo in de tweede helft. Een vrije trap nu voor Shelbourne na een overtreding van Jurie Baas. En dan kan Shelbourne even rustig ademhalen en positioneren daar richting het doel van Paas. Een overtreding is er misschien zelfs gemaakt door Jurie Baas als ik de herhaling zie. En wat ik ook zie is dat er 2 spelers klaarstaan voor Ajax langs de zijkant om in te vallen. Dat is Caio Henrique, die komt in het veld voor Wijndal. Zal dus de linksbackpositie over gaan nemen. En ook iemand anders die we nog niet hebben gezien deze voorbereiding. Omdat hij nog een blessure had. En dat is Thies Jansen. Die gaat dus zijn debuut maken onder Michel Sanchez in ieder geval. Wie gaat er dan af? Dat lijkt Edwardsen te zijn. Ja, toch een verdedigende wissel lijkt het dan, Diederik.
1: Ja, zou je het kunnen zeggen. Ja, Wijndal naar de kant. Dat is gewoon een linker. Ja, dat is wel zo. Komt de verdediger bij. Carrizo is ook naar de kant. Eens even kijken hoe dat nou allemaal precies ingevuld gaat worden. Onder Michel, positiewisseling, formatiewisseling vooral. En dat weten wij ook niet precies met een 1-2 voorsprong. Het leek even 2-2 te worden, maar dat doelpunt dat werd inderdaad afgekeurd zojuist. Vrije trap staat nog wel, is vanaf de linkerkant. Kelly wordt weer weggestuurd aan de linkerkant voor de Ieren. Maar Tolu is wederom degene die goed mee verdedigt. En daar de bal als eerste oppakt. Aan het shot getrokken bij Ouazzaan. Door een centrale verdediger van de Ieren. En die krijgt geen geel. Dat had hij zeker wel verdiend. En dat zeggen ook de trainers van Ajax die daar vlak achter staan. Ja, het was Lunny die daar echt Ouazzane zo'n beetje alvast zijn shirtje afnam voor het shirtje rijden. Maar het shirt blijft heel en de gele kaart blijft op zak.
0: Bouwman aan de bal.
1: Oh, hij heeft hem toch gekregen, sorry.
0: Ja, ik zie het inderdaad. Gele kaart dus toch voor de Lunny. Lijkt me ook terecht als aan de rechterkant Edwards er vandoor is. Die was vooral aan de linkerkant. Is die nu dus aan de rechterkant aan het opduiken, die Edwardsen. Dat zal ermee te maken hebben dat Ouazzane erin is gekomen. Die speelt wat meer vanaf de linkerkant. Als er een vrije trap wordt gegeven aan Shelbourne. Die gaat genomen worden door centrale verdediger Ledwich. Halverwege de eigen helft. Zo ongeveer stuurt zijn medespelers naar voren toe en wil de bal dan maar richting die 16 van Ajax gaan spelen. Daar heeft het alle schijn van. Er komt ook nog een dubbele wissel aan voor Shelbourne. Maar eerst die vrije trap. Gaat richting de 16. Komt daar niet helemaal aan. Blijft wel in balbezit in de ploeg voor Shelbourne. Speelt over op het middenveld. Daar is het Vrijtas die ver naar achteren opduikt. Afspeelt naar Caffrey in de middencirkel. Een driehoekje van Shelbourne daar achterin. Ledwich opnieuw. Denkt even aan een lange bal, maar geeft hem dan toch af aan Lunny, die net dus die gele kaart ontving. Speel naar de linkerkant. Norris naar Kelly. Bal weer terug naar Lunny. Langdurig balbezit zo voor Shelbourne. Nu weer zo'n lange trap naar voren toe. Maar die komt op het hoofd van Henrique. Eerste balcontact voor de Braziliaanse linksback. Een overtreding vervolgens op Ouazzane. En dan een vrije trap voor Ajax. Ditmaal op de helft van Ajax. Halverwege ongeveer aan de linkerkant. Een duw in de rug is het inderdaad van Sean Gannon in de rug bij Ouazzane. En dan is daar dan toch wel die dubbele wissel voor Shelbourne. Die al eventjes klaar stond. Vrijtas gaat eraf. Voor hem in de plaats met nummer 44 Dan Ring. 19-jarige Ierse spits. En ook James Roche komt het veld in voor Lunny. Die net een gele kaart kreeg. 18-jarige centrale verdediger pas. Dus er komt wat Ierse jeugdigheid het veld in, Diederik.
1: Ja, ja, die jongen van 18 die erin komt, die zou ik op zich ook 14 geven. Heel jong gezichtje heeft die James Rush. James Rush en Daniel Ring. Ja, het voelt ook wel een beetje alsof je een voetbalmanager safe heel lang doorspeelt. En gewoon wat namen bij komen. Want is er namen dan dit kun je ook nauwelijks krijgen. Alhoewel er natuurlijk nog O'Reilly of zo tussen moet staan. Oké, okay. Ouazzane loopt zelf maar even door. De 16 in, dribbelt heel ver door en loopt hem uiteindelijk over de achterlijn. Ja, het ging misschien wat te ver, maar hij is zo balvast dat hij 4-5 hier bezighoudt. En die, ja, die duwen hem dan wel een beetje over de achterlijn. Had hij natuurlijk eerder de paas moeten geven, maar toch is het wel lekker. Hoe hij de bal aan een touwtje heeft, daar kan ik toch altijd graag naar kijken. Doeltrap inmiddels genomen door de Ieren. Gaat van links naar rechts en uiteindelijk een lange bal naar de linkerkant. Daar is het weer de onvermoeibare Kelly. En Bouwman glijdt de bal over de zijlijn voor de neus van Kelly. Die mag wel ingooien.
0: Ja, inworp bij de cornervlag zo'n beetje voor de 30-jarige Kelly. Die vorige week nog het net wist te vinden. In Amsterdam laat de bal toch over aan Ledwich. Die is van plan de bal zo ver mogelijk de 16 in te gaan gooien. Daar is het ook wel de positie voor. Aanloop is daar bij Ledwich. Inworp richting de eerste paal. Maar komt daar niet helemaal. Niet zo'n hele harde ingooi is het van Ledwich. Blijft daar wat hangen. Ja, Edwardsen terug bij die Ledwich. Die hem helemaal terugspeelt naar de Beach. Die ver uit zijn doel staat. Afgeeft aan Roche. Oh, daar gaat het mis. Ajax kan overnemen. Misschien snel counteren. Nee, dan is er wel een overtreding gemaakt door Roche. Die daar zijn fout probeerde te herstellen. Een ongelukkige eerste actie voor die 18-jarige centrale verdediger. Dat zal niet goed zijn voor zijn zelfvertrouwen. Een gele kaart bij het allereerste balcontact nadat hij een stevige tackle inzet op Ouazzane. Vrije trap levert het op voor Ajax. Zo ja, metertje of 10 over de middenlijn op de helft van Shelbourne. Iets aan de linkerkant. En Ajax kan vanaf daar proberen weer eens een aanval op te zetten. Want dat is toch al eventjes geleden, Diederik.
1: Ja, inderdaad. En dat terwijl het op zich wel een prima tegenstander is om het een en ander tegen te creëren. Dat hebben we vorige week toch ook wel gezien. In ieder geval 10 veldspelers van Ajax op de helft van de Ieren. Tikje gaat nu richting Regeer. Prima bal van hem. Verder door naar buiten. En dan is daar het balbezit bij Ouazzane. Lage bal van hem wordt opgepakt in de 16. Bijna zo slecht uitverdedigd dat Tolu er weer vandoor kan. Maar dat lukt allemaal niet. Dan is het nu Daniel Ring die daar in balbezit is. Geeft hem even naar de rechterkant. Een bang. Een bang even achteruit weer. Naar een van de centrale verdedigers. Dan is het aan de linkerkant James Rush, de jonge invaller. Even lange bal McKinroy. die bij niemand aankomt. Ja, dit kracht is er ook al wel uit, heb ik het idee, bij de Ieren. Echt, die zullen het volgens mij ook wel prima vinden als die wedstrijd gewoon wordt afgefloten. Maar we moeten nog een kwartier. En Ajax wil volgens mij ook vooral nu even niet tegen blessures of andere gekke dingen aanlopen bij die 1-2 stand.
0: Ja, ik denk dat die afgekeurde 2-2 wel een beetje de doodsteek was voor de hoop die even terugkeerde hier in het stadion in Dublin. En ook op het veld is dat er wel aan af te lezen. Als er hier een stevig duel is tussen Mokio en linksback Norris. Ja, daarin bij de koordevlag aan de rechterkant speelt het zich af. Een beetje een flipperkastbal gaat van ploeg naar ploeg. Ajax komt er uiteindelijk als winnaar uit. Met Anton Guy met ruimte. Kan hij nog eens een keertje uit gaan halen? Nee, want loopt zich ook vast. En dan is het Shelbourne met McInroy. McInroy speelt af, krijgt daar een tik van Jury de Geer. Wil daar een vrije trap voor krijgen of een gele kaart voorzien. Maar het is Shelbourne dat nog steeds in balbezit is. Dus gewoon door mag voetballen van de scheidsrechter. Aan de rechterkant Sean Gannon, die man die 11 keer kampioen werd in Ierland, speelt af naar Casey. Speelt weer af naar Ledwich. De verdedigers van Shelbourne weten elkaar daar goed te vinden in de eigen 16. Terwijl Ajax wat meer druk begint te zetten. Tolu doet dat. Ook Ouazzane. Nu dus een lange bal van Shelbourne. Als dat overspelen eigenlijk niet meer kan. Een bank gezocht. Een stevig duel weer daar op de middenlijn. En een vrije trap voor Shelbourne. Dan is daar een overtreding gemaakt door Dies Jansen. Die dus ook het veld in is gekomen. Nog niet echt gezien. De boomlange verdediger. In de herhaling zien we wat daar precies gebeurde. Het was het duel tussen Jury Baas en Beng eigenlijk. Nou, gebeurt volgens mij niet heel veel, maar de vrije trap is in ieder geval voor Shelbourne. Een metertje of 5 over de middenlijn verwijderd als de seconden langzaam wegtikken. En we de 78ste minuut van de wedstrijd ingaan. Stand nog altijd 1-2.
1: Ja, komt een lange hoge bal aan van achteruit van Ledwich. Gaat helemaal over iedereen heen. En gaat dan aan de linkerkant van het veld voor de Ieren. Waar de uitsupporters zo trui aan het zingen zijn. De Ajaxiden die zijn meegereisd. Gelukkige Ajaxiden kun je wel zeggen. Want er wilden echt veel meer mensen mee dan dat er tickets beschikbaar waren in dit stadion. En zij blijven zingen. En ja, ze zijn natuurlijk ook nog wel in, denk ik, om zo meteen nog even bijvoorbeeld naar Temple Bar te gaan. Het is pas 21:30 bijna lokale tijd in Dublin. Terwijl Bouwman de bal even terugspeelt richting zijn doelman. Dat is vandaag Maarten Paas. Tikje van hem gaat door het midden. Daar is Dies Jansen. Wat is dat toch? Een tank. Die wordt echt niet kleiner. Heeft de bal goed naar de rechterkant. Daar is het Anton Guy. Anton Guy rustig aannemen. Anton Guy kijkt om zich heen. Speelt hem dan weer terug. Dan het overzicht bij Ajax. Regeer geeft hem op Mokio. Linkerkant van het veld. Daar is de aanname nu bij Keo Arike. Keo Arike geeft hem verder door. Naar Ouazzane op de achterlijn. Ouazzane, mooie actie. Dus naar binnen, lage bal van hem. Richting Regeer. Terug naar Ouazzane. Dan een bal door het centrum richting Tolu. Kan hij wegdraaien? Nee, in de 16. Dat probeerde hij wel. Afslaande bal is nog voor Ajax. Die zat eindelijk weer een keer wat aanvallende lust in bij Ajax. Maar komt niet echt een kans uit helaas.
0: Aan de linkerkant voor Shelbourne Kelly. Die wat terug wordt gedwongen door Bouwman. Die heel ver op de helft van Shelbourne aan het doorverdedigen is. Naar de rechterkant speelt Shelbourne met Gannon. Nu weer naar de linkerkant toe. Oh, daar zit Edvardsen dan tussen. Slordig spel, overname Ajax. En misschien mogelijkheid om een kans te creëren. Mokio in het midden speelt naar links. Daar is Henrique die ver naar voren komt. Achterlijn halen. Nu eventjes het balletje terug. Want er staat een verdediger voor. Ouazzane biedt zich aan. Die krijgt de bal ook van Henrique. In het midden naar Jury de Geer. Die ook nog altijd binnen de lijnen staat. Goede wedstrijd speelt op het middenveld. Jury de Geer krijgt de bal weer terug van Henrique. Kijkt om zich heen. Ziet Ouazzane, die kan de 16 in, gaat buitenom. Voorzet geven Ouazzane in de handen van Eddie Beach. Geen schot op doel voor Ajax. Daar hebben we er heel weinig of misschien wel geen van gezien in deze tweede helft. Waar de tijd erg langzaam gaat voor mijn gevoel, Diederik.
1: Nou ja, we hebben het toch gezellig.
0: Dat zeker.
1: En dat geldt ook voor de andere Ajax. Ja, uiteindelijk hebben we hier toch ook wel naar uitgekeken op het moment dat die loting bekend werd dat Ajax tegen Shelbourne mocht. Dat je dan een keer naar Ierland mag. Dat was dus sinds de jaren 80 geleden. En dan ook voor het eerst in Dublin. Dat is toch een leuk uitje. En dan kun je er ook maar beter van genieten. En dat doen de supporters. En ik heb het idee, zelfs als ik ze echt in de ogen kijk in de close-ups, dat de spelers van Shelbourne er ook nog wel van genieten. Nummer 22 komt er nog in. Sean Moore. Had ook een James Bond acteur in de jaren 80 kunnen zijn. Maar het is een 20-jarige Ier van 1,87. Hij heeft nog voor de jeugd van West Ham gespeeld. Ja, zo zie je maar. Als je echt wat wil met voetbal, dan zit je over het algemeen aan de verkeerde kant van de twee eilanden hier. Het blijkt eerlijk gezegd ook wel in die twee legs tegen Ajax. Shelbourne, het is een andere league dan Ajax. Het is niet eens de Conference League eigenlijk, want dat gaan ze niet halen.
0: Harry Kane gespeeld aan de linkerkant. Kap daar knap zijn man uit. Nee, het is Juri Baas overigens. Harry Kane staat nog verder naar de linkerkant. Verder naar voren opgesteld. Bal terug naar Paas. Afgeven aan Juri de Geer. Daar staat Mokyo in het midden. Die krijgt de bal ook aangespeeld. Halverwege de eigen helft. De Geer versplaatst naar de linkerkant. Zijn naamgenoot Juri Baas in het veld. Harry Kane.
1: Die is dus linksbuiten nu.
0: Harry Kane linksbuiten.
1: Ja, volgens mij wel. Want volgens mij speelt Baas linksback. Ah. En dus Jansen centraal in het centrum komen te staan.
0: Ja, daar is het.
1: Soort volle wingback in ieder geval. Arike aan de linkerkant. Dat is wat het is.
0: Je hebt gelijk. Ja, als hij linksback staat, staat hij ook min of meer linksbuiten. Net als vorige wedstrijd. Een kans nu voor Tolu. Een kopkans naar de voorzet aan de rechterkant. Maar hij krijgt zijn hoofd er niet helemaal lekker tegen aan Tolu. Dat was dan toch het moment om... Hij glijdt eerst nog uit. Eigenlijk een paar seconden voordat hij die kans krijgt. Maar revancheert zichzelf goed. En krijgt zijn hoofd tegen die bal. Knikt hem ook goed omlaag. De voorzet van wie anders dan Anton Guy. Maar het gaat echt centimeters naast.
1: Ja, die had erin moeten zitten eigenlijk. Hè? Ja, was wel echt een kans hoor, voor Tolu. Misschien dat hij zichzelf kan excuseren. Omdat hij inderdaad 5 seconden eerder nog op de grond lag. Even uitgeleed in het gladde veld. Het ziet er inmiddels ook niet meer zo biljartlakenachtig uit als toen we begonnen. Het is geen al te best veld hier. Dan is het pas augustus. Ik wil het hier eigenlijk niet zien als het een keertje december, januari is. Alhoewel, er wordt tot oktober gespeeld. Dus nou vooruit, het seizoen duurt tot oktober. In oktober wil ik het niet zien, laten we het zomaar zeggen. Balbezit is bij de Ieren achterin, 83ste minuut van de wedstrijd. En McKinroy komt hem maar eens halen net voor de verdediging. Wordt dus teruggelopen, geeft hem naar de linkerkant. En dan is dit wel heel typisch. Die bal dan bij de linksback. Die hem dan maar gewoon een hands naar voren geeft. Ja, dat is een beetje het enige wat er overblijft van het opbouwplan van de Ieren. Die nu toch echt wel heel erg moe gestreden zijn. Dan kun je toch zeggen dat ze het nog knap gedaan hebben. Dat er nog redelijk een wedstrijd van is gekomen tegen Ajax. Dat wel op veel plekken gewijzigd was. Maar ook echt niet thuis gaf. Want had Shelbourne veel dominanter te lijf kunnen gaan, ook vanavond weer. Tolu krijgt een overtreding. Ging wel theatraal naar de grond, zag ik in herhaling daar.
0: Ja, nogal.
1: Vrije trap, ja.
0: Ajax inmiddels weer in de aanval met Ouazzane. Die afspeelt naar Regeer. Regeer speelt hem af naar Baas. Allemaal rond de 16 van Shelbourne. Henrique krijgt weer puntje van de 16 aan de linkerkant. Doorspelen naar Ouazzane. Ouazzane naar zijn rechter. Heel veel spelers in rode tenues van Shelbourne voor de bal. En dan een voorzet, schot van Regeer. Ik weet niet wat precies de bedoeling was. Maar hij dweilt over de achterlijn zonder dat hij ook maar in de buurt komt van een medespeler. Zo is deze aanval van Ajax ook weer aardig doodgebloed. En wordt het een doeltrap voor Eddie Beach. Die inmiddels wordt genomen naar de linkerkant van het veld. Een flinke trap zeg. Die komt bij Kelly terecht. En via het been of via het hoofd van Juri Baas gaat de bal over de zijlijn. Een inworp dus voor Shelbourne. Een metertje of 20 van de achterlijn verwijderd. Snel genomen. Iedereen nu op de helft van Ajax. Sean Gannon in de middencirkel met een crosspaas richting de linkerkant. Probeert Kelly te bereiken, maar het hoofd van Anton Guy zit daartussen. Wel weer de overname van Shelbourne. Als we inmiddels in de 85ste minuut zitten. Ajax op een 1-2 voorsprong in een tweede helft waar het bij vlagen niet echt meer op voetbal lijkt. Het is een vechtwedstrijd geworden. Ajax laat zich aardig meeslepen in dat vechtvoetbal. En ook wel aardig in het niveau van Shelbourne aan de rechterkant. Dus Moorden nu vandoor. Goeie actie. En een goede goal ook. Het is alsnog gelijk. Het is 2-2. En het is invaller Sean Moore die bal eigenlijk prachtig in de linkerkruising schiet.
1: Nou, zeker weten. Hij schiet hem echt lekker binnen. En het is voor de jongen leuk. Maar ook voor de tribunes natuurlijk. En voor Ajax helemaal niet. Ik geloof dat het ook nog uitmaakt in de uiteindelijke vergoeding als je niet wint. 2-2. En dat is op basis van de wedstrijd, op basis van de inzet in ieder geval prettig voor de Ier, laten we het zomaar noemen. Hij komt naar binnen en ziet dat Caio Henrique eigenlijk niet echt verdedigt. Hij kijkt naar de bal, Henrique. Maar hij geeft hem de ruimte om naar binnen te komen en dan met links heel makkelijk binnen te schieten. Nee, dat is goed gedaan, prima van Moor, maar zeker niet best verdedigd van de invaller van Ajax.
0: Nee, dat kunnen we wel stellen. Het is niet een al te beste verdedigende actie van Henrique. Moor krijgt alle tijd en ruimte om naar binnen te kappen en met zijn linker binnen te schieten. Wat hij overigens zeer verdienstelijk doet. Gelijk staat het dus 2-2 nadat Shelbourne eerder de 2-2 afgekeurd zag worden. Is dit een zuivere goal? En staat het over twee wedstrijden gezien nu 3-5. Het verschil is 2 en Shelbourne weer in de aanval. Ik bespot toch nog een beetje hoop in het stadion in Ierland. Waar de Ieren natuurlijk en terecht ook nog vol achter gaan staan. Voor de 4 laatste officiële minuten die er op het scorebord staan. Er zal nog wel iets bij komen. Een minuutje of 2-3 gok ik zo. Deze aanval wordt afgefloten van Shelbourne omdat Dan Ring buiten spel staat. Ajax kan dus even wat tijd pakken. Dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn natuurlijk hieruit bij Shelbourne. Het staat er alsnog goed voor over twee wedstrijden. Maar dat je tegen deze ploeg die 3 tegengoals krijgt is eigenlijk niet heel best. McInroy gaat het eens proberen van een metertje of 40 à 50. Diederik, dat was wat geweest.
1: Ja, dat was wat geweest. Ja, je moet het een keer doen natuurlijk. En hij is wel een echte aanvoerder. Die, zoals ik al zei, met beperkte middelen maar wel voorop gaat in de strijd. En daar kan ik toch moeilijk op haten, moet ik zeggen. Tolu maakt een overtreding. Ajax zit er dan goed tussen bij de snel genomen vrije trap. En zo gaat het nu natuurlijk opportunistisch. Pompel verzuipen bij de Ieren, maar worden er achterin toch ook wel fouten gemaakt. Gaat Ajax er nog van profiteren. Goede actie dit, vond ik. Op het middenveld bij Ajax van Mokio. Krijgt nu de vrije trap tegen. Daar snap ik niks van, want volgens mij had Mokio daar gewoon de bal. Maar daar ligt nog steeds iemand heel hard te schreeuwen. Casey. Op het middenveld. Het C-A-C-E, Griekse ei voor de duidelijkheid. Niet zoals de Amsterdamse voornaam zou klinken. Dan is de vrije trap toch weer vrij snel genomen. En loopt Casey weer als een kievit. 88e minuut. Ingooi bij de cornervlag aan de linkerkant. Dat is ook wel grappig, hè, Daaf. Daar achter de cornervlag, zo tegen de achterlijn, daar ligt gewoon zo'n taluut. Dan gaat het gewoon direct omhoog de tribunes in. Het is allemaal heel dicht op het veld hier.
0: Absoluut, ja. Die tribune achter dat doel van Maarten Paas nog steeds helemaal leeg. Die tribune is zo oud en gammel dat de UEFA heeft gezegd van daar gaan we mooi niemand opzetten als we hier met het UEFA-logo op de boarding spelen. Het is ook echt een tribune die eruit ziet alsof hij vandaag nog is opgezet. En vanavond na de wedstrijd weer een paar vrachtwagens in wordt geladen. Maar de tribune die staat er toch echt op wekelijkse basis. En tijdens competitiewedstrijden staat hij vol. Vandaag dus niet. De sfeer is er niet minder op in Ierland. Iedereen heeft het kostelijk naar zijn zin. Zowel in het uitvak als in het thuisvak. Stand 2-2. Laatste 2 minuten zijn ingegaan. Ajax er vandoor over de rechterkant. Daar staat Carrizo. Die speelt hem eventjes terug naar... Wie is het? Juri Baas. Hier Edwardsen met een actie die naar de rechterkant is komen uitzakken. Heeft het lastig in duel met Caffrey. Maar krijgt de vrije... Nee, met Kelly was het. Krijgt de vrije trap mee. Juri Baas snel ingespeeld. Ajax wil nog wel eventjes. En zorgen dat het toch nog met een overwinning naar Amsterdam wordt afgereisd. Ik heb er naar het hoofd in of dat nog gaat lukken. Shelbourne staat erg compact. Nu wel ruimte aan de linkerkant bij Henrique om de voorzet te gaan geven. Kapt zijn mannetje uit. Goed gedaan. De voorzet is ook niet onverdienstelijk. Oh. En de kopbal van Tolu wordt zo over de lat getikt door doelman Beach. Dit was dan toch die mogelijkheid om nog op voorsprong te komen. Maar een uitstekende redding van Eddie Beach.
1: Ja, alle wedstrijden onder Michel, officiële wedstrijden, werden tot nu toe nog gewonnen. Dit gaat anders aflopen, zo lijkt het, met die 2-2 stand. Tolu had het hier nogmaals anders kunnen doen aflopen. Want het tweede grote kopkans voor Tolu. Misschien wel net zo groot als de vorige. Dit keer kopt hij hem dus tegen Beach aan. 90ste minuut. Ajax houdt er een corner aan lopen. Want Beach stikte die bal over. En die bal wordt genomen door Henrique. Tolu biedt zich kort aan. Die zal dus niet gaan koppen. Gaat ook naar Tolu kort. Gaat dan bij de cornervlag staan. Gaan we dat echt doen nu? Duikt iemand bovenop van Shelbourne. Krijgt Tolu de vrije trap tegen. En dan was dit toch... Zo zacht gezegd, niet best uitgevoerd deze variant. De 90ste minuut. Iemand duidelijk wat hier nou het plan bij was.
0: Het had er inderdaad alle schijn van alsof Tolu van plan was om daar gewoon nog 2 minuten bij die cornervlag te blijven staan. Dat lijkt me ook absoluut niet de bedoeling. Enerzijds omdat er nog 5 minuten te spelen zijn. En anderzijds omdat we hier spelen tegen Shelbourne FC. En we gewoon met 5-3 voorstaan over 2 wedstrijden gezien. Nou, laten we hopen dat, dat we het verkeerd hebben geïnterpreteerd. Ajax is bij die cornervlag weg. Nu heeft een vrije trap gekregen. Metertje op 10 voor de middenlijn op eigen helft. Caio Henrique staat daarachter. Zoals ik net al even liet doorschemeren. 5 minuten komen er dus bij. Een halve minuut is daar al van verstreken. En Ajax heeft de vrije trap inmiddels genomen. Ouazzane aan de bal ook nog voor de middenlijn. Speelt helemaal terug naar Yuri Baas. Speelt hem vervolgens terug naar Paas. Die gaat voor de lange bal in de richting van Tolu. Die kan een kopduel wel winnen. Verlengt die bal, maar komt niet terecht bij Guy. Die daar helemaal door is komen lopen richting de 16 van Shelbourne. Uitverdediger van Shelbourne is vervolgens ook niet al te best. Sean Cannon die knalt die bal keihard over de zijlijn. En dan is het een inworp weer een beetje op diezelfde plek. Zo'n 10 meter voor de middenlijn. Aan de linkerkant genomen door Henrique. Die gooit tegen het been van Kelly. Gaat de bal dus weer over de zijlijn. En krijgen we opnieuw een ingooi voor Ajax. Zo vlak voor die middenlijn aan de linkerkant.
1: Ja, de marge is nog 2 dus voor Ajax. Want het was 3-1 in de arena. Nu is het 2-2. Tolu heeft de bal. Oh, hij loopt tegen een steward aan. En excuseert zich daarbij. Stuart staat weer. Hij krijgt nog een keer een hand. Ja, wat een beer van een vent is Tolu natuurlijk. Stonden een aantal stewards op rij. Deze steward, nummer 59, heeft er volgens mij wel heel even last van gehouden. Maar hij houdt zich kranig. Hij beukt er echt keihard tegenaan. Het is een bodycheck. Ik vind dit, moet
0: het is ook
1: zeggen,
0: geen kleine jongen, die Stuart.
1: Ja, nee, ik moet zeggen dat ik toch wel een van de leukste momenten van deze wedstrijd zie.
0: Ja, dit ziet er heel komisch uit. Dit gaat vast nog wel ergens op de social media kanalen verschijnen. Dat zie je misschien nog wel langskomen. Deze bodycheck van Tolu tegen een zeer lijvige Ierse Stuart. We moeten de lol ergens vandaan halen. Want van het voetbal wat er op de mat wordt gelegd, moeten we het niet echt hebben vanavond. Dat kunnen we toch concluderen. Al kunnen we deze wedstrijd na vandaag ook met een gerust hart vergeten. Want Ajax gaat gewoon naar die play-offs van de Conference League. Volgende week spelen tegen Sion uit Zwitserland. Dat kan niet meer mis. Het kan nog beter worden. Het schot van Ouazzane is recht in de handen van Eddie Beach. Als 2,5 minuten van de blessuretijd inmiddels zijn weggetikt van de 5 in totaal. Eddie Beach die de bal nog maar eens naar voren knalt. Wil Shelbourne nog? Kan Shelbourne nog iets creëren? Misschien via Dan Ring, die 19-jarige spits die is ingevallen. Speelt hem terug naar Gannon. Achterin gaat de bal nu even rond bij Shelbourne. Helemaal terug tot aan Beach. Die de volgende lange bal naar voren gaat spelen. Nu naar de linkerkant. Daar staat Kelly. Die kan aannemen. Mooie doeltrap was dat hoor. Guy in duel met Kelly. Komt hij eruit? Balletje terug. Rustig gebleven. Dit ziet er aardig uit wat Shelbourne laat zien. Caffrey speelt af naar McInroy. Zo verplaatst het spel zich naar de rechterkant. Een crosspaas naar dus die 35-jarige ervaren verdediger. Cannon terug naar Casey. Aan de linkerkant verplaatst het spel zich weer Norris. En zo tikken de seconden weg in het voordeel dan toch wel voor Ajax. Dat over 2 wedstrijden voorstaat. Ondanks dat er 2-2 op het scorebord staat. En ik denk dat iedereen op het veld op dit moment wel tevreden is als de scheidsrechter zo affluit, Diederik.
1: Nou, ik wel hoor. Prima zo. Door naar Sion. Kom, een flink stadion trouwens. 16.000 mensen of zo gaan erin. Bij Sion. Lekker veel uitsupporters mee, denk ik dus, naar het Franstalige gedeelte van Zwitserland. Voor de laatste van 3 voorrondes in de Conference League. De play-off ronde. En dan pas plaatst Ajax zich voor de competitiefase. Voor 6 wedstrijden. Allemaal nog voor de jaarwisseling. Want zo gaat dat in de competitiefase van de Conference League. Gaan we dan natuurlijk hoopvol tegemoet. Maar eerst nog even Sion en eerst nog deze wedstrijd afmaken. Want Ajax is weg aan de rechterkant. Voorzet richting Tolu is hard, wordt weggewerkt. En dan is Ajax nog wel in balbezit in de allerlaatste minuut. Want we zijn in de 95e minuut van Shelbourne Ajax 2-2.
0: Ouazzane voor Ajax. Draait daar zijn mannetje. Even zoek en gaat de volgende ook voorbij. Ouazzane naar zijn linker. Gaat hij schieten. Blijft maar doorgaan. Hij gaat iets te lang door. Want loopt daar tegen een tegenstander op. Maar het was even een fraaie actie van de invaller aan Ajax-zijde. Ajax voetbalt door. Bal nu bij Mokio naar Tolu. Krijgt hij hem terug bij Mokio? Nee, maar wel bij Edvardsen. Die lijkt te kunnen schieten. Maar daar werpt Cannon zich net voor. Dus niet nog een kans voor Ajax op die 2-3. Misschien alsnog. Laatste 10 seconden van de blessuretijd tikken weg. Bal bij Henrique. En die lijkt het ook wel mooi te vinden. Speelt speelt de bal terug. En dan gaat de scheidsrechter affluiten, denk ik. Want de blessuretijd zit erop. Jury Baas met de bal aan de voet. En daar is dat laatste fluitsignaal. En op het scorebord staat 2-2. Shelbourne heeft gestreden voor wat het waard is. Ze hebben er een echte vechtwedstrijd van weten te maken tegen Ajax. Dat daar veel te veel in mee is gegaan. Geen hoogstaand voetbal heeft laten zien. Maar uiteindelijk gewoon over 2 wedstrijden met 5-3 wint. Ik zeg snel vergeten en door naar die play-offs, Diederik.
1: Ja, nou ja, we gaan door naar de play-offs. Dat sowieso tegen Sion. En dat is donderdag al. Hè. Dus dan zijn we er weer. Met Sion Ajax of Ajax Sion. Eerste aanstaande zondag om 16:45. Ajax Heerenveen in de Eredivisie. Dus zondag om 16:45. Het is 2-2 geëindigd bij Shelbourne tegen Ajax. De volgende en laatste ronde gaat zijn tegen Sion uit Zwitserland. Bedankt voor het luisteren voor nu en tot zondag.
0: Tot zondag. Dit is...

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
0: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de weg.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Opnieuw welkom in het Astrid Park. Adriano Bertaccini is vandaag jarig, maar heeft wel een plekje op de bank gekregen. Ook al was hij de matchwinnaar van afgelopen weekend. Anderlecht start met andere namen aan die belangrijke wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League tegen PAOK. Een voorgift van één doelpunt. Die hebben ze bij elkaar gevoetbald vorige week in Thessaloniki. Toen was het warm. Dat is vandaag niet anders. Ik geef nu al mee, er zijn drankpauzes voorzien in deze wedstrijd. Dus na een kwart wedstrijd en ook na drie kwart wedstrijd. Uitverkocht huis. Dat lijkt Anderlecht wel te steunen. Want dat was ook tegen Hammarby Schildebeelde. Uiteraard een echte goede wisselwerking in die tweede helft. Het publiek ging achter de ploeg staan. En toen kregen ze echt vleugels.
1: En ik was hier ook voor zondag tegen La Louvière. Dat was identiek hetzelfde verhaal. Ook daar kwamen ze achter. En dankzij de steun van het publiek dat er nog altijd in bleef geloven, zijn ze erin geslaagd om terug te komen. Weliswaar met de hulp van de inwoners alweer. Dus niet vergeten, Bertaccini, zoals je net aangaf, is wel jarig en zit op de bank. Maar hij kan hier vandaag straks misschien nog zelfs matchwinnaar worden op zijn verjaardag als invaller, net als tegen Olivier. Dus het is niet 11 spelers die het vandaag gaan moeten doen. Het is het collectief, zoals Bruno eigenlijk al heel het seizoen aangeeft. Hij kijkt niet naar namen, hij kijkt niet naar het verleden. Hij kijkt gewoon naar wie op dit moment het beste rendeert en het beste presteert. En dat zijn de 11 namen die vandaag op het blad staan. Dat zijn niet zoveel wissels. 1 wissel in vergelijking met die heenwedstrijd tegen Pau in Pau. 3 in vergelijking met de vorige wedstrijd tegen La Louvière. Maar er is een goede wisselwerking. De centrale, als die blijft staan, dat zijn de beste jongens. Alleen in DI hadden we het er straks al over. Ja. Wordt vervangen door Augustinsson. Het middenveld blijft staan, ook met de Ambros als diepste aanval aan middenvelder met Lanzana en Kanaert-Rem. En dan Svetkovic daar als steun van Sikan. Maar die jongens kunnen een beetje alterneren. Dat zag je ook in de wedstrijd vorige zondag. Toen Sikan erbij kwam, was hij een beetje achter de diepe spits spelen. Soms ging hij eens diep staan. Dus er gaat een goede wisselwerking zijn tussen die jongens. Dat is al gebleken in het verleden. Maar het allerbelangrijkste van deze wedstrijd op het begin is er meteen te staan en meteen tonen aan PAOK dat hier niks te rapen valt. Dat je op de afspraak bent, dat je meteen duels aangaat, een goede nodige intensiteit aan de dag legt om hen over de knie te leggen en op die manier door te gaan naar de volgende ronde.
0: In ieder geval uitstekende sfeer hier in het Lotte Park. 1 keer is hier een Grieks club komen winnen van Anderlecht in al die wedstrijden, maar 1 keer, dat was Olympiakos en wat zal het zijn, een jaar of 12 geleden toen Mitroglou hier 3 keer scoorde in de Champions League. Dat is al een flinke tijd geleden. In principe Anderlecht altijd de betere van Griekse clubs. PAOK in het verleden 2 keer een Belgisch club uitgeschakeld. Een paar jaar geleden in de Conference League was dat gewonnen van Agent in de Conference League. En dan moet wel heel, heel lang teruggaan. Begin jaren 90 hebben ze eens achter de kazerne gaan winnen met 0-1 om KV Mechelen uit te schakelen. Dus lang geleden Anderlecht met vertrouwen. Zil, nog eens de opstelling. Als je er 1 naam moet uithalen bij Anderlecht, wie gaat vandaag het verschil maken?
1: Ja, denk ook ik misschien op Svetkovic toch. Ook al heeft hij in die eerste wedstrijd met 0-1 daar het doelpunt gemaakt. En achteraf misschien Anderlecht te weinig getoond offensief. Maar ik vind hij nog van die 3 gasten toch wel de nodige. Hij brengt dat tikkeltje extra agressiviteit, mentaliteit in de ploeg om de rest mee te trekken. En Gakana heeft flitsen van klasse getoond. Zowel in de voorronde wedstrijden als in die wedstrijd. Vorige zondag tegen Louvière, waar hij trouwens ook scoorde. Sikan is de man van de moment, zal ik maar zeggen. Het is een goaltjesdief. Hij staat er vaak op de goede plaats in de 16 om het af te maken. Maar het is niet iemand die vaak betrokken wordt in het spel. En dan hoop ik dat Ambros het goede dat hij tot nu toe heeft laten zien. Want je mag niet vergeten, die jongen komt uit een andere competitie. Is heel jong. Moet zich aanpassen aan de omstandigheden. Andere manier van voetballen. Beetje moeizaam gestart. Vond in het begin dat hij misschien niet altijd het goede ritme had. Of de snelheid van uitvoering. Maar die werd stelselmatig een beetje verhoogd. Dus ik hoop dat hij vandaag die bevestiging brengt. En dan achteraan mogen we zeker zijn dat die 2 centrale jongens het zoals in de vorige wedstrijden meer dan oké gaan doen. En Diaye weten we dat hij die impulsen heeft. En van Mamar, dat weet jij ook, Floris. Die gaan we misschien vaker op de helft van PAOK zien. Hopelijk dan op zijn eigen helft als verdediger.
0: Bij PAOK nagenoeg dezelfde ploeg als vorige week. 2 wijzigingen, dat is achterin. Niet Pavlenka, die blijft in doel staan, maar wel Mustondo. Hij komt de geschorste Hatzidiakos aflossen. Die pakte vorige week zijn 3e gele kaart in de voorronde. En op de flank Baba in de plaats van Gomez. Voor dezelfde namen Kenny, Michailidis en dan het middenveld Santa Maria, Zayferis en Constantelias. Waar we toch voor moeten opletten. Op de flanken Zivkovic, Tyson en dan de jongen Mitu als diepe spits.
1: Ik hoorde dat PAOK niet echt onder de indruk was van Anderlecht vorige week. Dan hadden ze het maar mezelf moeten afmaken. Ze hebben de kans gehad en sowieso een strafschop. En ze waren dominant, maar zonder echt gevaar te creëren. Het is de verdienste geweest van Anderlecht dat ze die nul hebben gehouden. En de overwinning over de streep hebben getrokken. Maar vandaag is een andere wedstrijd. En één doelpuntje van Pauw kan alle plannen van deze man overhoop gooien. Dus zorg dat je meteen van in het begin van de wedstrijd op de afspraak bent. Dat je gefocust bent, dat je klaar bent. Dat je genoeg, nogmaals, intensiteit aan de dag legt. En dat je Pauw zeker niet laat voetballen op de helft van Anderlecht.
0: Nou, ik wilde heel even meeluisteren met wat er in de huddle gezegd werd. Maar de muziek dreunde zo luid hier op de tribunes. Dat is geen beginnen aan. De PAN, Thessalonische sportvereniging voor Constantinopolitanen. Moeilijk woord trouwens. Dat is de afkorting van PAOK. Zij beginnen aan deze wedstrijd. Meteen de verre bal naar voren van Michalidis. En dan het hoofd van Gakana. Kenny. En dan Elmstondel. Terug tot bij Pavlenka. Ze zijn er al in geslaagd om 20 seconden niet op achterstand te komen. Dat is al beter dan vorige week voor Pauw. Maar wel meteen onder druk gezet. Santa Maria herstelt. Baba. Santa Maria van de bal gezet door Sikan. Goed het duel aangegaan door de Oekraïne. De fout van Santa Maria.
1: Hij zal het nog één keer door de vingers zien, maar het was gewoon veel te laat op Sikan. Trouwens, Sikan, zoals we er net konden zien, een beetje achter Svetkovic. Dus Svetkovic in principe de diepste man. Beetje vergelijkbaar als tegen La Louvière toen hij ook kwam en achter Svetkovic ging spelen.
0: Maar Mar ging diep. Kozemans wilde het heel even proberen. Houdt het kort bij Petro. Goeie kant van Sikan. En die AI. En Gakana. Het publiek stuurt Anderlecht naar voren. Gakana, goede kapbeweging. Dan Sikan. Even veinzen. De opening zoeken bij Ambros. Heel veel volk in de eigen grote baklijn bij Pauk. Mamar. En dan zit Constantelias er tussen. Anderlecht alweer in balbezit. Dat ziet het thuispubliek graag. Biancone. Gedraaid door Marco Canna. Afleggen. Sikan wacht te lang op de bal. Kan misschien toch nog in balbezit. Sikan nog steeds gaat trappen. Een metertje naast. De eerste kans van de wedstrijd. Deze Oekraïner.
1: Het was dus niet Sikan die wacht op de bal. Het was vooral de bal van Canna die iets te zacht ingespeeld werd. Waardoor iemand nog kon tussen zitten van Pauk. Maar hij herstelde het en ging door in zijn land. Uiteindelijk die trap naast het doel. Trouwens tegen La Louvière was hij ook degene die van op afstand probeerde te trappen. Je zag het daarnet. Hij is
0: iets te veel misschien.
1: Hij fijn zijn trap. Ja, maar goed, ze stonden 0-1 achter. En dan moet je op alle mogelijke manieren proberen die goal te maken als het daar centraal achteraan vast zat.
0: Nou, slordig van Zivkovic. Canna. Dat is niet...
1: Ja, het is heel hybride. Als je nu kijkt, zit Svetkovic iets lager dan Sikan. Dus het is gewoon kijken waar iedereen op dat moment, waar iedereen op dat moment een mannetje heeft of oppikt.
0: Ach, goeie lange bal. Nu wel opletten, want hier is Constantelias. Kozemans komt goed uit zijn doel.
1: En slim dat hij ook niet zijn handen gebruikt, want stond daar net iets uit de 16. Gelukkig ook buitenspel. Maar het was een listig balletje in de rug. Van Kozemans hier zien we. Het zal heel, heel nipje zijn. Dit is moeilijk in te schatten. De lijn staat niet echt goed. Maar goed van Kozemans dat hij zijn handen niet gebruikt. En enkel zijn lichaam.
0: Kozemans. Petro. Druk van Mitu. Petro, moet zijn volledige lichaam gebruiken tegen de jonge spits. 10 jaar ouder. Maar Mitu, echt een stevige beer.
1: Ja, het is ook een beetje vergelijkbaar tippen als Petro.
0: Kozemans zegt, kom, schuif maar met z'n allen op. Ik zal deze vrije trap voor mijn rekening nemen. Maar fel begin om het publiek meteen mee te nemen. Jansana. Goeie bal. Ja, voorbij Michailidis, niet de best verdedigd. Maar overtal veranderd ligt. Hier moeten ze wat kunnen uithalen. Ambros, iedereen weer terug bij Pauk.
1: De net is lang, het was moeilijk voor Mamar sowieso.
0: Kana, Jansana, Svetkovic vraagt, krijgt, dribbelt. Uiteindelijk geraakt hij niet voorbij en stond op. Mamar, voorzet. Lijkt me net iets te ver voor een DI, maar felle druk van Anderlecht. Probeert Pauk meteen bij de keel te grijpen.
1: Ja, en zag je ook de scheidsrechter die het goed beoordeelde. Het feit dat de verdediger van Pauk daar te makkelijk ging liggen. Hoopt een foutje mee te krijgen.
0: Nou, Roberto Rossetti heeft deze week nog eens even de puntjes op de i gezet. Niet te snel fluiten. En ook de VAR zeker niet te snel in actie laten komen. Want Simone Zolza maakte trouwens ooit zijn debuut als internationaal scheidsrechter bij een wedstrijd van PAOK. 39-jarige Italiaan ondertussen Cana. Tyson kopt weg. Cana. Ambros. Iedereen vroeg om te schieten. Laat het over aan Svetkovic. Mamar brengt hem nog eens voor. Appel voor Hens van Michailidis.
1: Nee, ik denk dat de bal eerst via de voet, via het been van de verdediger van PAOK de arm raakt. Het is terecht dat er geen strafschop wordt gefloten.
0: Bianco, even rust aan de bal. Svetkovic. Een DI, Sikan.
1: Ja, buitenspel. Hier was het ook weer een verhaal van Svetkovic die begon als diepste, zich liet inzakken om de bal te kunnen krijgen. Daardoor Sikan de ruimte geven om in zijn rug te duiken en om die manier aanspeelbaar te worden. Alleen stond hij buitenspel. Hier trouwens met die fase van die voorzitter. Ik denk gewoon via het been. En dan...
0: Ja, en op die arm zit tegen zijn dij.
1: Dit kan je nooit een strafschop noemen.
0: Italiaanse coach. Deze Alessio Lici. Geen bekende naam, maar is wel aan het timmeren aan zijn carrière. Vooral begonnen als coach in Spanje. Combineerde dat met een job in de horeca. Zelf nooit een groots voetballer geweest. Kozemans. Giancone, hij krijgt de ruimte van Pauk. Ja, Petro is eerder de man die ze gaan onder druk zetten in balbezit. Maar ook dat is niet fel bij Pauk. Ambros.
1: Nee, maar vaak zie je wel dat Petro degene is die simpel voetbal, zal ik maar zeggen, achteraan centraal verdedigt. Het wordt meer aan Bianconi overgelaten om die lange passes te geven of opbouwend iets meer te creëren.
0: Petro. Lange bal richting Sikan. Elustondo kijkt. Laat het over aan Michailidis, maar levert in. En dan een afstandsschot. Niet verkeerd. Wauw, Sikan.
1: Heel optimistisch, maar goed. Je weet hoe het gaat in zo'n situatie. De bal stuit mooi voor jou om te kunnen uithalen. Hij heeft een goede trap in de voet, dat wel Sikan. Maar om de doelman van op die afstand te gaan verrassen is wel heel erg moeilijk.
0: Hij stond ook al terug echt in zijn doel. Pavlenka.
1: Nou, hij had tijd en ruimte. Hier hadden ze het in principe met 2-2 kunnen uitspelen.
0: Sivkovic. Nou, die jaai fel doorjagen. Nu wel een foutje. Michailidis, de man van de penaltymisser vorige week. Tot bij Baba. Constantelias zoekt de combinatie met Tyson. Constantelias is voorbij. Twee Anderlecht-spelers. Nu ook nog nummer 3 met Biancone. Goeie actie. Constantelias zoekt de combinatie met Mitu. Nog goede opening. Zivkovic kan meteen gaan uithalen in het zijnet.
1: En hier komen ze goed weg voor.
0: Wat een actie van Constantelias.
1: Absoluut. Geweldig gedaan. De manier waarop hij zich daarom doet van 3 verdedigers van Anderlecht. 1-2 in die combinatie. En dan nog eens de derde naar de tackle ontwijken. Om dan het overzicht te bewaren naar binnen te komen. Goeie goede inspeelpas, 1-2'tje. En dan meteen de ruimte gezocht op de rechterkant van Pauk. Het is dat Sivkovic net iets te ver naar de buitenkant staat.
0: Als Sivkovic in één tijd, ik weet het, het is niet eenvoudig, maar als hij hem in één tijd voorzet, dan is het één keer raak.
1: Dat is heel moeilijk. Ja.
0: Maar dat is misschien het antwoord op mijn vraag. Zit je dan op een wolk als je net vader bent geworden in het geval van Constantelias wel?
1: Op basis van deze actie alles is, ja. Daarmee is nogmaals aangetoond dat je hem zeker geen halve meter ruimte zal mogen geven.
0: Wat Anderlecht vorige week in die tweede helft echt goed deed. Waar hij in de eerste helft nog echt dreigend kon zijn, zijn acties kon maken. Was het in de tweede helft helemaal anders. Colin Kozemans. Petro tot bij Ngakana. Svetkovic.

0: Jan Sana. Gakana voorbij. En stond op het spel van Svetlovic. Kon het niet naartoe gaan. Eigenlijk gelukt dat Pauk ertussen zit. Nu kan Anderlecht verder met Manar. Svetkovic rekt zich los. Daar gaat er naartoe. Svetkovic. Redding van Pavlenka. Goeie kans, goede redding. En Gakana zorgt opnieuw voor balbezit.
1: En ik weet het, Floris, het is niet evident natuurlijk, maar hij gooit zich er naartoe met zijn rechterbeen, wat veel moeilijker is dan hem met zijn linkerbeen te gaan raken. En de bal stuiten, wat ook niet evident is.
0: Ja, had iets moois in gedachten misschien. Net iets te vroeg op de dag om
1: geweldige redding van het doel.
0: En die AI dreigend richting Kenny. De voorzet, daar is Vetkovic. En dat is geen probleem voor Pavlenka. De kansen zijn meer voor Anderlecht. De grootte van de kansen die zijn ook in het voordeel van Anderlecht.
1: Ja, goed gedaan van Mamar. Alleen die stuit, die bal moet eigenlijk veel strakker gegeven over de grond. Dit maakt het gewoon net iets moeilijker. En het feit dat hij natuurlijk ook met zijn rechterbeen naar die bal gaat, maakt hij het voor zichzelf nog net iets moeilijker. Goed geanticipeerd ook van Pavlenka, die daar aan het uitstappen was om op die manier de hoek te gaan verkleinen.
0: Zivkovic, Kenny is mee op zijn vlak. Zivkovic wordt niet aangevallen. Geen curven in die bal. Nou, de kansen zijn groot voor Pauk na 12 minuten. Ook al is Anderlecht de ploeg die de wedstrijd in handen wil nemen, meer kansen heeft. Maar nu toch twee keer Zivkovic een kans weggeeft.
1: Ja, zich voor het hoofd kunnen slaan, want dit was echt te veel ruimte gekregen van Ndiaye. Die kiest voor de buitenkant en daardoor op die manier het centrum blootgeeft. Hij weet dat hij beter moet doen met zijn trap.
0: Vorig jaar een groot stuk van het seizoen gemist met een zware blessure. Geen last meer van. Ik kreeg daar nog eens vragen over van de Griekse media op de persconferentie. Dat is eigenlijk niet van gediend. Dat is in het verleden. Kenny. Aritz Selustondo. Zivkovic. Zafiris van Gieten vaak zijn aan hand. Kan er ook even een bal voelen. Baba. Yannis Konstantelias. Baba. Probeert de bal binnen te houden. Lukt ook. Afgeblokt door Ambros. Inwerp voor Pauk.
1: Ja, toch een hoekschop.
0: Is toch een hoekschop?
1: Ja, ja. Leijrichter gaf ze meteen de vlag aan.
0: De hoekschop uit de wedstrijd is voor Pauk. Konstantelias gaat hij voor zijn rekening nemen. Krijgt de steun van Zivkovic. Hij geeft aan welke variant er wordt gespeeld. Heel veel volk in de tweede zone van de kleine baklijn. Hier komt hij. Maar de eerste zone wordt verlengd en dan nog een kobbeltje. Ook niet meer dan dat.
1: Nee, maar ze winnen daar twee keer het duel. Hè. Het eerste duel aan de eerste paal, voor de eerste paal wordt gewonnen. Waardoor de bal doorschiet naar de tweede paal. Daar wordt het duel nog eens gewonnen, maar gelukkig net voldoende druk in dat duel van Ndiaye. Zodat de bal kan verlengd worden tussen de palen.
0: En Zafair is dus ruim naast. Kozemans. Gakana. Kijk eens aan. Uitstekend van Gakana. Sikan naar Mamar. Svetkovic richting het penaltypunt. Mamar, moeilijk om daar bij Tyson te geraken. Is een ploegmakker geweest van Sikan bij Shakhtar Donetsk. Tyson.
1: Ja, Ambros die nu meer dan hem lief is, moet terugverdelen op die positie van Mamar. Omdat Mamar natuurlijk zo graag altijd de diepte zoekt.
0: Stonden op.

0: Santa Maria. Nou, Anderlecht houdt het centrum weer dicht. Iedere keer het spel heel breed gemaakt door Pauw. Twee flanken die daar tegen de zijlijn staan. Geen fout op Zivkovic.
1: Dit had kunnen een foutje zijn, denk ik. Nakana raakte daar al dan niet bewust Zivkovic.
0: Ambros. Maar naar binnen komen, kan nu zelf trappen. Te centraal. Weer Pavlenka. Maar zowel een Gakana als Mamar hoog mee, waardoor er opties waren. Ambros Kos voor Mamar. Marco Kana. Mitu. Weer terug tot bij Zivkovic.
1: Dat doen ze goed. Wij aanleggen meteen de bal. De man in balbezit onder druk zet om die tegenaanval eruit te halen.

0: er stonden. Kenny. Zivkovic goed binnen door. In de rug van Jan Sana weggelopen. Jan Sana meteen terug om druk te zetten. Maar Mark. Dan opnieuw Pauw. Met Zafair is. Goed werk van Zivkovic. Misschien aan de bal. Zijn beste wedstrijd van het seizoen aan het spelen is.
1: Absoluut.
0: Kana. Maar opnieuw vrij. Het gaat naar Ambros. Ambros. Iets sneller moeten gaan. Nog niet afgelopen. Ngakana. Heel veel volk hier van Anderlecht rond de grote baklijn. Zoeken naar een opening. Mamar. Kana. Slim van Jan Sana. Mamar. De voorzet in de tweede zone. Inlopende NDI. Appel voor Hens was het niet.
1: Nee, sowieso niet.
0: Wel de eerste hoekschop voor Anderlecht.
1: Maar wel voldoende voor Jaas Bjandrecht. Als het niet gaat centraal, gaan ze terug via die flanken. Deze keer via een voorzet. En dan via de dubbele tik van een Pauk-speler uiteindelijk hoekschop. Hier trouwens nog eens die goede combinatie waar Mamar trapt. Dit is misschien nog een manco of een punt waar hij echt op moet verbeteren. Buiten het feit dat hij natuurlijk verdedigend misschien niet altijd even secuur is. Maar als hij dan in balbezit komt offensief, omdat hij zoveel diepgang heeft in zijn spel, komt hij vaak in een situatie waar hij kansen kan creëren, ook voor zichzelf. Ja, die trap die is te centraal. Afwerking mag beter.
0: Iedereen buiten de grote baklijn bij Anderlecht. In de halve maan. Ambros. Hij geeft het teken. Is daar duwen en trekken. Hier komt hij. Iedereen nu in de grote baklijn. Kopbal van Miaconi. De kans voor Petrol. En de 1-0 voor Anderlecht.
1: Zo goed Pavlenka eruit zag bij die redding op Svetkovic, heb ik toch het gevoel dat hij hier niet echt...
0: Dat moet beter doen.
1: Vrijuit gaat bij deze goal. Nou, dat zal deze man worst wezen natuurlijk, maar... Die kopbal van Bianconi was niet echt hard te noemen. Oké, hij staat misschien net voor de doelman. Maar als hij dan onzeker is om hem te kunnen klemmen, ja, dan moet hij hem gewoon verder weg duwen dan hij het nu deed.
0: Ja, hij duwt hem gewoon vooruit.
1: Dus
0: hem opzij
1: het is gewoon goed. Het is gewoon slecht verdedigd van, of slecht gekiept van de doelman. Omdat hij net staat, ja, dan moet je hem gewoon veel verder wegboksen. Of zelf in hoekschop gewoon voor de zekerheid. Ja.
0: En zo die variant waar iedereen buiten de grote baklijn staat. En dan iedereen erin zorgt voor chaos.
1: Nee, dit is gewoon een flater. Ja. Waar Petro maximaal van profiteert.
0: En zo moet Pauk minstens twee keer scoren. Om nog kans te hebben op de Europa League. Wordt nog even naar de beelden gekeken. Het is gewoon een doelpunt.
1: Ah, dit is goed veranderd, want waar ze het in de vorige wedstrijden vaak moeilijk hadden offensief, tonen ze van in het begin van deze wedstrijd toch wel goede flitsen van aanvallende, ja, impulsen, kansen. En als ze dan na 20 minuten beloond worden met dat doelpunt, zal het dan alleen maar sterker voor het verdere verloop van de wedstrijd.
0: Tyson. Mamar. Maar half. Constant Elias. Dit is natuurlijk... Wel lekker voor Anderlecht. Heeft die 2-0 voorsprong eigenlijk op dit moment.
1: Ja, maar niet op je lauweren gaan rusten, Floris. Het kan...
0: Nee, maar er gaan ruimtes komen van Pauk. Ze moeten nu echt... Bij 1-0 kun je nog zeggen, we kijken de eerste helft, kunnen we een beetje afwachten. Nu gaan ze toch iets sneller al op zoek moeten gaan naar dat doelpunt. En dan de fout van Ambros. Ja. Ik voelde dat hij was uitgespeeld. En dan even aan de schouder trekken. Portugees stopoverleg.
1: En we zeiden het nog vorige keer ook, bij de Sis aan de faal zijn er bij uiteindelijk bij Anderlecht maar twee mensen die echt zwaar
0: Met
1: in het oog moeten
0: ogen. En wie zijn er nu? Ja. Nu wel de voorzet, geen probleem voor Kozemans. Kozemans.
1: Goed hoor, niet verkeerd gedaan. Moeilijke bal voor te verdedigen en dan toch maar het zeker gekozen met die bal weg te werken. En op die manier Anderlecht, wat is het, 50, 60 meter gratis gekregen.
0: Alessio Lici, de coach van PAOK, zei gisteren op de persconferentie. Niet vergeten, het is niet omdat die één wedstrijd hebben verloren dat we het dan niet kunnen rechtzetten. Panathinaikos deed het al in deze voorronde. Maar ook bijvoorbeeld Bram Bergen. Die hebben het dan wel in die terugwedstrijd of verplaatsing rechtgezet. Dat is PAOK absoluut niet aan het doen.
1: Nee, maar je moet voorzichtig blijven, Floris. Eén goaltje, één flits. En het kan snel veranderen.
0: Baba, weggelopen uit de rug van Mamar. Iets te hoog die bal van Michailidis.
1: Nou, op basis van hetgeen Anderlecht tot nu toe gebracht heeft.
0: En dan denk ik dat we gaan drinken, zeker. Het eerste kwart van de wedstrijd zit erop. Dat geeft de scheidsrechter ook aan. Of hebben we te tellen? Nee. Tellen, dus nog geen drankpauze. Ook al was dit een uitstekend moment om het te doen. Hoe stond op?
1: Terecht dat Mama een beetje misbaar maakte, want niemand bood zich aan. Was verplicht om die lange bal te gaan trappen. Oef.
0: En dan gaan we nu wel drinken. Bij deze temperaturen geen overbodige luxe.

0: Dus kunnen de trainers ook wel even het een en het ander bijschaven. Peter Bruno met zijn notitieboekje. Nog even wat noteren om het nog duidelijker te maken. Hij kwam hier toe in een jasje. Dus het moet in de spelersbus van Anderlecht koud zijn geweest.
1: Herco stond volop.
0: Hoe is het doelpunt?
1: Hij klimt het hoogst, Biancone. En zorgt ervoor dat de doelman daar in de fout gaat. En Petro, ja, die denkt van, ik zal toch maar volgen voor de zekerheid. En wordt ervoor beloond.
0: Zijn eerste voor Anderlecht. Voor Leo Petro. Tournee-Genel. Bij deze drankpauze.
1: Nee, maar zij zijn de twee meest ervaren jongens, zal ik maar zeggen. De ouderen van deze selectie, ook al zijn ze niet zo erg...
0: Ja, hij is 29, ja.
1: 29, en wat is Biancone? 26 zeker?
0: Ja.
1: Maar goed, als je dan kijkt naar de rest van de ploeg, of het gemiddelde van de rest van de ploeg, buiten Kozemans, ziet er toch wel met... per de 20 is zelfs sommige onder de 20.
0: Ja, hij is er echt gewoon een... time-out van aan het maken. En heeft dat dan ook geloond? Kunnen zij het momentum laten kantelen? Want er waren wel twee echt goede momenten van Pauk.
1: Die van Zivkovic. Die was... die kwam vrij makkelijk tot stand. Te makkelijk tot stand.
0: We gaan inwerpen. En... even hervatten. Op naar het tweede kwart van de wedstrijd. Mama op zoek naar Sikan. Die staat er achter twee verdedigers. Komt toch bij de bal. Inwerpen voor Pauk. Gailidis. Santa Maria. Kenny. Zoekt Zivkovic veel te hard die bal.
1: Wat mogen ze nog doen? En wat Sikan betreft, die speelt wel degelijk misschien zijn beste wedstrijd tot nu toe. Of
0: ja. In het shirt van Anderlecht, mag je misschien wel zeggen.
1: Maar ik heb gewoon het idee dat hij, als hij daar een beetje zwerft rond... de diepste man, in dit geval Svetkovic, en dat hij kan uitwijken naar links, naar rechts, hoe het hem uitkomt. Maar vooral veel vrijheid heeft om erachter, vooral...
0: Sikan wint het kopduel. Svetkovic.
1: Dat hij het meest tot zijn recht komt.
0: Svetkovic raakt hier voorbij, Michailidis. Kappen draaien. En dan tot hij Sikan had gekund. Nu gaat hij naar Ngarkana.

0: Tyson erachteraan. Mamar. En dan het verdedigende werk van Mitomars. Die kan alweer het duel aangegaan. Zaffer is net voor de neus van Mamar. Sikan. Toch ook al 25. Misschien een lange aanpassingsperiode nodig had bij Anderlecht. Maar hij blijft spelen zoals in die eerste 22, 23 minuten van deze wedstrijd. Dan gaat iedereen in Paarswit nog veel plezier aan het leven. Santa Maria. Zaffaris. Even temporiseren. Constantelias voortdurend eigenlijk op die rechterflank. Hopend om eigenlijk Mamar makkelijk uit te schakelen. Om vanuit zijn rug eigenlijk weg te lopen. Dit is een goede opening van Michailidis. Tot bij Zivkovic. Zivkovic meegeven of krijgt nu de bal. Daar is Kenny. Afvallende bal voor Zaffaris. Die gaat uithalen. Nog eens kappen. Nog eens naar buiten. Zivkovic brengt hem voor. Kenny krijgt hem op de knie. Is binnengebleven. Voorzet een kopballetje van Mitu. Nou, dreigende aanval. Nog niet afgelopen. Mitu. En dan Bianconi.
1: Dit was toch ook wel weer een heet standje.
0: Gebeurt vaak. Vanuit de rug van een Gakana vinden ze vaak wel iemand op de flank bij Pauk.
1: En in de rug van een Diay ook. Hè?
0: Maar die komt vaak 2 tegen 1 te staan. Die, ja. Even duwen en trekken. Dat wil Sotza niet meer zien.
1: Ja, Lanzana weet natuurlijk wat er gebeurt bij die voorhoekschop. Die werd verlengd voor de eerste paal door deze man.
0: Constantelias. De inswinger. De kopbal van Mitu.
1: Die was vrij, helemaal vrij.
0: Nog niet gescoord dit seizoen.
1: Die moet je gewoon minstens tussen de palen kunnen koppen.
0: Ja, als je zo groot bent en je bent de diepe spits.
1: Petro laat zich iets te makkelijk wegduwen in dat duel met Mitu. Slim gedaan van de spits. Alleen, ja, maar bereidt er geen vervolg aan.
0: Nou, ik kan het niet zien, maar Gilles de Bilde, als hij iets uitlegt, dan voert hij het ook uit. Ik kreeg een ferme por.
1: Geen cadeaus uitgedeeld daar achteraan, Floris, op zo'n momenten.
0: Het is gewoon, ja, je moet gewoon hard zijn.
1: Hard,
0: ja.
1: Hard tegen ons hart, hè.
0: Petro. Kozemans, ja, dit kan Anderlecht zich nu permitteren. Het is aan Pauk om te komen. En die, ja, je weet goed het duel. Sikan kreeg een duw in de rug.
1: Eventjes het gelaat geraakt met de arm.
0: Ja, die kan daar niet om lachen.
1: Nee, maar goed, Arits duwt ook Sikan.
0: Ja, de eerste duw van Arits.
1: Hij duwt Sikan in zijn rug, dus Sikan probeert zich natuurlijk breed te maken om de bal te kunnen behouden.
0: Jonjo Kenny. Zivkovic weer tot bij Kenny. Constantelias, minder aanname. Wel nog altijd ruimte voor Tyson. Baba is ermee in steun. Tyson. Goeie opening richting Zivkovic. En Diay moet er naartoe. Terugleggen. Constantelias en dan Bianconi. Dat doet Pauk goed. Iedere keer een overtal creëren op de flank met een Diay. Die moet altijd kiezen. En kiezen is verliezen in dit geval.
1: Ja, en hetzelfde kan je zeggen langs de andere kant. Want Ambros moet daar te vaak uitwijken naar die linkerkant. Doordat Sikan eigenlijk een steun speelt van Zivkovic. Wat hem net iets minder ligt, heb ik de indruk, voor Ambros.
0: En de eerste half uur is erop, Shil. Baba. Arits en Ustondo. Ja, Lanzana net niet bij de bal. Constantelias, Baba. Tyson. Lekker bal van Santa Maria tot bij Zivkovic. Inspelen. En dan goed verdedigd door een Gakana. Het uitverdedigen net iets minder. Waardoor kan Pau ook weer overnemen.
1: Ook een Gakana, dat is een spel veel minder als je zo diep moet terugzakken.
0: Michailidis. De bal is buiten geweest, ook al raakt hij de lijnrechter.
1: Een fase waarin Anderlecht toch wel net iets meer achteruit moet.
0: Ndiaye, klaar voor de ingooi. Nou, Rustondel laat de bal even botsen. Kiest dan voor de veilige optie terug tot bij Pavlenka. Die drankpauze heeft Pauk toch wat deugd gedaan. Vooral de tactische bespreking tijdens die drankpauze. Heeft geholpen. Tyson. Komt naar binnen. Mamar volgt. Baba. En dan veel inlopende mensen. De voorzet hebben gekopt door Petro. Mitu. Dat is te hard voor Tyson. Baba. Constantelias probeert hem nog weg te tikken. Hij kan. Niet helemaal zuiver op de graad.
1: Nee, dat is kantje boordje.
0: Tyson weer met ruimte. De voorzet is scherp. Daar is Zivkovic. Het is 1-1. Ja, we zeiden het, Jules. Ze vinden elkaar makkelijk op de flank. Anderlecht heeft het daar lastig.
1: Weer in de rug van Ndiaye.
0: Een boegeroep vanaf de tribune. Zij kijken naar de beelden. Maar zowel links als rechts op de flanken worden ze even overlopen.
1: Hier zie je het. Ndiaye die naar binnen kruipt. Hij hoeft eigenlijk niet zo dichtbij te zijn. Hij moet meer oog hebben voor de man in zijn rug. De man die daar voor hem staat wordt al afgedekt door Petro. Dus hij moet daar niet echt.
0: Maar ook onbegrijpelijk dat Tyson daar 5, 6 meter krijgt. Terwijl Anderlecht met een man meer staat. Want bij de Pauk ligt er iemand op de grond. Dus zowel aan de ene flank als de andere flank moet er beter gehandeld worden. Dus wel 1-1. Oké, Anderlecht nog op voorsprong. Na een wedstrijd en ruim een half uur.
1: Op zich niks aan de hand. Het is natuurlijk hetzelfde scenario als het begin van de wedstrijd. Maar het betekent ook dat Pauk alweer maar één goaltje nodig heeft om er om terug langszij te komen.
0: Constantelias. Baba is op komst. Constantelias deze keer meteen richting Mitu. En dan een Ndiaye ging een klein beetje duwen. Moet je mee opletten.
1: Ja, maar ging daar ook weer het duel mee aan met Petro. Blijf daar in de buurt of staat er een meter of twee van. Maar ga niet mee samen het duel aan. Want als je dan het duel verliest, dan ben je alle twee gezien. En dan komt er sowieso een andere speler van Pauk vrij. Dus een oog op wat er gebeurt bij de bal uiteraard. Maar tegelijkertijd ook kijken als Ndiaye zijnde wat zich rond hem afspeelt. En wie opgepikt kan worden in het geval het duel niet wordt gewonnen.
0: Mama. Bianconi, even kijken. Buitenspel van zowel Svetkovic als Gakana. Nog even doorgaan. Michailidis zit ertussen. Svetkovic kan die bal weer opnemen. Svetkovic, en hij is de bal kwijt en dan wordt er alsnog gevlacht.
1: Het duurde wel langer. Ik denk dat we redelijk snel zagen dat beide buitenspel stonden.
0: Svetkovic is nog een twijfelgeval, maar Gakana is duidelijk. Net op tijd bij Zafiris en dan Zivkovic. Goeie loopactie van Mitu. Goed teruggekeerd door Bianconi. Gakana loopt eigenlijk in het duel. Maar op die manier kan Anderlecht wel naar de andere kant kantelen. Ambros. Mamar is mee, daar gaat er naartoe. Svetkovic kiest positie, kan er niet bij.
1: Dat is goed gedaan hoor, van Mamar. Die bal terug achteruit getrokken, want het stond al in de 16. En Ambros misschien een beetje in die zone, maar sowieso heel moeilijk of het moeilijkst bereikbaar. De enige die daar eigenlijk aan speelbaar was, was Svetkovic. En dat doet Mamar perfect. Alleen kan ieder zijn voet niet optimaal tegenzetten.
0: Sana. Ndiaye. Sikan vraagt. Slim weggelopen. Sikan de voorzet. Te hoog voor Ambros. Mamar. En dan Tyson. Opletten nu. Counter van Pauk. Constantelias. Svetkovic. Klein duwtje. Constantelias halve naast. Tafeiris. Dat kan er. Maar eens even vliegen. Flink het bos in.
1: Ja, kijk hier weer, hè, de ruimte.
0: Tyson. Mamar blijft wijken. Tyson. Nou, die doet dan het niet al te best. Maar Mamar bleef ook achteruit lopen. Ook al stond hij al in de grote baklijn. Dit is wel goed richting Svetkovic. Is alleen moet even temporiseren. Jansana is op komst. Ngakana. Svetkovic tot bij Jansana. Ngakana in de tweede zone. Svetkovic kiest positie. Jansana gaat het zelf doen. De redding van Pavlenka.
1: Als hij daar een beetje boven zich bewaart en een verste hoek kiest.
0: En dan is binnen.
1: Hij hoeft hem zelfs niet hard te trappen.
0: Nee. Maar die had echt het gevoel, Pavlenka die heeft die korte hoek en een beetje het centrum.
1: Ja. En je zag sowieso dat de ruimte lag aan die open hoek aan de rechterkant van de doelman. Doet het uiteindelijk wel goed, hè? Want het is natuurlijk niet de man van de snelle acties. Maar deze kant naar binnen is goed uiteindelijk het uithalen. Iets minder, want daar heb je natuurlijk de ruimte aan die hoek.
0: Nou, Mitjagidis laat zichzelf ook echt wel wegparkeren. Hoe je daar ging verdedigen. Maar ja, Jansana moet daar dan misschien wel wat.
1: Als je hem een metertje meer naar rechts trapt, is de doelman sowieso altijd kansloos. En het hoeft niet eens hard te zijn.
0: Zoals Doué gisteren in de Europese Supercup.
1: Onder andere, ja.
0: Het was niet hard, maar wel perfect in het zijn. Jansana. Even een misverstand met Mamar. Niet met die pas, maar wel bij de aanname. Sikan. Niet fameus teruggelopen hoor, door die aanvallende spelers van Pau, Constantelias en Mitu. De rest moet snel terug, zij twee chokken. In principe als Anderlecht snel schakelt, altijd in overtal, altijd met die man mee. Jansana.

0: petrol. Ze kan iedere keer proberen die tussen die linies als Anderlecht aan het opbouwen is een beetje op kouse voeten weg te lopen. En die aan, goede aanname voorbij Kenny. En Gakana nog eens voorbij. Ze kan en dan de poging van Jan Sana.
1: Voskeur.
0: Goede combinatie van Anderlecht.
1: Echt wel. Snijdt vanuit voor iedere dag hoog genoeg om Pauk in de problemen te brengen en een vrije man te kunnen vinden. Begon met die goede crosspas van Bianconi. Toch wel iets dat hij heel goed kan. En dan via Ngakana en Sikana uiteindelijk de trap van Jan Sana. Maar het was allemaal vrij snel en vrij direct. Waardoor het goed uitgevoerd werd en uiteindelijk tot die trap kwam.
0: Ngakana draait weg van Zafiris met de bal over de zijlijn.
2: Bianconi.
0: Zivkovic. Ze kan proberen probeert zijn lichaam te zetten. Anderlecht weer in balbezit. Mama. Zag de opening bij Ngakana, krijgt de bal er dan niet. Ngakana nu wel. Niet voorbij, Zivkovic. Marco Kana op de goede plek. En dan uiteindelijk Joshua Ngakana ertussen. Is dit seizoen al een paar keer gezegd, maar voor alle duidelijkheid geen familie van Ngakana.

0: half uur begon het min of meer gelijk te gaan.
1: Zivkovic, wat mij betreft de gevaarlijkste van PAOK in deze wedstrijd.
0: Hij had er meer dan eentje kunnen scoren.
1: Baba. Santelias. Arm getrokken door Mamar. Nog eens. Door Santelias. En dan de duur van Mamar. Het macht van de scheidsrechter. Ja, woede bij Svetpaus. Ondertussen Mamar. Had Tessetovic gekund tegen moeten. Als hij hem steekt, kan hij alleen op Pavlenka af. Ja, nu gaan we rusten bij 1-1, Jill.
0: Ik denk dat Anderlecht, of tenminste dat Pauw gelukkig is dat de bal uiteindelijk weggewerkt wordt. Want ook al was een geurtje aan, werd toegelaten door de scheids. En daar zijn ze nu uitermate boos om. Hier trouwens nog eens die geweldige vrije schop van Sikan. Ja, ook al is hij niet in de hoek, nog een meter of anderhalf.
1: Als hij hard zo genoeg is.
0: En snel genoeg zakt, dan ben je kansloos als doelman.
1: En met deze fraaie vrije trap gaan we naar de reclame zo dadelijk. Dan zijn we terug. Tot zo. Opnieuw welkom in het Lotto Park. We zijn aan het rusten bij de wedstrijd Anderlecht-PAOK Thessaloniki. Voorlopig 1-1 Anderlecht op weg naar de laatste voorronde van de Europa League. Al is de voorsprong maar één doelpunt. Gilles, Anderlecht begon wel sterk aan die wedstrijd.
0: Ja, maar ik zei je meteen ook van let op. Het is niet omdat ze op voorsprong komen dat daarom gedaan gaat.
1: Nee, dat is waar.
0: Je ziet het. Dus, nee, maar ze begonnen alleszins heel goed aan de wedstrijd. En dat was het belangrijkste, dat er net voldoende intensiteit in die wedstrijd lag vanaf de aftrap. Ze probeerden de wedstrijd naar zich toe te trekken. Het volk zat er direct mee achter, dus het was allemaal positief. En het resulteerde wat na 20 minuten al meteen in het doelpunt. Dus,
1: verdiend doelpunt ook. Ja.
0: Verdiend doelpunt, ook al waren er misschien aan de overzijde twee mogelijkheden voor Zivkovic. Maar Anderlecht met die hoekschop. Bianconi die het wel wint. Dan Pavlenka die er niet goed genoeg bij zit. En de kans biedt aan Petroom van dichtbij te kunnen in het doel trappen.
1: Kijk eens die bestorming eigenlijk van Anderlecht. Met een man of vijf lopen ze in. Dan is het zoeken. En dan zijn er toch die twee sterke centrale verdedigers.
0: En je weet nogthans wie je moet verdedigen of wie het meeste moet in het oog houden. Dat zijn Bianconi en Petro. En toch zijn het die twee jongens die dan het verschil maken bij de openingstreffen van Anderlecht. Dus gewoon goed gedaan.
1: Dat is niet alleen die standaard situatie. Anderlecht was ook gewoon de betere. Met een misschien wel de beste wedstrijd van Sikan in het shirt van Paars-Wit. Voorlopig zeiden we altijd, ja, hij maakt zijn doelpunten, maar aan de bal kan het beter. Vandaag doet hij dat.
0: Absoluut. En ik denk dat dat ook te maken heeft, ik zei het in de wedstrijd al, met het feit dat hij vandaag net iets meer teruggetrokken speelt. Zoals hij inviel tegen Alouvière. Als Svetkovic het type man was, was hij degene die daar uit die tweede lijn probeerde te trappen. Deed dat een paar keer tegen Alouvière. Deed dat vandaag ook in de wedstrijd een paar keer. Maar hij zat gewoon voetballend ook meer in de wedstrijd. Zijn combinaties kwamen er beter uit. Hij was actief. Hij was gevaarlijk. Ook al is deze bal misschien een meter of twee erover. Maar hij toonde initiatief aan de bal. En dat wil je zien als aanvaller of als iemand die daar in dat offensieve deel van Anderlecht speelt. Hier het duel zelfs gewonnen om de verderzetting van die aanval te kunnen maken. Maar altijd, of vaak toch, vanuit die tweede lijn. Er was een goede samenwerking met Svetkovic. Vaak als hij dan diep ging, ging Svetkovic iets achteruit. En als het omgekeerd het geval was ook. En hier ook de aanzet tot die geweldige vrije trap die meer verdiende. Een beetje vergelijkbaar als die goal die hij maakte toen op Hammarby. Een paar weken geleden. Maar de manier waarop hij de bal raakt. En je ziet het ook, hè, dat trippelen een beetje op die tenen.
1: Zoals, heeft Cristiano Ronaldo echt bestudeerd. Ja,
0: je kan het niet anders omschrijven. Het is eigenlijk een beetje een vergelijking met Ronaldo.
1: Ja, en uren oefenen. Maar Anderlecht was vandaag meer dan Sikan alleen. Zeker in dat openings, half uur, zeg maar, 25 minuten. Waarin er nog kansen waren. En Anderlecht eigenlijk meer doelpunten had kunnen. Misschien wel moeten maken.
0: Ja, ze hebben de mogelijkheden gehad. Hier doorsteekpaas van Kana. En dan de voorzet van Mamar. Die eigenlijk beter mag wat mij betreft. Te veel stuit in die bal. Te hoppelig onderweg. Te moeilijk om op die manier te raken. Maar ook het feit dat Svetkovic zelf te veel zoekt naar zijn rechter. In plaats van zijn linker om hem af te werken. Nogmaals Mamar van op die rechterkant. Alleen zijn afwerken. Dat weten we. Daar gaat hij echt op moeten trainen. Want hij gaat vaak in zo'n posities komen als hij met die diepgang in zijn spel blijft spelen, wat hij uiteraard zal blijven doen. Ook hier een goede combinatie, op tijd gewacht. En dan, Lanzana, waarvan je het niet van meteen wel wacht, maar hij is degene die daar de verdediger uitkapt en op die manier dan toch tot een schot komt. Hetzelfde verhaal als bij Mamar. Overzicht, kijken,

0: de bal wegleggen in de verse hoek was veel simpeler geweest. Hij had niet eens moeten doortrappen, had hem gewoon kunnen mooi plaatsen in die rechterhoek.
1: Wat Anderlecht goed doet aan de bal is met zowel een DI als met Normar hoog komen, voortdurend voor dreiging zorgen. Het heeft natuurlijk ook een keerzijde, want verdedigend zijn ze wel te pakken. En ook al staan ze achterin, ze komen vaak tegen twee aanvallers uit. Ja, dat doet Pauk wel goed,
0: het heeft niet altijd te maken met Mamar en DI, dat zijn natuurlijk backs in eerste instantie, maar het heeft vooral te maken met de jongens daar net iets hoger spelen. Vandaag Ambrose iets meer naar die rechterkant uitschuift, omdat Sikan achter Zvetkovic speelt. En aan de overzijde een Gakana, die ook defensief. Ja, dat is niet zijn ding natuurlijk, om zo diep te moeten terugzakken en die meters te maken en vooral het verdedigen. En daardoor laat je vaak op links en op rechts die twee backs een beetje in de problemen komen.
1: En zo kwam het doelpunt eruit uiteindelijk ook van Pauw.
0: Het was al een paar keer gebeurd. Er waren al een paar verwittingen geweest op de linker en vooral op die rechterflank voor Pauw, de linkerkant veranderd. Het begint uiteraard.
1: Maar Mars staat centraal, die moet daar niet staan.
0: Nee, maar kijk maar hier.
1: En DI die staat.
0: DI die kruipt helemaal naar binnen, terwijl daar eigenlijk al iemand staat. In dit geval Petro bij die verdediger. Dus hoeft daar eigenlijk niet zo diep terug te komen. Moet sowieso meer een oog hebben voor hetgeen die zich achter hem afspeelt. En met alle respect, maar Zivkovic is geen kopbalspecialist. Maar als je zoveel ruimte krijgt in die korte hoek, dan geef je het natuurlijk op een presenteerbaartje. Dus DI gaat daar in de fout doordat hij te veel naar binnen wil meehelpen verdedigen en te weinig oog heeft voor zijn directe tegenstander in zijn rug, die dan vrijstaand kan inkopen. Maar het was een probleem dat al een paar keer was voorkomen in de fase ervoor.
1: Ja, want er waren wel wat kansjes voor Pauw, natuurlijk ook voor dat doelpunt.
0: Het begint met ook Zivkovic, denk ik. Hè? Want ook al gebeurt de fase hier bij die geweldige actie van Constantelis van op die linkerkant. Hij gaat helemaal over na een paar stations. Uiteindelijk vindt hij Zivkovic. Die trapt vanuit een hele scherpe hoek. Maar ook hier, DI zat daar helemaal naar binnen geknepen. Te weinig oog voor zijn directe tegenstander. Het is gewoon te veel gebeurd op die manier. Zivkovic dreigt. Nu een DI die dan oog heeft voor wat er zich aan de buitenkant gebeurt, maar daardoor het centrum vrijgeeft. En op die manier dan door die trap kan. Gelukkig vooral echt op dat moment te weinig curven en dus geen kans. Dan nog eens een stilstaande fase van Pauk met de spits, Mitu, die we voor de rest weinig gezien hebben in de combinaties. Ja. Die wordt wel uit de wedstrijd gehouden door die centraal verdedigers. Maar je zag dat het vooral gebeurde aan de kant van een DI, dat gevaar, het meeste gevaar van daar kwam.
1: Ja, wat zou je dan doen? Zou je misschien dan toch voor een iets verdedigend profiel gaan, een Augustinsson? Of zou je iets hoger in het veld misschien een iets meer een controlerende speler zetten die meer ervaring heeft om in steun te spelen van een DI en van Mamar?
0: Ik zal niet meteen in DI gaan wisselen, want er is een rust. Ja. Je hebt als coach genoeg de tijd om DI een aantal zaken te zeggen of zelfs te tonen via beeld. Dus om hem te wijzen op die situatie dat zich niet mag voordoen, dat hij veel meer oog moet hebben voor hetgeen zich achter hem plaats heeft. Maar als het na verloop van tijd niet beter zou worden en te veel lacunes blijven op die fase, zou ik wel overwegen om Augustinsson te brengen met zijn meer defensief profiel natuurlijk. Okay. En centraal weet je ook dat Ambros te veel uitwijkt naar die flank. Dat is niet echt zijn ding, dat voel je ook.
1: Oké, dat is voor de rust. Want we gaan nog heel even naar reclame. Daarna de tweede helft tussen Anderlecht en Pauk. Voorlopig Anderlecht op weg naar de volgende ronde. Het Lotto Park maakt zich op voor de tweede helft tussen Anderlecht en Pauk. Die van Pauk staan bijna voltallig tussen de lijnen. Alleen de twee wisselspelers moeten nog even wachten. Giannoulis, overgekomen van Augsburg, is terug bij Pauk na een lange tijd weg geweest. In de Griekse media hadden ze eigenlijk geroepen dat hij zou moeten starten, maar gaat er eens in komen. Net zoals Madi Camara, de man die eigenlijk Pauk vorig jaar door de voorrondes heeft gesleurd. Dus die moet het dan opnieuw gaan doen. Maar zijn wederoptreden na lang weg geweest, opnieuw bij Pauk. En is gewoon kwalitatief wel een verbetering voor Pauk. Dus geen Mitu meer in de spits. Giannoulis in de plaats van Baba Rahman en Mani Camara. Waardoor ze op papier eigenlijk zonder echte spits spelen. Maar Constantelias en Zivkovic zullen wel de meest vooruitgeschoven mannen zijn. Geen wissels bij Anderlecht. 1-1 na 45 minuten. Deze stand volstaat voor Parsmit om naar de volgende ronde te gaan. Om in het vliegtuig te kruipen op weg naar Karat. Of in het geval van die wedstrijd specifiek in Astana, zou die gespeeld worden.
2: Ja, maar toch maar niet speculeren op die ene.
1: Nee. Vol even met die los tegen Hamburg. Die tweede helft gebruiken, publiek weer mee te slepen. Bij Pavlenka. En dan geeft Zutkovic aan. Nu gaan we druk zitten. Ze kan met de inspanning. Kenny. Meteen richting Camara. Een DI. Petro kan inspelen naar Jansana. Maar Mar trekt zich op gang. Ambros vraagt. Biancone. Ambros, ja, prima schijnbeweging met het bovenlichaam. Ambros, nog steeds. Ambros gaat trappen. Scoort! Vroeg doelpunt van Anderlecht. En op die manier is het 2-1. Bij de voorgift van twee doelpunten. En horen het als dit park gegaan. En dat is hetgeen waarom je hem hebt gehaald. Die flitsen van genialiteit die hij blijkbaar af en toe in zich zal hebben. De manier waarop hij zich daar van die twee verdedigers van Pauk ontdoet. Gewoon met een lichaamsbeweging is geweldig. Op die manier ruimte gemaakt voor zichzelf. Twee mensen meteen uitgeschakeld. En dan is het natuurlijk verder kijken wat er gebeurt voor hem. Dan moeten de andere jongens ruimte maken. En hem de kans bieden om een keuze te maken als speler of trappen. Maar het begint vooral met die geweldige vooractie. En dan door de beentjes zelfs denk ik van de verdediging binnenkant voet.
2: Niet op de plaats.
1: Niet te hard.
2: In de korte hoek.
1: Ah, dit was... Het is een kleine stapje naar voren en dan meteen wegdraaien. Schitterend. Kijk, de grijns op het gezicht. Zijn eerste doelpunt voor Anderlecht. En nu probeert Arendt zijn bestond om iedereen te motiveren. Maar deze supporters zien het voorlopig even niet zitten.
2: Nogmaals, dat is veel
1: hoorlijk.
2: Niet gedaan, maar het is geweldig voor Anderlecht dat ze dit meteen in die tweede helft al doen. Nogmaals. Alleen maar voor het vertrouwen is het geweldig.
1: Ambros, Kana. En dan net te ver voor Gakana. Adi Camara. Krijgt de bal nog tegen de voet inwerpen voor Paarsmit. Van Kenny weggekoopt door Petro. Kenny opnieuw. Goeie bal van Zafaris. Gakana even weg. De voorzet. Het is uitgehaald door Kana. Hoekschop voor Pauk.
2: Ja. Kijk eens naar Biancone. Biancone die daar zit van zijn neus te maken tegen Gakana. Omdat hij zich veel te makkelijk laat passeren. En ook in dat tweede duel te makkelijk de ruimte weggeeft. Verdedigend.
1: Moet hij nog wel eens 17 jaar en is natuurlijk een aanvaller van opleiding. Ik vermoed dat je bij Anderlecht, als je aanvaller bent, niet te veel hoeft te verdedigen bij de jeugd. in de bal. En dan Bianconi voor de neus van Camara. Oh, gaat die bal tegen de arm? Nee.
2: Niks aan. Ook al gefloten voor een fout aan de voorafkant. Het was wel opvallend, vond ik, dat Bianconi zo tekeer ging tegen Ngakana.
1: Hier die hoekschop nog eens. Goed van Bianconi. En dan was er een fout gemaakt. En ja, Hens lijkt me dat nu ook niet van kan.
2: Niet als zijn armen langs het lichaam staan. Hij staat met geplooide armen.
1: Ja, we pakken wel tegen zijn borst. Ja.
2: Goed.
1: Ja.
2: Gelukkig is de eerste fout voorafgaand op Bianconi.
1: Even trekken benen voor Julian Bianconi. Ik zei het vorige week al, zijn vrouw is een Griekse. Even kijken. Het is de borst. En is supporter van Aris. Dat is ook een... Aardsrivaal van Pauk. Ondertussen Mamara op snelheid. Mamara overhaast. Raakt de bal niet goed. Had naar buiten gekund.
2: Gemoeten.
1: Tyson. Constantelias. Voorbij Petro. Niet voorbij Bianconi. Foutje van het Franse duo. Onderdeel de scheidsrechter.
2: Dat is pech voor de twee centralen. Want leek zich een beetje vast te gaan lopen. Maar toch wel sterk tegelijkertijd dat hij tussen die twee gasten nog eruit geraakt.
1: En dan wordt hij gehaakt door Petro.
2: Ik las ergens dat zijn waarde geschat wordt op iets meer dan 20 miljoen euro.
1: Koop je. Want volgens sommige Griekse analisten beter dan
2: Tsolis.
1: Tsolis, dus ja. Zivkovic. Gooit die bal achter de defensie. Prima teruggekeerd door Bianconi. Haalt het van Michailidis. Inwerpen met Zafiris. Nou, denkt, moet ik het dan doen? Ja. En die Ali. Schouder tegen schouder. Vind ik. Hij komt langs achter, maar uiteindelijk is het
2: een slimme van een Ndiaye. Want hij voelt hem komen en gaat dan graag neer. Moeilijke bal.
1: Zo, ja, meer de zij dan de schouder.
2: Niks aan de hand is, dat was ook niet waar natuurlijk.
1: Nee. Stevig dit van Ngakana, sterk. Santa Maria. Zivkovic. Zoek naar Tyson. Giannoulis.

0: van Camara. Denk buitenspel. Haalt de bal nog wel binnen in de voeten van Jansana. En dan wordt er gefloten. Wel volgens er gevlagd.
1: Ja, opvallend.
0: Maar misschien was er al even contact geweest tussen scheidsrechter en lijnrechter. Dit duidelijk buitenspel.
1: En toch alleen bij Van Anderlecht niet een versnelling lager gaan voetballen.
0: Colin Koolsemans. In deze voorronde, zowel vorige week als tegen Hamburg, echt al wel zijn waarde heeft bewezen. Hoeft vandaag, of hoeft vandaag nog niet veel te doen. Jansana maakt zich sterk tegenover Santa Maria, afleggen. Mis een verstand met Ambros. Jansana opnieuw en dan een obstructiefoutje. Cvetkovic. Sikan. Wil het plaatsen? Oh! Danilo Sikan! 3-1! Het is gebeurd, Jill.
2: Nou, nu is het gebeurd, denk ik.
1: Maar dit is wat Lanzana had moeten doen bij die vorige fase. En hij gaat daarna hetzelfde. Maar dat is een spits, die hebben dat in zich. Die weet op dat moment, en zeker Sikan, want we hebben het al een paar keer gezien, dat hij op wel dode momenten uit het niets iets kan proberen, iets creëren, iets forceren. En dat doet hij nu ook. Het helpt als je natuurlijk niet meteen onder druk wordt gezet, want je krijgt daar een fractie van een seconde te veel ruimte om na te denken en te kijken waar de ruimte ligt. En dan legt hij hem geweldig perfect weg.
0: Maar hij betroont zijn goede wedstrijd.
1: Een beetje in de kluts en dan uiteindelijk Svetkovic die oppikt. Behoudt het overzicht. En je ziet het meteen aan de manier waarop hij de bal raakt en wegloopt. Dat hij weet, dit is voldoende om te scoren. Op het moment dat hij trapt, weet hij al dat de bal gaat verdwijnen. Hij
0: heeft alles al gezien van die legendaar.
1: Het is gewoon gestreeld. Dit is niet getrapt op kracht. Dit is gewoon de bal gestreeld en bewust weggelegd in die vuist.
0: Kijk de vreugde op de eretribune. Maar de Koeken moet daar iedereen gaan knuffelen. En Pavlenka kan hier niks aan doen.
1: Nee, om uit die situatie terug te komen voor Pauk wordt het...
0: Ze moeten nu drie keer scoren om een verlenging af te brengen.
1: Dat het wedstrijdbeeld zo is, dat al echt geen teken van zwakte toont. Af en toe is misschien een klein beetje tempo laten zakken. Maar niet dat ze worden overspeeld of weggespeeld of kansen moeten toegeven.
0: Zivkovic. Goeie actie van Constantelias. Komt goed voor zijn man afleggen. De poging van Elustombo. Hard, maar ook over. Even aangeraakt. Dus goed, goed. Dat is warm. Maar in de winter staan ze ook zo.
1: Maakt niet uit welke weeromstandigheden het zijn. Gezongen.
0: Bekertje, dat is nergens voor nodig dat hij richting Los Antelias vliegen.
1: Maar echt dat hij voor een boete gekregen trouwens, hè, voor de tweede tegen Hammerbeek hier in eigen huis.
0: Ja, het is ook nergens. Er staat 3-1 voor, alles gaat goed. Laat het gewoon achterwege. Of je nu 3-1 voor staat of achter, eigenlijk maakt het niet uit.

0: Anderlecht gaat volgende week naar Astana.
1: Enorm veel vertrouwen ook bij die...
0: Zit daar eerst thuis. Even,
1: bij die twee centrale jongens daar. Opletten, daar kan aan.
0: De bal kwijt, Zaferis. Constantelias nog eens een balletje thuis van de redding van Koosmans. Te centraal van de Braziliaan.
1: En dat heeft gewoon te maken met focus bij Canna. Te gemakzuchtig in die situatie. En zeker op de eigen helft zo dicht bij je eigen 16 meter.
0: Canna. Die doet hij wel goed. Lichaam zetten in dat duel met Kenny. En nu de versnelling van Ngakana. Oh, schitterend. Svetkovic. Ambros wil wel. Nog twee goede goals van Anderlecht in de tweede helft. Marco Kammer. Sikan. Krijgt ruimte. Sikan, nog eens een sleebeweging. Svetkovic kiest positie. Ngakana, twee man voor zijn neus. De voorzet op de redding van Pavlenka. Dat vertrouwen aan de bal is groot bij Paarsmit.
1: Ja, maar dat is niet alleen vandaag. Hè. Dat is al in die verschillende wedstrijden gebleken. Dat ze met z'n allen genoeg vertrouwen hebben. Hier was het natuurlijk in een situatie waar je terugkomt uit een voorsprong. Maar die vorige wedstrijden hadden ze ook een paar keer een achterstand goed te maken. Trouwens, hier

0: het visje de kant terug uit bij Inter Breno. Het heeft geholpen. Santelias heeft geraakt door gewoon een vrije trap voor Pauk.
1: Hij heeft toch iets, hè?
0: Die kon Santelias geraakt.
1: Ja, in hoeverre slaagt Pauk erin nog om een vuist te maken?
0: Hij kijkt naar de spelers die opwarmen en denkt, wie ga ik zo dadelijk inbrengen? Eerst even kijken naar de vrije trap van Tyson. Weggekopt door Sikan. Zafair is pikt op. Had zijn lichaam gezet hoekschop. Ja, toch een gevoel van hoogdringendheid bij Pauk. Zivkovic in gestrekte draf naar de cornervlag. Ze hebben geen tijd meer te verliezen. Zij moeten drie keer scoren in minder dan een half uur. Zivkovic. En dan gaat er iemand mee in de grote baklijn. Na een duw, denk ik, in de stondo zegt tegen de grond gewerkt, al ging hij wel makkelijk liggen.
1: Ja, ik geloof niet dat dat duel dat hij werd gewonnen door Camara, dat dat niet verlengd kan worden.
0: Kana in zijn rug en dan ging hij makkelijk liggen. Ook zij denken, wat kunnen we nog? Vorige week echt wissels gedaan om die match echt nog te winnen. Dat lukte uiteindelijk niet, maar bracht eigenlijk alles wat hij kon brengen aanvallend. Probeerde tactisch nog om te schakelen. Maar Anderlecht hield uiteindelijk stand.
1: Het is niet zo dat Anderlecht ook echt zwaar in de problemen gekomen is in die hele wedstrijd.
0: Petro. Svetkovic. En Gakana. Maar moest heel even wachten. Die bal iets te ver achter hem gespeeld. Maar Anderlecht makkelijk in balbezit. En schuift op. Jansana. Gakana. Dat is heel mooi in gedachten. Kan er absoluut niet uit. Giacone. Daar al een eerste venijnig tikje van Galidis in dat duel met Svetkovic. Thijs, Constantelias. Goed werk van Giacone.
1: Staat er vaak alleen voor Constantelias. De andere jongens rond hem niet op afspraak of te weinig aanwezig. Moet je het maar zelf proberen te forceren, maar dat is dan tegen 3-4 mensen van Anderlecht. Dus
0: Jeremijev gaat erin komen, denk ik, bij Pauk. Ja, dat is een spits. Ze spelen eigenlijk zonder spits op dit moment.

0: Piazza. Gakana. Svetkovic. Verdediging is er voortdurend mee bezig. Mihailo Svetkovic bent er nooit mee klaar. Konstantelias, Tyson is weg. Konstantelias nog bij Zivkovic. Meteen de voorzet, Petro. Die is goed positie.
1: Er was maar één mogelijkheid, en dat was de bal liften voorbij de tweede paal. En ook dat deed Zivkovic niet.
0: Goed gedaan van Eurostondo. Aarits, zijn voornaam op het shirt. Zivkovic. Tyson. Dan Kamara, afgeblokt door Kanna. Hoekschop voor Pauw.
1: Voldoende.
0: Zo Anderlecht dit seizoen nog altijd ongeslagen. Ook in de voorbereiding niks verloren in Europa. Op weg naar de derde overwinning op 4 wedstrijden. 1 keer gelijk.
1: En vooral onderweg naar Europees voetbal tot zeker eind december. Of het Europa League of Conference League wordt, dat is toch een andere zaak. Maar als je ze vandaag ziet spelen, voor je wedstrijden ook, dan lijkt Almaty ook geen onoverkomelijke hindernis.
0: Maar eerst nog een half uur en een proef van de tijd bij. En nog een drankpauze.

0: als dat Elias.
1: Ja, dat been, hè? Een beetje natrappen bijna.
2: Oh, en dan heeft Giannoulis. Eigenlijk komt hij zich daar even bij moeien. En Biancone zegt: hé, hey, je kop erbij houden, maat.
0: Nochtans, buiten het veld, de rust zelf.
2: Maar hoeveel voetballers zijn zo?
0: Ja. Dit was echt niet nodig, hè?
2: Dat voetje, dat duwtje aan de limiet. En Jeremejeff gaat erin komen en ook Taylor. Tyson naar de kant in gestrekte draf. Een grote spits. Jeremejeff.
0: Het is jammer om te zeggen, maar ik denk het jaar te veel voor Tyson.
2: 38 al.
0: Niet meer die flitsen, niet meer die dribbel, niet meer die versnelling.
2: Ook de afwerking wat net iets allemaal, net iets minder. Dus Taylor en Jeremejeff erin. Constant Elias. In de voorzet. En dan maar Mark. Ja. Ook Santa Maria loopt daar richting de bank Heijker Zuid voor Taylor. Bij deze hoekschop. Het hoeft zelfs niet aan die ene man van de zomer. Sikam regelt het zelf. Op naar het laatste kwart van de wedstrijd. Bruno vraagt hoe zit het met die drankpauze aan de vierde official. Want daar leek hij toch op te wachten.
0: Hij is ook niet meteen geneigd om meteen te gaan wisselen of zo. Er zitten wel een paar jongens zich op te warmen, maar de hoogdringendheid is er niet.
2: Giannoulis. Constant Elias. Jeremejeff loopt weg uit de rug van Petro. Kozemans komt de bal plukken.
0: Opletten met de tijd.
2: Van de rug na het duel met Aritz Elustondo. Hij gaat nu zitten. Danilo Sikan heeft deze man gevoeld. Aritz Elustondo. Pauw wacht er niet op. Constant Elias. Kom naar binnen. Nog steeds. Dan is er geen doorkomen aan. Ja, het is geen hoofdwonde, dus de scheidsrechter hoeft het niet stiller te leggen. Ook al fluit het Anderlecht publiek. Maar het zou misschien slim zijn om nu die drankpauze in te lassen. Dan kan ook dit verholpen worden.
0: En haal hem ook maar meteen af na die goede wedstrijd. Het is niet meer nodig. Nu het staat 3-1. Andere jongens zijn nog altijd hongerig en gretig om in te vallen.
2: Nu de verzorging. Ja. Spelers van Anderlecht naar de zijlijn om wat te drinken. En nu gaan we dan toch de drankpauze inlassen. De scheidsrechter geeft aan. Iedereen naar de kelder mag gaan drinken. Sikan wordt daar echt gemanipuleerd. De spuitbus erbij. Bertaccini is aan het kijken. Hij staat er op te warmen en is aan het kijken. Coach, mag ik? Ze hebben echt even zo wat contact proberen te maken. Terwijl Sikan wordt opgelapt. In ieder geval verzorging krijgt.
0: Ik zou hem eruit halen. Het heeft geen zin meer om verder te doen. Er is een blessure, ook al is het misschien niet ernstig, maar hij heeft genoeg gedaan, hij heeft genoeg getoond. Laat hem herstellen.
2: En het is nog een lange maand augustus.
0: Voilà. Er komen nog genoeg wedstrijden aan.
2: Met Beveren volgende zondag. Dan de wedstrijd uit in Astana tegen Kairat Almaty. En dan is er in principe op het einde van de maand nog de wedstrijd tegen Union.
0: De return ook nog, hè?
2: Ja. Sikan aan het trekken benen richting die kant. Die van Pauk hebben de dorst gelist. Terwijl Victor Bruno alleen met de spelers die op het veld staan echt allemaal bij elkaar, koppen dicht bij elkaar, iedereen betrekken in het gesprek. Ook Agent is een goede zaak aan het doen. Na 70 minuten staan zij ook 1-0 voor. Dus Belgische clubs doen het goed. En vanaf volgende week komt de STVV daar ook bij. Deze jarige man heeft ook even op het grote scherm in de bloemetjes gezet. Gefeliciteerd met zijn verjaardag. Ik stond erop te lezen. En voor nou ziet het allemaal goed komen. Je hebt het indruk. Sikan aan de zijlijn is nog wat op en af aan het wandelen. Ja, die moet nu een man een minuut langs de zijlijn, omdat hij een blessurebehandeling is gekomen zonder dat er een fout was.
0: En hij gaat nog even blijven staan, heb ik de indruk. Ja. De coach kwam vragen of het zal gaan. Leek van ja te zeggen.
2: Stondo, Taylor. Michailidis.
0: Ik zat te denken, vroeger hebben we al echt een kans gezien van Pauk in die tweede helft.
2: Nee, nee, is het antwoord. Hier is wel Camara. Afleggen, Zafiris. Maar dat was vorige week in Thessaloniki ook zo. Best wel wat druk in die tweede helft, zonder echte kansen. Dit is wel dreigend. Jeremie pikt hem op. Camara kan trappen. De redding van Kozmas. Nee. Hij gaat erin. De bal is over de achterlijn geweest. Beetje pech, paal en dan via zijn arm binnen.
0: Via de rug. Ja. Dat is niet nodig. Hè. Bal werd ook daar niet weggewerkt. Aanname of proberen aan te nemen in de 16. De bal te ver van de voet. En op die manier Pauk weer in balbezit laten komen.
2: Ja, zij geloven er weer net iets meer in. 3-2.
0: Kijk, deze voorzet. Die moet je wegwerken. Niet half.
2: Paal en dan de rug. En dan is hij overduidelijk over de doellijn geweest.
0: Die wordt wel aangeraakt van richting Velden, maar dan nog, hè, die bal moet gewoon weg van de mama. Ja.
2: Goeie trap wel van Camara en dan brute pech voor Colin Kozemans.
0: En dan wordt dat gecatalogeerd als een on-goal.
2: Ja.
0: Niet een doelpunt van de spits, van de aanvaller, van de, wat is het, aanvaller en middenvaller.
2: Het is zuur om een doelman te zijn in het leven. Toch?
0: Geen man
2: dat heb jij volgens mij als speler vaak gedacht.
0: Geen man overboord, hè. 3-2.
2: Nog altijd die voorgift van 2 doelpunten. En 3 spelers die zich klaarmaken bij Anderlecht om erin te komen. Er wordt nog even gekeken of het doelpunt geannuleerd moet worden. Het ziet ook de sportieve baas. Die zal de komende weken nog wel wat transfers doen.
0: Ik zou niet meteen weten waarom hij zou moeten geannuleerd worden. Als er een situatie zijn, zou het misschien buitenspel zijn. Maar dat lijkt mij zeker niet het geval. Bal die geraakt wordt en op die manier dan eentje buitenspel achter de tweede man of de man die daar de, of Mamar die daar de bal weer weg werd. Heel vreemd, maar goed, we zullen zien.
2: Dus is het wachten. Kan Jeremy Taravel nog wat raad geven aan Saliba, terwijl de Greef hetzelfde krijgt maar dan van Bruno.
0: Nemen hun tijd bij de VAR.
2: Het zal dan bijzonder niet zijn, eventueel buitenspel.
0: De voorzet en dan op die manier verlengd. En dan is het vanaf het verlengen van die bal, waar staan dan de spelers van Pauk?
2: Ik heb de indruk dat Victor Bruno ervan overtuigd is dat het buitenspel is.
0: En bij Pauk zijn ze overtuigd dat het een goal is.
2: Nee, maar, ja, hij heeft natuurlijk ook de beelden op de bank en hij gaf meteen aan, de bal is nog aangeraakt. Een beetje aan het morgen, omdat het zo lang duurt.
0: Ja, een goal die ook een beetje uit het niks komt vallen. Hè? Wat is het een halve minuut ervoor nog over dat ze nog niets gecreëerd hadden?
2: Ja, één keer moest Kozemans centraal zijn redding brengen. Dat was het eigenlijk in die tweede helft. het ook wel zijn. Als je het niet kan zien op de beelden, het duurt zo lang. Misschien kun je dan gewoon zeggen dat het een doelpunt is. Ook al zou het in een nadeel zijn van Anderlecht.
3: Just is just. Florius.
2: Matteo Carrillo is er nog even mee bezig. We moeten gaan kijken. Waar is het scherm? Het staat daar.
3: Betekent dat dat de VAR de beslissing niet wil nemen? Dat ze zeggen, we laten het aan jou
2: doen. Het zijn dan buitenspel, want buitenspel is in principe... Oké. Hier komt die bal.
3: Hier wordt hij verlengd en dan is de situatie... Ja. Die man staat daar voorbij de tweede.
2: Ja, dit is buitenspel.
3: Lijkt buitenspel te staan, ja.
2: En dan moet hij oordelen of hij meedoet aan die aanval. Denk ik wel, toch?
3: Ja, want hij pikt nadien de bal op, maar goed.
2: Want als hij er niet staat... Hoeft Mamar die bal hier niet te pakken?
3: Nee. Dan, hij pikt de bal op en hij legt de bal terug achteruit.
2: Maar ja, hij doet sowieso mee aan het spel omdat hij Mamar dwingt die actie te maken. En dus blijft het gewoon 3-1. Buitenspel is buitenspel.
3: Het doet me denken aan die fase van vorige week met een Ndiaye die daar foutief werd afgestopt. Ja. De actie werd ging door verder. Uiteindelijk was er een penalty. Maar dan komen ze terug in fase. Oké, deze was natuurlijk net iets sneller behandeld. Maar het lijkt een goede beoordeling te zijn. Vooral omdat de spits die dan buitenspel staat, profiteert van die actie door de bal toe te leggen naar Camara die dan kan binnentrappen.
2: Een applauswissel. Mensen gaan recht staan. Staande ovatie voor Danilo Sikan. Hij naar de kant. Ook Ndiaye en Ngakana in hun plaats komen. Augustinsson, Saliba in de greep.
3: En dan kan je niet meteen een verzwakking noemen, vind ik.
2: Nee, dat is een Canadees international, een ervaren Zweed en een Belgisch belofte international.
3: En vooral die jongens die vorig jaar titularis waren ook in de competitie.
2: Ja, de naam van Danilo Sikan wordt gescandeerd. Zet nog eens aan. Op zoek naar een doelpunt van de hoop. Nog 10 minuten op de klok. Laat ons zeggen een kwartiertje voetballen. Hij houdt zich net op tijd in en dan is geel terecht. Als dat been gestrekt is of blijft.
3: En wie zei dat hij eigenlijk nog was? Bertaccini?
2: Ja.
3: Als goede psycholoog zou Bruno dan toch moeten een minuut geven aan Bertaccini.
2: Ja. Heeft er af en toe wat rare manieren op zitten. Want na de wedstrijd, wanneer bankzitters nog sprinters moeten trekken, durft hij dan eens meelopen. En of durft hij ook nog echt een volledige trainingssessie inlassen, zodat iedereen zijn inspanningen heeft gehad, zodat iedereen ook wel samen vrij is. Morgen.
3: Zondag na de wedstrijd trainen ze nog meer dan een uur.
2: Ja, echt een volle training, zodat iedereen op maandag dan vrij is. is. Dat bijvoorbeeld niet alleen de bankzitters en degenen die zijn ingevallen dan naar Neerpeden moeten komen. Zafair is inspanning van Ambros, krijgt de bal cadeau. Maar voelde dat er wat in zat. Lucas Ambros. Jan Sana kan nog eens meegeven met Mama. Fout van Zafair is meteen.
3: Had hem nooit zien komen, hè? De manier waarop Ambros daar met de geweldige sprint de bal ging afsnoepen.
2: Hij voelde, nu moet ik komen. En deze Christos Zafair is pakt dan daarna geel. Bij die actie van wanneer Mamar eigenlijk in balbezit komt of inkomen. En hier Bertacini, die is aan banen hoor. Lijkt het. Kan ook een momentopname zijn. Even verzonken in gedachten. Maar van hieruit lijkt het toch dat hij niet blij is dat hij daar nog staat. Jensie kan meer, bal ook iets verder. Wel Jan Sana en Augustinsson. Ondertussen Onyaseke die mag invallen.
3: Oh,
2: hier komt dat balletje. En dan Svetkovic knopt zich weer bij de bal. Nee, dan zit het niet bij, wel een hoekje.
3: Slim van Jan Sana.
2: Komt dat allemaal uit de hoed van Jeremy Tafel? Of was dit gewoon een ingeving van Jan Sana zelf?
3: Nee, dit zijn wel zaken die je op training instudeert.
2: Ja. Een wissel, Jan Sana naar de kant. En in zijn plaats komt Onyaseke. En dan denkt Bertacini, in de prikorde kom ik toch wel laat. Ook nog een wissel bij Pauk. Zafair is naar de kant en in zijn plaats komt Louche. De Fransman overgekomen van Nice. De Greef. Klaar voor de hoekschop. Ambros. Onyaseke. De Greef draait goed weg. De Greef, voorzet. Weggehaald door Michailidis.
3: Dat is te optimistisch.
2: Koning blijft toch nog even hangen. Je weet maar nooit. Het is dan toch nu het moment om terug te zakken. Onyaseke dribbelt zichzelf. Augustinsson, nou, eerst de bal goed gespeeld. En dan weer vol in het duel. Zet zijn arm.
3: En dat was onderstand onder het oog van de vierde scheids.
2: Ja, Zivkovic denkt dat mag allemaal. Ik ben even naar Bertacini ook aan het kijken. Het is de physical coach die hem even uit die trance haalt en zegt: oké, ga maar naar de bank, je mag invallen.
3: Ja, dat moet je doen. Als je hem niet wil kwijtspelen, en ik weet, het gaat misschien niet veel meer veranderen aan het spelbeeld, maar het is gewoon ja, mentaal belangrijk.
2: Vooral, hij was ook die matchwinnaar afgelopen weekend, dan denk je,
3: inderdaad, hè.
2: Ik heb mezelf een beetje meer in de gratie gespeeld. Maar hij gaat nog, wat zal het zijn, dik 5 minuten krijgen.
3: En het gaat niet om jongens te plezieren of wat dan ook. Maar soms moet je als goeie, als trainer een beetje psycholoog zijn en meedenken in het verhaal van iemand.
2: Iedereen nodig in het seizoen. Kenny. Goede loopactie was het aanvankelijk. Van Louche levert een hoekschop op. Zivkovic weer met het teken. Iedereen naar die tweede zone van de kleine baklijn. Dan is de bedoeling om het eerste duel te winnen. Maar dat doet Koolsmans. Krijgen een nieuwe kans. Penalty.
3: Slaat
2: hij op het hoofd? Ik dacht dat hij die bal raakte.
3: Ja.
2: En het is op aangeven van de spelers van PAOK dat Sots dan nog even nadenkt en dan wijst naar de penaltypunt.
3: Heb je gekeken door de VAR?
2: Ja, als hij de bal speelt, dan zal hij wel terug tussenkomen. Als er een beetje twijfel is, dan blijft hij op de stip liggen. En hier die bal.
3: En bal en speler. Ja. Goed, wat is het eerst?
2: Ja, ik heb de indruk dat hij...
3: Hier gaan we misschien beter kunnen zien.
2: Misschien de vingertoppen eerst. Het is moeilijk, zeer moeilijk om...
3: Ik denk dat hij wel minimaal bal raakt, heb ik de indruk.
2: Ja, maar ja, raakt hij hem eerst? Raakt hij eerst de spits of eerst de bal? Dat is ook moeilijk. Maar voorlopig blijft de bal op de stip liggen.
3: Ik denk dat hij hem kan geven, Floris, in alle eerlijkheid.
2: En dus penalty. Jeremejeff gaat hem nemen. Niet meer Michailidis zoals vorige week. Die miste. En dan proberen ze Koolsmans zijn speakbriefje af te nemen. Want vorige week weet je nog dat hij ostentatief ging kijken naar dat briefje. En dan denkt Zivkovic, ik ga niet meer naar die drinkbus laten gaan. Maar daar wil de scheidsrechter niet van weten. De scheidsrechter luistert nog één keer naar zijn videoassistent. Maar het is gewoon een penalty. Op 2,5 minuut van het einde. Jeremejeff. Hey, Koolsmans kan er net niet bij. Ging de goede hoek uit. Uiteindelijk 3-2. En dan is er geduw en getrek. Ja, nu gaan de sterke kerels er zich mee moeien. Kijk eens. Oh, er wordt echt geknopt. Dit hoeft echt niet. Heeft Boucher daar in de slag uitgedeeld? En wat is dat daar allemaal met Zivkovic?
3: Het is wel een forse duw wat hij uitdeelde aan de geven. Sowieso een beetje bijdeed, maar wat is dit allemaal?
2: Kijk ook naar de reactie van het bestuur van Anderlecht. Jongens. Het is het doelpunt van de hoop, maar nu 2 minuten op de klok.
3: Nu, wie is het die bal ook daar vast blijft houden in het doel?
2: Het is natuurlijk ook gewoon balbezit voor Anderlecht.
3: Ja, maar...
2: Nee, het is balbezit voor Anderlecht. En ik snap dat je snel naar een middencirkel wil.
3: Oh,
2: wat getal en dan rood.
3: Zivkovic rood.
2: Geel voor Gelkonen.
3: Dat was dan voor die bal vasthouden, Floris, dat jij zei.
2: Ja. Omdat hij dan de aanstoker is. Ja. Zivkovic wordt uitgewijd door het voltallige publiek. Hij wijst naar de twee arenden, het symbool van Constantinopel. Maar Zivkovic woedend. En dan ook nog iemand rood op de bank van Anderlecht. Wie moet er gaan?
3: Niet Bruno, maar een van de assistenten. Taravel lijkt het te zijn.
2: Jeremy Taravel, wat heeft hij dan gedaan?
3: Wel, je zag Zivkovic daar reageren net op het moment dat hij binnengegaan. Ik denk dat daar iets gezegd geweest is.
2: Allemaal niet nodig.
3: Hij zat er dichtbij, hè?
2: Ja, zeker. Maar goed getrapt.
3: Maar wel in de hoek en hard.
2: Ah, prima in de hoek. En dan Bianconi als eerste op die bal. Krijgt een duwtje. En dan denkt Zivkovic en ook Jeremejeff, we gaan hier een soort rugbywedstrijd van maken. En dan is het iedereen uit elkaar halen.
3: Op deze moment.
2: En dan de Greve, ja, eigenlijk is de Greve degene die daar...
3: En dan is het, ja, is het Zivkovic die een slag uitdeelt. Maar het is de Greve die eigenlijk begint.
2: Ja, ja, de Greve zou ook geen moeten krijgen. Wat toch een beetje een puntje van kritiek is op een mooie avond voor Anderlecht. 6 minuten gaan we bijtellen. Anderlecht nog altijd een voorgift van 2 doelpunten. Met de 1-0 overwinning vorige week in het achterhoofd.
3: En een PAOK met een maatje minder. Dat helpt ook.
2: Het publiek denkt het is tijd voor opnieuw positivisme. Dansen, springen, klappen en zingen. Zeg je goed en dan Saliba krijgt de fout niet mee. Jawel. En dan mag Bertaccini nog invallen. Mihailo Svet. Stojkovic. Goede wedstrijd gespeeld, hard gewerkt voor Anderlecht. Ook voor deze spits gaat het Anderlecht niet recht staan. De toegevoegde tijd is nog voor Adriano Bertacci.
3: Zo moeilijk voor jongens als Bertacini om zich terug in de ploeg te knokken als die andere jongens zoals Sikan en Svetkovic op deze manier blijven renderen. Ook al was Svetkovic misschien minder bepalend vandaag dan die andere wedstrijden. Maar hij weegt zoveel op de verdediging, hij doet zoveel voor het team.
2: Bianconi. Boucher. Jeremejeff.
3: Terwijl Bianconi daar gaan liggen. Is dat met een duel gebeurd? Helemaal.
2: Dan ben ik wel hopelijk te trappen misschien bij de eerste ondertussen. Moet ook Jeremejeff blijven liggen. Bianconi. Zal ook wel hier en daar een paar woorden Grieks kunnen. Het andere publiek laat het niet aan het hart komen.
3: Het is wel gaan verhalen.
2: Het hoeft allemaal niet meer mooi op het moment veranderd ligt. Dus nog 3,5 minuut. En dan heeft iemand van de bank van Anderlecht een bal op het veld gebroken.
3: Is dat
2: een
3: rood
2: voor Jeremejeff? Of voor Jeremejeff? Is er iemand op de bank? Of is het voor Jeremejeff?
3: Nee, Jeremejeff van de Kinder. Die was daar iets aan het roepen aan de lijnrechter. Maar is dat dan voldoende? Blijkbaar wel dus.
2: Jeremejeff wil nog even...
3: Ja, zie je. Hij doet teken van aan het praten, moet ze zeggen.
2: Ja. Een zwarte dag voor Paul. Die Jeremejeff. Nou ja, gaat hier in het gezicht van de lijnrechter wat roepen. Omdat hij niet vlakte bij dat moment ervoor.
3: Maar dan moet het wel een serieuze...
2: Ja, maar de manier, het was ook redelijk agressief hoe hij naar die lijnrechter ging. Oké, het zijn emoties.
3: Nou, de woorden zullen wel heel fel geweest zijn. Want...
2: Dat. Vooral het is best laat na het incident. Het is niet dat hij nog vol adrenaline zit van het duel zelf. Nee, hij heeft rechtstaan, rustig blijven liggen en dan gaat hij er naartoe. Het is niet meer in de emotie. Het is iemand echt gaan uitschelden en dat mag niet.

0: Nu Sand. Constant Elias haalt het ook van Saliba. Constant Elias. Ook hij. Saliba aan op de bol. Plots de ene kaart naar de andere.
1: Wat een bizar einde van de wedstrijd toch?
0: Ja,
1: een
0: wedstrijd die eigenlijk al lang gespeeld is. Deze moet er natuurlijk niet in gaan, want dan krijgen we nog twee tolle minuten tegen PAOK dat met twee man minder speelt.
1: Stel je voor, zeg.
0: Saliba, de greef kan de muur van Anderlecht. Hier komt die bal in de armen van Kozemans. Door een sprint van Bertazzini, die wil nog. Kozemans doet het richting Augustinsson. Constant Elias in de achtervolging. De Greef. Draait weg van Taylor. Nog een vrije trap voor Anderlecht. 96e minuut.

0: een einde aan de wedstrijd. Anderlecht plaatst zich voor de laatste voorronde van de Europa League.
1: En Bruno die meteen op het veld gaat en weggaat, de spelers weghaalt bij de andere spelers van PAOK om geen problemen te creëren of onnodige.
0: Wat we eigenlijk ook zagen dinsdag bij Union. Nu iedereen weg. We hoeven geen ruzie te maken. Vooral blij zijn met die overwinning. Dat zijn ze ook, zeker op de eretribune. Goeie wedstrijd van Anderlecht.
1: Alweer? Ik denk dat we tot nu toe nog geen enkele echt slechte wedstrijd hebben gezien. We hebben mindere momenten gezien. Of mindere zelf tegen Hammarby thuis. Maar daar hebben ze rechtstreeks in de tweede. Maar vandaag hebben we eigenlijk 90 minuten lang een heel goed Anderlecht gezien. Dat verdient doorgaan naar die volgende ronde uiteindelijk.
0: En een gefrustreerd PAOK dat naar de voorronde van de Conference League moet daar tegen Brandbergen spelen. Maar Vitor Bruno nog altijd ongeslagen met Anderlecht. Wij gaan heel even